0: en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, voortaan Lake America. Hij tekende een decreet daartoe, waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario grenst aan de Canadese provincie Ontario en de Amerikaanse staat New York. Het is een van de 5 grote meren in het grensgebied. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie waarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het is niet bekend wat de relatie was tussen de twee. Het dodental in Nepal blijft voorlopig flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij komt op 36.000 kilometer hoogte boven de evenaar te hangen. Daar draait hij met de aarde mee en houdt onder meer wolken, noodweerstof en rook in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. Het weer. Er trekken stevige onweersbuien over. Daarbij valt plaatselijk veel regen, soms ook hagel. De buien trekken uiteindelijk via het noorden het land uit. Vanmiddag zijn er dan opnieuw kans op buien, met kans op onweer ook. Tussendoor ook af en toe zon, bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl.

We onderbreken deze uitzending voor een melding van een spookrijder. Rij je op de A7, Heerenveen-Hoorn, dan kom je tussen knooppunt Zurich en Wieringerwerf een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rij je op de A7, Heerenveen-Hoorn, dan kom je tussen de knooppunten Zurich en Wieringerwerf een spookrijder tegen.

0: Tot 4 uur is dit het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.
1: Dag schat, we komen voor de haagpartie. Nee hoor, we vinden het aardig wel. Kom op jongens, doorlopen.

2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 3 uur. Annette Schut met het NOS Journaal. Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste ebola-uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn inmiddels bijna 6000 besmettingen bevestigd. Daarbij zijn ruim 2500 mensen overleden. De uitbraak heeft zich verspreid over 6 provincies. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd tegen de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, is de hoop dat dit middel toch werkt. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president ligt, voortaan Lake America. Hij tekende een decreet daartoe, waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario is een van de 5 grote meren in het grensgebied. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn, nadat de gesprekken vastliepen. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico naar de Golf van Amerika. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De politie heeft in een tuin in Boksel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie waarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien met kans op onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl. Het NPO Radio 2
1: tot met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste ebola-uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn inmiddels bijna 6000 besmettingen bevestigd. Daarbij zijn ruim 2500 mensen overleden. De uitbraak heeft zich verspreid over 6 provincies. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd tegen de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, is de hoop dat dit middel toch werkt. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president ligt, voortaan Lake America. Hij tekende een decreet daartoe, waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario is een van de 5 grote meren in het grensgebied. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn, nadat de gesprekken vastliepen. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico naar de Golf van Amerika. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400.

0: Amerika. Hij tekende een decreet daartoe, waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario is een van de 5 grote meren in het grensgebied. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn, nadat de gesprekken vastliepen. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico naar de Golf van Amerika. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De politie heeft in een tuin in Boksel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie waarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien met kans op onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl. Het

0: Dit is NPO Radio 2.
1: 4 uur, Annette Schut met het NOS-journaal. Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd tegen de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, bestaat de hoop dat dit middel toch werkt. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste ebola-uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn inmiddels bijna 6000 besmettingen bevestigd. En daarbij zijn ruim 2500 mensen overleden. De uitbraak heeft zich verspreid over 6 provincies. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada...

voortaan Lake America heet. Volgens hem ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico naar de Golf van Amerika. In een tuin in Boksel heeft de politie het stoffelijk overschot van een vrouw gevonden. De politie gaat ervan uit dat ze door een misdrijf om het leven is gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Demonstranten hebben in de Spaanse exclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand, waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn 389 mensen geteld, maar er worden nog steeds honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Het weer, de dag begint droog, vanmiddag wel weer kans op buien. Ook onweer kan voorkomen en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedenacht en goedemorgen. Welkom bij het programma dat balanceert op het randje van de nacht en de dag. Jarno en ik zijn er weer bij om die eerste uren van je dag met je af te leggen. Of dat laatste stukje van je nachtdienst met je door te maken. En als je nu buiten bent, kijk dan even naar het zuidwesten. Want daar hangt een volle maan en die schuift sinds 3:20 de schaduw van de aarde erin. Om 4:30 begint het echte werk. Dan komt hij in
1: de grens met Canada, voortaan Lake America heet. Volgens hem ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico naar de Golf van Amerika. In een tuin in Boksel heeft de politie het stoffelijk overschot van een vrouw gevonden. De politie gaat ervan uit dat ze door een misdrijf om het leven is gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Demonstranten hebben in de Spaanse exclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand, waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn 389 mensen geteld, maar er worden nog steeds honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten.

De eerste weg naar het strand, waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn 389 mensen geteld, maar er worden nog steeds honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Het weer, de dag begint droog, vanmiddag wel weer kans op buien. Ook onweer kan voorkomen en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedenacht en goedemorgen. Welkom bij het programma dat balanceert op het randje van de nacht en de dag. Jarno en ik zijn er weer bij om de eerste uren van je dag met je af te leggen. Of dat laatste stukje van je nachtdienst met je door te maken. En als je nu buiten bent, kijk dan even naar het zuidwesten. Want daar hangt een volle maan en die schuift sinds 3:20 de schaduw van de aarde erin. Om 4:30 begint het echte werk. Dan komt hij in de kernschaduw en dan gaat er zichtbaar een hap uit die maan. En het hoogtepunt, dat is om 6:15. Dan is hij 93% van de maan. Die heeft hij dan gecoverd, verduisterd. Dus nog net geen bloedmaan. En dan staat hij wel zo laag dat er dan, als je een rij huizen voor je neus hebt staan of zo, dan zie je die helemaal niet meer. Dus wil je het goed zien, zorg dan even dat je over een open vlakte kijkt. Jarno, heb jij al iets kunnen zien?
1: Ik heb eigenlijk niet opgelet, eerlijk gezegd.
0: Nou, ik heb de luxe flex omhoog gedaan, dus we kunnen zo meteen even goed gaan kijken of er wat gebeurt. Maar als jij daar ergens staat, vertel mij even wat je ziet. Bel het even door, 0800-1122. Of geef ook even door waar je staat. Appen kan natuurlijk ook, via de NPO Luister-app. Dat mag ook. Ja, vanaf mijn plek zie ik natuurlijk helemaal niks. Geen ramen hier in de studio, behalve dan naar het raam waar alle optredens gebeuren. Maar goed. Over optredens gesproken, zometeen maak je klaar voor Keen, de Doobie Brothers. Maar we beginnen met UB40 en Where Did I Go Wrong? Goedemorgen.

0: NPO Radio 2. En is it any wonder?
1: De dag. Nachtplaat.
0: Ja, we gaan meteen in. De dag-nachtplaat. Twee platen, jij bepaalt welke we gaan draaien. De ene die duwt je wat meer de dag in. En de andere die houdt je nog even in de nacht. Judith die zegt: goedemorgen Sam en Jarno. Hebben

0: Jullie een stevige dagplaat vandaag. Zware leg day vandaag. Nou, succes daarmee, Judith. Nou, misschien vind je dit wat.
1: Dagplaat.
0: De dagplaat van vandaag. The Cult en She Sells Sanctuary. Daar moet je altijd goed op letten. Het is een beetje, hoe noem je dat? Het is een tongue trap. Als het Nederlandse tong. Nou, ik weet het even niet meer. Kom er straks wel op.

London Grammar en Strong. Prachtig, hè? Je gaat er vanzelf van het gaspedaal. Het enige waar je op moet letten is dat je dan niet te snel wegdut. Wat gaat het worden? Pak de NPO Luister-app erbij en typ in dagplaat of nachtplaat. En zet er ook even bij wat je aan het doen bent. Dat maakt het voor ons ook leuk. Dan hebben we een beetje een beeld bij jou en wat je op dit moment bezighoudt. Laat het eventjes weten. Dan horen we je zo meteen naar onder andere Bakermat en Rani. Maar eerst deze. Chocolate Cake van Crowded House. Nu op NPO Radio 2.

0: Bakermat samen met Rani en I love life. Ja, dat was het natuurlijk.
1: De dag nachtplaat.
0: Dan zie je het net staan, je hebt het in je hoofd. En dat is het van, ja, love life. Maar was het nou een I love life of niet I love life? Ja, I love life is het. De dag nachtplaat, het moment waarop jij kan kiezen tussen twee verschillende smaakjes. In de ene hoek hadden we een hele heerlijke rustige plaat. Strong, London Grammar. En aan de andere kant hadden we het wat meer actieve The Cult. She Sells Sanctuary. Een tongue twister bedoel ik natuurlijk. Ja. Even om terug te komen. Er is druk gestemd. Judith die gaat voor de dagplaat. Eric die zegt The Cult natuurlijk. Mark die zegt dagplaat. Jacob. En dan hebben we ook nachtplaatstemmers zoals Roland. Lika ja, die gaat dan weer voor een machtplaat. Maar die is dan volgens mij voorbehouden aan Donald Trump en zijn vrienden. Chris die zegt ook een nachtplaat. Ik ben wakker geworden van de volle maan. En nu niet meer te zien door de bewolking. Ja, hoe zit dat dan, Chris? Je bent wakker geworden door de volle maan. Dan ben ik wel nieuwsgierig naar hoe die maan dat dan heeft gedaan. Heel gevoelig voor die krachten of zo, denk ik dan. Mineke die gaat ook voor de nachtplaat. David, of heb ik nou David? Ik vergeet elke keer. Is het nou David of David? David. David. Hallo?
2: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Jij dacht, zit hij nou tegen mij te praten, ja of nee?
2: Ja, ik moest even twijfelen, ja.
0: Ja, ik snap het. Ja, want je weet, ik bedoel, ik zeg dan ook David of David. Maar dat vraag ik elke keer als ik jou aan de telefoon heb, of niet?
2: Ja, ik heb het wel eerder gevraagd.
0: Ja, ja, precies, maar ik vergeet het dan weer. Ik word ook oud, hè? 46.
2: Je mag ook gewoon Dave zeggen, hoor.
0: Dave. Nou, dan maak het nog even lastiger. Dan weet ik het helemaal niet meer. Dus het Dave, David of David?
2: Ik vind alles prima, joh.
0: Ik weet wel dat jij houdt van autoracen en dat je op de Nürburgring te vinden bent. En dat je thuis een simulator hebt staan.
2: Ja.
0: En dat je op een vrachtwagen rijdt. Ja, dat onthoud ik dan wel goed. Maar namen vind ik altijd lastig. Gek, hè? Hé, wat is er aan de hand met die maan?
2: Dave? Ik heb geen idee. Ik zit er niet naar te kijken.
0: Zit je er niet naar te kijken? Hoezo niet?
2: Ja. Ik zit gewoon lekker voor me uit de raam te staren.
0: Vind je dat mooier dan van het asfalt?
2: Ja, dat is voor mij toch beter. De maan, dat, leuk dat hij er is, maar weer niet.
0: Ja, ik kan me helemaal voorstellen. Kijk, ja, ik kijk ook wel eventjes naar buiten. Tenminste, ik heb net even gekeken. En ik kijk dan af en toe eventjes regelmatig naar buiten. Maar ik zie alleen maar een beetje bewolking. En verder gewoon de maan. Dus wat dat betreft...

0: het nog niet heel spannend, David.
1: Nee, dat is alvast niet, nee.
0: Maar als je de radio aanlaat, dan brengen wij jou wel weer op de hoogte van de stand van zaken. En als er dan iets bijzonders te zien is, dan roep ik dat gewoon.
1: Ja, dat is helemaal goed.
0: Dat is handig, toch? Hey, de dagplaat of de nachtplaat, je mag het zeggen, want het hangt er een beetje om.
1: Ja, het is voor mij toch de dagplaat.
0: Het is voor jou toch de dagplaat? En waarom ja. die?
1: Ik kan wel energie gebruiken.
0: Want je gaat naar bed, toch, nu?
1: Ja, ik moet nog een klein stukje rijden, dan ga ik laaien en dan naar huis.
0: Oh, en dan pas naar huis. Ja, dan moet je nog eventjes wat energie om dat laatste momentje even door te trekken, natuurlijk.
1: Dat kan ik wel gebruiken, ja.
0: Als je nou even een appje stuurt, wanneer je dan thuis bent, en je denkt, nou, nu ga ik mijn bed instappen, dan pakken we dan gewoon de nachtplaat.
1: Ja, dat kan altijd.
0: Ja, dat is een goed idee, toch?
1: Ja, zeker. Heel goed.
0: Dat is wel een plaat om op weg te dobbelen, natuurlijk.
1: Sowieso.
0: En nu eerst jouw dagplaat, The Cult en She Self Sanctuary.

0: Lekker muziek uit de 1983, Casey and the Sunshine Band en Give It Up. Ja, het is wel zo lekker gezellig, vind ik altijd. Vind ik een van de leukste dingetjes van dit tijdslot, zoals we dat in radiotechnische termen noemen, is dat, dat het gewoon voelt als een lekker clubje. Bijvoorbeeld net met de dag-nachtplaten stuurt André in van nou Judith, jij zoekt een powerstart. Ik schuif nog liever wat rustiger de dag in met Strong. Mijn dromen waren vannacht al gewelddadig genoeg. Voor mij de nachtplaat dus. Nou, die heeft hij niet gehad. Dus dat is dan jammer voor André. Maar het toont wel weer aan, weet je wel. Het is een gezellig club. Iedereen reageert op elkaar. Ik kreeg ook een fotootje van Jacob binnen. Die zegt, nou, mocht je willen weten wat ik aan het lossen ben, kijk even naar de foto, kijk naar die foto. En zie kerstbomen. Die man is al kerstbomen aan het vervoeren. Ja, dat is natuurlijk ook niet zo gek. Een paar weken naar de pepernoten. Ja, dan zijn die kerstbomen ook alweer onderweg natuurlijk. Dat gaat allemaal niet heel kort van tevoren. Zo is het hartstikke gezellig. Maar Jarno en ik die liepen vandaag de studio binnen. En toen dachten we, ja, weet je, een vaste bezoeker van het clubje, die hebben we eigenlijk al een tijd niet gesproken. En we kwamen er alle twee op hetzelfde moment op. En dat was Arno. Arno die laat regelmatig wat van zich horen. Maar het was ons een beetje tegelijkertijd opgevallen dat we hem eigenlijk niet meer zoveel spraken. En wie denk je dat er appt vandaag? Arno. Hallo Arno.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen, waar was je nou, jongen?
1: Ja. Drie weken voor mijn vakantie liet ik een ijzeren balk op mijn voet vallen.
0: Een balk op je voet vallen?
1: Ja, een ijzeren balk. Ja, we hebben zo'n kooi op en hebben we lange lepels bij. En die liet ik op mijn voet vallen.
0: Ach, toen jongen.
1: Was mijn middenvoetsbeentje gebroken. Dus ja.
0: Ai. En dan had je de stalen neus, maar dat heeft dus geen reet geholpen.
1: Hé, hey, ja, net achter mijn stalen neus viel hierop. Dus ja, hou het op, hè.
0: Jeetje, man. En hoe is het nou dan?
1: Ja, met veel pijn en moeite gewoon weer aan de gang, maar ja.
0: Maar je
1: blijven kunnen we niet, hè.
0: Nee, want even kijken, hoe lang duurt dat? 6 weken duurt zoiets om te herstellen?
1: Ja, drie weken voor mijn vakantie. Toen heb ik nog 3 weken vakantie gehad.
0: Ja, maar je weet wel, Arno, even voor de duidelijkheid, als je ziek bent, je kan niet werken, dan kost je dus ook geen vakantiedagen, hè?
1: Ja, dat weet ik. Die drie weken die hou ik over. Dat is al heel fijn, hè?
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Ja, precies. Dan kan je weer op een ander moment op vakantie, dat je wel gewoon rond kan lopen, in plaats van dat je in het gips zit tijdens je vakantie.
1: Ja, precies.
0: Ja, het is ook nog eens tijdens werk gebeurd. Dus je baas zal er ook niet blij mee geweest zijn.
1: Nee, ik ook niet, want ik ben na een week thuis zitten, ben ik op kantoor en zit eigenlijk maar een beetje met de planning mee geholpen. Maar...
0: Ach.
1: Ja, gewoon doorgaan, hè.
0: Ja, nee, maar dat was niet bevallen dat je denkt, nou weet je wat, dat ga ik voortaan nog meer doen, een beetje plannen.
1: Nee. Ik moet wel op tijd opstaan om jullie te horen natuurlijk, hè, want anders... daar heb ik echt gemist, want ik kan wel op tijd opstaan, maar dat schiet ook niet op natuurlijk. Maar.
0: Nou, wat fijn om te horen dat we van betekenis kunnen zijn voor jou, Arno. Ik hoop dat je een beetje spoedig herstelt.
1: Ja, ik ben al bezig, ik ben al onderweg.
0: Ja, maar je zegt ik heb nog steeds last.
1: Ja, dat wel, maar dat komt wel goed.
0: Nou ja, ik hoop het. Goed, misschien kunnen we straks nog even een leuke plaat draaien voor je. Om je terug te verwelkomen.
1: Dat hoef ik niet te zeggen, hè?
0: Je houdt van zoveel. Je houdt van zoveel.
1: Ja, Stille Willy.
0: Stille Willy, ja. Dat is goed met je. Nou, wie weet, dan moeten we er nog even snel een truckertrek voor maken. Maar dan gaan we overleggen dan.
1: Is goed, joh.
0: Oké, ik wens je nog een fijne nacht en werk ze. Succes met het herstel.
1: Voorzichtig zijn.
0: Hoi.

Dit feel van Robbie Williams. En iedereen enjoyt zichzelf dan ook. Weet je wel, dan zie je wel meezingen dan totdat het omhoog gaat. I just wanna feel. En dan wordt het gewoon onprettig voor iedereen. Pim-pam-plaat. We hebben een klein rond schijfje en op dat schijfje staan

dat is heel iets anders. Wat je moet doen is met die twee letters die je zo meteen van mij krijgt, is er eentje dan voor de artiest en de ander is voor de titel. En dan moet je bij elkaar gaan puzzelen wat daar uit kan komen. Zelf ben ik onmetelijk slecht hierin. Maar Jarno is dan weer supergoed. Ik weet niet of dat nou ook oud zijn als oorzaak heeft. Dat weet ik niet. Want Jarno is natuurlijk bijna de helft van mijn leeftijd. Dus dat gaat allemaal iets sneller. Maar goed, aan de andere kant. Ik zie in de app altijd heel veel reacties heel snel erin komen. En die mensen zijn misschien niet per se jonger dan ik. Maar goed, genoeg gepraat. Laten we eens even kijken welke letters er vandaag uitkomen. De R. We zoeken een artiest die begint met een R. En er mag geen R. Kelly zijn, want die draaien we niet hier bij EPO Radio 2. En dan is de titel, die moet beginnen met de letter G. De letter G van Gerard. Dus we zoeken een R voor de artiest en de G van Gerard. Mocht jou iets te binnen schieten, dan moet je dat even doorappen via de NPO Luister-app. En het meest leuke plaatje, het meest originele plaatje, dat gaan we dan draaien. Mochten we het hebben natuurlijk, hè? Want soms is het zo origineel dat we de plaatje dan ook niet in huis hebben. Dat kan natuurlijk gebeuren. En we hebben ook niet alles ter wereld. Zo is het dan ook alweer. Deze hebben we wel. Deze is van de Doobie Brothers. Zou ik gek zijn als we die niet zouden hebben. What a Fool Believes, nu op

0: Grande en hard to say goodbye. Pim Pam Plaat. Ja, we spelen het spelletje Pim Pam Plaat en het is niet makkelijk deze ochtend. Want ik dacht dat het aan mij lag. Maar dat denk ik elke keer. En dan komen er wel platen uit. En nu dacht ik het ligt aan mij. En kwamen er niet heel veel platen uit. Allemaal creatieve oplossingen. Zoals Egon, die zegt dan Roger Kenny met de, tussen aanhalingstekens, Gambler. Ja, dat telt dubbel niet.
1: Dat natuurlijk.
0: Want het is Kenny Rogers. En dan de Gambler. Ja, Wim die zegt goedemorgen deze morgen voor Pim Pam Plaat heb ik Rodney Franklin en de, tussen aanhalingstekens, Groove. Groetjes Wim. Ja, jongens, we moeten toch een beetje streng zijn. Ruben die kwam met Rammstein en Giftig. Nou, die hebben wij niet hier in het systeem staan, dus die kan ik niet voor je draaien. Cor die kwam nog met Roger Whittaker, Good Morning Starshine. Marco Nijssen met Rio Speedwagon en Golden Country. We hebben Gunther gevonden en die had ook weer een leuke oplossing. Gunther, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Sam.
0: Hoe is het, Gunther?
2: Net wakker. Ja, goed, goed, goed.
0: Volgens mij hebben we elkaar nog nooit gesproken, wel?
2: Jawel, jawel.
0: Ja, jawel, ik zie altijd via de app, maar dan denk ik, ja, ik weet dat je heel enthousiast bent over. Is het nou Ray? Wie was het nou? Ja?
2: Ja, Ray, Olivia Dean.
0: Olivia Dean. Shannon Spyro weet ik niet meer, zeker.
2: Nee, dat is alweer even een hit terug.
0: Ja, dat is al een hitje terug, hè? Toen hoorde ik je volgens mij veel over Shannon Spyro.
2: Ja.
0: Ja, wat grappig. Dat maakt ook niet uit welk programma. Dan zie ik jou weer oppoppen. Als er Olivia Dean is gedraaid, dan zeg je, hey, er komt weer zo'n smiley face. Wat vind je zo leuk aan die zingende dames?
2: Ja, een beetje Janno zijn schuld.
0: Oh, wat dan?
2: Toen werd Where Is My Husband natuurlijk veel gedraaid.
0: Ja.
2: En dat was een beetje voor mij nieuw.
0: Ja.
2: En toen schreven we met elkaar, is dat de moeite om naar een live concert te gaan?
0: En dat antwoord is ja! Zeker wel.
2: Ja, dat was heel mooi.
0: Ik heb haar toen nog gezien op het North Sea Jazz. En dat was echt onvergetelijk. Haar versie van It's a Man's World.
2: Ja.
0: Ja, man, ik was helemaal weggeblazen. Ik dacht, shit, ik moet dit veel vaker doen. Ik moet vaker naar haar concerten, maar ook gewoon sowieso naar concerten. Ik was helemaal weer gewoon, ik dacht, oh mijn god, ik heb het te lang niet gedaan. En ze heeft zo'n indruk gemaakt, die vrouw.
2: Ja.
0: Maar goed, die gaan we nu niet draaien. Want Ray, ja, dat begint wel met een R, maar heeft ze ook een plaat met een G?
2: Heeft Ray een plaat met een G? Nou, ik zou er nu niet zo op komen.
0: Nee, hè, we hebben nu iets anders.
2: We hebben nu iets anders.
0: En dat is deze plaat.
2: Ray Charles met Georgia on my mind.
0: Dankjewel, Gunther.
2: NPO Radio 2.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: 5 uur, Annette Schut met het NOS-journaal. De verkeerstoren op luchthaven La Guardia in New York was mogelijk onderbezet tijdens het ongeluk afgelopen maart, waarbij 2 piloten om het leven kwamen. Dat gebeurde toen het vliegtuig waarin zij zaten botste met een brandweerwagen. Volgens Amerikaanse media was de verkeerstoren onderbezet doordat 2 luchtverkeersleiders een uur voordat hun dienst eindigde naar huis waren gegaan. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit wilde 2 ontslaan. Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd voor de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, bestaat de hoop dat dit middel toch werkt. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste ebola-uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn al ruim 2500 mensen overleden aan de gevolgen. Lake Ontario, tussen de VS en Canada, heet, als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, voortaan Lake America. Hij tekende een decreet daartoe, waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario grenst aan de Canadese provincie Ontario en de Amerikaanse staat New York. Het is een van de 5 grote meren in het grensgebied. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico naar de Golf van Amerika. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Ook mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon. Het wordt ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl.

0: is een van de 5 grote meren in het grensgebied. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico naar de Golf van Amerika. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het weer, de dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Ook mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon. Het wordt ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl.

0: Tussendoor ook af en toe zon. Het wordt ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl. Dag nacht.

Lost Frequencies en Zonderling met Crazy op NPO Radio 2. Een hele goede morgen. Welkom op je vrijdag. Het is bijna weekend. En dat wordt knallen. Ik weet niet wat jij allemaal van plan bent, maar het voelt een beetje alsof het de laatste weekend van de zomer is. Ondanks het weer. Het is wel een beetje regenachtig tot nu toe, maar goed. Het voelt wel zo van, oké, dit weer moet er nog wat gebeuren. Want anders hebben we het hele jaar niks meer of zo. Dat gevoel heb ik een beetje. Ik weet niet wat jij allemaal van plan bent. Laat het even weten via de NPO-luister-app. De R die zit weer in de maand, dus die zomerjassen die mogen weer lekker de kast in. En gaan we steeds weer wat deprimerender weer in. Maar ik moet ook zeggen, ik vind dat eigenlijk ook wel weer fijn, hoor. Ik heb veel te veel zon gehad eigenlijk, heb ik het gevoel. Ik ben goed ingesmeerd, dus wat dat betreft moet het goed gaan. Maar het is gewoon wel veel geweest allemaal. Ja, wij kunnen ook altijd klagen, hè? Nou, dat Nederlanders, ja. Daar zijn we goed in. Even kijken. Ja, we worden natuurlijk steeds meer wat weggestopt in de nacht. Omdat het licht gaat later pas aan natuurlijk. Dus wij nachtrijders, mensen van de nacht, moeten wel een beetje weer op de vitamine D gaan letten natuurlijk. Hè? Moet goed zorgen voor jezelf. Nou, ondanks het slechte weer wordt het vandaag wel weer een mooie dag. Er is namelijk een gedeeltelijke maansverduistering te zien. Zometeen in Nederland. Oehoe, ja! Maansverduistering! Het hoogtepunt is over 3 kwartier exact. Alleen dan zien we daar dus niks van. Want het is bevolkt. Weet je, dat heb ik weer. Vorige keer met die zonsverduistering had ik geen bril. En, en nu heb ik dan weer een wolk. Dan kan ik het weer niet zien. Nou ja, het is op zich wel bijzonder, maar er komt er nog eentje aan op 31 december 2028. En die is nog wat bijzonderder, want dat is dan rond oud en nieuw. Dus dat is dan wel weer heel vet. Als het dan weer niet bewolkt is natuurlijk. Zal je net zien, dan is het niet bewolkt. En dan gaat het regenen en dan heb ik geen paraplu, weet je wel. Dan gaat dat weer. Goed, verder veel nieuwe muziek vandaag. Met onder andere een nieuwe muziek van Alex Warren, Emerald Eyes.

My Friend heet die. En Direct, die kan je ook live zien, want die komen optreden tijdens de KWF-week. Dus ik nodig je gezellig uit daar langs te komen. Heel veel bijzondere optredens dit jaar. En weet je wat het leuke is van het grote bos waar we dan staan? Is dat het ook niet mega groot is. Dus het is wel lekker intiem. En dat zijn de mooiste concerten, vind ik altijd persoonlijk. Niet dat je helemaal achteraan zit in de Ziggo Dome, weet je. Nee, je kan gewoon lekker dichtbij staan. Dat is superleuk. Dit jaar zijn er overdag ook heel veel leuke dingen te doen, zoals workshops. Onder andere door onze eigen Jeroen van Inkel. Ja, dus dan heb je een meet and greet en dan leer je ook nog eens wat van die man, wat betreft schuiven en zo. En wie weet, zit je dan later wel weer hier. Zou zomaar kunnen, hè? Niks is te gek. We hebben ook FC Utrecht op bezoek, die komt de clinic geven. En dan is woensdag is dan een hele middag voor de kids. Dus ja, er is heel veel te doen. Ik weet het ook allemaal niet uit mijn hoofd. Maar check even de website voor meer informatie, nporadio2.nl. Maar dan weet je wel, woensdag is dus dan wel de dag dat je denkt, nou, als ik niet zo gek ben van kinderen, word al gek van die gasten. Nou, dan moet je dan lekker wegblijven. Woensdagmiddag is voor de kindjes. En mijn kinderen komen ook gezellig. Vinden ze leuk. Neem ze hun hele school mee. Ze wonen ook in de buurt. Dus dat wordt één grote gezelligheid.

0: Onder wolken. Hoe dan?
1: Er is maar één.

0: Houston, Texas.
1: Dat gebeurt ook bij Sam Venner en Olivia Dean. En nu dus ook bij Ella. En die plaat die is nu bijna een jaar oud. Maar nu pas bij iedereen een beetje op de radar of zo. Dus Ella Langley, Choosing Texas, bestaat ook al een jaar. Dat blijft toch wel bijzonder, hè? Maar ergens is het ook wel logisch. Want dagelijks worden dus 120.000 nummers uitgebracht. En dat is veel meer dan in 1989. Ja, toen deden ze dat in een heel jaar. En dan moet je nagaan hoeveel muziek er dan uitkwam in 1978. Dat zal nog wel veel minder zijn geweest. Maar ja, soms zijn die nog wel beter of net zo goed. Net als deze, een net wat onbekendere van Earth, Wind & Fire. Got to get you into my life. Die hoor je nu op NPO Radio 2. Goedemorgen.

0: Dermot Kennedy en Power Over Me op NPO Radio 2. Het viel me net iets op. En ik dacht, daar moet ik het toch even met je over gaan hebben. Jarno, die moest net niezen. Hij is heel verkouden. Gaat het goed met je, Jarno?
1: Ja, gaat goed met mij. Ja, zeker, dankjewel.
0: Ja, je bent natuurlijk naar Lowlands geweest. Je hebt een zwaar weekend gehad.
1: Ja.
0: Dat was ook nog eens heel koud.
1: Gisteren zware dag gehad.
0: Ja, gisteren een zware dag gehad. Ik hoorde dat je ook in je zomerdekbed, of weet het, zomer... hoe heet zo'n ding nou? Slaapzak?
1: Ja, ik had een zomerslaapzak terwijl het buiten, tijdens mijn festival, terwijl het buiten voor mijn gevoel echt 8 graden was.
0: Ja.
1: Lag er rillen in mijn bed.
0: Lag er rillen in zijn bed. En hij is hier gewoon, hè, de hele week. Maar daar gaat het even nu niet om. Ik hoorde hem dus net niezen. En door mijn hoofd ging op dat moment een urban legend. En die urban legend is dat hoe hard iemand niest, zo hard klinkt hij ook in bed. Nou, was het... Ja, het was niet heel hard, het was ook niet heel zacht. Maar ik vraag me af, Jarno, klopt dat een beetje?
1: Zit het nou weer, joh? Hallo, hè.
2: Nou ja. Ja, je denkt, je vader die luistert misschien nu. dat kan wel. Misschien moet ik even inbellen. Dat heeft zijn antwoord. Ja. Maar goed, het antwoord hou je me verschuldigd, zeg je dat
1: zo?
2: Ja,
1: zeker.
0: Maar ik vraag me wel af, misschien weet jij dat thuis. Ik ken namelijk een gozer vroeger die op mijn werk was, een collega. En die nieste en dat ging echt... Tja! Echt super mega hard. Ik dacht, jezus, dat moet vervelend zijn voor de buren, zeg. Maar ja, of dat nou waar is, weet ik niet. Want ja, ik luister nooit naar mezelf op dat soort momenten. Ik heb het eigenlijk niet zo door van mezelf wat ik dan doe en welk geluid ik maak. Ik weet wel hoe hard ik nies. Nou, dat is medium hard. Nee. Niet heel hard, maar medium hard. Dus misschien moet ik mijn vriendin zo meteen ook maar even bellen met deze vraag. Maar misschien is dit wat, misschien is het niks. Laat het even weten via de NPO Luister-app. Dan doen we even een klein onderzoekje naar dit urban myth dingetje. Ik kan erover nadenken en het bespreken thuis onder het genot van deze plaat van Temper City. Hij is nieuw en hij is heerlijk. En hij heet Self-Aware. Ik hoor je zo.

0: Eagle Eye Cherry op NPO Radio 2 en Save the Night. Are
1: you ready? First play op NPO Radio 2.
0: In First Play. First Play? Nee, maar dat is helemaal niet goed. We moeten het terug in de tijdplaat hebben. Ik denk, wat zit ik nou te doen? We moeten even terug in de tijdplaat. Jongens, dit is helemaal geen First Play op Radio. Dat was maar zo'n feest. Ik weet dat Arno, die vindt dat altijd superleuk. Dus dat gaan we volgende week weer doen, Arno. Nee, die week daarna. Want volgende week is de KWF-week natuurlijk.
1: Terug in de tijdplaat.
0: Dat bedoel ik. We gaan terug naar het jaar 1982. En in dat jaar brengt Doe Maar onder andere het album Doris Day uit. En Doris Day wordt hun eerste grote hit. En een maand later, op 9 april, staan ze in de jaarbeurs in Utrecht op een festival tegen de kruisraketten. No nukes, want de Amerikanen die willen namelijk kernwapens in Nederland neerzetten. En het halve land is daar bang voor. Misschien wel een beetje terecht ook. En Doe Maar die speelt daar die middag dan voor het eerst een nieuw nummer. En dat is eigenlijk nog helemaal niet af. Het refrein klopt ook nog niet. Maar de eerste stenen zijn gelegd en ze spelen dat. En het nummer heette De Bom. In augustus gebeurt er in de Philipsfabriek buiten Hannover iets bijzonders. Daar wordt dan op dat moment de allereerste cd ter wereld geperst. En daar staat een ABBA-plaat op. Bij ons duurde het nog even een half jaar voordat die dingen in de winkel lagen. En dan betaal je daar dus, hou je vast, 2000 gulden voor. Voor een cd-speler! Ja, dat is echt waar. Bizar, hè? In het midden van het jaar, in mei, 10 mei, komt er in Londen een plaat uit die niet over de bom heeft, maar wel over zeilboten en zon en hotels en aan de andere kant van de wereld zijn. En dat album heb ik meegenomen. Het is Rio van Duran Duran, opgenomen in de Air Studios in Londen. En van dat album mag jij kiezen welke plaat we gaan draaien.

die ze groot maakte in Amerika. En die begint ook met een lach. Of natuurlijk deze. Save a Prayer. Een veel langzamere. En eigenlijk misschien van alle drie degene die het beste past bij deze nacht. Dus vertel het maar, wat gaan we doen? Zometeen dus van dit album gaan we één track draaien. En jij bepaalt welke. Stemmen doe je via de NPO Luister-app. Ik denk dat Jarno daar even een polletje gaat aanmaken. Ja, of niet. We kunnen het ook niet doen. Ja, we gaan het wel doen. Nou ja, het is ook wel leuk om erbij te zetten waarom je nou kiest voor die plaat die je hebt gekozen. En dan hoor je zometeen de uitslag na David Guetta en George Ezra. Dus ja, drie platen en eentje die gaat er maar de lucht in.

0: George Ezra. En Anyone for You op NPO Radio 2. Ja, en zo zitten we in een heel andere mood. Vincent, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Sam.
0: Ik had het net met Jarno en met iedereen over dat niezen. Over dat, ja. Hoe hard je niest, dat in verband staat met hoe hard of hoe luid je bent in de slaapkamer.
1: Dat valt bij ons wat tegen met twee jonge kinderen. Dan moet je het voorzichtig.
0: Oh, dus dat is niet meer wat het was geweest, zeg maar, van voor die tijd.
1: Zeker niet.
0: Nee, dus ja, dat is wel grappig, ja. Nu je het zegt, dat telt misschien, die regel gaat misschien niet op als je een vader of moeder bent geworden. Want dan, ja, dan moet je dat allemaal aanpassen. En voor je het weet, straks zijn die kinderen uit huis. En dan ben je zo gewend om zachtjes te doen.
1: Zeker, ja, die van ons zijn nog jong, 5 en 2, maar...
0: Nou, dat kan er nog wel. Ja, die snappen dat toch nog niet. Dus je kan nog even... Make some noise! Ja, dat kan gewoon. maar klopt het een beetje? Als je kijkt naar je vrouw van vroeger en je denkt... Nou, ze niest heel zachtjes en dan... Of is dat te persoonlijk om te vertellen? Nou, laat ik weer zeggen, bij exen. Bij exen heel lang geleden.
1: Ja, dat is, ik vind het wel een beetje, ik niet snel zelf heel hard, maar het kan niet zeggen dat het dan ook...
0: Nee, toch niet. Ja, ik krijg datzelfde van Manuela ook, die zegt, Sam, wat niezen betreft klopt niet. In mijn geval. Ja, nou, bij mij klopt het dan weer wel, maar... nou goed, het blijft een mysterie. We gaan het verder uitzoeken, maar ja, daar bel je natuurlijk niet voor.
2: Terug in de tijdplaat.
0: Ja, ik had je er een beetje ingeluisterd natuurlijk. Je belde voor terug in de tijdplaat. Ik dacht, ik wil toch nog even van iemand wat horen. Want de mensen zijn betrekkelijk stil. Die zijn niet zo... dat ze dat allemaal weer willen delen op de radio. Snap ik ook wel natuurlijk. Hé, Vincent. Ik heb 3 platen langs laten komen. Dus Rio en Hungry Like the Wolf. En Save a Prayer. Van het album van Duran Duran uit 1983. Nu ben jij zelf uit 1992, wat ik heb begrepen.
1: Klopt.
0: Ja, dus hoe ben je achter deze muziek gekomen dan?
1: Ja, dat is veel naar de radio te luisteren. Ik ben bij chauffeur, dus dan de hele dag de radio aan. En dan deze was de bekendste van de 3, zeg maar. En ook lekker rustig, de rustigste van de 3.
0: De rustigste van de 3.
1: En lekker door de nacht heen, zeg maar.
0: En dat vind jij wel fijn als je dan zo op de weg zit?
1: Zo. Doe wat, en mixje is wel lekker. Een beetje van rustgevende tot houtplaten. Heerlijk.
0: Ja, nou, dit is een heerlijke rustige. Dus ik zou zeggen, vervolg je weg. En doe voorzichtig.
1: Gaan we doen.
0: En laat je gaan in de slaapkamer. Wees eens luid. Doei!

Paramore op NPO Radio 2 en Hard Times. Dat was het wat betreft dag, nacht voor deze week. We mogen eindelijk weekend gaan vieren. En dan zijn we maandag weer terug vanuit de studio hier in Hilversum. En dinsdag begint de KWF-week. En dan zenden we de hele week uit vanaf dat park. Ik zou zeggen, sluit je aan, meld je, kom langs. Hartstikke gezellig. Veel plezier met Daniel en Roelof. Doei!

0: Dit is NPO Radio 2.
1: 6:00, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot bijna 500, meldt de politie in het land. Dat aantal blijft vermoedelijk flink stijgen, want er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Bij de vereniging Eigen Huis zijn opnieuw veel klachten binnengekomen over makelaars. Het meldpunt Makelaardij werd heropend en daar kwamen volgens de Belangenvereniging de afgelopen maanden te veel klachten binnen. Veel huizenkopers vragen zich af of makelaars altijd onafhankelijk handelen. Ze stellen bijvoorbeeld vragen over biedingen na de deadline en onduidelijke taxaties. Volgens de vereniging moet het koopproces wettelijk worden vastgelegd. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario, op de grens met Canada, voortaan Lake America heet. Volgens hem ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. Demonstranten hebben in de Spaanse exclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand, waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Het weer, de dag begint droog, vanmiddag wel weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dankjewel, Etienne. Goedemorgen, Roelof.
3: Goedemorgen, Daniel.
2: En goedemorgen, Erik Evengroen bij de ANWB.
4: Ja, en goedemorgen, Daniel. En Roelof ook wederzijds.
3: Goedemorgen, Erik Evengroen.
4: Ja, ja, nog geen files te melden op dit moment. En ik vrees dat we elkaar deze ochtend ook niet zo heel veel zullen gaan spreken. Want op vrijdag is er eigenlijk amper sprake van een spits. Want ja, die hadden we van de week weer wel. Want in twee van de drie regio's is zijn de schoolvakanties voorbij. En ja, het is vandaag ook de laatste dag in voor het midden van het land. En dat betekent dat we in de loop van de middag wel behoorlijk wat recreatieverkeer zullen gaan zien. En ja, dat zal ongetwijfeld voor files gaan zorgen. En ik denk dat de eerste files pas in de loop van de ochtend echt zullen ontstaan. Maar we gaan het zien.
2: Ja, dan als we je misschien niet meer spreken vandaag, dan moeten we je toch even, dan moeten we je toch even bedanken.
4: Ja, voor deze bijdrage.
2: Nee, ja ook. Oh, uiteraard.
4: Tuurlijk.
2: Maar we hebben ook een soort care package gekregen van Tim Schaap en alle collega's van de AWB met een Lego set erin en een autodrop.
4: Jullie kunnen vooruit.
2: Ja. Goeie grap.
4: Ja,
2: oké, dus dankjewel daarvoor. Doe ze allemaal de groeten en misschien tot straks.
4: Ja, zeker.
2: Hoi. Hey, en als jij nou zit te luisteren en je wil graag een plaat aanvragen, verzin er dan twee woorden bij die iets zeggen over wat de dag jou vandaag gaat brengen. Zoals bijvoorbeeld maan en donker.
3: Of meer en hernoemd.
2: Stuur die twee woorden plus jouw plaat via NPO Luister en wie weet spreekt wie ze.
0: Het Koninklijk Concertgebouw Orkest presenteert Classics Live in Ziggo Dome. Op 3 oktober 2026 hoor je de meest geliefde klassieke hits. Gespeeld door een van de beste orkesten ter wereld. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/classicslive.
5: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
6: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij
1: Journaal.
2: Dankjewel, Etienne. Goedemorgen, Roelof.
3: Goedemorgen, Daniel.
2: En goedemorgen, Erik Evengroen bij de ANWB.
4: Ja, en goedemorgen, Daniel. En Roelof ook wederzijds.
3: Goedemorgen, Erik Evengroen.
4: Ja. Ja, nog geen files te melden op dit moment. En ik vrees dat we elkaar deze ochtend ook niet zo heel veel zullen gaan spreken. Want op vrijdag is er eigenlijk amper sprake van een spits. Want ja, die hadden we van de week weer wel. Want in twee van de drie regio's is zijn de schoolvakanties voorbij. En ja, het is vandaag ook de laatste dag voor het midden van het land. En dat betekent dat we in de loop van de middag wel behoorlijk wat recreatieverkeer zullen gaan zien. En ja, dat zal ongetwijfeld voor files gaan zorgen. En ik denk dat de eerste files pas in de loop van de ochtend echt zullen ontstaan. Maar we gaan het zien.
2: Ja, dan, nou ja, als we je misschien niet meer spreken vandaag, dan moeten we je toch even, dan moeten we je toch even bedanken.
4: Ja, voor deze bijdrage.
2: Nee, ja, ook. Oh, uiteraard.
4: Tuurlijk.
2: Maar we hebben ook een soort care package gekregen van Tim Schaap en alle collega's van de AWB met een Lego set erin en autodrop en een knuffel.
4: Ja, jullie kunnen vooruit.
2: Ja. Goeie grap.
4: Ja, leuk.
2: Oké, dus dankjewel daarvoor. Doe ze allemaal de groeten en misschien tot straks.
4: Ja, zeker.
2: Hoi. Hey, en als jij nou...

0: avond echt zullen ontstaan. Maar we gaan het zien.
1: Ja, dan, nou ja, als we je misschien niet meer spreken vandaag, dan moeten we je toch even, dan moeten we je toch even bedanken.
0: Ja, voor deze bijdrage.
1: Nee, ja, ook. Oh, uiteraard.
2: Tuurlijk.
1: Maar we hebben ook een soort care package gekregen van Tim Schaap en alle collega's van de AWB met een Lego set erin en autodrop en een knuffel.
0: Ja, jullie kunnen vooruit.
1: Ja. Goeie grap.
0: Ja, leuk.
1: Okay, dus dankjewel daarvoor. Doe ze allemaal de groeten en misschien tot straks.
0: Ja, zeker. Hoi, hoi.
1: Hoi, hoi. Hey, en als jij nou zit te luisteren en je wil graag een plaat aanvragen, verzin er dan twee woorden bij die iets zeggen over wat de dag jou vandaag gaat brengen. Zoals bijvoorbeeld maan en donker.
2: Of meer en hernoemd.
1: Stuur die twee woorden plus jouw plaat via NPO Luister en wie weet spreekt wie je zegt.
3: Het Koninklijk Concertgebouw Orkest presenteert Classics Live in Ziggo Dome. Op 3 oktober 2026 hoor je de meest geliefde klassieke hits. Gespeeld door een van de beste orkesten ter wereld. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/classicslive.
4: Deze zomer eindelijk echte slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
5: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
6: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
7: Deze week bij HEMA. Korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
6: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we ook alweer?
8: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
11: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
12: De hete zomer. Crayon rolluiken.
13: Geluidsoverlast.
12: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
13: Crayon rolluiken.
11: ICM biedt ruim 200 opleidingen en trainingen voor dromers die vooruit willen.
14: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
15: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
16: Het is gekkenhuis bij Leem.

0: www.wakker.nl.
1: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.

0: Goedemorgen, goedemorgen. Tijdens de introductieweken in de studentensteden waarschuwt de inspectie gezondheidszorg en jeugd voor de gevaren van botox en fillerbehandelingen bij jonge studenten. Want volgens de inspectie zijn het vooral de jongvolwassenen die hun rimpels aan willen pakken of vollere lippen willen krijgen door injecties. En vorig jaar kwamen er 5 keer zoveel meldingen over mislukte of slecht uitgevoerde behandeling binnen als het jaar ervoor. Dus aan alle studenten de boodschap: bezint eer gij begint.
1: En het regent records bij Femke Broeders Bol. Gisteravond stond ze in Zurich aan de start van de 800 meter. Dat is haar nieuwe afstand, hè? Ja. Bij de Diamond League was dat. En daar ging ze als tweede over de finish. En daarmee heeft ze gelijk een nieuw Nederlands record te pakken.
2: En daar staat hij. Femke Broeders Bol loopt hier 1:54.71.
1: Ja, dat is 0,7 seconden sneller dan vorige record. Dat is best veel.
0: We hadden het wekenlang over niets anders dan de zonsverduistering. En op dit moment, as we speak, nu is er een heuse maansverduistering gaande. Dus super zeldzaam. En dit komt 2 keer per jaar voor.
1: 2 keer per jaar maar.
0: Ja, is extreem zeldzaam. En dat was voor ons natuurlijk de reden om onze eigen Rianne van de redactie te promoveren tot reportage Rianne. Of Rianne van de reportages. Goedemorgen, Rianne.
3: Goedemorgen.
0: Het is mooi, want wij hebben het beeld erbij. We hebben haar dus niet heel ver weggestuurd, maar wel veel meer de hoogte in.
1: Ja.
0: Want wat zie jij om je heen?
3: Niet zoveel, helaas. Ik sta op de Celnex-toren in Hilversum op 80 meter hoogte. Dit is ook de plek waar de NOS de vorige keer stond bij de zonsverduistering. Ja. Dus ik dacht, dit is de plek waar ik moet zijn. Ik had een beetje FOMO, want de vorige keer had ik geen eclipsbril. Dus ik dacht, bij deze maansverduistering ben ik erbij op de allerbeste plek. Ja, wij staan hier op 80 meter hoogte en ik zie eigenlijk helemaal niks. Want het is ontzettend bewolkt. Dus dat is een beetje jammer.
0: Maar het is wel echt een beeld om te aanschouwen. Het is inderdaad wel die plek waar Albert Bos vorige keer stond met Peter Kuipers Munneke. Die stonden daar te duiden. Het is de man bij het hond toren hier in Hilversum. 80 meter hoogte, moest jij ook met de trap?
3: Nee. De lift is twee keer kapot geweest, vertelde Peter, die ons hier begeleidt. En dat was dus 1 keer met de NOS. Dus ik belde hem gisteren. Ik zei, kan je toch even checken of de lift het vandaag wel doet? En dat deed het gelukkig.
1: Rianne, wat wel leuk is, want we hebben het heel veel over oogschade gehad. Hè? Mensen gingen toch in die eclipse loeren. Dat hoeft hier niet. Hier kun je gewoon urenlang naar kijken. Dus ik heb een tip voor je, wat ik gedaan heb. Ik heb gewoon mijn eclipse brilletje genomen, daar de glazen uitgehaald. En dan kun je gewoon kijken.
3: Nou, top. Wat een goede tip.
0: Maar inderdaad, even praktisch op die maansverduistering. Vertel, wat zie je nou precies van die maan?
3: Nou, eigenlijk oprecht helemaal niks, want het is super mistig. Maar het is de schaduw van de aarde. Die bedekt 93% van de maan. Dus dat zou je kunnen zien als je op een plek bent zonder bewolking.
1: Ja, maar nu is het hoogtepunt, hè? 6:14.
0: Ja, en hoe, dus dan zie je een, want de maan heeft, dan is het volle maan op dit moment of zo, dan zie je een hapje eruit of zo?
3: Ja, klopt. Ja, je ziet dan echt een 93% is bedekt, dus je ziet echt een heel klein gedeelte van de maan maar.
0: Ja. Nou ja, Rianne, ja, ik vind het wel, het is een beetje anticlimactisch dat er niks te zien is. Maar ik vind wel dat je best voor ons hebt gedaan, helemaal daar op 80 meter hoogte.
3: Ja, en het is prachtig uitzicht vanaf, ik zie de NOS, zie ik. Dus als jullie zwaaien vanuit het raampje, dan...
1: Ik hang nu uit het raam.
3: Oh ja, ik zie je. Ja.
0: Nou, Rianne, kom jij weer deze kant op?
3: Ik kom eraan.
0: Dankjewel, en bedankt ook inderdaad even Peter en de mensen van Celnex dat ze je naar boven hebben gelaten.
3: Dankjewel, Peter.
0: Joehoe.
4: Twee vandaag.
0: Twee woorden en een plaat erbij kun je insturen via NPO Luister. En wie weet draaien wij jouw plaat zometeen. Bijvoorbeeld meters en hoogte.
1: Of cocktail en regenwormen.
0: Ja, stuur maar jouw twee woorden en je plaat erbij. En wie weet hebben we je zometeen aan de lijn naar Kees.

0: Wat een mooi liedje van Feline en Melle. Remember Us.
1: Twee vandaag.
0: Twee woorden en een plaat erbij. En die twee woorden komen vandaag van Martijn. Want die stuurde jarig en liefde. Goedemorgen Martijn.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen
2: Nederland.
0: Ja, je bent luid en duidelijk te ontvangen. Jarig en liefde, vertel.
2: Nou, ik ben vandaag jarig.
0: Ja.
2: En mijn wekker ging om 4:15. Ik woon in Alkmaar, ik moet naar Helmond toe voor mijn werk.
0: Ja.
2: En normaal gesproken dan word ik wakker gezongen door de kinderen en mijn vrouw. Alleen, ik had wel met ze afgesproken. Vandaag hoeven jullie niet te zingen. Dat wil ik niet eens hebben. Maar daar, door het liefde. Ik kwam in de badkamer en daar had mijn vrouw slingers opgehangen en ballonnen met een leuk briefje. Van harte gefeliciteerd, lieverd. Dan passen die twee woorden toch goed bij elkaar, denk ik.
0: Nou ja, een kleine ode op de radio kan dan ook wel.
3: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday!
0: Ja, van ons voor jou. Gefeliciteerd met je verjaardag dan, Martijn.
2: Dankjewel.
0: En we willen je ook wel feliciteren met een plaatje erbij.
2: Nou, dat is allemaal mooi.
0: Welk plaatje had je ingestuurd?
2: Cinnamon van Nina Simone.
0: Gaan we voor je draaien en gefeliciteerd.
2: Dankjewel. Ja.

0: jarige Martijn, Nina Simone
1: en Sinner Man.
0: Overigens komen er allemaal mooie foto's binnen van die maansverduistering van plekken waar het niet bewolkt is. Patrick stuurde er eentje, zag eentje van Randy binnenkomen, maar de mooiste is van William. En daar zie je echt zo, ja, de verduisterde maan. Een klein randje. En ja, het is bijna een soort bloedmaan achter. Het is echt een hele mooie foto. Dus dank dat je die nog met ons wilde delen. Maar hier vanaf de toren in Hilversum, niks, weinig te zien. Nogmaals, een goede morgen. Het is een iets wat grijze ochtend met in het zuidoosten een lokale onweersbui. Maar verder schijnt de zon geregeld. 'S Middags ontstaan met het oplopen van de temperatuur opnieuw enkele flinke buien. En het wordt ruim 20 graden vandaag. En bij de ANWB zit Erik even. Groen, goedemorgen Erik.
2: Ja, goedemorgen Daniel. We moeten het natuurlijk niet uitspreken dat we elkaar niet gaan spreken. Want toch een ongeluk zojuist op de A12 van Utrecht naar Den Haag wat vertraging geeft. Dat is gebeurd bij Woerden. Er is daar een vrachtwagen bij betrokken. Twee rijstroken zijn dicht en de vertraging is een kwartier.
0: Nou, dankjewel.
2: Bij deze.
0: En inmiddels is Carmen aangeschoven met het NOS-journaal. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Het dodental in Nepal is volgens de politie nu opgelopen tot bijna 500. En dat aantal blijft vermoedelijk flink stijgen. Want er zijn nog meer dan 1400 vermisten. Onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. En volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Gisteren is er de hele dag overleg geweest over de begroting, maar de regeringspartijen zijn er nog niet uit. En de tijd begint te dringen om alles voor Prinsjesdag af te krijgen. D66 en CDA willen voor de begroting ook steun vinden bij de grootste oppositiepartij PRO. Maar dat wil de VVD niet, zegt politiek verslaggever Lars Geurts.
4: Daar is chagrijn over bij de andere twee coalitiepartijen. Uit die hoek horen we dat Heijnen en ook VVD-leider Jezogus een begroting aan het maken zijn alsof ze een meerderheid hebben, ook voor de komende jaren, maar niet willen accepteren dat de realiteit toch een andere is. En dat fundamentele gesprek, dat heeft plaatsgevonden. Daar waren ze, zijn ze niet uitgekomen.
3: Dit weekend wordt er verder overlegd. Maandag om middernacht moet de begroting naar de Raad van State gestuurd worden. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. En ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het was een goede avond voor het Nederlandse voetbal. FC Twente plaatste zich door een knappe comeback in Karabach voor de competitiefase van de Conference League. Wout Weghorst was belangrijk met een goal in de verlenging. En hij kreeg daarbij hulp van boven, vertelt hij bij ESPN.
5: Hoe heb je deze avond ervaren en hoe zou je hem omschrijven?
6: Bijzonder. Bijzondere avond. Ik wil eerst iemand bedanken, maar dat is God. En de kracht en de energie die mij heeft gegeven, nu mij heeft interviewd, dat wil ik graag even kenbaar maken. En daar ben ik hem heel dankbaar voor.
3: Twente won met 4-1 en ook Ajax plaatste zich voor de Conference League. Er vielen een hoop doelpunten in de arena. Het werd 5-3 voor Ajax tegen het Zwitserse Sion. En de loting is vanmiddag.
7: Fijne feit.
8: Het is vandaag 28 augustus en dat is de dag dat in 1898 het drankje Brad's Drink van naam veranderde. Want dat werd, wat denken jullie, Brad's Drink?
3: Brad's Drink? Bier, denk ik.
8: Nee, het is echt een specifiek merk.
0: 1898, ja? Zeg jij Dr. Pepper?
8: Nee. Pepsi is het. Ja, oh. Pepsi. De Amerikaanse apotheker Caleb Bradham die bedacht het allemaal. Bradham, Brad's Drink. Maar dat moest allemaal wat catchier. En waar komt die naam Pepsi nou vandaan? Nou, dat komt van dyspepsie. Een woord voor spijsverteringsklachten. Waarschijnlijk omdat het niet te zuipen is. Feitje van de dag. Je kunt de naam van het drankje wel vernachelen, maar dat maakt het nog niet te hachelen.
7: Daniel en Roelof.
0: Ja, mooi gevonden. We weten ook alweer waar jouw voorkeuren liggen. Sarah Larsson, hoor, is er.

0: Groot nieuws. Afgelopen weekend op Pukkelpop stond deze Zara Larsson om te treden met dit liedje. En fans gingen massaal een dolfijn nadoen, maar een soort crowdsurfend. En dan op je buik ben je aan het crowdsurfen en dan breng je je armen omhoog. Eigenlijk boven je achterhoofd.
1: Daniel doet het nu voor,
0: en
1: trouwens.
0: Je benen ook. En dan ben je een dolfijn. En er waren allemaal mensen in het publiek en die klommen als dolfijn boven dat publiek uit. En Zara Larsson die vond het zo grappig dat ze het hele liedje niet meer kon zingen. Dus... Goed, er is een natuurdocumentaire gemaakt over een beschermde diersoort. Of een bedreigde diersoort. De Witte Man.
1: Ook een beschermde, ja, zou je kunnen zeggen.
0: Beetje van beide. Zo meteen gaan we het erover hebben naar Ed Sheeran.

0: Born to be Wild, Steppenwolf hier bij NPO Radio 2. Trouwens, Rianne, je bent weer terug in de studio. Is het allemaal goed gegaan en veilig verlopen?
1: Ja, ik ben weer veilig op de grond gekomen. Het was wel een beetje spannend hoor, want
2: wat
1: de lift, toen we erin stonden, hoorde ik hem zo kraken. Toen dacht ik, oh nee. Maar het is allemaal goed gekomen.
0: Ja, voor als je het gewist hebt, Rianne was net naar de maansverduistering kijken. Maar hier vanuit Hilversum was er helaas weinig te zien. En dan over natuurverschijnselen gesproken. Een zeldzame diersoort die we allemaal kennen, de witte man. Want ja, wat heeft deze specifieke mansoort qua privileges? En heeft hij eigenlijk wel door dat hij al deze privileges heeft? En hoe beweeg je je door een wereld die praktisch voor jou ontworpen is? Documentairemaker en winnares van de Zilveren Nipkoff-schijf in 2026, Chen van Binsbergen, die draaide de rollen om en die zette de camera eens vol op de leefwereld van de witte man. Ze maakte daarom een natuurdocumentaire over die witte man.
3: In deze serie, De Witte Man, gaan we kijken naar wie hij is en wat hij er zelf van vindt.
4: Wat doe je zo, hè?
3: Nee, dank u, meneer. In 3 afleveringen gaan we van de man.
5: Door het hele verhaal feminisme, mannen en vrouwen zijn niet gelijk.
3: Naar de witte man.
4: Ik ben ook wel eens voor racist uitgemaakt, omdat ik zeg wat ik denk.
0: Ken, goedemorgen.
6: Goedemorgen, wat leuk om met jullie te spreken.
0: Ja, wederzijds. Ja, toch is het voor ons een klein beetje ongemakkelijk als twee witte mannen zijnde. Wij zijn niet boos, maar we kunnen ons voorstellen dat er misschien andere mannen dat wel zijn.
6: Hé, hey, niet alle witte mannen, hè. En deze serie gaat ook niet over de witte man als mens, maar voornamelijk over het machtssysteem die witheid en man zijn nog steeds dominant houdt.
0: Maar jij spreekt allerlei witte mannen uit alle lagen van de bevolking. Sommigen zijn heel boos, sommigen juist helemaal niet. Wat is een beetje, nou ja, een van de dingen die jou het meest is opgevallen tijdens het maken van deze documentaire?
6: Nou, wat ik het meest opvallende vond, van oudsher is natuurlijk de witte man altijd degene geweest die zeg maar de hele wereld om zich heen heeft mogen categoriseren. En met deze documentaire, dan kijken wij dus eigenlijk voor het eerst echt terug.
0: In welke zin terugkijken?
6: Nou, wij kijken wat het eigenlijk met zich meebrengt om hoe een witte man zeg maar door de wereld loopt. Dus we kijken naar zijn witheid en naar zijn man zijn. En dat is iets wat eigenlijk, eigenlijk gaat deze documentaire over alles wat de norm is. Dus alles wat we normaal vinden. En wij stellen als makers constant de vraag van waarom is dit normaal?
0: Oké, dus het is ook een beetje een spiegel voorhouden. Dat doe je op een gegeven moment ook in een gesprek met een aantal Jannen. Het is een soort panel met mannen die vanuit verschillende achtergronden allemaal Jan heten. En dan gebeurt er dit.
4: Ik heb er veel over nagedacht in de aanloop naar dit gesprek. Nou ja, omdat ik dacht, in hoeverre kom ik in het dagelijks leven nou tegen het opeisen van de positie door bijvoorbeeld zwarte mensen of vrouwen ten koste gaat van die van mij. En toen moest ik toch concluderen dat eigenlijk best wel meevalt. En dat vond ik heel grappig, want het is wel iets waar ik me soms heel boos over kan maken als ik naar dit debat kijk. Dus nee, ik voel me totaal niet bedreigd.
0: Ik zag in de trailer dat er meer van dat soort besefmomenten bij witte mannen plaatsvinden, hè?
6: Ja, hoe ik het altijd vergelijk is eigenlijk een vis in het water. En dan is de witte man de vis en macht is dan water. Een vis heeft namelijk niet door dat hij in water zwemt.
0: Wij witte mannen hebben macht en een positie waar we onszelf niet bewust van zijn, zeg jij?
6: Ik zeg dat als je het gewend bent om eigenlijk de alle ruimte te krijgen die je zou kunnen krijgen, dat je het misschien ook niet door hebt dat je het hebt. En wat je nu ziet gebeuren is dat niet de vis droog wordt gelegd, maar dat er misschien kleine steentjes in dat water worden gegooid waar hij voor het eerst voelt dat hij in water zwemt.
0: Oké. Heb je het idee dat, want deze man voelt zich dan, hè, die komt tot een inzicht, je hoort dat inderdaad, die zegt, nou, ik heb er zo van, ja, eigenlijk gaat het helemaal niet ten koste van mij. Realiseren meer mannen zich dat?
6: Ik denk dat als je eigenlijk altijd in stil water hebt gezwommen en voor het eerst dat je zeg maar voelt dat je in water zwemt, dat misschien wel gek kan zijn.
0: Ik vind dat je zet mij wel aan het denken, Chen. Het is wel, je doet ook uitspraken waardoor je hebt een bepaalde manier van hier tegenaan kijken en erover praten, waardoor ik toch een beetje in mijn eigen hoofd zit en denk, ja, hoe zwem ik? Zegt ze toch wel wat en hoe zwem ik? Maar deze gevoelens moeten uiteindelijk leiden totdat ik gewoon de serie ga kijken, neem ik aan.
6: Natuurlijk, en ik hoop dat veel mensen die de serie kijken ook tot denken worden gezet.
0: Ja, dus of je nou witte man bent of niet, de witte man is voor jou en is vanavond vanaf kwart over 9 te zien op NPO 3 en ook te bekijken via NPO Start. Chen, dankjewel dat je even bij ons op dit vroege tijdstip aan de lijn wilde komen. En laten we hopen dat heel veel mensen je documentaire gaan bekijken.
6: Dankjewel, en ja.
0: Maak er een mooie dag van.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.
1: Is het een vogel?
2: Nee!
1: Is het een vliegtuig?
2: Misschien!
1: Het is sowieso...
2: Carmen met de raadsel!
3: Ja, ik heb weer wat voor jullie in de aanbieding. Waar gaat dit over?
4: Een soort van chemische, prikkelende, irritante lucht.
5: Of het ruikt naar rotte eieren.
0: Dit is in de buurt van het havengebied.
6: Nee hoor, dat is bij de Pepsi-fabriek.
0: Nee, die mensen die wonen ergens vlakbij en die moeten het er maar mee doen. En die zijn er klaar mee.
3: Ja, maar waar zijn ze klaar mee?
0: Ja, ik denk dus dat het is een chemieconcern is het.
3: Oh, ik ga een brood voor je smeren.
0: Ah,
3: ja hoor.
0: Kijk,
7: Radio 2.
0: Ja, nou, lekker.
3: Wat wil je hebben?
0: Ja, doe maar iets zoets.
8: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
9: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
10: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
9: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
11: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
12: Maar hey, met de nieuwe collectie van...

0: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
1: Ik mag graag tuinieren.
2: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
3: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
4: Ik niet.
0: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
5: Klufzomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
0: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
8: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
11: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex stampasta 3 voor 12

0: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
1: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
2: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw. 2 voor 6 euro. En winterjas voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
1: ICM biedt ruim 200 opleidingen en trainingen voor dromers die vooruit willen.
3: 7 uur, een hartelijke goedemorgen. Je luistert naar NPO Radio 2, waar we het zo meteen moeten hebben over een hele bijzondere tweeling met dezelfde moeder, maar ook weer niet, en verschillende vaders. Nou, hoe het zit hoor je zo meteen na het NOS Journaal met Carmen. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Bij een meldpunt van de vereniging Eigen Huis zijn opnieuw veel klachten binnengekomen over makelaars. Veel huizenkopers vragen zich af of die wel onafhankelijk zijn. Zo worden ze soms onder druk gezet om hoger te bieden. Volgens de vereniging Eigen Huis kunnen makelaars hun gang gaan tijdens het koopproces.
5: Er is geen wetgeving. Er zijn wel wat makelaarsorganisaties die eigen richtlijnen hebben, maar die zijn boterzacht. Dus iedereen kan makelaar worden. En je kunt het ook helemaal op je eigen manier invullen. Dus wat makelaars doen is niet strafbaar, maar natuurlijk wel heel ongewenst. En ja, kopers en verkopers, die zijn hier de dupe van.
4: Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het vaccin dat wordt gebruikt is officieel niet goedgekeurd voor de variant die nu rondgaat. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, hopen ze dat dit middel toch werkt. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste ebola-uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn er inmiddels bijna 6000 besmettingen, ruim 2500 mensen zijn overleden. Als het aan president Trump ligt, heet Lake Ontario, tussen Amerika en Canada, voortaan Lake America. Hij heeft daarvoor een wet getekend. En hij doet dat op het moment dat Amerika en Canada ruzie hebben over importheffingen. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. Omwonenden van het industriegebied in Delfzijl zijn helemaal klaar met de smerige lucht die daar hangt. In de buurt zit een bandenrecycler en de lucht die daar vanaf komt is niet te harde.
6: Zittig heeft een soort van chemische prikkelende, irritante lucht.
7: Of het ruikt naar rotte eieren. Of het ruikt naar een hele weeige lucht van verbrand afval.
6: En dat maakt dat je niet meer in je tuin kan zitten en dat je dan maar naar binnen toe verhuist.
4: Ze zeggen dat ze al meerdere klachten hebben ingediend, maar dat er nog niet veel is veranderd. Dat bandenbedrijf zegt dat de problemen al zijn aangepakt en dat de lucht mogelijk ook van andere bedrijven op het industrieterrein kan kunnen komen.
3: It wasn't me, het klassieke excuus.
4: Dat is het. Het weer, het is eerst nog vrij mistig, met in Limburg ook een bui. Later ook wat zon, maar vanmiddag stevige buien met kans op onweer en harde wind bij 21 tot 24 graden.
3: Carmen, dankjewel. En dan de situatie op de weg. Erik, goedemorgen.
8: Hi, goedemorgen. Ja, op de meeste plekken rijdt het natuurlijk prima door deze vrijdagochtend. Maar toch twee ongelukken die opvallen. Om te beginnen de A12, Utrecht richting Den Haag. Bij Woerden is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. Er zijn daar twee rijstroken dicht. Vertraging is bijna 20 minuten. De A15, Rotterdam Europoort. Daar gebeurt een ongeluk bij Knoopend Rozenburg. Ook hier zijn twee rijstroken dicht. Verkeer kan er langs via de vluchtstrook. Kost je wel 10 minuten. En op de A16, tenslotte Breda Rotterdam. Daar stond een te hoge vrachtwagen bij de Drechttunnel. Die is door, maar de vertraging nog altijd 20 minuten.
3: Dankjewel. Er staat hier in één keer een oranje muis in de studio. We hadden het daar gisteren over. En welke rol die speelt, dat hoor je zo.
9: Ster.
10: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
11: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
12: De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt:
13: ik red me wel hoor.
12: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan. Ook als die niet wordt uitgesproken. En?
7: Rotte eieren. Of het ruikt naar een hele weeëge lucht van verbrand afval.
6: En dat maakt dat je niet meer in je tuin kan zitten. En dat je dan maar naar binnen toe verhuist.
4: Ze zeggen dat ze al meerdere klachten hebben ingediend, maar dat er nog niet veel is veranderd. Dat bandenbedrijf zegt dat de problemen al zijn aangepakt en dat de lucht mogelijk ook van andere bedrijven op het industrieterrein kan kunnen komen.
8: It wasn't me, het klassieke excuus.
4: Dat is het. Het weer, het is eerst nog vrij mistig, met in Limburg ook een bui. Later ook wat zon, maar vanmiddag stevige buien met kans op onweer en harde wind bij 21 tot 24 graden.
3: Carmen, dankjewel. En dan de situatie op de weg. Erik, goedemorgen.
8: Hoi, goedemorgen. Ja, op de meeste plekken rijdt het natuurlijk prima door deze vrijdagochtend. Maar toch twee ongelukken die opvallen. Om te beginnen de A12, Utrecht richting Den Haag. Bij Woerden is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. Er zijn daar twee rijstroken dicht. Vertraging is bijna 20 minuten. De A15, Rotterdam-Europoort. Daar gebeurt een ongeluk bij Knoopend Rozenburg. Ook hier zijn twee rijstroken dicht. Verkeer kan langs via de vluchtstrook. Kost je wel 10 minuten. En op de A16, tenslotte Breda-Rotterdam. Daar stond een te hoge vrachtwagen bij de Drechttunnel. Die is door, maar de vertraging nog altijd 20 minuten.
3: Dankjewel. Er staat hier in één keer een oranje muis in de studio. We hadden het daar gisteren over. En welke rol die speelt, dat hoor je zo.
9: Ster.
10: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
11: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
12: De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt:
13: ik red me wel hoor.
12: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan. Ook als die niet wordt uitgesproken. En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald...

0: 24 graden.
1: Carmen, dankjewel. En dan de situatie op de weg. Erik, goedemorgen.
2: Hi, goedemorgen. Nou, op de meeste plekken rijdt het natuurlijk prima door deze vrijdagochtend. Maar toch twee ongelukken die opvallen. Om te beginnen de A12, Utrecht richting Den Haag. Bij Woerden is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. Er zijn daar twee rijstoken dicht. Vertraging is bijna 20 minuten. De A15, Rotterdam Europoort. Daar gebeurt een ongeluk bij Knoopend Rozenburg. Ook hier zijn twee rijstoken dicht. Verkeer kan langs via de vluchtstrook. Kost je wel 10 minuten. En op de A16, tenslotte Breda Rotterdam. Daar stond een te hoge vrachtwagen bij de Drechttunnel. Die is door. De vertraging nog altijd 20 minuten.
1: Dankjewel. Er staat hier in één keer een oranje muis in de studio. We hadden het daar gisteren over. En welke rol die speelt, dat hoor je zo.
0: Ster.
3: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm. Of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
5: De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt:
6: ik red me wel hoor.
5: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan. Ook als die niet wordt uitgesproken. En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald of als vrijwilliger. Slachtofferhulp Nederland, waar je aandacht werkt.
7: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
8: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
9: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
10: Ah, mam?
11: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.
8: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
11: Persafe, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
12: Leren mediteren? Zen.nl.
13: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
14: Leren mediteren? Zen.nl.
15: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
16: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
17: Kia, movement that inspires.
18: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl. Daniel en Roelof zijn al op.

0: vrijdag 28 augustus 2026. Dit hele weekend staat Eindhoven in het teken van de opening van het culturele seizoen. Dat heette vroeger de Uitmarkt. En toen was het altijd in Amsterdam. En nu is het een rondtrekkend circus. Het heet De Opening. En de stad staat dus 3 dagen vol muziek, theater en dans. En zo krijgen de bezoekers een preview van wat er allemaal te zien is in de theaters en in de concertzalen het komende jaar. Traditiegetrouw wordt het weekend afgesloten met de Musical Awards, The Kick-Off, gepresenteerd door Frits Sissing. En Merlijn Weerdenburg.
1: Ah, de singalong, hè?
0: Ja.
1: Ja, ja, ja, ja. Hey, een Australische vrouw heeft een tweeling gekregen die geen familie van elkaar is. Dat zit zo. Ja, zij was draagmoeder en ze kreeg een IVF-embryo ingebracht voor en van een ander stel. En 2 weken later toonde een echo een tweeling, terwijl er maar 1 embryo was overgezet. DNA-onderzoek gaf duidelijkheid. De vrouw was rond diezelfde tijd ook spontaan, zwanger geraakt van haar eigen partner. Het babymeisje is daardoor genetisch het kind van dat wensouderpaar. En die jongen, want het is een jongere meisje, heeft als ouders de draagmoeder en haar man.
0: Maar is dat dan... Ja, jij weet dit natuurlijk ook niet, maar ik vraag me af of ze dan meteen zijn gaan DNA-testen nadat die kinderen eruit komen. Mm-hmm. Of dat je dat van tevoren al weet van, oh ja, dit is dan... Weet je wel, wie komt uit welk ei, zeg maar. Het lijkt me nog een vrij complexe operatie.
1: Ja, dat weet ik dan weer niet.
0: En dan, gisteren, rond de klok van 8:30... stelden wij zoals iedere dag een vraag aan Carmen. En gisteren was de vraag, welk item kan jij absoluut nooit weggooien?
1: Wat zou jij absoluut niet kunnen weggooien?
2: Oei, nou, ik heb wel iets, ja. Het staat op mijn kast. Dat is een oranje muis. En ja, als ik zeg wat dat is, dan weten jullie het wel. Maar het is van die Sendung mit der Maus.
1: Ja, het Duits kinderprogramma.
2: Duits kinderprogramma, ja. Zo'n muis, en die muis zegt eigenlijk helemaal niks. Je hoort dan alleen maar zijn ogen knipperen altijd. Maar hij beleeft allerlei avonturen. Samen met een olifant en een eend. En...
0: Ja, en nu weer terug naar de dag van vandaag. Hallo, live Daniel Roelof hier.
1: En de muis.
0: En de muis. Hij staat hier in de studio. Ik was dus helemaal niet bekend met die Sendung mit der Maus. Ik heb het even opgezocht en ik vond het wel een heel schattig programma. Ja. Ook een goede titel wat dat betreft. Gewoon,
1: maar
0: het is
1: heel
0: wat het is.
1: Veel mensen wel.
0: Niet normaal hoeveel berichten we hierover hebben gekregen gisteren. Van mij, ja, en ik ben ook bekend met dat programma en ik keek het altijd en ik heb er veel dingen van geleerd en zo. En toen dachten wij, misschien moeten we morgen even hierop doorvragen in de zin van welk televisieprogramma, welk kinderprogramma was voor jou echt iconisch. Ik, maar het is natuurlijk ook heel generatiegebonden, want iedere generatie heeft weer andere kinderprogramma's. Wat mij bijvoorbeeld voor altijd bij zal blijven is Dommel. Dat was Kindernet. Lieve hond, heel dik, witte rond,
1: vrolijk, lief en trouw. Hij heeft een hart van goud.
0: Ja, ja, ja, ja. Dat vond ik echt een waanzinnig programma. Maar natuurlijk ook Alfred Jodocus Kwak hadden we ook nog. Ik was iets minder... Ik bedoel, Sesamstraat heeft iedereen natuurlijk wel een man mee, maar ik iets minder. Wat was voor jou echt iconische kinderprogramma?
1: Ik heb heel veel gekeken naar die poppenkastserie van Suske en Wiske. Ik weet niet of jij dat nog kent.
0: Nee.
1: Dus nu zie ik denk je, ja, een beetje hou je thuis, maar... La, la, la, la, la, la. En dan vond ik dat... ja, if you know, you know. En vond ik heel spannend. En dingen als He-Man en zo, gewoon die tekenfilms.
0: Oh, ja.
1: Er is natuurlijk laatst weer een film van gekomen. En wat ik heel leuk vond, maar dat kent bijna niemand meer, was Boter, Kaas en Delta werken. En het was een panelshow met poppen voor kinderen. Het was een soort quiz. We hebben de VPRO op zondagochtend. Als je het ook kent, laat het even weten.
0: In de met poppen voor kinderen.
1: En dat was heel grappig. En dat staat op de schatkamer. Dus ik heb laatst teruggekeken.
0: Ja,
1: dat is heel, heel leuk gemaakt.
0: En dan nog eentje die ik ook even een bijzondere vermelding. Het was niet specifiek een kinderprogramma, maar het is wel echt uit de jeugd in Ter Land Ter Zee in de Lucht. Ja. De oude versie, waar nog gewonden bij vielen. Ja. Heb jij ook programma's waar jij nog een warme herinnering aan hebt, waarvan je denkt, ja, maar dat was toch wel echt, als kinderen van tegenwoordig dat nog eens zouden kunnen zien, ja, in realiteit vinden ze het dan waarschijnlijk helemaal niet leuk, maar de wens is vaak mooier natuurlijk. Dan kun je je programma's doorappen via NPO Luister. We zijn heel erg benieuwd.

0: Op de vrijdagmorgen is het toch heerlijk. Bee Gees Tragedy. En we willen het even met je hebben over oude kinderprogramma's. En dit naar aanleiding van onze eigen Carmen, die het gisteren had over Die Zendung mit der Maus.
1: Jawohl.
0: We hebben hier ook de oranje muis uit Die Zendung mit der Maus uit Carmens persoonlijke collectie in de studio staan. Nou, we hebben een wat aangezwengeld weer, hoor.
1: Ja, ja, ja, zeker, zeker.
0: Echt heel veel reacties binnen van allerlei verschillende generaties die programma's willen pitchen, die je echt gezien moet hebben. Cat Weasel, zegt Jeannette bijvoorbeeld.
1: Theo en Thea, Inke. Ja, Theo en Thea, iconisch natuurlijk.
0: Geert-Jan komt met een programma, dat is niet echt... Ja, is ook wel een kinderprogramma trouwens. De Wondere Wereld van Griet Titula.
1: Oh ja, dat
0: met al die techniek en zo.
1: Ja, ja, ja, ja. Richard zegt Zwiebertje, vooral de laatste aflevering waarin hij naar Canada emigreert. Tranen met tuiten. Hij heeft het onlangs op YouTube teruggekeken en hij zegt, met de ogen van nu is het wel erg vrouwonvriendelijk en valt op hoeveel er gerookt werd. Ja, Zwiebertje. Die spuugde er niet in, hoor.
0: Zo. Audioberichtje van Rick.
2: Goedemorgen, Daniel en Roelof. Nou, wat voor mij altijd is bijgebleven en volgens mij nog voor de jeugd, ja, is toch wel Basje en Adriaan.
1: Ja, natuurlijk.
2: Hoe iconisch was dat? En we hebben allemaal toch een beetje buitenlandse taaltjes geleerd door Basje en Adriaan. Dat is voor mij echt iconisch.
0: Ja, het Atomium en zo, hè.
1: Morgen, ga in echt thuis, goeienacht. Ja, dat wel met die pakjes. De geheimzinnige opdrachtgever.
0: Dat vond ik fantastisch. Dat hele Atomium. De enige reden dat ik weet waar dat staat en wat dat is, is vanwege Basje en Adriaan natuurlijk. Even kijken. De familie Knots werd nog genoemd.
1: Ja, Boes. Met die koe natuurlijk, hè. De grote beer in het blauwe huis.
0: Dennis, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen.
0: Jij wil ook een programma aan ons voordragen.
3: Nou ja, wat jullie nu allemaal opnoemen, dat heb ik allemaal van hier. Oh ja, van beentjes. Oh ja, dat was er ook nog. Oh ja, dat was er ook nog. Maar ik vond zelfs de zevensprong echt super spannend vroeger.
0: Zo. Help mij eventjes, want misschien, of is dit voor mijn tijd?
1: Denk het wel. Ja.
3: Nou, mogelijk. Nou, ik ben 53, dus ik denk dat het iets van 40 of 45 jaar terug is of zo. En het ging over een schoolmeester die moest een graaf, een jongetje, moest die lesgeven op een kasteel. En dat kasteel kon je alleen maar vinden met een bepaalde koets over de zevensprong. Nou, het was echt super spannend.
1: Ik ben Dennis, toevallig. Het is opgenomen in de Achterhoek. Ik ben vorig jaar bij die wegwijzer geweest, bij die zevensprong. Die hebben ze opnieuw daar neergezet.
3: Ja, nou, die staat er ook alweer heel lang, hoor. Want toen ik, jaren daarna ben ik daar ook wel eens geweest. En dan kon je inderdaad die zevende weg kon je zien, zeg maar.
1: Nou, dat was een blikje verf gegeven, want hij stond er patent bij, kan ik je vertellen. Dat is een boek van Tonke Dracht, hè, een kinderboek. Ja.
3: Ja.
0: Dankjewel, Dennis, en een goede dag gewenst.
3: Jullie ook, fijne uitzending.
0: Hoi, hoi. Dan nog even naar Ruben, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Vertel.
4: Ja, Wizzy en Woppie.
0: Wizzy en Woppie. Wat was dat ook alweer?
4: Dat was een kinderprogramma en dat ging over allemaal diertjes, een papegaai geloof ik, en een schildpad, een muis of een rat, weet ik veel wat. Die dingen zagen er gewoon uit als horrorfiguren. Het was gewoon doodeng.
0: Dus jij hebt hier meer trauma's aan dan goede herinneringen?
4: Ja, absoluut. Het was echt verschrikkelijk, maar toch bleef je kijken.
0: Ja, nou, dankjewel voor deze, Ruben.
4: Dag gedaan.
0: En een hele goede dag.
4: Hoi,
0: hoi. Oh ja, veel Dikkie Dik komt er ook nog binnen en zo. Ilse de Lange staat volgende week op onze Wensweek.

0: Mr. Big. Nou, je muis heeft wat losgemaakt hoor, Carmen.
1: Ja, ik hoor het en ik zie het ook.
0: Er komen echt veel programma's binnen.
2: Ja, Barbara Papa, zegt Mireille. Alle namen begonnen met Barbara. Klopt, Dienke van de redactie kon ze bijna allemaal opnoemen.
0: Ja, nou, doe eens, Dienke.
3: Barbara Bella.
0: Ja, maar ja,
3: Barbara Bella, Barbara Bientje, Barbara Borre, Barbara. Nu raak ik toch in paniek.
0: Ja. Dankjewel, Dienke. En dan het weer voor vandaag. Ja, het houdt niet over, zouden we kunnen zeggen. Het begint al grijs. En dan in de middag kunnen er ook nog flinke buien ontstaan. Het wordt wel 20 graden, dus dat is dan wel weer mooi meegenomen. Maar ik zou zeker je jas meenemen als je naar buiten gaat. Erik, goedemorgen.
4: Hoi, goedemorgen, Daniel. Ja, het rijdt vrijwel overal prima door. Behalve op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Daar is een ongeluk gebeurd vanochtend vroeg al bij Woerden. Er is daar een vrachtwagen bij betrokken. Twee rijstroken zijn dicht en de vertraging is opgelopen. Tot een half uur. Omrijden kan eventueel via Amsterdam over de A2 en de A9.
0: Dankjewel. En hier is Carmen met het NOS Journaal.
1: Twee dagen na de enorme vloedgolf in Nepal is de schade die deze ramp heeft veroorzaakt nog altijd niet te overzien. Het dodental is opgelopen tot bijna 500. Maar wie de beelden heeft gezien weet dat dat getal nog zal stijgen. Correspondent Davy Boerema is in de hoofdstad Kathmandu. En daar hopen mensen dat hun geliefden nog worden gevonden.
5: Er hangen hier op paden lange lijsten met namen. Ik zie ook allemaal foto's van mensen die vermist zijn. Ja, mensen zeggen wel, we hebben nog hoop zolang we niks horen. Maar ja, dat wordt met de dag natuurlijk moeilijker.
1: Heel wat middelbare scholieren hebben volgens de Telegraaf nog niet al hun schoolboeken binnen. De organisatie Ouders en Onderwijs doet ieder jaar een peiling en zegt dat de problemen dit jaar groter zijn dan vorig jaar. In sommige regio's moest 30% van de leerlingen starten zonder alle boeken. Volgens een leverancier hebben ouders te laat besteld of waren sommige boeken nog niet beschikbaar via de uitgevers. Een Spaanse man wordt al 9 dagen vermist nadat hij op de Middellandse Zee overboord is gevallen. Hij gleed uit toen hij een tonijn had gevangen. Hij riep nog naar zijn vrouw om de motor uit te zetten, maar ze was zo in shock dat ze niet in staat was om te reageren. En daarna dreef de boot steeds verder van hem af. En zij dobberde zelf 3 dagen rond op zee voordat ze kon worden gered.
0: En dan iedere ochtend kiezen we een plaat bij een nieuwsbericht van Carmen. En vandaag is dat
2: een plaat voor
1: de spelers van GTA. Want zij hebben vannacht alvast kunnen zien wat hen te wachten staat als in november GTA 6 uitkomt. Ja. Een van de succesvolste games ooit. Op Netflix en nu ook op YouTube zijn beelden te zien van dat nieuwe spel. En die zijn keihard en heel realistisch. En deze fan is nu al over zijn toer.
6: We are watching GTA 6. This is the first time I'm watching it. We're gonna watch it together. We're gonna see what it's like.
7: All right, hold on.
6: What the hell? What the hell? Actual. We got proper track racing. We got a track. I think it does a real. Holy crap!
0: Ja. Het enthousiasme spat er vanaf,
1: ja, inderdaad. Leef een beetje bij de kreten, moet ik zeggen. Maar je zag bijvoorbeeld een parachutesprong boven Miami. En er is ook veel meer aandacht voor details. Personages hebben zelfs zweet op hun rug als ze in de zon zitten. Nog steeds moet je natuurlijk auto's stelen. Maar spelers hebben wel meer vrijheid om te doen wat ze willen. En de verwachting is dat GTA 6 een van de grootste entertainmentproducten ooit wordt.
0: Ja.
1: En het zou $2 miljard hebben gekost om dit deel te maken.
0: Toen ik op de basisschool zat, had ik een vriendje. En toen kwam de eerste GTA uit. Dat was toen nog van bovenaf. En waar wij toen achter kwamen, had je dat op CD-ROM. En aan het einde van de CD-ROM, die kon je ook in je CD-speler doen. En dan kon je dus de liedjes uit die game horen. En er was dus één track. En die heet ook letterlijk Grand Theft Auto van The Shooters. En die konden wij dan fonetisch helemaal meereppen uit die game. Dat

0: geval, dus ik zou voor deze gaan. Dashutas en Grand Theft Auto.
1: Ja, bij ik
0: deze
1: weet, in deze. GTA Vice City zat een andere plaat. Hall & Oates met Out of Touch. Die
0: zo, heel goed.
2: Ja, ja, auto's stelen en andere goddeloze dingen. Dat denk ik, dat is toch maar een wicked game.
3: Daniel en Roelof.
0: Meedenken mag hoor, via NPO Luister. Zometeen hoor je Tom Cochran, Life is a Highway. Jonas Blue ook. Die hoor je nu met Edge of Desire.

0: Edge of Desire. Een plaat voor...
1: Ja, Carmen.
2: Ja, de spelers van GTA 6, want die konden alvast wat beelden bekijken vooraf.
0: Ja, echt een half uur aan beelden volgens mij.
2: Een half uur werd het uitgezonden, ja.
0: Er kwamen veel suggesties binnen voor platen voor deze spelers van GTA. Crosstown Traffic van Jimi Hendrix, zegt Renske.
3: Tim zegt, mensen willen deze game heel graag hebben en hebben er jaren op gewacht. Dus Desire van Years and Years.
0: Alsjeblieft de suggestie van Daniel, het originele GTA-liedje van Jorin. Lust for Life van Iggy Pop zie ik nog voorbij komen. Even kijken, The Cardigans, My Favorite Game. In San Andreas had All My Exes Live in Texas. Die is een paar keer binnengekomen. Maar wie mag ik kiezen vandaag?
3: Ja, jij jongen.
2: Ja, jij bent aan de beurt.
0: Omdat deze suggestie die kwam van, even kijken, van Marcel. En die zei, ja, die game speelt in een soort virtueel Miami. Dus dan denk ik aan Will Smith.

0: Stallone is volledig bevangen door de Cars-films. Nou, dan hoor je deze ook wel regelmatig voorbij komen, hoor. Tom Cochran en Life is a Highway. Zometeen spelen we ons platenkwartet. Maak je het kwartet compleet, kun je een platenspeler winnen. En sowieso staat er veel vinyl op het spel. En het kwartet van vandaag is in het thema...
1: Dagen van de Week.

0: back, yo. Maroon 5 en Memories. We hebben een nieuw spelletje.
1: Mag ik van jou...
0: Het platenkwartet. Waarin het zaak is dat jij het platenkwartet compleet maakt. Hoe dat in zijn werk gaat, gaat Roelof zo uitleggen. Maar eerst ga ik eens eventjes de kandidaat van vandaag voorstellen. Pier, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, jij hebt net een nieuw huis gekocht.
2: Ja, klopt, ja.
0: Ja, en dat is een huis uit welk jaar?
2: 1880.
0: Zo, en dan helpt het dat jij zelf in de bouw werkt om dat helemaal mooi op te gaan knappen.
2: Nou, dat moet nog blijken.
0: Dit zou ook een John Williams situatie kunnen worden, begrijpen we?
2: Ja, zeker wel.
0: Want hoe lang heb je ervoor uitgetrokken om dat huis helemaal naar jullie zin te maken?
2: Nou, niet eens een planning gemaakt. Dus dat is al een goed teken.
0: Ja, oké, maar dat betekent dat het... Gewoon, je hebt toch wel een schatting of zo? Gaat het een paar maanden duren of is het echt een jarenproject?
2: Het is wel een jarenproject, maar we kunnen er heel goed wonen, dus dat komt helemaal goed.
0: Ik heb vroeger ook wel eens in zo'n soort huis gewoond, waar we eigenlijk een beetje half aan het kamperen waren. Is het zo'n situatie?
2: Nou, ik zeg nee, maar het is ja.
0: Ja, precies. Nou goed, laten we hopen dat je het spelletje van vandaag wint. Dan heb je in ieder geval alweer één stuk voor je inboedel, namelijk een platenspeler zou je kunnen winnen. Het spelletje werkt zo.
3: Ja, Pier, jij woont trouwens in Bolsward. Wil je de uitleg in het Fries of in het Nederlands?
2: Doen we het Nederlands.
3: Oké. Je hoort zo meteen vier muziekfragmenten in één thema. Dat thema is vandaag dagen van de week. Je vult het woord in dat met dat thema te maken heeft. En dat weg is gepiept. Nou ja, gepiept. Je hoort rund. Deze. En je wint een plaat per goed antwoord dat je geeft. Maak je het hele kwartet vol, dan win je een platenspeler.
2: Duidelijk.
0: Nou, dagen van de week. De eerste opgave. Ja.

0: Ja. Wanneer is The Cure in Love?
1: Op vrijdag.
0: Ja, zeker. Friday is het goede antwoord. We hebben nog een opgave voor je. Daarmee kan je weer een vinylplaat winnen. Ben je er klaar voor?
1: Ja. Saturday Night.
0: Saturday Night. We gaan een klein tandje moeilijker. Tenminste, ja, je moet ze natuurlijk maar net kennen.

0: zondag.
1: Rob de Nijs bezingt de zondag. En daarmee heb je bijna je kwartet compleet nog eentje te gaan.
0: Ja, spannend.
1: Ja, 3 vinylplaten zijn al binnen. En maak je het kwartet compleet, krijg je ook nog eens een platenspeler. Luister goed, dit is de laatste opgave.

0: Monday. Come on a Monday.
1: Ja hoor, met Friday, Saturday, Sunday en Monday het hele kwartet compleet. En krijg je van ons niet alleen 4 vinylplaten opgestuurd, maar je krijgt ook nog eens de platenspeler erbij.
0: Hartstikke leuk.
1: En welke dag, van de week, welke dag van de week mogen we voor je draaien?
0: Doe maar de Cure.
1: Gaan we voor je draaien. En nou, veel succes met die verbouwing dan.
0: Hey, dankjewel.
1: Hoi, hoi.
0: Fijne uitzending. Hoi, hoi.
1: Wil je nou eens een keer meespelen met het platenkwartet? Kun je gewoon een berichtje sturen hoor, met kwartet. En wie weet hebben we jou maandag, dinsdag, woensdag of donderdag.

0: speciaal voor Pier, The Cure.
1: Is het een vogel?
2: Nee!
1: Is het een vliegtuig?
2: Misschien!
1: Het is sowieso...
2: Carmen met de raadsel!
3: Ja, daar gaan we weer. Waarom laat ik dit horen?
0: Dit is iemand met een ijskookkar die hem nu toch echt in de winterstalling moet gaan zetten.
3: Nou, hoe weet jij dit?
0: Ik heb gewoon een goede dag vandaag.
4: Dit is NPO Radio 2.
3: Ik heb al boterhammen voor je gesmeerd, hè? Dus.
0: Ja, nee, ik neem er gewoon nog eentje. Joh.
3: Nog eentje? Ster.
5: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio. Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
6: Vier eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
5: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio, levenzonderbril.nl.
6: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
7: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met bed bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
8: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
8: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
10: Wat een grote zaal! Als opa maar niet gaat hoesten. Oh, de deuren gaan dicht. Stil, opa, het begint.
11: De Nationale Kindertheaterweek is deze herfstvakantie in het theater bij jou in de buurt. Neem gerust je opa mee.
12: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk. Want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
10: Wauw, dat was te gek! Morgen gaan we weer naar het theater. Oké, opa?
12: Nu bij Dirk, Jan volkoren pannenkoeken of poffertjes. 1,79.
13: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij Sazas krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het Sazas-effect. Kijk op sazas.nl/effect.
14: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
13: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sazas.nl/effect.
15: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
16: NHA.nl.
17: Het Koninklijk Concertgebouw Orkest presenteert Classics Live in Ziggo Dome. Op 3 oktober 2026 hoor je de meest geliefde klassieke hits. Gespeeld door een van de beste orkesten ter wereld. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/classicslive.
0: Exact 8 uur in de morgen. Je luistert naar Daniel Roelof zijn al op. En onze eigen Carmen Verheul heeft voor jou het allerlaatste nieuws.
3: Goedemorgen. De coalitiepartijen D66, CDA en VVD zijn het nog niet eens over de begroting voor volgend jaar, die op Prinsjesdag naar de Tweede Kamer moet. Gisteravond gingen de partijen opnieuw uit elkaar zonder een akkoord. Volgens politiek verslaggever Wilma Borgman ligt het probleem niet bij de oppositiepartijen die het kabinet aan een meerderheid moeten helpen.
18: Het zit vooral vast op een verschil van inzicht binnen de 3 coalitiepartijen. En dat verschil van inzicht, dat gaat niet over een procentje meer koopkracht voor die groep of juist wat minder uitgeven aan iets anders. Nee, dit is een toch tamelijk fundamenteel verschil van mening over hoe je als minderheidskabinet met die oppositie om wil gaan.
3: De VVD wil JA21 en de SGP tegemoetkomen in de begroting. CDA D66 meeste leunen juist richting pro. Ze moeten er wel snel uitkomen, omdat de begroting op 1 september moet worden ingeleverd bij de Raad van State. Demonstranten hebben in de Spaanse exclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand, waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Die hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de evenaar. En daar draait hij met de aarde mee en houdt hij onder meer wolken, noodweer, waterdamp, stof en rook boven Europa en Afrika in de gaten. De lancering ging goed.
16: À tous de DDO. Attention pour des comptes final. 3, 2, 1, top. Allumage des ASR et décollage.
3: Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. En na 40 jaar gaat een ijskoman met pensioen die altijd te vinden was op het strand van Katzand, Herman. En gisteren deelde hij de laatste ijsjes uit.
19: Mag ik alsjeblieft een schatkistje, alsjeblieft?
20: Ja, natuurlijk mag jij een schatkistje.
21: Alsjeblieft.
20: Ja, het is een beetje spannend en ook wel emotioneel natuurlijk na zoveel jaren.
22: Was u daarbij?
23: Nee. Nee, maar ik heb wel de laatste centjes geteld. Viel nog niet heen.
3: Nee, dat was een vrouw. Die trouwens later ook emotioneel werd, hoor. Het weer, eerst nog vrij mistig met in Limburg een bui. Later ook wat zon, maar vanmiddag stevige buien met kans op onweer en harde wind bij 21 tot 24 graden.
0: Carmen, dankjewel. En dan kijken we naar de situatie op de weg. Want Erwin zit al de hele ochtend bij de ANWB. Goedemorgen. Erik, sorry.
24: Ja, Erwin zit er ook, maar die zit een studiootje verder. De waar inderdaad. Ja, precies. Er is weinig aan de hand hoor. Het rijdt vrijwel overal prima door. Wat opvalt is de A12 alleen Utrecht richting Den Haag. Bij Woerden gebeurde vanochtend vroeg al een ongeluk met een vrachtwagen. Twee rijstroken zijn daar dicht en de vertraging is bijna een half uur. En de A16 bij daar richting Rotterdam. Daar is zojuist een vrachtwagen gestrand met pech bij Breda West. Rechte rijstrook is dicht, vertraging. 5 minuten.
0: Dankjewel. Arjen Lubach krijgt er een nieuw programma bij. En wat dat programma is, dat hoor je zo meteen. Ster.
25: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
26: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
25: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
26: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis... Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
27: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.
22: Was u daarbij?
23: Nee. Nee, maar ik heb wel de laatste centjes geteld. Viel nog niet heen.
3: Nee, dat was een vrouw. Die trouwens later ook emotioneel werd, hoor. Het weer, eerst nog vrij mistig met in Limburg een bui, later ook wat zon, maar vanmiddag stevige buien met kans op onweer en harde wind bij 21 tot 24 graden.
0: Carmen, dankjewel. En dan kijken we naar de situatie op de weg, want Erwin zit al de hele ochtend bij de ANWB. Goedemorgen. Erik, sorry.
24: Ja, Erwin zit er ook, maar die zit een studiootje verder, de waar inderdaad... Ja, precies. Er is weinig aan de hand, hoor. Het rijdt vrijwel overal prima door. Wat opvalt is de A12 alleen Utrecht richting Den Haag. Bij Woerden gebeurde vanochtend vroeg al een ongeluk met een vrachtwagen. Twee rijstroken zijn daar dicht en de vertraging is bijna een half uur. En de A16 bij daar richting Rotterdam, daar is zojuist een vrachtwagen gestrand met pech bij Breda West. Rechte rijstrook is dicht, vertraging 5 minuten.
0: Dankjewel. Arjen Lubach krijgt er een nieuw programma bij. En wat dat programma is, dat hoor je zo meteen. Ster.
25: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
26: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
25: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
26: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
27: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.

0: Den Haag. Bij Woerden gebeurde vanochtend vroeg al een ongeluk met een vrachtwagen. Twee rijstroken zijn daar dicht en de vertraging is bijna een half uur. En de A16 bij daar richting Rotterdam. Daar is zojuist een vrachtwagen gestrand met pech bij Breda West. Rechte rijstrook is dicht, vertraging 5 minuten.
1: Dankjewel. Arjen Lubach krijgt er een nieuw programma bij. En wat dat programma is, dat hoor je zo meteen.
2: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
3: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
2: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
3: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis... Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
4: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
5: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
6: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus, dat doen wij ook. ICM, je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
7: Nu bij Zeeman, 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinderonesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: ICM biedt ruim 200 opleidingen en trainingen voor dromers die vooruit willen.
8: Begon jouw dag met ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu heel veel aanbiedingen met 25% korting, 30% korting, tweede halve prijs, 1 plus 1 gratis. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
11: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
12: 30 augustus start de week tegen kanker.
13: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
14: Jij waarschijnlijk ook.
15: Iemand die je dierbaar is.
13: Of was.
15: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
13: En de beste zorg.
15: Voor wie geef jij?
16: Doneer op kwf.nl.
17: KWF. Tegen kanker voor het leven.
18: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola en Fanta 1 liter voor €1. En Calvé pindakaas. Alle potten van 350 gram 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is van Jumbo.
16: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
15: Doneer op kwf.nl.
17: KWF. Tegen kanker voor het leven.
18: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
19: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl. Daniel en Roelof zijn al op.
20: BNN Para.
21: Goedemorgen, Daniel Roelof.

0: 28 augustus, de dag dat we weer een dampende schaal bitterballen gaan weggeven. Zorg dat je erbij bent straks. En de Telegraaf schrijft over een trend op TikTok. Er is namelijk een enorme hype gaande omtrent het fenomeen baargoud. In het Engels noem je dat een push present. En dat is een cadeau van een partner aan een kerstverse moeder voor het baren van de kroost. En dat baargoud is dus enorm in opmars. Nu allerlei influencers laten zien met welke exclusieve sieraden of designer tassen ze dan versierd worden door de vader of moeder van hun baby. En dat zorgt voor hoge verwachtingen.
1: En als mijn toekomstige man geen baargoud voor mij heeft als ik een kind heb gebaard, dan hoef ik het niet. Dan stop ik dat kind terug in die baarmoeder en dan loop ik dat ziekenhuis uit en zeg ik tabé. En ik maak het uit. Een beetje respect, toch?
2: Jip is dit, Jip de extra.
0: Google Trends laat trouwens zien dat het aantal zoekopdrachten naar baargoud dit jaar met hem 200% is gestegen. Vergeleken met vorig jaar. Heb jij...
2: Ik heb een mooie gouden armband gegeven. Terwijl goud is duur, hè, tegenwoordig.
0: Ja, ik heb een ring gekocht.
2: Kijk, ja, we laten ons toch allemaal conditioneren.
0: Nou, ik moet wel zeggen dat... Ik had een paar maanden voordat het zover was, had ik mijn moeder aan de lijn. En die zei, you better.
2: Goed opgevoed. Hey, we kijken allemaal ontzettend uit naar de maansverduistering van vannacht. Hè. Een zeer, zeer zeldzaam fenomeen. Het komt maar 2 keer per jaar voor. Onze eigen Rianne van de redactie die besteeg daarom vanochtend vroeg de 80 meter hoge Celnex-toren hier op het Mediapark. En ze vertelde ons om 6:14 uur op het hoogtepunt van de verduistering wat ze zag. En dat was spectaculair.
3: Niet zoveel, helaas. Ik sta op de Celnex-toren in Hilversum op 80 meter hoogte. En ik zie eigenlijk helemaal niks, want het is ontzettend bewolkt.
0: Ja, we hadden hier in Hilversum een beetje pech met de verduistering. Maar we kregen wel foto's van luisteraars uit andere plekken in het land. En daar was het goed te zien. En het was ook heel erg mooi. En dan naar het WK hockey. Dat is op dit moment in volle gang in Nederland en in België. Gisteren speelden de damesteams van de 2 gastlanden tegen elkaar in de halve finale. En het werd een behoorlijke strijd. Nederland maakte de 1-0. Daarna scoorde België de 1-1. Maar dat doelpunt werd afgekeurd. Er was sprake van indirect afhouden. Dat betekent dat je als speler de bal blokkeert. En dat mag niet. Tot grote frustratie van de Belgen. Verdediger Stefanie van den Boren was na afloop niet bepaald blij.
4: We hadden hier niet mogen verliezen. Wij spelen heel goed. We maken de 1-1. Wij hadden hier niet mogen verliezen.
0: Ja, ze speelden heel goed. Ja. De damesfinale wordt zaterdag gespeeld tussen Nederland en Argentinië. En vanavond om 18:00 dan spelen de mannen de halve finale tegen Spanje. Zometeen praten we met Arjen Lubach, want die krijgt er een nieuw televisieprogramma.

0: tegenwoordig, hè? Martin Garrix in U2, You're the Fireflies.
1: We hadden het net over baargoud, hè? Dat het steeds populairder wordt om je vrouw een gouden cadeau te geven of je vriendin als een kind heeft gebaard. Ruud appt, beetje raar om je vrouw te betalen voor het baren van een kind. Beter ben je een liefvoerder en help jij door de moeilijke tijden heen.
0: Dat ligt er maar net aan wie je het vraagt. Goed, de spelshow Taskmaster is een enorme hit in de UK en bestaat inmiddels in meer dan 10 landen. Vanaf morgenavond krijgen we in Nederland een eigen versie van dit absurde spel, gepresenteerd door Arjen Lubach. Zijn assistent in het programma, Diederik Smit, die legt zelf even uit waar het programma om draait.
2: Oké, Diederik, dit is jouw task. Leg in 10 seconden uit wat Taskmaster is. Je tijd gaat nu in.
3: Taskmaster is een programma gepresenteerd door Arjen Lubach met mij, Diederik Smit, als assistent. 5 comedians voeren de meest krankzinnige opdrachten uit en de Taskmaster geeft punten. Stop de tijd.
2: Wow, gaan mensen dit snappen?
0: Nou, dat hopen we dan maar. Mag ik een groot studioapplaus voor Arjen Lubach? Yeah. Ja, jij dacht, ik maak een dagelijks satirisch programma, zit superveel werk in, er kan er wel wat bij.
4: Ja, ja, dat is precies wat ik dacht. Nee, nou, nee, het is niet helemaal zo. Ik ben al zelf al jarenlang fan van Taskmaster. Dus ik kijk er al naar de Britse versie en soms ook naar de internationale versies. Dus het kwam een beetje op mijn pad. Ik was al een tijdje met de producent bezig van zullen we dat niet eens maken? En toen kwam RTL er ook nog mee van is dat niet iets voor jou? En toen hadden we nog wat gaten in ons jaar om een nieuw programma te maken. Toen zijn we ervoor gegaan.
0: Oké, dus dit voelt echt heel organisch. Want ik kan me voorstellen dat dit niet het eerste format is wat aan jou wordt voorgelegd. Soort van wil je dit gaan maken, maar dit is wel de eerste waar je dan op hapt.
4: Nee, zeker. Het leuke aan Taskmaster is dat het lijkt op papier lijkt het gewoon weer een programma met BN'ers die opdrachten moeten doen. Dat je denkt, jezus, dat kennen we nou wel. Alleen als je het ziet, ja, het is creatiever, het is grappiger. Het zijn allemaal comedians die allemaal, overal wordt weer een grap van gemaakt. Als je een opdracht krijgt, dan win je wel eens door het juist fout te doen. Het is bijna niet uit te leggen, maar het is gewoon leuker en grappiger en slimmer dan al die andere programma's.
1: Ik herinner me uit die Britse versie, comedians die dan een schilderij van een paard moesten maken terwijl ze op een paard zitten. Ja. Wat was het raarste dat jullie gedaan hebben?
4: Oh, dat mag natuurlijk nog niet verklappen.
1: Nou ja, het ene raarste dan.
4: Nee, die ook niet. Ik ga niks verklappen. Nee, er zitten wel hele leuke dingen in. In aflevering 7 zit iets waar wij allemaal van onze stoel van vielen. Dan moet je dit nog echt anderhalve maand wachten.
0: Nou, had je het net al even over die Britten die dit dus oorspronkelijk bedacht hebben. Nou ook zo, want dan ga je meestal, wordt er iemand afgevaardigd, hè, vanuit Engeland om jou dan een beetje te coachen van, nou, jij gaat het nu doen in Nederland. Hou hier en hier rekening mee. Hoe ging dat?
4: We hebben wel strak contact gehad met de Engelse makers. Ook omdat zij de eigenaar zijn van het format. Dus je krijgt ook wel gewoon de opdracht mee om dat programma te maken. Je mag er niet opeens een heel raar programma van maken. Of weet ik veel, met politieke boodschappen of zo. Want daar is het programma niet voor. Dus zij hebben wel gewoon streng kijken ze of het wel Taskmaster
0: blijft. Maar wat is dan belangrijk aan, wat maakt Taskmaster Taskmaster? Is eigenlijk de vraag.
4: Dit is dus zo moeilijk. Dat is wat ik de hele tijd probeer uit te leggen, maar wat gewoon steeds niet lukt. Ja, het is gewoon net iets creatiever en slimmer. Maar dat vind ik ook weer zo stom om zelf te zeggen over mijn eigen programma. Ik heb een programma gemaakt dat heel creatief en slim is. Nee, dus het leuke eraan vond ik wel van die Britten, want ik heb ze gesproken ook, de makers en de presentatoren. En ik heb gevraagd van, wat heb je nog een tip? En toen zeiden ze heel duidelijk van, als je het gaat maken, maak er wel je eigen versie van. Ga niet ons nazitten. Te doen. Dus je hebt wel wat vrijheid. Je moet wel dat programma maken. Maar ik ga niet. De presentator, die heet daar Greg Davies. Dat is een beetje een bullebak van 2 meter. En die snauwt ook soms een assistent af en zo. Ja, dat ben ik natuurlijk niet. Dus ik heb wel geprobeerd om mezelf te blijven en het alsnog zo grappig mogelijk te maken. Maar dat was ook hun tip. Van maak je eigen versie ervan, dan komt het wel goed. Als je ons gaat zitten nadoen, dan wordt het heel raar.
0: Hey, en in één keer heb je ook zaterdagavond entertainment op je naam staan. Hoe voelt dat?
4: Ja, ik wist helemaal niet wanneer het zou worden uitgezonden. Ik zag het ook, ik dacht, oh shit, oké, nou ja, prima.
0: Ja, want morgenavond 9:30 op RTL 4 en dan natuurlijk ook op Videoland. Goede kijkcijfers gewenst dan maar, hè?
4: Ja, jullie ook.
0: Luistercijfers, ja, dat hopen wij ook. Mag ik nog een keer groot vuur van Brian Lumen? Dankjewel en veel succes. En vanaf maandag weer met de normale show op televisie ook, hè?
4: Zeker.
0: Oh ja, Videoland natuurlijk, ja.
4: Ja, ook, ja.

0: He's got the look, Roxette in de ochtendshow. Het is vandaag een iets wat grijze ochtend met voornamelijk in het zuidoosten nog een lokale onweersbui. 'S middags kan de temperatuur oplopen, maar dat gaat dan gepaard met opnieuw fikse buien. 22 tot 25 graden vandaag. En dan bij de AWB zit de hele ochtend al Erik Evengroen. Goedemorgen.
1: Hai, goedemorgen. Ja, een paar bijzonderheden op de weg op dit moment. De A12 om te beginnen Utrecht richting Den Haag. Daar zijn nog altijd twee rijstroken dicht de hoogte van Woerden. Er gebeurde daar vanochtend vroeg al een ongeluk waar een vrachtwagen bij betrokken is. Er staat 7 kilometer file met 20 minuten vertraging. A16 bij Rotterdam. Daar is een vrachtwagen gestand met pech net voorbij Breda West. Hier is de rechter rijstrook dicht, vertraging 5 minuten. En tenslotte de A16 bij daar richting Rotterdam voor het Dordrecht Centrum. 4 kilometer file met 10 minuten.
0: Dankjewel. En hier is Carmen met het laatste nieuws.
2: Op de grens tussen Nepal en Tibet is een dam gebarsten en er wordt gevreesd voor een nieuwe vloedgolf. Reddingswerkers hebben daarom hun werk onderbroken en zoeken een veilige plek. Vereniging Eigen Huis heeft in een half jaar tijd meer dan 900 klachten binnengekregen over makelaars. Kopers zeggen bijvoorbeeld dat ze zijn misleid of ze ervaren te veel druk bij het bieden. Eigen Huis wil daarom duidelijkere regels voor het kopen en verkopen van huizen. De sluizen bij het Twentekanaal in Eefde gaan weer af en toe open. En dat geeft twee schepen die daar al weken opgesloten liggen de kans om de IJssel op te varen, zegt Rijkswaterstaat.
3: Ja, gelukkig is de waterstand weer zo dat we nu weer proberen langzaam op te starten om de scheepvaart voor het Twentekanaal weer begaanbaar te maken.
4: Op dit moment horen we geluid op de achtergrond. Wat is dat?
3: Dat is het teken dat de sluisdeur dicht is en dat het schutproces gaat beginnen.
2: In juli stopt de Rijkswaterstaat met het schutten van de sluis bij Eefde. Want bij dat schutten stroomt veel water uit het kanaal de IJssel in. En door de lage waterstand toen kon dat niet goed worden aangevuld. Uit een museum in Wenen is op klaarlichte dag een ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Die ketting was ooit van een Egyptische koningin. Terwijl er bezoekers in de buurt waren, sloegen twee mannen de vitrine in, namen de ketting mee en sloegen op de vlucht. De afgelopen tijd zijn er veel kunstroven uit musea. Zo werd er gisteren nog uit een museum in Spanje een gouden schat gestolen. Femke Broeders-Bol heeft haar eigen Nederlands record op de 800 meter verpulverd. Dat deed ze bij de Diamonds League-wedstrijd in Zürich, waar ze als tweede over de finish kwam in haar beste tijd tot nu toe.
5: Femke Broeders-Bol houdt stand op plek 2 en gaat haar nationale record verbeteren. Dit is 1:53.70 gecorrigeerd. En dat is een sensationeel snelle tijd voor Audrey Wero, de snelste jaartijd. En Femke Broeders-Bol noteert een nieuw nationaal record met 1:54.71.
2: Ze was 17e sneller dan haar tijd van vorige week vrijdag. Toen verbrak Broeders-Bol voor het eerst het ruim 30 jaar oude Nederlands record van Elle van Langen.

0: Goedemorgen. Rond dit tijdstip stellen we de laatste tijd steeds vaker een vraag aan Carmen. Omdat ze maar binnen blijven komen. Dat is het ook een beetje, Carmen.
1: Oh, is er weer eentje?
0: Ja, vandaag komt die van Harmen. Ruimte op Carmen. En die zegt, ik heb voor mijn verjaardag iets gekregen wat ik niet echt ga gebruiken. Mag ik dat cadeau volgend jaar gewoon weer aan iemand anders geven?
1: Dat vind ik wel een hele leuke vraag. Nou, daar kan ik eigenlijk heel kort op antwoorden. Wanneer ben jij jarig, Daniel, eigenlijk?
2: Daniel en Roelof.
1: Ik heb nog een nekventilator voor jou.

0: King Love and Pride.
1: De bitterballenbrenger.
0: Ja, dat hadden wij bedacht voor de vrijdag. Want het is vrijdag en dan heb je misschien wel zin in een schaal bruin fruit. Althans, misschien nu nog niet, maar die zin komt vanzelf naarmate de dag verstrijkt.
2: Je hoeft hem niet nu meteen op te eten.
0: Nee, en dus hebben wij het volgende bedacht. We hebben een prachtige kleinkunstzanger gevonden.
2: Rupert, heet hij. Ja, hij is amateur kleinkunstenaar. Te zien deze herfst wel met de show De Glimlach van de Koala.nl. En hij bewerkt elke week een echte banger tot een kleinkunstnummer. En als jij weet welke dat is, dan kun je schaal bitterballen winnen door de goede titel te appen naar de NPO Luisterapp.
3: Ik geef je nooit op. Ik stel je nooit teleur, ik ga er nooit vandoor en laat je in de steek. Ik zorg nooit voor een traan en ik zeg nooit van.

0: Hij trekt weer alles uit de kast vandaag.
1: Goeie plaat.
2: Goeie plaat.
1: Goeie plaat.
2: Goeie plaat.
3: Een heel goeie plaat.
1: Goeie plaat.
4: Goeie plaat.
1: Goeie plaat. Wat is het voor plaat?
4: Echt een hele goede plaat.
0: Dat antwoord kun je dus doorappen. En ondertussen stellen we je voor aan nieuwe muziek van Direct. Maandag zijn ze bij ons op de Wensweek voor KWF. RCN Het Grote Bos. En je hoort My Friend nu.

0: Binnenballen Banger.
1: De Binnenballen Banger op vrijdagmiddag, vrijdagochtend, sorry, is er een mooie gelegenheid voor jou om een schaal bruin fruit te winnen en zo lekker het weekend in te gaan. En dat doen we allemaal met behulp van onze kleinkunstenaar Rupert en kandidaat Willemien. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Je zat lekker te luisteren. Werd je vrolijk van de kleinkunst van Rupert?
2: Ja, helemaal.
1: Want hij zong,
2: super.
1: Ja, hij zong het volgende.
3: Ik geef je nooit op, ik stel je nooit teleur. Ik ga er nooit vandoor en laat je in de steek.
1: Wat denk jij dat hij hier voordraagt?
2: We zijn gerickrolled. Never gonna give you up. Van
1: En het levert jou een schaal bruin fruit op bitterballen, veegaak bitterballen.
4: Mag allemaal garnalen waar je zin in hebt.
2: Super.
1: Gaan we jouw kant op sturen en maak er een mooi weekend van.
2: Yes, dankjewel.
1: Doei Willemien.
2: Hoi.

0: Wat heerlijk. Rick Astley en Never Gonna Give You Up op de vroege morgen. Veel mensen die in de app melden dat ze gerickrolled zijn.
1: Ja, en ook
0: nog een aantal mensen die terugkomen op het concept baargoud. Bart Arends, goedemorgen.
2: Maar mag ik allereerst even belichten dat als je alleen radio hebt geluisterd... spoel even terug.
1: Heb je een mooie act gemist?
2: Jezus, wat was jij heerlijk aan het meezingen. Op de top 2000's met die plaat.
0: Met liefde. Ja. Maar heb jij jouw vrouw van een sieraad voorzien... toen zij jou voorzag van kinderen?
2: Nee, wij doen meestal geen dingen op de geëikte momenten. We gaan vaak op 13 februari gaan wat eten met elkaar. De trouwdag doen we ook weer op een ander moment. En,
1: geen Bartgoud.
2: Geen Bartgoud. Nee, zeker niet. Nee.
0: Ja, maar iemand was er een beetje boos in de app en die zei... het slaat eigenlijk helemaal nergens op. Want waar moeten we dan? Dan moeten we mannen straks ook gaan belonen.
1: Ja, conceptiegoud had het over.
0: Ja. Maar het is niet per se dat je iemand beloont of zo. Het is ook gewoon een mooie herinnering aan een bijzonder...
1: Oh ja? Oh, ik zag het wel als een beloning.
0: Oh, oké. Okay. Stel hem even aan ons voor. The man, the myth, the legend. Hoe heet hij vandaag?
1: Ja, Jean-Michel Barthes.
2: Ja. Ik hou wel van synthesizers, dus dat klopt.
0: Nou, en wat heb jij voor ons in petto op jouw analoge synthesizer?
2: Dat is deze man.

0: is het een beetje duidelijk.
1: Klein, ja, ik hoor gewoon
2: licht. Voor mij wel hoor, het was hemels.
1: Ja, het was hemels, maar ik hoorde wel lichtjes doorheen schemeren dat jij ook wel lekker toe bent aan een weekendje.
0: Ja hoor.
1: Ja, heerlijk. Ja, weet jij dan wat het is, dan kun je een audioberichtje inspreken voor Bart. En wie weet open je zo meteen de show. Bart, veel plezier.
0: Merci beaucoup.
1: En wij zijn er maandag weer.
2: Zeker.
1: Tot dan.
3: En toen moest ik toch concluderen dat het eigenlijk best wel meevalt. En dat vond ik heel grappig, want het is wel iets waar ik me soms heel boos over kan maken als ik naar dit debat kijk. Dus nee, ik voel me totaal niet bedreigd. BNN!
4: Dit is NPO Radio 2.
5: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
6: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
5: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
7: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
8: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
7: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
9: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
10: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
9: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
11: Je veranda ontoveren tot nieuwe eetkamer. Een buitenruimte voor elk seizoen. Met de luxe glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat geniet je het hele jaar door van je tuinkamer of poolhouse. En vanaf nu ook wanden met dubbel isolatieglas. Kijk op terrasbeglazingopmaat.nl. Kies bewust, kies maatwerk.
12: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
13: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
14: Sloopmelk.
13: Mona?
14: Ja, ook sloopmelk.
13: Milner?
14: Sloopmelk.
13: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
14: Sloopmelk.
15: Het Greatest Hits concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
16: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
17: Wat een goed plan.
16: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
17: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
16: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
18: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
19: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
0: Goedemorgen, het is 9 uur op die altijd fijne vrijdag. Nog een paar uurtjes en je zit alweer aan de bruine fruitschaal.
1: Eerst het aan de slag nieuws van de NOS met Carmen Verheul. Ik loop er nog wel uit. Carmen, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Koning Harald van Noorwegen is overleden. De gezondheid van de 89-jarige koning was de afgelopen dagen al flink achteruit gegaan, zegt correspondent Rolien Kreton.
20: De afgelopen dagen was het eigenlijk wel in de verwachting dat hij zou sterven. Hij had een infectie, een bloedinfectie. En ja, overal in Noorwegen de afgelopen dagen kwamen Noren al bij elkaar om bloemen te leggen, om te zingen met elkaar. Dus ja, mensen hebben hier wel rekening mee gehouden.
2: Harald werd koning in 1991 en was het oudste en langzittende staatshoofd van Europa. Door zijn overlijden wordt zijn 53-jarige zoon Hakon de nieuwe Noorse koning. Reddingswerkers en inwoners zoeken een veilige plek nu aan de Tibetaanse kant van de grens een dam is gebarsten. Een meer in het grensgebied met Nepal overstroomt en daardoor is er gevaar voor nieuwe overstromingen. Persbureau Reuters ziet mensen de heuvels oprennen om zichzelf in veiligheid te brengen. Het is onduidelijk hoe hoog het waterpeil nu is en of er berichten zijn van schade. In een tuin in Bokstel is een overleden vrouw gevonden. Ze is waarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. In Rotterdam wordt druk gewerkt aan de renovatie van het orgel in de Laurenskerk. Dat is het grootste kerkorgel van Nederland. De bedoeling is dat er straks meer verschillende soorten muziek op het orgel worden gespeeld, zegt de directeur van de kerk.
21: De toekomst is dat alle muziekstijlen te horen zullen zijn op de Rode Reus. Van Bach blijft natuurlijk klinken, alle klassiekers blijven klinken. Maar we willen ook een breder publiek. Dat kan zijn van elektronische muziek tot metal, populaire muziek, hip-hop. Ja, al die artiesten uit die genres nodigen wij ook uit om hier op het orgel te komen spelen.
2: En volgend jaar moet het orgel in de Laurenskerk klaar zijn.
1: Roel van Velzen heeft een keer in Haarlem zijn liedjes gecombineerd met zo'n vette orgel daar in de kerk. Ah, het is wel kippenvel hoor, als dat ding, als je daar echt zit, hè, dus niet op een cd'tje, maar als je gewoon echt daar zit, het is zo indrukwekkend.
2: Machtig instrument.
1: Machtig stevig geluid, ja.
2: Het weer vanochtend is het droog met ruimte voor de zon. Vanmiddag volgen er buien en is er kans op onweer met wind bij 22 tot 24 graden.
1: Dankjewel. Erik Evengroen bij de ANWB Verkeersinformatie. Hoe is de situatie op de weg?
22: Nou, op de meeste plekken rijdt het prima door deze vrijdagochtend. Maar wel een tweetal files. Om te beginnen de A12 Utrecht richting Den Haag. Daar gebeurde vanochtend vroeg al een ongeluk met een vrachtwagen ter hoogte van Woerden. Twee rijstroken zijn dicht. Vertraging is een kwartier. En de A16 bij Rotterdam. Daar is een vrachtwagen gestapt met pech net voorbij Breda West. Hier is de rechter rijstrook dicht en dat kost je 10 minuten.
1: Dankjewel. Zal ik even vertellen, Carmen, hoeveel mensen een audiobericht hebben gestuurd?
2: Oké.
1: Geen.
2: Hè?
1: Ja, dat
2: hoe
1: is
2: kan
1: gek,
2: dat nou?
1: Hoe kan dat nou? Ja, er is wel een aantal mensen die het appen, maar weinig mensen die het zingen. Dus dat kan ik niet laten horen dan nu.
2: Ja, beetje jammer.
1: Het goede antwoord komt wel onder andere van Stef. En dat was het.
2: Dan moet je het zelf maar even zingen.
1: Then it feels like I've been locked out of heaven. Volgende keer niet meer.
23: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFOS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
24: Leren mediteren? Zen.nl.
25: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, boom!
26: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
27: Oké.
26: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
28: Leren mediteren? Zen.nl.
26: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
29: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, Zandvoorden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
30: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
3: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
4: 30 augustus start de week tegen kanker.
5: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
6: Jij waarschijnlijk ook.
7: Iemand die je dierbaar is.
8: Of was.
9: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
8: en de beste zorg.
9: Voor wie geef jij?
10: Doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Ice Tea. 1,5 liter.
13: In het AFOS Circus Theater Schevelingen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
31: Leren mediteren? Zen.nl.
25: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
26: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
27: Oké.
26: Social Deal, deals die je niet mag missen.
28: Leren mediteren? Zen.nl.
30: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
29: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandvoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
30: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
3: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
4: 30 augustus start de Week tegen kanker.
5: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
6: Jij waarschijnlijk ook.
7: Iemand die je dierbaar is.
8: Of was.
9: Tijdens de Week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
8: en de beste zorg.
9: Voor wie geef jij?
10: Doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Ice Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.

0: espresso machines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
1: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
2: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl. Aan de slag.

En Rosanna naar Bruno Mars in aan de slag en Locked Out of Heaven. Dames en heren, dan uw aflevering 321 in de serie Hoe makkelijk maak je een popplaat? Ik ga de Sugababes even uitleggen. Round Round ga ik draaien. En zij hebben een beetje leentjebuur gepleegd. Ze hebben namelijk best wel veel gejat van het jazzcombootje Doublex Inc. Met het nummer Tango Forte. Dat is wat je hier hoort. Dan hoor je gelijk denken, ja, dat ken ik inderdaad van de Sugababes. Met Round Round. Nou, dat klopt inderdaad. En dan zou je denken, nou, je mag af en toe wel een sampletje gebruiken. Dan zullen ze toch zelf al die beat hebben toegevoegd aan de plaat, toch? Nee. Dit komt uit het origineel van die Doublex Inc., Tango Forte. Dus ja, dan kun je wel afvragen, wat hebben ze er dan nog mee gedaan werkelijk? Nou ja, dat kan ik je uitleggen. Ze hebben het nummer een klein beetje sneller gezet. Wat zang toegevoegd. En dat was

0: wat moet dat heerlijk zijn, hè? Als je gewoon een gitaar pakt, dat je speelt en dat gewoon met dezelfde souplesse gaat als, weet ik veel, of dezelfde vanzelfsprekendheid als water uit de kraan. En het gaat vanzelf, die vingers bewegen bij Jimi Hendrix en dat klinkt altijd fantastisch. All Along the Watchtower op NPO Radio 2. Het is 9:30. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: Op het Koninklijk Paleis in Oslo is kort na het nieuws dat koning Harald is overleden de vlag half stok gehangen. Harald was al een tijd ziek en stierf vanochtend rond 7:30. Hij was 89 jaar. Vereniging Eigen Huis heeft in een half jaar tijd meer dan 900 klachten binnengekregen over makelaars. Kopers zeggen bijvoorbeeld dat ze zijn misleid of ze ervaren te veel druk bij het bieden. Als het aan president Trump ligt, heet Lake Ontario tussen Amerika en Canada voortaan Lake America. Hij heeft daarvoor een wet getekend en hij doet dat op een moment dat Amerika en Canada ruzie hebben over importheffingen. Na de zonsverduistering van 2 weken geleden was er vannacht opnieuw een verduistering te zien, dit keer van de maan. De aarde staat dan tussen de zon en de maan in en de maan was op het hoogtepunt voor ongeveer 93% bedekt en dat was rond 6:15.
0: Ik heb mijn eclipsebrilletje opgezet, ik zag helemaal niks. Ik weet niet waar je het over hebt, precies.
1: Het weer, vanochtend is het droog met ruimte voor de zon. Vanmiddag volgen er buien en is er kans op onweer met wind bij 22 tot 24 graden.
0: Dankjewel. En dan Erik Evengroen bij de ANWB Verkeersinformatie. Goedemorgen Erik.
2: Hoi, goedemorgen Bart. Er is weinig aan de hand. Het rijdt vrijwel overal prima door deze vrijdagochtend. Wel 2 files te melden. De A12 om te beginnen Arnhem richting Duitsland bij de grenscontroles daar 10 minuten op onthoud. En op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Daar stond een te hoge vrachtwagen bij de Zwalmertunnel. Die is weggeleid, maar er staat nog wel 3 kilometer. Met een kleine 10 minuten vertraging.
0: Dankjewel.
3: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
4: Dit is Feels Part 2 van Somjeu. Tijdens de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF komt Somjeu optreden.

fantastische vrouw is helaas niet meer sinds deze week. Dolly Parton, die waanzinnige muziek maakte natuurlijk. Hele grote hits geschreven heeft. Maar ook een heel goed mens was. Heeft in totaal geloof ik 150 miljoen boeken gegeven aan kansarme kinderen. Zodat ze gewoon toch konden lezen. Maakt niet uit wat zijn afkomst was. Gewoon iedereen kreeg gewoon boeken van haar. Daar streed ze voor. Ze had eigenlijk een pretpark. Nou ja, we kennen haar inmiddels. We hebben het allemaal gehoord. Maar zij moest even in een lekker mixje met Smash Mouth.

My Breath naar Oasis en Live Forever. Nu in de planning in dit radioprogramma. Eurythmics, There Must Be an Angel. Zo'n beetje aan het einde van het nummer zit een mondharmonica solo van Stevie Wonder. En ze had hem gevraagd om in te spelen. Zij zowaar ja, ze waren echt delighted. Ah, hij komt hier langs. Was wat later dan gepland, maar ging dus in dat hokje staan bij de microfoon om in te spelen. En Stevie Wonder is nogal bewegelijk. En die solo, die ging wel goed. Alleen je hoorde de hele tijd de kralen die hij in zijn haar had laten vlechten de dag ervoor. Hoorde de hele tijd dwars door die opname heen maken. Weet je, een beetje zo'n kralengordijn wat je ook hebt soms bij de ingang van de caravan of bij je achterdeur. Weet je, om de vliegen tegen te houden. Dat had hij dus in zijn haar zitten. Uiteindelijk hebben ze besloten, joh, zullen we even een elastiekje in doen? Dat is misschien wat handiger, anders krijgen we de gratis percussie bij. Daar hebben we niet zoveel aan. Zo geschieden. Dus je kunt luisteren wat je wilt. Die kralen zijn niet meer hoorbaar. Maar het duurde even voordat het lukt om het op te nemen. De iconische solo hoor je zo meteen in deze plaat van Eurythmics.

0: Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
2: Hé, wat doe jij nou?
1: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er een bij elke 10 euro aan boodschappen. Jagen op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
2: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
4: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug. Met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
5: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
6: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
5: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
6: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Fix die ruit voor je vakantie.
8: Opgelost. Autotaalglas.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor 5 euro. En kinder onesies 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Zometeen de ontknoping van het 60 seconden spel. De highscore staat op 15. Sinds afgelopen woensdag zometeen wordt de finale gespeeld. Na het nieuws van 10 uur met Carmen Verheul.
4: Het Nederlands Koningshuis is intens bedroefd door het overlijden van de Noorse koning Harald. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix zeggen op sociale media dat ze meeleven met de Nooren. Koning Harald overleed vanochtend op 89-jarige leeftijd. De Nooren zagen de dood van hun geliefde koning al wel aankomen. Er zijn al verschillende bijeenkomsten geweest om bloemen te leggen en met elkaar te zingen. Landen over de hele wereld sturen hulp naar Nepal en Tibet. De EU heeft een satellietsysteem geactiveerd dat reddingswerkers ondersteunt. En de VS stelt 500.000 beschikbaar. Intussen is er een dam gebarsten aan de Tibetaanse kant van de grens, waardoor het waterpeil in de rivier snel stijgt. Volgens correspondent Davy Boerema is het moeilijk in te schatten wat voor schade dat gaat veroorzaken.
5: Het is afwachten. Wat ik wel de afgelopen dagen hoorde van wetenschappers, dat ze niet verwachten dat het nog een keer zo groot gaat zijn. Het was ook echt uitzonderlijk, hè, de hoeveelheid die en de kracht waarmee dat water toe vrij kwam. Maar ik denk ook dat het eerlijke antwoord is dat niemand het nu echt zeker weet.
4: Ondanks kritiek bestelt de Amerikaanse immigratiedienst ICE 6000 handschoenen waarmee agenten elektrische schokken kunnen uitdelen aan migranten of arrestanten die niet willen meewerken. Volgens deze gevangenbewaarder zouden de handschoenen minder heftig zijn dan een taser.
6: En basically, you got a power button that you hit, it lights up and then it's active. It doesn't incapacitate a person like a taser. I'm sure several people have seen taser videos where you hit somebody and they fall on the ground and stuff like that. Then and get stiff. This has no incapacitation with it.
4: Maar mensenrechtenorganisaties zijn bang dat agenten onopvallend wel ernstige pijn kunnen veroorzaken. De handschoen kan met een druk op de knop een schok geven van 250 volt. NPO Radio 2 krijgt er een nieuwe DJ bij en dat is Jorien Renkema. Ze presenteert vanaf 12 september elke zaterdag en zondagmiddag voor BNN-VARA het nieuwe programma Dit is Jorien. Ze volgt Daniel Lippens op, die nu samen met Roelof de Vries de ochtendshow presenteert op Radio 2. Jorien Renkema maakte eerder radio bij 3FM, Q-Music en Joe.
3: En Daniel laat nog een gaatje achter op de vrijdag, dus 2-4. Dat gaat Paul nu doen, vijf dagen in de week. Heb je de hele programmering ongeveer weer helder als luisteraar?
4: Zo is het. Het weer nog. Vanochtend is het droog met ruimte voor de zon. Vanmiddag volgen er buien en is er kans op onweer bij 22 tot 24 graden.
3: Dankjewel. Verkeersinformatie dan, Erik Evengroen. Goedemorgen.
7: Hi, goedemorgen Bart. Een paar bijzonderheden op de weg op dit moment. Om te beginnen de A4, daarna richting Amsterdam. Daar staat een te hoge vrachtwagen bij de Schiphol-tunnel. De vertraging valt nog mee, maar die moet eerst weggeleid worden, deze truck. Dus dat gaat nog wel eventjes duren. De A12, dan Arnhem richting de Duitse grens. Bij de grenscontrole staat 10 minuten op onthoud. En tenslotte de A67, Venlo richting Eindhoven. Daar staat een auto met pech voor Geldrop. Hier is de rechterreis ook dicht en de vertraging een kwartier.
3: Dankjewel. Begin Zero's was er een liedje over huilen in de discotheek. Heel erg populair. Even letterlijk vertaald in het Nederlands. Het was ook zo'n beetje de enige grote hit van deze Zweedse groep. Welk liedje zoek ik? Als je het weet, dan heb je het antwoord op de selectievraag van het 60 seconden spel voor de finale. Stuur het via de NPO Luisterapp en speel zometeen het item mee. Het is een liedje over huilen in de discotheek. Weet je welk het is? App het via de NPO Luisterapp.

0: Librevuurwerken.nl.
1: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen twee pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thiersen. Bestel op Concertgebouw.nl.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op Manutan.nl.
3: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
6: De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt:
7: ik rep me wel hoor.
6: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan. Ook als die niet wordt uitgesproken. En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald of als vrijwilliger. Slachtofferhulp Nederland, waar je aandacht werkt.
8: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
11: Start je dag zonder barst.
12: Opgelost, autotaalglas.
13: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
14: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
15: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
14: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
16: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
17: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
18: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
19: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
20: NHA.nl.
21: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl. Aan de slag.
22: Apro Tros. Zomer op je radio. NPO Radio 2.
12: Totaalglas.
13: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
14: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
15: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
14: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
0: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
1: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
20: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
23: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
24: NHA.nl.
21: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl. Aan de slag.

0: Waar de goedkoper uit is, daar doen we het voor. Ga naar vanderbron.nl.
1: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
2: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
3: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
4: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
5: NHA.nl.
6: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl. Aan de slag.

0: kreeg je Monique van de radio af. Een enorme grote hit. En toen kwam er op een gegeven moment ook nog dat programma De 10 op televisie. Dan had je de 10 populairste helfragmenten van televisie. Of de 10 meest bizarre grote studioshowfragmenten. En dat werd gepresenteerd door Reinhard Oerlemans. En dit tjoentje zat er altijd onder. Dat hoorde je dan in het programma iets van 30 keer achter elkaar. Dus ja, inmiddels. Ik heb een tijd gehad dat ik het liedje niet meer kon horen. Maar nu is hij weer leuk. Elkazar, Crying at the Discotheque op NPO Radio 2. Waar zometeen door Debbie uit Eindhoven het 60 seconden spel wordt gespeeld. Zij moet 15. Heb ik wat fout? Kijk even naar de regie. Wat zeg ik verkeerd?
1: Debbie gaat hem zo meteen niet spelen. Die heeft hem al gespeeld. Die heeft de highscore.
0: Die had de highscore. Oké, okay, maar weet de uitdaging ben je nog volop voor aan het bellen.
1: Ja, dat komt zo.
0: Oké, okay. Ik vind het alsnog spannend. Zometeen hoor je de ontknoping van het 60 seconden spel. Naar The Verve en Bittersweet Symphony op NPO Radio 2.

0: Drive Safe, Miles Smith en Al Horan.
1: Beantwoord zoveel mogelijk vragen goed binnen 1 minuut. En win het 60 seconden spel.
0: Ja, sorry, ik was even in de war net over jouw rol in het spel vandaag. Debbie, je bent niet de deelnemer van vandaag. Maar jij speelde afgelopen woensdag mee en je had 15 vragen goed. En die score die is blijven staan, want Brenda had er gisteren 13. Dus het wordt spannend vandaag.
2: Ja, zeker. Ja.
0: Proef je de taart al een beetje?
2: Ja. Gewoon... ja, de bordjes staan al klaar.
0: Als je... heel goed. Of je hem werkelijk wint, dat hoor je binnen iets meer dan een minuutje. Martien, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen Bart.
0: Jij bent allround medewerker bij de gemeente Sint-Agata.
3: De gemeente Land van Kuik.
0: Nog één keer?
3: De gemeente Land van Kuik.
0: Oh, maar kom ik dan naar Sint-Agata?
3: Daar woon ik.
0: Ah, oké. Okay. Oh, dus je werkt in een andere gemeente. Maar jij bent daar, zoals ze in het Engels zeggen, main is from everything, toch? Je doet er werkelijk alles wat er ook maar gedaan moet worden.
3: Yes, of course.
0: Have you seen in een spelletje?
3: Always, yes.
0: Won het in het Nederlands of in het Engels?
3: In Nederlands,
0: oké. Okay. Vraag nummer 1 heb jij beantwoord. Dat ging over huilen in de discotheek. Ja, dan moet je toch even tegen ons antwoorden. Wat was de titel van het nummer?
3: Crying at the discotheque.
0: Crying at the discotheque. Is helemaal juist geantwoord. Klaar voor de rest van de vragen?
3: Ja, laat me komen.
0: Komt-ie. Vraag nummer 2 is de volgende. Voor welk deel van je lichaam ga je naar een pedicure?
3: Je nagels.
0: Waarvan is het woord muzici het meervoud?
3: Muzikant.
0: Over welke warme drank zingt VOF de kunst?
3: Koffie.
0: Welke stad heeft de bijnaam Mokum?
3: Amsterdam.
0: Reken uit. 44 plus 22. Staat Billy Joel in de top 2000 met Scenes from an Italian of French Restaurant?
3: French Restaurant.
0: Wat voor muts gebruiken dieven vaak om onherkenbaar te blijven?
3: Bivakmuts.
0: En door welk land stroomt rivier de Seine?
3: Frankrijk.
0: Hoe heet de frituursnack die ik omschrijf als klein, rond, krokant ragout?
3: Okay.
0: Wat gebeurt er met iemand die ter ziele gaat?
3: Die gaat dood.
0: En spreekwoordelijk is haastige spoed.
3: Heel goed.
0: Michael Jackson staat 18 keer in de top 2000. Noem een titel. En waarop zat Kabouter Spillebeen heen en weer te wippen?
3: Een paddenstoel met witte stippen.
0: Van welke elektrische automerk is Elon Musk de oprichter?
3: Tesla.
0: En welke zangeres ken je van 925 en Jolie in de tijd?
3: Dolly
0: voorbij.
3: Parton.
0: Ja,
3: is Dolly Parton.
0: Ja, maar de tijd was afgelopen, dat is ook jammer, hè? Dan houdt het een beetje op. Ah. Oké, ik kon je in het begin een beetje slecht verstaan, maar misschien heeft de jury het wel goed kunnen horen. Het aantal vragen dat je hebt kunnen beantwoorden was in totaal 15. Dan moet je wel echt alles goed hebben.

0: natuurlijk, hè? Wil je kunnen winnen. Vraag 3 was helaas niet goed. Het woord musici is het meervoud van muzikus. Ja, ja, ja. En Billy Joel staat in de top 2000 met Scenes from an Italian Restaurant. Wat zei jij?
1: Die andere,
0: Friends. Heel eerlijk. Ik verstond het heel slecht. En de frituursnack die ik omschrijf met klein, rond, krokant, ragout. Jij zei bitterbal. Ja, op zich zit er...
1: Ik zei kroket.
0: Jij zei kroket, maar er zitten op zich wel rondingen in een kroket. Ja. Zelfs als ik je die cadeau geef, dan kom je nog niet op 50 goed beantwoorde vragen. We laten het gewoon bij wat het is. Het is helaas niet gelukt vandaag. Maar dankjewel voor het meespelen.
1: Ja, jullie bedankt. En gefeliciteerd voor de andere kandidaat.
0: Ja, Debbie, gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel.
0: Je proefde de taart al. De bordjes stonden al klaar. En je kunt gaan uitserveren, want de taart is voor jou.
2: Top, dankjewel.
0: Met wie ga je het delen?
2: Weet ik niet. Mijn vriend, denk ik.
0: Je vriend. Allebei de helft.
2: Allebei de helft.
0: Hoppa. Obesitas in één middagje. Eet smakelijk.
2: Dankjewel.
0: Doei.

0: Clean Bennett en Jess Glynn en Rather Be. Ja, het is zeldzaam, Carmen, dat jij heel driftig zit te typen op je redactie. Dat je op een gegeven moment denkt, hey, was het niet al half geweest?
1: Ik was gewoon heel erg te laat, Bart. Ja, klopt. Ik was gewoon...
0: mag. Nou, ja. Het is ook niet dat je gewoon met een kop koffie bij de vensterbank staat. Je bent kaart aan het typen voor het bulletin van een half uur later weer. Maar,
1: ja, maar ik schrok wel toen ik die klok zag. Dus ja. Een lichte hartaanval, maar ik ben er nog.
0: Ik dacht, ik start bij een extra plaatje.
1: Ja,
0: dus het is het nieuws van 10:30, gelezen om 10:50. Goedemorgen, Carmen.
1: Goedemorgen. Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het vaccin dat wordt gebruikt is officieel niet goedgekeurd voor de variant die nu rondgaat. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, hopen ze dat dit middel toch werkt. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Twee mannen sloegen een vitrine in, namen de ketting mee en sloegen op de vlucht. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit wil twee verkeersleiders ontslaan die een uur voor het einde van hun dienst naar huis zouden zijn gegaan. En in dat uur botste een vliegtuig op een brandweerwagen en kwamen twee piloten om het leven. Het ongeluk gebeurde eind maart op de luchthaven LaGuardia in New York. In Groningen wordt herdacht dat de stad in 1672 werd bevrijd. Groningen werd in dat rampjaar aangevallen door een bisschop die ook wel Bommenberend werd genoemd. Maar Groningen hield stand. En daar wordt vandaag bij stilgestaan, onder meer met het luiden van de klokken van de Martini-toren, het leggen van een krans, een paardenkeuring en vuurwerk. Het weer eerst nog droog met ruimte voor de zon. Vanmiddag volgen er buien en is er kans op onweer bij 22 tot 24 graden.
0: Dankjewel. Verkeersinformatie dan Erik Evengroen. Goedemorgen.
2: Hoi, goedemorgen Bart. Ja, her en daar ontstaan wat korte files. De meeste hebben niet veel meer vertraging dan een kleine 5 minuten. Maar wat wel opvalt is de A2 om te beginnen. Maastricht richting Eindhoven. Tussen Weert Noord en Leende 6 kilometer met 10 minuten oponthoud. De A76 Geleen Aken bij de grenscontrole is daar ook 10 minuten vertraging. En het is druk op de N9 Den Helder richting Alkmaar. Voorbergen 6 kilometer met een klein kwartier vertraging.
0: Dankjewel. Komt eraan, Miley Cyrus ga ik ook draaien. Flowers. En sinds een dag of 2, 32 jaar. Doe maar!

En Country House op Radio 2. Zojuist gedraaid naar Miley Cyrus en Flowers. Ja, het is bijna zover. Aanstaande maandag kun je gaan luisteren op Radio 2. Naar de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Dat is een week lang. Gaan we hele mooie wensen vervullen. Voor mensen die met kanker te maken hebben gehad. Of op dit moment hebben. En nou ja, dat kan je kennen van vorig jaar. En dan weet je ook dat er iedere avond een te gek optreden plaatsvindt van waanzinnige artiesten. En wij hebben dit jaar een gevalletje line-up. Wow! Het is echt maandag direct. Dinsdag Ilse de Lange. Speciale akoestische set speelt ze daar. Woensdag komt Sommieu langs. Donderdag Douwe Bob. En vrijdag deze dame, Davine Michel. Je kunt erbij zijn. Elke dag vanaf 8:30 op vakantiepark RCN Het Grote Bos in Doornen. Aanmelden

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
0: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
6: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
7: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
6: Of,
8: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
6: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
9: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
10: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
11: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu

0: Weerplaza.nl.
1: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
2: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
3: Hé, hey, wat doe jij nou?
2: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er één bij elke €10 aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
4: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
5: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
6: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
7: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
6: Beren goed, thanks bo.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: En actie olifant.
5: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
7: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
8: Zometeen James Brown, I Got You, I Feel Good. Foo Fighters zit ook in de planning met Wheels. Taylor Swift nog, Rowan Hess en vele anderen in aan de slag. Maar nu het NOS Journaal met Carmerville.
9: Goedemorgen. Een man uit Ede moet levenslang de cel in voor zijn rol in de genocide in Rwanda in de jaren 90. Eugène N. kwam daarna in Nederland wonen. Volgens de rechtbank in Den Haag is hij medeschuldig aan de dood van 3000 Tutsi's. Zij werden gezamenlijk vermoord in een stadion. De man heeft zelf altijd ontkend. In Noorwegen wordt gerouwd om de dood van koning Harald. Hij stierf vanochtend op 89-jarige leeftijd. Door zijn overlijden is een 53-jarige zoon Hakon nu de nieuwe Noorse koning.
10: Hij is nu Hakon de 8e. Dus er is geen periode waarin Noorwegen geen koning heeft. Dat staat ook expliciet in de Noorse grondwet. De troon gaat over op de eerstvolgende in de lijn van erfopvolging. En ja, daarna volgen de volgende stappen. Maar er zal zeker ook een grote ceremonie komen.
9: Voor 11:30 staat een speciale ministerraad gepland om de overgang officieel te markeren. En daar is ook de nieuwe kroonprinses Ingrid Alexandra. Zware vrachtwagens mogen vanaf dit najaar niet meer over de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Dat heeft te maken met de slechte staat van de bruggen op de dijk. Automobilisten en hulpdiensten kunnen de overgangen wel blijven gebruiken. Vrachtwagenchauffeurs zijn er volgens Omroep Flevoland niet blij mee, omdat het al de zoveelste obstructie is. Zo mogen ze ook niet over de Merwedebrug. Bijzondere werkzaamheden bij de historische korenmolen in Waardenburg in de West-Betuwe. De bijna 250 jaar oude molen wordt vandaag 80 centimeter opgehoogd. Volgens verslaggever Steef Bouwman moet de molen daardoor weer wind vangen.
11: Het is een enorme operatie. Ze zijn er nu al maanden mee bezig om de voorbereidingen te treffen voor wat er vandaag gaat gebeuren. Daadwerkelijk dat ophogen van die molen. En dat gaat echt stapje voor stapje. 10 centimeter per uur heb ik me laten vertellen. En dan hopen ze dat het vandaag allemaal gaat lukken en die molen weer volop kan draaien.
8: Want hoe zat het? De dijk die er vlakbij staat, die is opgehoogd, waardoor er geen wind meer in die wieken komt.
9: Ja, dat is zo, ja. Ze moesten die dijk versterken en dus is die verhoogd.
8: Ah.
9: Ja. Het weer, eerst op de meeste plaatsen droog, maar vanmiddag trekken opnieuw buien met kans op onweer over het land. Vooral in het binnenland kunnen die fors zijn met zware windstoten.
8: Behalve achter die dijk.
9: Nog wel.
8: Ja.
9: Tussendoor is er ook wat zon en het wordt een graad of 22.
8: Dankjewel. Verkeersinformatie, Erik Evengroen, hoe is het op de weg?
12: Nou ja, het wordt langzaam maar zeker wel wat drukker. Her en der ontstaan wat korte files met zo'n 5 minuten oponthoud. En een paar vallen er extra op, zoals de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 8 kilometer file rijden met 10 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Duitsland, bijna 20 minuten oponthoud bij de grens daar. En er staat daar 5 kilometer file. En tenslotte valt op de N9 Den Helder richting Alkmaar voor Bergen 4 kilometer met 10 minuten vertraging.
8: Dankjewel. In mijn draaiboek staat shuffle kandidaat, dubbele punt. Niets. We hebben nog geen kandidaat, nee. We zouden het heel leuk vinden als jij je nu opgeeft om mee te spelen aan dat programma-item. Dan hoor je zometeen wellicht je favoriete plaat uit de Top 2000 voorbij komen. Geef je op door je naam eventjes te appen via de NPO Luister-app, oké? Okay?
0: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
3: Gelukt. Heb je hem al betaald?
0: Wat bedoel je?
3: Mijn betaalverzoek.
0: Zo, dat doe je snel.
3: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
13: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.

0: kleding. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
2: Sloopmelk.
1: Mona?
2: Ja, ook sloopmelk.
1: Milner?
2: Sloopmelk.
1: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
2: Sloopmelk.
3: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
4: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
5: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
4: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sasas.nl/effect.
6: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
7: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
6: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Jojo.
10: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is... De adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
11: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw. 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
10: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
12: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl. Aan de slag.

0: Zit je iets te eten nu, dit moment? Ja, oké. Okay. Leg het even aan de zijkant. Verhaal van Foo Fighters, Dave Grohl, die een keer op een festival was in zijn vroege carrière. Dat was in Slovenië. Toen had hij per ongeluk een grote hoeveelheid verkeerd kraanwater gedronken. En daar gaat hij goed in je maag en in je darmen. Dus hij was ook echt binnen een uurtje, echt op het moment dat hij het podium op moest, kreeg hij gewoon echt last van extreme diarree. Gewoon echt spetterpoep, slingerscheid. Hij moest gewoon echt, nou ja, snel van het podium af. En komt dan vervolgens op zo'n festivaltoilet. Daar was de backstage niet zo goed geregeld. Zij kwam gewoon op een gemiddelde Dixie terecht. Met die klachten. En dus geen toiletpapier ook, hè. Dus zijn sok gepakt, et cetera. Ja, dames en heren, dit zijn die verhalen van artiesten. Die hebben het af en toe ook lastig. Het is niet alleen maar rock'n'roll. Hele dure hotelkamers. Ik zie mensen heel vies kijken in de studio. NPO
1: Radio 2. NPO Radio 2.
2: Er is maar één. NPO Radio 2.

0: Ja, het is wel een beetje een overgang. Van het feest van Rowan Hesse, Limburg, de live versie, naar het verhaal van Tiara. Want Minou is niet meer, toch? Minoes. Tiara?
1: Hallo?
0: Hallo? De poes van je schoonmoeder is overleden, toch?
1: Ja, dat klopt. Mm. Ja.
0: Je moet haar laten inslapen bij het dierenasiel. Nee, bij de dierenarts.
1: Ja.
0: En nu ben jij spulletjes aan het brengen naar het dierenasiel, want dat hou je allemaal over natuurlijk dan, hè?
1: Precies. En ze heeft, mijn schoonmoeder heeft een leeftijd waarvan het niet meer verstandig is om nog een kat aan te schaffen.
0: Nee, precies. Dan hou dat op. Ja,
1: ja, precies. Snap ik.
0: Ja. Heb je zin in wat leuks?
1: Wat zeg je?
0: Heb je zin in wat leuks?
1: Jazeker.
0: Ja, nou, dan gaan we lekker shuffelen. Wil ik net horen, ja. De Top 2000 shuffle gaan we nu spelen. Jij mag 5 liedjes kiezen uit die Top 2000. Ik ben heel benieuwd wat jij lekker vindt. Welke stijlmuziek hou je van?
1: Oh, dat is zeer uitlopend. Dat is echt soul, R&B tot en met hard rock en alles wat er tussenin zit.
0: Ja, maar meestal mensen met een brede smaak hebben moeite met een plaatje kiezen. Dus ik ben benieuwd.
1: Ja, ik ook.
0: Ik ga mijn knop drukken. Zeg jij maar aan of uit.
2: 1768.
1: Nee, uit.
0: Don't Stand So Close To Me van de Police. Gaan we niet draaien in de shuffle vandaag.
2: 1221.
0: Eminem en Rihanna, Love The Way You Lie.
1: Nee, doe ook maar niet.
0: Nee? Ook niet. Ook even geen zin in.
2: 1550.
1: Ja, lekker.
0: Is dit hem?
1: Ja, dat is hem.
0: Oké, dan gaan we die doen. Wat vind je nog van deze?
2: 1756.
0: Mag je niet meer kiezen, maar gewoon even voor de vorm.
1: Ja, is wel lekker, maar nee, had ik niet gekozen.
0: Oké. Okay.
2: 873.
0: En deze nog van Brian Adams?
1: Ja, die was ook al heel erg lekker geweest.
0: Ja,
1: maar ik heb gekozen.
0: Jij bent niet ontevreden volgens mij over Bon Jovi.
1: Nee, zeker niet, zeker niet.
0: Nou ja, radiootje lekker hard en geniet ervan.
1: Dat bedoel
0: ik. Een fijn weekend alvast, hè?
1: Ja, dankjewel. Jullie ook.
0: Ik geef het door aan het hele team.

0: Bon Jovi. In These Arms, in de shuffle gekozen zojuist. Het is 11:30, tijd voor de hoofdpunten van het nieuws.
1: Een zaaddonor, Simon, die meer dan 100 kinderen verwekte in Nederland, was al 9 jaar bekend bij het ministerie van Volksgezondheid. Toch werd er niks gedaan om hem te stoppen. Nieuwsuur kwam gisteren met dit verhaal en daarna hebben 2 nieuwe moeders zich gemeld bij Nieuwsuur. Vereniging Eigen Huis heeft in een half jaar tijd meer dan 900 klachten binnengekregen over makelaars. Kopers zeggen bijvoorbeeld dat ze zijn misleid of ze voelen zich onder druk gezet bij het bieden. Nadat de regeringspartijen gisteren de hele dag hebben overlegd over de begroting, komen ze vandaag opnieuw bij elkaar in de hoop het eens te worden. En ook in het weekend gaan de gesprekken door. Ze zijn ervan overtuigd dat de begroting maandag naar de Raad van State kan worden gestuurd. En de sluizen bij het Twentekanaal in Eefde gaan weer af en toe open. En dat geeft 2 schepen die daar al weken opgesloten liggen de kans om de IJssel op te varen. Vanwege de droogte stopt de Rijkswaterstaat in juli met het schutten van de sluis bij Eefde. Het weer: vanmiddag trekken opnieuw buien met kans op onweer over het land. Vooral in het binnenland kunnen die fors zijn met zware windstoten. Tussendoor is er ook wat zon, het wordt een graadje of 22.
0: Dankjewel, Carmen. En fijn weekend, hè?
1: Ja, aan jullie ook.
0: Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Hoe is het op de weg?
2: Ja, het wordt langzaam maar zeker drukker. Inmiddels ruim 100 kilometer file in totaal. Veel hebben hooguit zo'n 5 minuten vertraging. Maar een aantal vallen erop. Onder andere de A2, Utrecht richting Den Bosch. Daar is een ongeluk gebeurd bij Beest. 2 rijstoken zijn dicht. Vertraging 25 minuten. Een vrachtwagen met pech op de A4 van Rotterdam naar Antwerpen. Die is gestrand net voorbij Bergen-op-Zoom. Staat 8 kilometer file met ook 20 minuten vertraging. Dan een kapotte vrachtwagen. Ook op de A58 van Breda naar Eindhoven. Die staat bij Oorschot. Kost je een kwartier. En tenslotte is er druk op de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Voor Linnen 4 kilometer file met 20 minuten vertraging.
0: Dankjewel.

0: en Jay-Z in Crazy in Love op NPO Radio 2. Ja, het is nu vrijdag en morgen gaat het weer beginnen, dames en heren. Vanaf morgenavond kun je eindelijk weer kijken naar het allermuziekste tv-programma van Nederland. Elke zaterdag zie je een nieuwe aflevering van Beste Zangers op NPO 1 om 9:50 bij Afrotros. En dit 19e seizoen zit weer bomvol Nederlandse artiesten. En een Belgisch duo, die elkaars nummer gaan coveren natuurlijk. Elke aflevering staat er een andere artiest in de spotlight. Je kent het programma wel een beetje. Met dit jaar onder andere Yves Berendsen, Jean-Cu McCroy, Busy, Desiree, V. Klaassen, Zoe Levi en Clouseau. Mannen, goedemorgen!
1: Goedemorgen Bart.
2: Goedemorgen.
0: Koen en Chris aan de telefoon. Ja, jullie hebben wel eens meegedaan aan de Belgische versie van dit programma. Hoe is het dan, Koen, om aan de Nederlandse editie nog een keertje mee te doen? Het is toch... Je hebt het al een keer gedaan, zou je dan denken?
1: We hebben het al 2 keer gedaan, zelfs in Vlaanderen. Daar heet het Liefde voor Muziek. Wat mij betreft een veel betere titel dan Beste Zangers.
0: Ja.
1: Maar het is toch anders. Het is toch anders, omdat in Vlaanderen kennen we natuurlijk elke artiest en meestal al heel lang.
0: Ja.
1: En hier kenden we zo goed als niemand.
0: Nee.
1: Wat toch een heel groot verschil is om mensen helemaal fris te leren kennen, te ontdekken. Ook heel hun repertoire vaak helemaal te moeten kennis mee te maken. Ja. Hè. Het resultaat was even leuk, dat kan ik wel zeggen.
0: Ja, maar je kan nummers natuurlijk ook op een heleboel manieren, verschillende manieren doen. Dus jullie hebben een heel groot oeuvre waar je uit kan kiezen. En die kan je op een heleboel manieren uitvoeren. Jullie kenden vrijwel niemand van tevoren. Jullie hebben uiteindelijk die mensen heel snel leren kennen. Ik ben wel even benieuwd, want ik heb de eerste aflevering namelijk gekeken. En daar gebeurde wel iets bijzonders. Want ik had van tevoren, dacht ik, bij bepaalde artiesten die in de line-up stonden, ik denk, jeetje, wat gaan die dan doen met jullie muziek? Maar eigenlijk de mensen waar ik het minst van verwacht, die hebben de grootste verrassing afgegeven. Kun je daar iets over vertellen, Chris?
2: Wij mogen nog niet heel veel vertellen, maar wel dat we een paar keer echt verrast waren, omdat, kijk, één iemand bijvoorbeeld heeft een liedje gedaan waarvan wij totaal niet verwachten dat liedje gecoverd ging worden, omdat het helemaal geen echt bekend nummer is.
0: Nee.
2: Dus dat was al zeer leuk.
0: Ja.
2: En ik kan wel vertellen dat voor mezelf, ik vond alles eigenlijk heel leuk om te horen hoor, maar Jean-Gu bijvoorbeeld, die heeft iets echt heel speciaals gedaan met een van onze allergrootste hits. Die heeft gewoon eigenlijk één woordje veranderd en daarmee dat die song een totaal ander gewicht gegeven.
0: Ja.
2: En dat paste heel goed bij hem en dat was een ongelooflijk mooi moment. Daar heb ik echt... kijk er naar uit om dat terug te zien eigenlijk.
0: Ja, ik mag verklappen wat het is. Die heeft het liedje van vrouwelijk mannelijk gemaakt. En dat is echt dat enorm indrukwekkend. Het hele liedje verandert daar totaal door inderdaad. Ja, en dat wil ik ook nog wel even zeggen, want jullie proberen het een beetje voorzichtig te doen. Maar ga inderdaad morgen kijken voor Busy. Want die is echt... Die heeft zo ongelooflijk verrast. En dat was echt helemaal te gek.
1: Ik ging het net van zeggen, en dan kan ik ook nog eens bevestigen, Dizzy is effectief vrolijk gestoord.
0: Ja, echt vrolijk gestoord. En ik zag jullie reactie ook echt, jullie waren ook echt, ik zag jullie koppen. Ik denk, wauw, jullie genieten hier echt maximaal van. Ik kan niet zeggen wat
1: van
0: u met de tekst...
1: Van Dizzy hadden we dat wel al een klein beetje verwacht.
0: Ja.
1: Want we hebben naast elkaar gezeten in de kleedkamers bij Vrienden van Amstel, een jaar of 2 geleden.
0: Ja.
1: En toen hebben we zijn vibe al wel wat mogen voelen en ervaren. Dus dat is een van de dingen waar we van op voorhand heel erg naar uitkeken. En dat werd alleen maar bevestigd.
0: Die is compleet gestoord, laten we zo samenvatten. Hij deed ook iets met...
1: Hij is super.
0: Ja,
1: hij is ook heel emotioneel trouwens, dat zal je de volgende weken merken. Er zit veel meer in dan je op het eerste zicht misschien zou denken of zo.
0: Ja. Hij deed het nummer Anna van jullie. Meer ga ik niet verklappen. Ik ga ook niet verklappen wat hij met de tekst deed. Maar dat moet je morgen echt even gaan kijken. Beste Zangers, morgen NPO 1 om 9:50 bij Afrotros. Dankjewel, mannen.
1: Jojo.

The Boss. Bruce Springsteen, Born in the USA op NPO Radio 2. En dat was de ene laatste in dit radioprogramma. Ik krijg ineens een appje van LM. Staat geen echte naam bij, het is een soort initialen. Vergeet de House Classic niet. Och, bijna vergeten. Nog eentje, die ga ik draaien. Een lekkere disco-ish House Classic. En daarna de lunchshow. Graag tot maandag.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
2: Jij zit zeker weer rond te kijken op nrv.nl.
3: Ja, dat is zo leuk. Al die reizen, al die bestemmingen.
2: Al iets gevonden?
3: Te veel. Maar wat vind jij van 4 weken op rondreis?
2: Doet NRV dat dan ook?
3: Ja, hier, kijk maar. China en Tibet en deze. Vietnam, Cambodja en Laos. Of hier Sumatra, Java en Bali. Of een Grand Tour door Japan, Australië of Nieuw-Zeeland. Peru, Bolivia, Nepal.
2: Weet jij waar mijn laptop ligt?
3: Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
4: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
7: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
8: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theatertiendaagse. En ontvang een gratis rangupgrade met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
7: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
9: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
10: Wow!
9: Is binnen 3 minuten geregeld.
10: Dan bespaar ik dus gemiddeld 100 euro per minuut.
9: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
11: Autotaalglas zit echt overal.
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
14: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
13: Of,
15: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
13: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
16: Wie was er aan de beurt?
17: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
16: Hit it!
18: Voor die

0: Plus. De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt:
1: ik red me wel hoor.
0: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan. Ook als die niet wordt uitgesproken. En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald of als vrijwilliger. Slachtofferhulp Nederland, waar je aandacht werkt.
2: Zometeen een bellende blondie en Robbie Williams is eruit, denkt hij. Eerst het nieuws van 12 uur, dat is met Sydney Dijkers. Goedemiddag.
3: Goedemiddag Annemieke. In Nepal zijn ook de reddingsacties weer opgestart na de nieuwe golf die was ontstaan uit een nieuw stuwmeer. Het waterpeil steeg even flink en daarom moesten reddingswerkers het hoger opzoeken. In Tibet wordt de nieuwe golf als beheersbaar omschreven. Na de overstromingen deze week zijn ook nog 3 Nederlanders in Nepal vermist. Volgens de VVD is de begroting van het kabinet bijna af. Er wordt al dagen over vergaderd. Volgens minister Jesselgus en Heijnen zijn de partijen er bijna uit.
4: Eigenlijk zijn we er wel bijna, moet ik eerlijk toegeven. Maar het is een fine-tuning. Nou, als je daar een extra paar dagen voor hebt van de Raad van State, dan doen we dat en dan kunnen we het ook ordentelijk doen. Dus eigenlijk zijn we er bijna.
5: Ja, maar we zitten nu in die laatste fase en dan weeg je politieke keuzes. Dat doen we zorgvuldig. En ik zeg altijd, ik ben pas tevreden als iedereen tevreden is. En als er een paar extra dagen voor nodig zijn, is het niet erg. Maandag is de deadline en dan moet alles af zijn.
3: Toch lijken de andere regeringspartijen, D66 en CDA, er nog niet zo zeker van dat de begroting snel af is. Zij willen dat er meer wordt samengewerkt met Pro, maar dat wil de VVD dan weer niet. Veel steden doen weinig tegen te hoge huurprijzen van studentenkamers, blijkt uit onderzoek van Argos. Gemeenten moeten volgens de wet actief optreden tegen verhuurders die meer vragen dan de wettelijke huurprijs. Maar in veel steden gebeurt dat niet, concludeert het onderzoeksprogramma. De gemeente Utrecht en Nijmegen deelden geen boetes uit. En Amsterdam wil volgens Argos ook geen actuele cijfers delen. Rotterdam en Den Haag traden wel op. En in Groningen is het feest vandaag, want ze vieren dat de stad in 1672 werd bevrijd. Groningen werd in dat rampjaar aangevallen door een bisschop die ook wel Bommenberend werd genoemd. Maar Groningen hield stand en daarom werden ook vanmorgen de klokken van de Martinitoren geluid. Een verslaggever van RTV Noord ging mee naar boven.
6: Als het goed is, hebben we, zoals de burgemeester zojuist zei, de hele gemeente zelfs wakker geklokt, als het ware.
7: Ja, want dit is traditie getrouw, hè? Wat gaan we doen vandaag?
6: Nou, Bommenberend, Groningens ontzet, bestaat eigenlijk uit herdenken en vieren. Natuurlijk, de kermis draait de hele dag, er zijn 2 markten. En natuurlijk het vuurwerk, niet te vergeten, vanavond. En de paardenkeuring op de Ossenmarkt.
3: Niet iedereen kan nu al meegenieten. De meesten moeten gewoon werken en kinderen gaan eerst naar school. Het weer nu nog op de meeste plaatsen droog. Maar vanuit het zuiden trekken nu al nieuwe buien naar het noorden toe. En die kunnen ook weer fors uitpakken met veel regen en zware windstoten. Het is daarbij 22 graden.
2: Nou, dankjewel.
8: Alsjeblieft.
2: Over dan naar Erik Evengroen bij de ANWB, want waar staat het vast?
9: Ja, langzaam maar zeker steeds meer plekken, Annemieke. Het wordt drukker op de weg. Naast meerdere korte files de meeste vertraging op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Bij Beest is een ongeluk gebeurd. Er is daar de motorrijder bij betrokken. Maar de weg is in ieder geval zojuist vrijgegeven. Er staat nog wel 7 kilometer file met een kwartier vertraging. De A4 Rotterdam-Antwerpen. Daar staat bij knooppunt Markezaten een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterrijst ook dicht. Vertraging bijna 3 kwartier. En tenslotte is het extra druk op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland bij de controle. Is daar bijna een half uur vertraging.
2: Dankjewel, Erik. Ja, het is vrijdag. Nou ja, dan weet je het
10: alle
2: wel.
10: Alle 13.
2: Dan gaan we alle 13 doen. Jawel. Het is mijn, Nathan, eerste alle 13 sinds eind mei.
11: Oh, jeetje.
2: Wat heb ik allemaal gemist?
11: Kleine bloemlezing van de afgelopen 3 maanden?
2: Ja.
11: Nou, dat ga ik niet doen. Ik zou niet weten waar ik moet beginnen.
2: Nee, ik heb natuurlijk wel een beetje gevolgd. Er waren hele leuke alle 13's bij. Eigenlijk allemaal natuurlijk. Maar wat gaan we vandaag doen?
11: Ik heb nog geen idee.
2: Dat is een beetje de vraag. Ik heb er wel zin in. Dus ja, nu nog een onderwerp. Als je een idee hebt, geef het dan vooral even door. Ster.
12: Mensenrelatie, Radboud Visser.
13: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
12: Jazeker.
14: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
14: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
16: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
17: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert.
8: Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
10: Leren mediteren. Zen.nl.
12: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
17: Leren mediteren? Zen.nl.
18: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
19: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
20: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
19: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
21: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
22: Het Koninklijk Concertgebouw Orkest presenteert Classics Live in Ziggo Dome. Op 3 oktober 2026 hoor je de meest geliefde klassieke hits. Gespeeld door een van de beste orkesten ter wereld. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/classicslive.
23: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
24: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
23: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
24: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
25: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
26: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
27: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse en ontvang een gratis rang-upgrade met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
26: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
28: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
29: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
30: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl. Annemiekes A-lunch.

0: Stereophonics. Dakota. Een van de leukste totstandkomingen ever. Het heeft niet over de tekst en over de feel van het nummer, maar ze waren al een tijdje goed bezig, Stereophonics. En niemand minder dan David Bowie kwam kijken naar hun soundcheck. Dus, iets wat gestrest, omdat het toch een knoert van een grootheid is natuurlijk, stond te kijken, deden ze 30 seconden van het ene nummer, 45 van een ander, 30 seconden van een ander nummer, voor de soundcheck, maar ook om de grote David Bowie even te laten zien wat ze allemaal konden. Nou, Bowie liep met ze mee terug naar de kleedkamer, sloeg een arm om Kelly Jones heen en zei, weet je, als je die nummers nou wat langer dan zou het wel eens kunnen gaan knallen. De man had humor en dat wisten we natuurlijk al. En iets later kwam het nummer dat je net hoorde. En die heeft hij toch een beetje langer gemaakt vanwege die opmerking.
1: Wat grappig.
0: Ik zo leuk. Nou ja, hele goede middag. Welkom in de A-lunch op 28 augustus. Bijzondere dag op meerdere vlakken, want 28 augustus 2026. Een landelijke première van het grootste zwanenmeer ter wereld. Vindt plaats in het World Forum Theater in Den Haag. In Amerika is het National Red Wine Day.
1: Ik vind dat we dat prima kunnen vieren in Nederland.
0: Ja, ik vind ook dat de mensen in de Verenigde Staten ook vooral even moeten kijken naar wijnen die niet uit de Verenigde Staten komen. Mm-hmm. Zijn goede bij hoor, maar. En ja, vannacht, het was eigenlijk de gedeeltelijke maansverduistering met live verslag op NPO Radio 2. Erg leuk bij de ochtendshow vanmorgen. Tussen de onweersbuien door, dat dan weer wel. En alle 13, dus wat gaan we doen? Zal ik nog maar een keer officieel doen?
1: Ja hoor.
0: Ja, ik wil gewoon even een hele leuke, want het is zo lang geleden voor mij dan.
2: Alle 13.
0: Wat gaan we doen? Ja, het kan iets met het nieuws te maken hebben. Ik zeg vaak liever niet.
1: Nee, want het is niet zo leuk.
0: Nee, de wereld is helemaal niet zo leuk. Nee. Misschien heb je zelf iets meegemaakt waardoor je denkt, nou, dat past ook wel in alle 13 bij.
1: En het fijnste is als het onderwerp
0: dit gaat goed.
1: Ik zit helemaal
0: dit vast. Weet je heel mooi neer te zetten, dit.
1: Nou, dat is meteen mijn blunder voor vandaag.
0: Nou ja, dat je een beetje kan omdenken.
1: Ja.
0: Dat je daar van alles bij kunt sleuren.
1: Dat je niet meteen vast zit, zoals ik net.
0: We gaan het niet doen, alle 13 camping, maar het is een perfect voorbeeld. Want alles wat je daar doet, wat je er niet wilt doen, kan er allemaal bij. Heb je een leuk idee? En hou het positief, AUB, want ik zie ook wel wat ellende langs.
1: Ja, alle 13 haat gaan we niet doen.
0: Nee, alle 13 bommen ook niet.
1: Nee.
0: Hoewel het ging om bommenberend, ja. Maar toch. Nou, kom door met je onderwerp, dan doen we dat zo.

indrukwekkende titel. I Love Life. Van Bakermat samen met Rani. Nieuwe van hem, of Lodewijk Fluttert, zoals hij is geboren. De komende tijd heeft hij allemaal hele fijne shows in Zuid-Frankrijk. Dat je alleen maar ziet waar het is en hoe laat. En dat je er al toch een heel beeld bij kan maken. Aix-en-Provence en zo. Nou ja. Ik ga een one-hit wonder draaien van de Stories. Het nummer is eigenlijk van Hot Chocolate. Die hadden natuurlijk wel een hele rits hits. Maar deze dan weer niet. Maar dat ligt ook een beetje aan het onderwerp. En de tijd gaat over relaties tussen mensen van verschillende kleuren. Dit werd een hit, Brother Louie.

0: Dus wat appjes binnen die zeggen, ja, ik krijg meteen zin in bepaalde drankjes. Nou, dat snap ik dan ook wel weer, hoor. Hoe gaat het op de weg? Tim Schaap, vertel.
1: Ja, goedemiddag. Op de meeste plekken is het helaas druk, Annemieke. Er staat 200 kilometer file op dit moment. Door een kapotte vrachtwagen, een langere file op de A4 vanuit Rotterdam richting België. Tussen Tolen en Hogerheide, een half uur extra. Kan wel elk moment weer worden vrijgegeven daar. Dan ook de Duitse grenscontroles, die laten fanatiek van zich horen. Op de A12 en de A76. In beide gevallen een half uur vertraging. En het is wat drukker voor de Noordtunnel, de A15, vanuit Gorkum naar Rotterdam toe. Vanaf Sliedrecht tot aan Alblasserdam, 8 kilometer en bijna 40 minuten.
0: Dankjewel, Tim. De sterkte daar in die file. Wel lekker meedoen met alle 13 zometeen. Eerst het NOS nieuws van 12:30. Sydney, kom er maar in.
2: Ja, goedemiddag Annemieke. Het kabinet onderzoekt welke juridische mogelijkheden er zijn om omroep Ongehoord Nederland aan te pakken of zelfs uit het publieke bestel te zetten. Ongehoord Nederland ligt geregeld onder vuur. Deze week nog vanwege een online uitzending waarin een speech van Adolf Hitler werd uitgezonden en besproken. De regering van Nepal heeft aangekondigd voorlopig geen hulp nodig te hebben bij het reddingswerk na de overstromingen daar. Maar buitenlandminister Berendsen zou toch graag willen helpen. Hij is samen met de EU aan het zoeken naar andere manieren om Nepal te helpen. De Servische regering is van plan om de overleden oorlogsmisdadiger Ratko Mladic met alle mogelijke eer te begraven. Volgens de Servische minister van Justitie heeft Mladic op grond van zijn rang als generaal daar recht op. In Servië wordt Mladic ook nog door velen nog steeds als een oorlogsheld gezien. En de nieuwe Noorse koning Hakon en zijn dochter Ingrid Alexander zijn in Oslo aangeschoven bij een speciale vergadering van het Noorse kabinet. Daarin zal hij zijn nieuwe koningsnaam bekendmaken. Hakon is koning sinds zijn vader Harald vanochtend vroeg overleed. Het weer de komende uren weer felle buien met zware windstoten. Tussendoor ook zon en 22 graden. Morgen dan ook geregeld een bui en dan 23 graden.
0: Dankjewel.

2 met Direct. Tijdens de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF komt Direct optreden. Wil je hierbij zijn? Check nporadio2.nl.

0: Ze zijn er ook bij. Volgende week, mannen van Direct, tijdens de Wensenweek voor KWF. Check even onze website nboradio2.nl. Dan kun je precies zien wat er wanneer allemaal wordt georganiseerd. Er zijn namelijk ook heel veel publieksparticipatie dingen.
1: Hey, overdag zijn er even leuke dingen ook.
0: Publieksparticipatie.
1: Ik kan bijvoorbeeld radio maken met Jeroen van Inkel bijvoorbeeld.
0: Dat is toch echt?
1: Ja.
0: Dat wil ik. Oh, ik heb me ingeschreven.
1: Ja,
0: ja, natuurlijk. Zo, pik nog eens wat op, ja. Toch? Nee, echt leuke dingen. En ook sowieso misschien wel leuk om langs te komen. Om ons daar te zien ploeteren. Nee, we kijken ernaar uit. Ja, het is een gekke combinatie altijd. En dat is de ene keer nog gekker dan de ander. Dat we daar met z'n allen zijn.
1: Ja.
0: In een, op een bungalowpark. We blijven daar ook grotendeels slapen en zo. En het is ook fijn, want er komt natuurlijk ook wel een boel heftige informatie op ons af.
1: Het is een hele leuke, maar ook vaak loodzware week. Zo,
0: zo gaat het nog?
1: Schiet nu al vol, merk je dat?
0: Ja, dus oké, daarna kunnen we even ontladen. En dat doen we graag met jou. Dus kom langs, check even nporadio2.nl. Het is ook vrijdag en dat doen we alle 13 maar nog meer dingen. Want de afgelopen week gaat het natuurlijk ook weer een boel mis. En misschien is het wel handig om dan daar afscheid van te nemen.
1: Ja.
0: Waar zijn we allemaal uitgegleden de afgelopen week? Heb je zelf vast ook wel. App het vooral door, hè. Vind ik erg leuk om te lezen. Sydney?
2: Ja.
0: Heb je iets blunderachtigs meegemaakt?
2: Ik heb weer een kookincident gehad.
0: Oh god.
2: Ja, ik was eerst een ingrediënt vergeten. Dus toen ging ik eerst weer naar de supermarkt. Dat was weer 10 minuten extra. Toen vervolgens ging ik snijden. Toen zat er weer een snee in mijn duim.
0: Oh ja.
2: Tot overmaat van ramp. Toen heb ik alles gehad. Toen stoot ik per ongeluk mijn pan om. Net toen ik klaar was. En toen lag de hele inhoud op de grond.
1: Niet waar.
0: Oh, dat is zo zuur. Heb je er wel een foto van gemaakt? Zelf van later kunnen we erom lachen?
2: Ja, je mag gerust kijken.
0: Oh,
2: dit is
1: oh nee. Ja. Oh, wat was het?
2: Het was hartstikke heerlijke, verse, zelfgemaakte nasi.
0: Oh, oké.
2: Daarna werd het wat bestellen.
0: Ja, dat heeft dan ook weer soms sommige gevallen weer zijn voordeel. Hij is nu van je af.
2: Ja, gelukkig.
0: Weg. Ja. Als water op een eend. Ja. Nathan.
1: We hadden gisteren een training met collega's van Radio 2.
0: Ja.
1: Dat ook met de KWF week heeft dat te maken. En we zaten daar, voordat de training begon, zaten we even te kletsen. En toen ging het over het baardje van Gijs Hakkert.
0: Uh-huh.
1: Want die was niet symmetrisch. Dus dat werd even behandeld.
0: Dat is blijkbaar een ding.
1: Zeker, dat werd even goed besproken. Toen ging het daar over mijn baard, want ik heb nogal veel haar.
0: Uh-huh.
1: En toen ging het over mijn haar.
0: Okay.
1: En ik baal een beetje, want mijn kapper die is de hele tijd bezet. Dus ik loop eigenlijk al 3 weken achter met naar de kapper gaan. Dus het is veel.
0: Weet je niet wie ik ben?
1: Ja, precies.
0: Zeg dat. Zeg ze, ja, ik weet het best wie je bent, maar ik heb geen plek. Ja.
1: Dus ik wil doorgaan naar de kapper, dan kan ik er wat mee. Het wordt bij mij ook altijd uitgedund. En dan kijk ik opzij. Er zit daar een redelijk geïrriteerde Roelof de Vries.
0: Ja.
1: En die zegt tegen mij, dit is hetzelfde als dat je tegen iemand in een rolstoel zegt, oh, wat werken mijn benen goed.
0: Ja. Altijd even kijken of er iemand met een haarwens.
1: Ja. Dus ik zal bescheidener op. Ik ben hartstikke blij met wat ik op mijn hoofd heb. En sorry voor Roelof.
0: Ja, het is gênant. Maar te overzien.
1: Ja.
0: Ik heb een kreeft vermoord.
2: Oh jee.
0: Ja, het is niet dat ik er trots op ben.
1: Dun dun.
0: Ja, ik woon in een zeer waterrijk gebied. Mm-hmm. En dat is, het is een plaag. En het is ook echt wel een ding.
1: De Amerikaanse rivierkreeft,
0: ja,
1: toch?
0: Ja, ja, en nou, dan zie ik er wel eens één. Ik was aan het fietsen.
1: Ja.
0: En vlak naast mijn huis is een klein parkje. En daar zit een paadje doorheen. Hartstikke leuk om doorheen te fietsen. Dus ik fiets daar, krak!
1: Nee.
0: Maar echt gewoon een geluid. En ik dacht van, ik heb nu of mijn fiets is stuk. Dat is het wat ik hoor. Of ik rij ergens overheen, een blikje of zo.
1: Oh ja.
0: Het was gewoon een kreeft.
1: Oei.
0: Het was een kreeft.
1: En was je goed plat of kon je hem nog koken?
0: Het ziet er ook niet heel erg fris uit.
1: Nee, dat is waar inderdaad.
0: Dus ik heb hem eventjes met veel eerbied in een bosje, onder een bosje geschoven.
1: Ze zijn wel onwijs lekker overigens.
0: Nou, daar gaan we het later een keer over hebben.
1: Met verse nasi, als je dat niet op de grond hebt.
0: Ja, precies. Nou,
2: ja.
0: Het was allemaal... het is van ons af.
1: Ja.
0: Hé.
1: Natuurlijk.

0: Chris Kapp, een liar liar op NPO Radio 2. En daarvoor nog Alanis Morissette, You Oughta Know. Nou ja, wat gaan we doen met alle 13? Dat is een beetje, dat was de vraag. Inmiddels hebben we er een klap op gegeven. Leuke suggesties die ik toch graag even noem. Paulien, die zegt, ja, dubbele achternaam. Dat is leuk. Daar zijn er een boel van. Ja. Tijl, die zegt alle 13 duif. Het heeft alles te maken met dat er een tuin, in zijn tuin een duif zit die alles onderkakt. Ja, dan ben je daar gewoon eventjes heel erg mee bezig. Martijn, zojuist afgewezen voor een baan waarvan ik dacht, in de pocket. Dus we hebben heel lang met deze alle 13 als werktitel gewerkt. Alle 13 en door, zegt hij.
1: Die kunnen we gewoon nog een keertje doen.
0: Gaan we nog een keer doen,
1: ja,
0: toch?
1: Vind ja, ik ook.
0: Vind het ook wel mooi, want iedereen heeft wel situaties waar je denkt, oké, en door. En er zijn ook veel platen van. Leuk, dank daarvoor. Roel, die hoorde ons en dacht alle 13 blunder. Ja, dat kan natuurlijk altijd. Maar, Sander, goedemiddag.
2: Goedemiddag, hallo.
0: Hallo, ja, ik dacht dat het al het einde van het schooljaar was.
2: Ja, nou, bij ons op school is het aan het begin. Af is en sluit ook.
0: Ja, dat is dan weer waar. Daarna meteen niet meer. Jouw dochter die gaat er weer mee. Wat gaan we doen?
2: Ja, ze gaan naar het attractiepark.
0: Oké. Okay,
2: ja. Ze gaan met twee groepen. 6, 7.
0: Oké. Okay.
2: Ja, dat vind ik helemaal leuk.
0: Ja, dat is nog wel enigszins te overzien inderdaad. Ik merk dat wij alle 13 schoolreisje gaan doen hier.
2: Yes, ja. Ja, daar valt een hoop op te verzinnen, lijkt
0: ja,
2: mij.
0: Dus, zeker. Ja, ik ga ook niet te veel proberen weg te geven, maar ernaartoe alleen al. Wat doe je daar allemaal? Hoe kom je terug?
1: Ga je mee, Sander, met ze of niet?
0: Ja, als begeleider.
2: Ja, dat heb ik één keer gedaan. Nou, laten we dat niet weer doen.
0: Het kan heel leuk zijn, maar ik kan inderdaad ook nog één. En mijn dochter is inmiddels 13. Ik kan bijna van minuut tot minuut het schoolreisje naar een dierentuin met de kleuters nog navertellen.
1: Ja.
0: Dat ik het überhaupt kan navertellen. Ja. Poehé. Nou, Sander, we gaan het doen. Dankjewel. Had je nog een suggestie voor de eerste plaat?
2: Ja, iets van Journey is natuurlijk leuk.
0: Ja.
2: Toepasselijk, maar maak er anders wat leuks van.
0: Nou, we gooien hem open voor alles en iedereen. Dankjewel voor de suggestie. Je wens je dochter heel veel plezier met het waarschijnlijk nu al leuke schoolreisje. Alle 13 schoolreisje. Waar moet je aan denken? Stuur het door via de gratis NPO Luister-app. En dan maken we zometeen een alle 13 ervan. Deze mag niet. Ja, die zou me misschien nog wel passen, maar ik draai hem nu wel.

0: Ziggo Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
2: Wat een goed plan.
1: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
2: Of Florence en de ruïnes van Pompeji?
1: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
3: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pepsi, Sisi en 7-Up. Een fles van 1,5 liter, 1 euro. En alle Melkunie Breaker per stuk ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
1: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
4: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
5: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Ieder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
3: Klufzomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
4: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
5: Al 1 van de 4 Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij 1 van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
6: Müllermilk, the moo you can't resist.
4: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
7: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
8: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
7: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
8: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
9: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
10: Hé, wat doe jij nou?
9: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er een bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
11: En zometeen alle 13 schoolreisje. Eerst het NOS nieuws van 1 uur alweer. Sydney Dijkers die gaat dat aan ons brengen.
12: Ja, goedemiddag Annemieke. Na het overlijden van koning Harald is de naam van de nieuwe koning van Noorwegen bekendgemaakt. Het is Haakon de 8e, heeft het paleis in Oslo bekendgemaakt. De verwachting was al dat dit de officiële naam van de nieuwe Noorse koning zou worden. Haakon heeft hetzelfde motto gekozen ook als zijn 3 voorgangers, namelijk alles voor Noorwegen. Haakon is koning nu zijn vader Harald vanochtend vroeg overleed. Hij was 89 jaar. Een man uit Ede is veroordeeld tot levenslang voor zijn rol bij de massamoord in Rwanda ruim 30 jaar geleden. Volgens de rechter heeft hij zich schuldig gemaakt aan oorlogsmisdrijven en aan genocide. In 1994 werden honderdduizenden Tutsi's op gruwelijke wijze vermoord. Het gebeurde onder meer in een stadion, zegt de persrechter.
13: Er is een aantal gemeenschappen geplunderd. Mensen hebben hun toevlucht gezocht tot een stadion. En een paar dagen later is dat stadion omsingeld door Hutus. Daar was verdachte ook bij. En de Tutsi's in het stadion die zijn op een gegeven moment neergeschoten. Er zijn granaten en stenen gegooid. En degenen die nog overleefden zijn vervolgens met machetten en knuppels alsnog om het leven gebracht.
12: De man heeft zelf altijd ontkend. Spoorpersoneel in het noorden van het land luidt de noodklok over toenemend geweld. Uit onderzoek van vakbond VVMC blijkt dat agressie en fysiek geweld steeds vaker voorkomen. Het gebeurt in treinen, maar ook op het station van Groningen Centraal gaat het vaak fout. Daarom wil de vakbond dat de NS en de politiek ingrijpt.
14: Het is wel een beetje 2 voor 12. Ik heb ook bij Koolmees aangegeven. Eerder dit jaar in Duitsland een conducteur ook bewusteloos is geslagen. Die is niet meer wakker geworden. Daar ligt natuurlijk onze vreselijke grote angst dat dat hier in Nederland ook gebeurt. Dat willen wij niet. Daarom roepen wij ook op tot actie, of tot maatregelen. Blijven die maatregelen uit, dan zullen wij wellicht zelf ter actie komen.
12: De vakbond eist meer fysiek en zichtbaar veiligheidspersoneel op het station en in de regionale treinen, met name in de nachtelijke uren. En op het introkamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Waarschijnlijk hebben ze voedselvergiftiging opgelopen. Een aantal studenten was zelfs zo ziek dat ze met een ambulance moesten worden opgehaald. De GGD in Brabant doet nu samen met de GGD van België onderzoek naar de oorzaak van de uitbraak, want de studenten waren daar namelijk op introkamp. Het weer vanuit het zuiden, hevige regenbuien met zware windstoten. Tussendoor is er ook wat zon bij 22 graden. Morgen eerst af en toe zon, maar later weer nieuwe buien en dan opnieuw 22 graden.
11: Dankjewel Sydney. Over naar Timmy Schaap voor de files.
10: Jazeker, ja, het zijn er aardig wat. 260 kilometer in totaal momenteel. Het is vroeg druk op vrijdagmiddag, zo ook vandaag. Op de A2 Utrecht Den Bosch gebeurde geen ongeluk, maar er staat een kapotte auto, bedoel ik, bij Waardenburg. De linkerrijstrook is dicht. Vertraging is een half uur. Elders op de A2 dus wel een ongeluk, daar komt de vervanging vandaan. Richting Maastricht staat er echt bij afrit echt, daar is de weg weer vrij. Vanaf Gratum heb je een klein uur vertraging nog. En verder de Duitse grenscontroles op de A12 en de A76. In beide gevallen 20 tot 30 minuten vertraging.
11: Dankjewel Tim. Zometeen alle 13 schoolreisje. Er komen al hele leuke platen binnen, maar we hebben nog echt heel veel nodig.
15: Ster. 30 augustus start de week tegen kanker.
16: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
17: Jij waarschijnlijk ook.
18: Iemand die je dierbaar is.
19: Of was.
15: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
19: en de beste zorg.
15: Voor wie geef jij?
20: Doneer op kwf.nl.
21: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
20: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
15: Doneer op kwf.nl.
21: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
22: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
23: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
24: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
25: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
26: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
27: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
28: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
29: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
28: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
29: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sasas.nl/effect.
30: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.

0: week voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl. Annemiekes A-lunch.
1: Avro Tros.
0: Zomer op je radio. Alle 13
1: schoolreisje.
2: Nou is het afgelopen.

0: Ik denk dat je wel weet waarom deze in het lijstje staat, alle 13 schoolreisje. Onder andere Jeroen van Erk, die zegt, ja, wij gingen ons altijd verstoppen als ze thuis kwamen met die bus, met z'n allen onder die banken. Hydrocoaching, ik zag hem vaker binnenkomen. Daarvoor nog Sander met zijn Journey Don't Stop Believing, want schoolreisje, alle 13 schoolreisje.
1: Nou ja, ja, als we dat halen, in principe.
0: Beetje haasten, en we komen er wel. Frank, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Ja, ontzettend goed gevonden.
2: Nou ja, vind ik niet, maar goed. Ik vond het vrij simpel. Magical Mystery Tour.
0: Ja.
2: Nou, toen ging je op schoolreisje en dat vond je magisch. En ja, soms wist je niet waar je heen ging eigenlijk. Dus vandaar Magical Mystery Tour.
0: Ik vind hem leuk. De film is jou ook bekend?
2: Ja, van de Beatles.
0: Precies.
2: Ja.
0: Dat geeft ook precies die vibe inderdaad. Dus daarom vind ik hem extra

0: Agnes, die weet het. Voor degene die voorin naast de buschauffeur wil zitten of moet zitten.
1: Ja.
0: Er zijn natuurlijk altijd een paar van die pechvogels die dan niet goed tegen...
1: Ik.
0: Ja?
1: Altijd.
0: Zat jij altijd bij de chauffeur omdat je anders ging kotsen?
1: Nou, ik was makkelijk wagenziek en ging achter in de bus ging ik zeker niet gokken. Tegenwoordig ben ik daaroverheen, maar vroeger zat ik altijd voor in de bus.
0: Ja.
1: Ja. Heel zielig.
0: En anderen die zeggen, doen alsof, omdat het gewoon best leuk is.
1: Ja, het is eigenlijk de beste plek.
0: Een groot raam.
1: Ja, en dan had ik ook vaak de microfoon te pakken.
0: Ah, daar is het begonnen. Alle 13 schoolreisje. Bedankt aan Agnes dus, onder andere. George Ezra, Shotgun. Kitty, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, je kunt natuurlijk overal naartoe met een schoolreisje. Maar jij zegt, wij gingen altijd naar...
2: De dierentuin.
0: Ja, maar gewoon elk jaar. Dat is wel overzichtelijk.
2: Nou ja, niet elk jaar hoor. We zijn een paar keer naar Overland geweest en dan moest je de dieren een beetje gaan bekijken en gaan. Voor biologie was het, ik weet niet wat we moesten doen eigenlijk.
0: Observeren,
2: ja.
0: Of natekenen of zo. Nou ja, het is ook een schoolreis, jij kan. Welke plaat past erbij?
2: Electric van Go Back to the Zoo.
0: Tadaa!

0: En nee, er mankeert niks aan uw radiotoestel.
1: Even kijken hoe het gaat op de weg. Heeft Tim zich al gemeld?
2: Zeker
1: eigenlijk?
2: Weten.
1: Ah, kijk.
2: Zeker. Ja, hier mankeert, ja, er mankeert het een en ander wel op de weg, hoor. Want het gaat niet helemaal soepel. Die Duitse grenscontroles zijn allebei goed voor 20 minuten op de A12 en de A76. Verder, het goede nieuws op de A15 naar Rotterdam vanuit Gorkum. Bij Sliedrecht is de weg weer vrij na een ongeluk. Nog 20 minuten oponthoud. En tenslotte een pechgeval bij Waardenburg op de A2. Als je onderweg bent vanuit Utrecht richting het zuiden. Vanaf Culemborg 10 kilometer en 35 minuten.
1: Dank u wel. Over naar Sydney voor het NOS Nieuws van 2:30 reeds.
3: Ja, de oneenigheid binnen de coalitie waardoor de Prinsjesdagstukken nog niet af zijn gaat grotendeels over een tegemoetkoming aan pro, zeggen bronnen in Den Haag. Die partij wil namelijk de bezuiniging op allerlei uitkeringen van tafel. D66 en CDA willen de bezuinigingen daarom in de boekhouding parkeren, zolang er nog gesprekken lopen met de vakbonden, maar dat wil de VVD dan weer niet. De dode vrouw die gisteravond in een tuin van een woning in Bokstel werd gevonden is een bekende van de verdachte. De man van 66 jaar heeft zich diezelfde avond op het politiebureau gemeld waarop hij werd aangehouden. De politie gaat uit van een misdrijf. De Nederlandse roeister Caroline Florijn heeft in de skif de halve finale van de WK roeien bereikt. Op de bosbaan in het Amsterdamse Bos roeide de Nederlandse in duel met de Britse Lauren Henry naar de tweede plaats. En SC Cambuur organiseert morgen een bijeenkomst voor de 7 gewonde supporters van de club. De fans raakten zondag gewond door vuurwerk gegooid door Feyenoord-hooligans. Op de bijeenkomst zal de burgemeester van Leeuwarden ook aanwezig zijn. En daarnaast organiseert Cambuur ook woensdag een inloopavond voor alle supporters. Het weer vanuit het zuiden, stevige buien bij 22 graden. Vanavond trekken die buien dan weg en morgen weer wisselvallig en rond de 22 graden.
1: En dankjewel, Sydney. Ja, doe vooral mee, alle 13. Schoolreisje.

0: Bam. Kom in, DJ.
1: Mevrouw, mister.
2: Alle 13.
1: Schoolreisje. Ja, er zijn natuurlijk heel veel leuke platen te verzinnen bij schoolreisje. En dat gebeurt ook, want er is er altijd wel één, zegt ook Stefan, die zijn portemonnee vergeet. Of zijn bril. Of zijn inhaler. Of zijn vape. Nee, en gewoon, ja, het is gewoon heel lullig, want je kan niet met die hele bus weer omkeren natuurlijk. Wel goed bedacht, dank daarvoor. Coldplay ervoor nog, Adventure of a Lifetime. Want dat is het natuurlijk altijd. Een enorm avontuur, zo'n schoolreisje. Jacco, goedemiddag.
3: Nee, goedemiddag.
1: We zitten hier achter de schermen een beetje te peilen hoe onze diverse scholen erin stonden dan wel staan. Mocht het bij jou?
3: Ja, bij mij zeker.
1: Gewoon ongelimiteerd?
3: Ja, zeker. En jij, bij mijn kinderen was het wel al een vraagstuk, inderdaad.
1: Oh, ja. Je hebt scholen die heel stellig zeggen, nee, neem geen snoep mee. Andere scholen denken, joh, doe lekker. Ja. Die van mij mocht het niet in de bus, weet ik nog.
3: Dat is ook altijd inderdaad, aan de chauffeur ligt dat heel vaak.
1: Ja, ik denk ook, ze moeten straks alles onder vandaan krabben. Nou ja, we weten waar we heen gaan. Welke plaat wordt het?
3: Ja, het wordt Candy van Iggy Pop en Kate Pearson.

0: is lullig, maar er raakt er altijd wel eentje kwijt. In een, bij een schoolreisje. Ik heb het ook wel eens meegemaakt, indirect.
1: Dat je een kind kwijt was?
0: Nou, ik niet, maar mijn mama was een kind. Mijn mama was een kleuter kwijt, een artist.
1: Oh nee.
0: 4 minuten voor het einde.
1: Wauw.
0: De hele tijd alles goed gedaan en opeens, floep. Ja. Zakaria was weg.
1: Maar goed, kijk, stel je moet...
0: Hij is gevonden, hoor.
1: Je moet op 10 kinderen passen en je bent eentje kwijt... en is toch 90% nog steeds gewoon veilig?
0: Ik snap wel dat ze jou nooit hebben gevraagd.
2: Nou ja, ja, als we dat halen, ja, in principe.
0: Ik weet niet of we het gaan halen, maar het is wel leuk. Alle 13 schoolreisje. Michiel moet ik onder andere bedanken voor Black Keys, Lonely Boy. Iggy Pop en Kate Pearson ervoor nog met Candy. En dan hebben we Ronald. Goedemiddag.
3: Hey, hallo.
0: Deden jullie dat?
3: Uit een treuren.
0: Ja?
3: Ja.
0: En niet alleen deze, neem ik aan, hè?
3: Dit kan wel heel lang duren, ja. Ja.
0: Ik had er zo'n hekel aan.
3: Ja, ik ook. Eigenlijk
0: Och.
3: Wel. Ja, verschrikkelijk.
0: We zaten wel een beetje te graven dat de boom stond op de bergen. Die hadden wij altijd. Ken je die?
3: Ja,
0: weet je. En er komt er steeds wat bij.
1: En op die boom zat een tak.
0: En op die tak
1: zat een boom.
0: En dan op een gegeven moment werd je er helemaal moe van. En er zat een vogel, en die had een ei. En dan zat een kuik, en die had dan een larf. En die had dan, nou...
3: Ja, nee, helaas.
0: Ieder zijn ding. Welke plaat ga ik draaien?
3: Ja, Grease. Een potje met vet natuurlijk.
0: Ja.
4: It's systematic. It's hydromatic. Why's it greased lightning?

0: Nathan is erg in zijn nopjes met... ja, dat is ook jouw suggestie, hè?
1: Zeker.
0: Ja. Nou, leuk.
2: Alle 13.
0: Een schoolreisje. Hebben we hem gehaald? Nee, net niet. Maar we hebben wel de 12. Die gaan we zo meteen draaien. We begonnen met dank aan Sander. Die kwam met het onderwerp. Met Journey, Don't Stop Believing. Corsine, Hide You. Vanwege het verstoppen natuurlijk in de bus. The Beatles, Magical Mystery Tour. Heb je die bus weer? George Ezra, Shotgun. Naast de chauffeur zitten met misselijkheidsklachten. Go Back to the Zoo. Daar kun je natuurlijk naartoe. Electric, Bus Stop, The Hollies. Coldplay, Adventure of a Lifetime. En een Tribe Called Quest voor al die sukkels die iets kwijtraken. Left My Wallet in El Segundo. Iggy Pop en Kate Pearson. Candy en de Black Keys Lonely Boy ook nog gedraaid. John Travolta net nog. Queer's Lightning. En we hebben nog Bubbling Unders.
1: Ja, Marianne Dees die kwam met Ik ben een beetje misselijk van Buster Fontein.
3: Oh, een beetje misselijk.
1: Michel, als je richting Kaatsheuvel gaat. Pater Moesgroen met een Roodkapje.
0: Hey, jammer.
1: Vivian komt en heel veel anderen met Busje komt zo natuurlijk van Hulleboer. En we hebben heel hard gelachen om de suggestie van Marcel. Aphex Twin met Window Licker.
0: Oh. Je ziet het ook meteen voor, ja. Met die clip. Dan hebben wij José. Die zegt nog, ja, we hebben natuurlijk ook nog een André van Duintje hier in te prakken. File!
1: Ja.
0: Oh, niks zo vervelend als in de file staan. Zeker. Met schoolreisje. Ja. En dezelfde José, die is lekker actief, denk ik tenminste. Of zijn er meer? Die kwam als laatste nog met Davina Michel. Duurt te lang.
1: Ja.
0: Want je wil alles doen op zo'n dag. En dan sta je in de rij of diezelfde file weer. Zometeen Jasper, die neemt het weer over. Dank voor het meedenken. Mis ik nog wat? Vergeet ik wat?
1: Nee hoor.
0: Nee, die plaat, toch?
1: Die plaat.
0: Ja, ja, ja.
1: En maandag gaan we lekker naar een...
0: Oh ja. En ga met ons mee.
1: Ja.
0: Vanaf maandag de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Ja, ja.

0: Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
2: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
1: Train je zelfbewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
3: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
4: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
5: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
6: Gelukt. Heb je hem al betaald?
5: Wat bedoel je?
6: Mijn betaalverzoek.
5: Zo, dat doe je snel.
6: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
7: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
8: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
9: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
10: Ah, nee hè.
11: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
10: Ja, weer eens.
11: Nou, proef jij even?
10: Oh ja?
11: Ik heb net koffie gezet.
10: Lekker.
11: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
12: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
13: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
14: Hier, moet je opletten.
13: Chocomel?
15: Sloopmelk.
13: Mona?
15: Ja, ook sloopmelk.
13: Milner?
15: Sloopmelk.
13: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
15: Sloopmelk.
16: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sydney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis.

0: zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
3: Het Koninklijk Concertgebouworkest presenteert Classics Live in Ziggo Dome. Op 3 oktober 2026 hoor je de meest geliefde klassieke hits. Gespeeld door een van de beste orkesten ter wereld. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/classicslive.
2: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
4: En toen was het 2 uur, NPO Radio 2. En het laatste nieuws krijg je binnen een paar seconden. Als ik mijn mond hou, was Sidney Dijkers. Goedemiddag.
5: Goedemiddag Jasper. Als het aan het kabinet ligt, krijgen de inlichtingendiensten veel meer mogelijkheden om Russische hackers, Chinese spionnen en aanslagplegers op te sporen en aan te pakken. Er ligt nu een voorstel voor een nieuwe wet, waardoor de AIVD en MIVD niet bijvoorbeeld vooraf toestemming hoeven te vragen voor het volgen van zo'n hacker, zodat ze sneller kunnen ingrijpen. Volgens defensieminister Jesselgus heeft de nieuwe wet weinig gevolgen voor de privacy van gewone Nederlanders. Het kabinet onderzoekt welke juridische mogelijkheden er zijn om Omroep Ongehoord Nederland aan te pakken, of zelfs uit het publieke bestel te zetten. Het wordt binnenkort besloten, zegt verantwoordelijk minister Letschert. Aanleiding is de ophef rond een uitzending waarin uitspraken van Adolf Hitler werden besproken. Letschert reageerde ook op die uitzending.
6: Onsmakelijk, vreselijk, kwetsend, onnodig. Ik krijg ook heel veel reacties op de petitie binnengekomen. Mensen zijn daardoor gewoon echt geraakt.
5: De minister benadrukt dat een besluit om een omroep uit het bestel te zetten wel goed juridisch onderbouwd moet zijn. Het Rode Kruis heeft alarm geslagen over de situatie in het rampgebied in Nepal en Tibet. 90.000 mensen zijn volgens de hulporganisatie op de een of andere manier door de ramp getroffen. Er wordt onder meer hard gezocht naar overlevenden, zegt het Rode Kruis.
7: De eerste 72 uur, heel belangrijk, dus daar zitten we nog net in, gaat het echt om levens redden van mensen. Dus zorgen dat mensen nog uit de modder of van het dak van hun huis gered kunnen worden. Dat gaat op heel veel plekken ook met helikopters, omdat het zo moeilijk bereikbaar is.
5: Het Rode Kruis heeft deze week Giro 6868 geopend voor het rampgebied. In Nepal zijn nog 3 Nederlanders ook nog vermist. En de tegenstanders zijn bekend die AZ en NEC treffen in de Europa League. Zojuist werd er geloot. Beide clubs moeten het opnemen tegen topclubs Juventus en Benfica. AZ en NEC spelen niet tegen elkaar. Er wordt momenteel ook nog geloot in een andere competitie, namelijk de Conference League. Daar doen Ajax en FC Twente aan mee. Het weer vanuit het zuiden, stevige buien bij 22 graden. Vanavond trekken die buien dan weg. Morgen dan weer wisselvallig en rond de 22 graden.
4: Mijn dame, daar zit Tim Schaap. Tim, waar staan de files?
8: Ja, helaas op best wel plekken. Het is druk onderweg met 400 kilometer in totaal. Onder andere 1 rijstrook minder op de A2, Utrecht-Den Bosch. Daarom file tussen knooppunt Culemborg en knooppunt Empel. 22 kilometer en 50 minuten vertraging maar liefst. Verder de Duitse grenscontrole op de A12, daar nu ongeveer een kwartiertje. Naar de regio is het ook druk, zoals op de A50 Arnhem-Os tussen Heteren en Ravenstein. Ongeveer 25 minuten over 16 kilometer.
9: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
10: Nu te zien in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Geniet inclusief gratis parkeren en drankjes van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
9: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
11: Je veranda ontoveren tot nieuwe eetkamer. Een buitenruimte voor elk seizoen. Met de luxe glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat geniet je het hele jaar door van je tuinkamer of poolhouse. En vanaf nu ook wanden met dubbel isolatieglas. Kijk op terrasbeglazingopmaat.nl. Kies bewust, kies maatwerk.
12: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor

0: 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
3: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
4: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
9: Ik mag graag tuinieren.
10: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
11: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
12: Ik niet.
8: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
13: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
14: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
15: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl. Hallo met Jasper.
16: BNN Para. Zomer op je radio. NPO Radio 2.
17: Knisper, knasper. Lekkere plaatjes, Jasper.

En dat betekent dat Paul Rabbering op vrijdagmiddag te horen gaat zijn vanaf 11 september. Maar goed, zover is het nog lang niet. We gaan vanmiddag nog even lekker de woordsokken doen. We doen nog de Zapp-service. En we hebben natuurlijk heerlijke muziek. Onder andere natuurlijk een ode aan dat legendarische album waar ik al fantastische podcast trouwens over is gemaakt. Alle geschiedenis ooit over dit legendarische album. Paul Simon, Graceland. Mississippi.

0: Swedish House Mafia en Save the World.
1: Hallo met Jasper, NPO Radio 2.
0: En daarvoor Guns N' Roses en Yesterday's. En ja, een beetje treurig nieuws vind ik van Axl Rose, de zanger natuurlijk van Guns N' Roses. Die is een beetje in rouw, want zijn kat, Whiskey. Wel een mooie naam voor een kat. Ja, die is overleden. En ja, hij haalde Whiskey altijd nog aan tijdens optredens vorig jaar nog. Als hij dan Knocking on Heaven's Door zong, dan zei hij altijd van... ja, mijn kat Dijon... die is turning 20 this year. And let's hope he's not knocking on his door anytime soon. En nu is het dan toch helaas zover, ja. En ik heb zelf geen huisdieren, maar ik hoor het van heel veel mensen natuurlijk. Het is toch altijd alsof een gezinslid wegvalt. Hè. Dus sterkte voor Axl Rose, zouden we zeggen. Hey, voor de laatste keer de vrijdagmiddag met Hallo Met. Vandaag is het nieuws naar buiten gekomen dat wij een nieuwe collega gaan verwelkomen. Jurien, hartelijk welkom. Natuurlijk, jij gaat ons weekend versterken op zaterdag en zondagmiddag.

0: Ja, dat themanummer van het WK voetbal waar we het verder niet meer over hebben natuurlijk. Hoe het daar gegaan is. Maar Shakira blijft nog lang nadruppelen met Burna Boy, Die Die. En ja, zij is enthousiast. Ook een sportfan hoor. Sowieso een enthousiaste sportouder ook. Want ja, ze heeft kinderen die aan het sporten zijn. Twee zoontjes zitten bij namelijk allebei op taekwondo. En ja, zij kan nog wel fanatiek zijn in het aanmoedigen, Shakira.
1: The both of them actually practice taekwondo. And whenever they participate in the tournament, taekwondo, I scream like a crazy woman. And the dojo master, last time, he gave me 2 warnings. And he said...
2: You can't warn Shakira. No.
1: Yeah, he almost kicked me out.
2: Oh my god.
1: Because I was like, kick him in the head, kick him in the head. You know,
0: Ze heeft dat niet verwacht bij haar. Het is ook zo vriendelijk dat je denkt, nee, maar ja, we hebben wel natuurlijk inderdaad nog even zitten denken. Ze komt natuurlijk uit Colombia. Dat een redelijk temperamentvolle dame zal ze dan toch wel zijn, denk ik inderdaad. Ach, zo'n schreeuwende moeder langs de lijn. Shakira, hele beeld is weg. Deacon Blue nu, Your Town.

0: De Boa's. En zij maakt het verschil daarvoor. Oh, fijn om die weer eens een keer te kunnen draaien. Your Town, Dick and Blue. Het weer. Vanuit het zuiden stevige buien. 22 graden vandaag. Vanavond trekken die buien gelukkig ook wel weer weg. Maar morgen helaas wisselvallig en dan weer rond de 22 graden. Bij de ANWB is het Tim Schaap. Tim, waar staan de files allemaal?
1: Ja, helaas best wel veel plekken. Het is druk. Bijna 470 kilometer nu. Onder andere een ongeluk bij Valkenswaard op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Vanaf Weert een file van 3 kwartier. 2 rijstroken zijn er dus afgesloten. Ook druk op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en knooppunt Empel. 1 uur over 25 kilometer. En tenslotte de A348 naar Arnhem toe tussen Reden en knooppunt Velperbroek. 2 kilometer en 30 minuten. Vermoedelijk komt het daardoor de wegwerkzaamheden.
0: 2:30 geweest. Het laatste nieuws krijg je van Sydney Dijkers.
2: Goedemiddag Jasper. De oppositiepartijen onderhandelen niet meer mee over de Prinsjesdagbegroting, zegt premier Jette. Het is volgens hem nu aan de coalitie om tot een plan te komen. Tussen de coalitiepartijen is volgens bronnen oneenigheid over het wel of niet tegemoetkomen aan oppositiepartij Pro. Die wil de bezuinigingen op allerlei uitkeringen van tafel hebben. Er worden 3 Nederlanders vermist in Nepal na de overstromingen woensdag. Het gaat om een vrouw van 51 en een man van 29 die afzonderlijk van elkaar op reis waren. En een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. De tegenstanders zijn bekend die Ajax en FC Twente treffen in de Conference League. Zojuist werd er namelijk geloot. Ajax heeft het zwaar getroffen en moet onder meer tegen Atalanta en Getafe. FC Twente tegen Freiburg. En fans van Prince zijn vandaag getrakteerd op 10 niet eerder uitgebrachte nummers van de overleden muzieklegende. Ze staan op het nieuwe album Timeless. De nummers komen uit allerlei verschillende periodes van de carrière van Prince. Eentje is van 1977, maar er staat ook een live-opname op van zijn laatste tournee uit 2016.
0: Ik vind het moeilijk, ik hou enorm van Prince. Maar ik heb altijd moeite met werk van overleden artiesten waarvan je, zeker in het geval van Prince, weet, dat was een enorme controlfreak die heeft dingen bewust opzij gelegd waarvan hij dacht, daar moet ik ooit nog een keer naar kijken. En dan wordt het nu alsnog uitgebracht.
2: Ja, hij zocht alles uit voor zijn albums, hè?
0: Ja.
2: Van, dan wil ik dat daar hebben en dat daar.
0: Ja,
2: ineens alles uit, ja.
0: Overal, en natuurlijk bij meer artiesten willen ze een bepaald verhaal natuurlijk vertellen met een album. Ik heb nog niet durven luisteren.
2: Nee.
0: Heb jij er al wel iets van gehoord?
2: Nee, ook nog niet.
0: Oké, nou, gaan we allebei niet luisteren dan? Toch wel. Oh, we hebben zulke lekkere principes. Ongelooflijk. Oh, ik ga toch luisteren, oké. Luisteren doen we nu naar Lenny.

Nou werk ik hier veel natuurlijk, bij NPO Radio 2. En was het de afgelopen week op de topzong. Lenny Monsoo, maar hij zit er ook zo lekker in mijn hoofd. Het is zo'n lekkere, aanstekelijke plaat. Wrecking Ball, Lenny Monsoo. De Zip Service. Ja, zometeen gaan we weer spelen, de Zap Service. Vijf fragmenten van de grote hits die je regelmatig voorbij zou kunnen horen komen. Die hoor je snel achter elkaar. Aan jou de vraag wat de titels van die nummers zijn. Gewoon even een lekkere spelletje op de vrijdagmiddag. Als je zegt van, ik wil wel even meedoen, want we hebben voor iedere goed geraden titel een prachtige prijs. Dus stuur dan eventjes even zappen. Dus zappen in de NPO luisterapp. Dus even zappen. Dat is heel moeilijk. Dat is Z-A-P-P-E-N. Ja. En dat stuur je via de NPO-luisterapp. Nou, dan gaan we zo meteen misschien even lekker een rondje zappen met elkaar. En genieten van Floors aan de Machine, Queen of Peace. En eerst Level 42 aan het werk zetten.

0: Met een nooit geweest eerlijk gezegd in Schotland, maar als je de video van deze Queen of Peace van Florence and the Machine hebt gezien, dan wil je er instant naartoe. Easdale, daar is die opgenomen. Zo'n mooie hoogvlakte waar met zo'n mooi camerashot echt de mooie hoogvlakte helemaal keurig in beeld komt. Ja, het is betoverend. En het nummer ook natuurlijk. Hè.
1: De Zip Service.
0: Spelen we met Roos. Hi Roos.
2: Hallo.
0: Een lekker gordijnen aan het omzomen.
2: Ja, joh. Topklus.
0: Ja, het is echt van dat herfstweer. En dat past er dan bij om zo'n klusje te doen.
2: Ja, je kunt de tijd toch niks doen. Dus ja, wat doe je anders, hè?
0: Nou ja, je kunt er van naar buiten, toch? Niet dat je opgesloten. Heeft iemand de sleutel weggegooid van je deur? Nee,
2: ja,
0: toch?
2: Ik ga gewoon niet meer naar buiten. Nee, okay. Maar het was net zo hard aan het regenen hier. Dat snap ik.
0: Soms is het ook heerlijk om binnen een beetje te cocoonen, inderdaad. Hey, we gaan de Zap Service met jou spelen. 5 fragmenten krijg je te horen. Ik wil zo meteen van jou de titels horen. En voor iedere goede titel die je goed raadt, daar hebben we een mooie prijs voor.
2: Leuk.
0: Ja, luister heel goed. Dit zijn jouw fragmenten.

0: Nou, wat kan je ervan maken?
1: Ja, die eerste was, ik weet niet precies hoe die heet, maar Always Take the Weather With You. Ik heb Africa gehoord van Toto. Ik heb Live in La Vida Loca gehoord. En één nummer waar ik gewoon niet op de titel kom, maar ja, het zij zo.
0: Nou ja, ik tel er drie die je in ieder geval goed hebt. En je mist dan nog een Like a Prayer van Madonna.
1: Like a Prayer, dat
0: ja,
1: was
0: en Go Lucky Laya van de Chuck Holtzfein.
1: Oh ja.
0: Hey, en je mag er één van de vijf ook uitkiezen, maar ik ga je in ieder geval sowieso vertellen dat je de drie goed hebt. Dat betekent dat je de herbruikbare ijsblokjes hebt in de vorm van fruit. Je krijgt de binnenthermometer en het BNN prijzenpakket. Het BNN Vara prijzenpakket. Ja, want anders wordt Tim Hofman kwaad als ik er geen Vara bij zeg namelijk. Dus dat komt sowieso je kant op en je mag kiezen welk nummer we in zijn geheel gaan draaien.
1: Doe maar Live in La Vida Loca.
0: Ja, daar is het wel even inderdaad. Even die herfstvibes wegkrijgen met wat zonnes.
1: Precies.
0: Ja, ik snap het wel inderdaad. Hey, mooie middag.
1: Jij ook.
0: Doei. En succes met de gordijnen.
1: Dank.
0: Doei. Doei.

0: is NPO Radio 2.
1: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
2: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair, volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
1: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
3: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
4: Groot ingekocht, groot voordeel.
5: Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
6: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
7: Jongens, eten!
8: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
9: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
10: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
12: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
13: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
12: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sasas.nl/effect.
14: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
15: Zo, hadden ze wel even mogen zeggen dat er een toetertje kwam. Ja, dit is beschaafd, gewoon. Maar niet zo. Commercials zijn geweest. Het is tijd voor echt belangrijke zaken. Het is namelijk bijna 3 uur. Laatste nieuws. Vanuit NOS krijg je van Sydney Dijkers.
16: Ja, goedemiddag Jasper. De Nederlanders die worden vermist na de overstromingen in Nepal zijn een man van 29 en een vrouw van 51. Ze waren los van elkaar daar op reis. De derde vermiste is een geëmigreerde Nederlandse vrouw. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken hoopt snel op nieuwe informatie.
17: We doen er alles aan om het contact te stellen, om informatie te vergaren met onze mensen ter plekke daar. Het is ook een hele lastige tijd ook voor de betrokkenen en de naasten van die mensen. En ons contactcentrum van het ministerie staat 24 uur per dag, 7 dagen in de week, ook beschikbaar voor naasten om contact op te nemen op het moment dat zij mensen in Nepal hebben waar ze geen contact mee kunnen krijgen.
16: Ondertussen zijn ook weer 2 nieuwe meren stroomopwaarts ontstaan in Nepal. Het land houdt die goed in de gaten omdat ze mogelijk voor een nieuwe vloedgolf kunnen zorgen. Het kabinet wil dat de inlichtingendiensten vooraf geen toestemming meer hoeven te vragen om bepaalde verdachte personen te volgen. Het gaat dan om Russische hackers, Chinese spionnen en mogelijke aanslagplegers. De bevoegdheden staan in een nieuwe wet. Volgens minister Jezelgus komt de privacy van burgers niet in gevaar. De Servische regering wil de overleden oorlogsmisdadiger Mladic met alle mogelijke eer begraven. Volgens de regering heeft Mladic op grond van zijn rang als generaal daar recht op. In Servië wordt u door velen nog steeds als een oorlogsheld beschouwd, zegt correspondent Thijs Kettenies.
18: Daar gingen gisteravond honderden mensen de straat op in verschillende steden. Ze droegen portretten en kaarsen en ook waren er speciale kerkdiensten. En supporters van Rode Ster Belgrado die ontvouwden gisteren een spandoek op de tribune. En daarop stond generaal eeuwige roem en dank je wel. En ze scandeerden zijn naam. Uiterst pijnlijk natuurlijk voor de nabestaanden van die misdaden waarvoor Mladic is veroordeeld.
16: Mladic werd onder meer veroordeeld voor zijn leidende rol bij de massaslachting van Bosnische moslims in 1995 in Srebrenica. En de wielrenners van de Noorse ploeg Uno X Mobility hebben voor het begin van de 7e etappe van de Vuelta een minuut stilte gehouden vanwege het overlijden van koning Harald. Hij overleed op 89-jarige leeftijd. Zijn zoon Hakon is nu de nieuwe koning van Noorwegen. Het weer verspreidt over het land stevige buien bij 22 graden. Tussendoor ook wel droog met wat zon. Vanavond trekken de buien weg. Morgen dan weer wisselvallig en rond de 22 graden.
15: Bij de ANWB zat Tim Schaap. Nog steeds en waar staan de files, Tim?
19: Jazeker, op veel plekken. Staat 560 kilometer, dus het maken van een kleine selectie was nog best een uitdaging. Toch gelukt, onder andere door de A2 richting Eindhoven vanuit Maastricht. Tussen Nederweert en Valkenswaard een uur extra. Komt er een ongeluk, de rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan via Venlo over de A73 en A67. Verder drukt op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen knooppunt Ewijk en afrit Malden. 11 kilometer, 20 minuten nu. En dan de A348 Doesburg-Arnhem tussen Reden en knooppunt Velperbroek. 3 kilometer en 3 kwartier vertraging.
20: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
21: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
22: Nu halen, hè? Dus niet straks.
23: Fans van voordeel.
21: Aldi.
20: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio, levenzonderbril.nl.
21: Nu ook bij Aldi, goedkope verse groente en fruit. Dit weekend nergens goedkoper, 6 pri kiwi gold. 500 gram, maar 2,65. En ook nergens goedkoper, mini pruim tros tomaten. 300 gram, maar 1,25.
23: Hands van voeden.
21: Aldi.
24: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
25: De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt:
26: ik red me wel hoor.
25: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan. Ook als die niet wordt uitgesproken. En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald of als vrijwilliger. Slachtofferhulp Nederland, waar je aandacht werkt.

0: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse en ontvang een gratis rang upgrade met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
1: Leren mediteren? Zen.nl.
2: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Jojo.
3: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
4: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
5: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
6: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via NPOradio2.nl. Hallo met Jasper.

0: Jasper.
1: NPO Radio 2.
2: Ja, tot twee keer toe heeft ze het Songfestival weten te winnen natuurlijk Loreen, maar ze sluit nog uit of ze namelijk voor de derde keer in actie gaat komen. Ze is nog niet helemaal over uit of ze dat moet gaan doen, want ja, ze heeft zoiets, ja, het is een mooi podium om een bepaalde boodschap te vertellen, alhoewel er sommige partijen anders over denken. Maar ja, wat die boodschap dan precies is, daar laat ze zich dan niet over uit. En ze geeft wel aan dat ze eerst een therapeut moet nemen, want volgens haar is het Songfestival namelijk een emotionele rollercoaster. Ja, ja, vraag maar aan Joost Klein, hè. Ja. Woordzoeker. Goed, hey, even iets gezelligers. Laten we een spelletje gaan doen. Vier letters vuren we op je af. En onthoud die eventjes goed. Ja, vier letters krijg je. En daar kan je een woord mee vormen. En als je weet welk woord dat is, dan stuur dat in een berichtje via de NPO Luisterapp. En als je dat woord goed hebt, dan maak je kans op een fantastisch puzzel- en spelletjespakket. En luister goed, dit is alvast de eerste letter van dat woord.
3: K.
2: Och, daar is die man weer.
3: Ja, is die er weer, ja?
2: K. Oh, ja. Goed, noteer in je gedachten of met pen en papier die K. En verzamel nog meer letters, die komen zo meteen nog op je af. En eerst eventjes, doen we alsof het al zondagochtend is. Althans, we laten Faith No More vast maar even zijn nieuwe aan, hè?

0: En...
1: Dit is NPO Radio 2 met Douwe Bob. Tijdens de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.

beginnen met de wensweek voor KWF. En hij is een van de artiesten die gaat optreden ook. En daar kun je gewoon bij zijn. Douwe Bob namelijk is te bewonderen. Dat is aanstaande donderdag op het RCN-park, het Grote Bos in Doorn. En daar kun je gewoon bij zijn. Check eventjes nporadio2.nl voor wie, wat, waar en hoe. Nou, wie is dan de Douwe Bob? En dan komen er nog wel meer. Direct komt er ook. Ilse de Lange komt spelen. Son Milieu is van de partij. En Davina Michel komt ook spelen. Dat is dan vrijdagmiddag. Dus, en dan is de week alweer voorbij. Ja, goh, laten we eerst nu wat eens aan die week gaan beginnen. Dus. Hey, even iets heel anders. Ja, je kan jezelf soms gevangen voelen. Hè. Sommige artiesten hebben dat gevoel. Hè. Neem bijvoorbeeld Prince, die ooit natuurlijk een akkefietje had met zijn platenmaatschappij. Zich echt een slaaf voelde. Toen op een gegeven moment ook slave tatoeëerde op zijn wang. Maar Gary Moore die voelde zich een beetje gevangen in zijn muziekcarrière. En hij had zoiets van, hoe kan ik dat nou tot uiting brengen? Hij deed dat in de clip van dit nummer door zich als een soort van ja, menselijke aap in de kooi te stoppen.

0: Sia en daarvoor Gary Moore. En ik zie een mooi appje voorbij komen van Rogier. Die zegt, ik dacht dat ik alles al kende van Gary Moore, maar deze dus niet. Dus daarom luister ik zo graag naar Radio 2. Nou, welkom bij de club, Rogier. Over the Hills and Far Away. Fijn om die te kunnen draaien. Ik heb drie letters volgens mij voorbij horen komen. Er staat nu weer iemand... Je wou nog een letter doen?
1: Oké.
2: L.
0: Oké. De.
2: L.
0: Die mag je ook nog even noteren. En dan hebben we volgens mij een woord. Als je het woord dan kan vormen nu voor de woordzoeker. App het maar eventjes via die NPO Luister-app. En nou, wie weet heb je zo'n prijs te pakken. Hey, het weer vanuit het zuiden. Stevige buien. 22 graden. Vanavond trekken die buien gelukkig weer weg. Maar morgen een wisselvallige dag. En dan zo rond de 22 graden weer. Bij de ANWB, Tim Schaap. Waar staan alle files, Tim?
3: Ja, best wel veel plekken. Het is druk. Er staat 650 kilometer file bijna in het land. Onder andere goed nieuws wel over de A2, Maastricht-Eindhoven. Bij Valkenswaard is de weg weer vrij na een ongeluk. Vanaf Nederweert nog wel een file van 40 minuten ongeveer. Dan de A2 naar Den Bosch toe, vanuit Utrecht gezien. File tussen Culemborg en Zaltbommel. Ongeveer 12 kilometer langzaam rijden. Je doet er drie kwartier langer over. En dan tenslotte de A4 richting Rotterdam vanaf de Belgische grens gezien. Voor Bergen op Zoom 12 kilometer en 30 minuten.
0: Het is half vier. Het NOS-journaal Sydney Dijkers.
4: Ja, goedemiddag. Nepal houdt twee nieuwe meren stroomopwaarts extra goed in de gaten. Mogelijk kan daardoor een nieuwe vloedgolf ontstaan. Een van de meren stroomde vanochtend al over, maar zorgde niet voor extra schade of slachtoffers. Het Rode Kruis heeft in een dagtijd al €740.000 binnengekregen voor hulp in Nepal. Gistermiddag opende ze giro nummer 6868. Volgens het Rode Kruis zijn 90.000 mensen op de een of andere manier getroffen door de overstromingen daar. Bij een Oekraïense droneaanval vannacht op een olieopslag en een appartementencomplex in de havenstad Sevastopol zijn 4 mensen gewond geraakt, zegt Rusland. De stad ligt op de Krim, dat door Rusland wordt bezet. En er raast een tropische storm over de Atlantische Oceaan. Die storm heeft van de weerdiensten de naam Dolly gekregen.
0: Oh, wat mooi.
4: Net een paar dagen dus na de dood van Dolly Parton. Maar, ja, dat denken dus veel mensen. Puur toeval is het, zegt de Amerikaanse weerdienst. De stormnamen zijn namelijk voor het stormseizoen alvast gelegd. Dolly zal waarschijnlijk ook niet voor veel schade zorgen. De komende dagen neemt hij alweer in kracht af.
0: En dat is het mooie van Dolly inderdaad. Kijk dan ook daar nog eventjes naar om, dat ze daar niet al te veel schade aan richten.
4: Komt er weer een regenboog.
0: Ja, mooi man. Ja. Oh, ja, goed. Nou, we kunnen dan nog een uur over uitweiden. Dat gaan we niet doen. We gaan muziek draaien van The Beach Boys.

0: Hij zal je allemaal maar muntjes moeten geven voor de consumpties als ze opkomen treden. Afrojack, Nijer, Pitbull en Neo. Give me everything. Woordzoeker. Hey Melanie, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Bijna klaar voor het weekend.
1: Inderdaad, nog 40 minuten. Oh, nee, 20.
0: Oh, je telt ook echt af.
1: Ja, weet je wel.
0: Oh, heb je zo ook vervelend werk?
1: Wat zeg je?
0: Heb je zo ook vervelend werk dan?
1: Nee, dat niet. Okay. Maar het is allemaal bijgewerkt. Dus ja,
0: oh, oké, dus je bent gewoon eigenlijk klaar. Ja, wat ook prima is natuurlijk. Hè? Ja.
1: Inderdaad.
0: Nou, goed, dan gaan we het lekker afronden. En dan gewoon een relaxed weekend volgens mij, hè, voor de boeg. Weinig plannen, begrijp ik.
1: Inderdaad,
0: nou,
1: rustig aan.
0: Nou, prima. Hey, jij zat wel nog eventjes tussen die laatste werkdingetjes nog even mee te luisteren. Je hoorde een paar letters voorbij komen.
1: Ja, inderdaad, dat klopt.
0: Wat kon je ervan vormen?
1: Knal.
0: Knal?
2: K-N-A-L.
0: Ja, knal, inderdaad. Ja. Goed gehoord. En aandachtig toch even geluisterd. Want het is toch altijd wel een dingetje dat je dan toch eventjes dus een paar platen door voorbij hoort komen. Dat er net niet iemand tegen je aan begint te kletsen. En dat je net die letter gemist.
1: Hey, dat is voor de thuiswerken.
0: Oh, dat is fijn. Geen hinderlijke collega's om je.
1: Inderdaad.
0: Ja, ik ga snel ook weer thuiswerken. Hey, we gaan je belonen met een mooie prijzenpakket. We hebben een mooi spellenpakket en een puzzelpakket voor je.
1: Superleuk.
0: Ja, en ik wens je daar veel plezier mee en een mooi weekend.
1: Jij ook, bedankt.
0: En als het dan toch een beetje dit weer is, een beetje toch die herfst eraan zit te komen, want er komt een nieuw album van ze aan, dan vind ik dit toch wel even erbij passen hoor. Ze durven nog steeds niet los te laten over wie het nou gaat. Maar goed, dat is misschien ook wel mooi. Dat blijft natuurlijk lekker mysterieus. Zoals het ook klinkt natuurlijk. De nieuwe van Fontaine's DC.

dinsdag is zij er dus. Tijdens de wedstrijd voor KWF Indoor. En als je erbij wil zijn, tijdens het optreden van Niels de Lange. 8:30 s'avonds, dan is ze er. Check even onze site, nporadio2.nl. Dan weet je waar je exact moet zijn. Je kan gewoon lekker langskomen de hele week. Met alle mooie optredens die komen. En daarvoor de nieuwe van Fontaines DC, Marianne. Ik kijk nu al uit naar 16 oktober. Daar komt het nieuwe album uit, Dopamine Chamber. En er zijn meer mensen die worden er blij van. Ik zie onder andere Yes Yes, Fontaines DC binnenkomen. En Nina Visser zegt top song, top song. Die hebben we helaas deze week niet.

0: St. Elmo's Fire. En dat is een heigerig hondje, stond hij al tegen me aan te... Nou, dan niet rijden, want dat anders...
1: plaats, gaat.
0: Nee, man.
2: Nee. Hij schijnt.
0: Laat die man ook gewoon even zijn werk doen.
1: Het moment waar ik vanaf vanochtend, toen ik wakker werd, om 17:15 aan de uitkijk. Even onze gezellige crosstalk met Jasper de Vries. Zeker.
0: Nou, het mag wel kosten, hè?
1: Ja, je hebt altijd hele slimme vragen. Daar moet ik echt voor oppassen wat je zegt.
0: Ja, en nu verwacht je ook een journalistiek kritische vraag?
1: Nee.
0: Mensen, wat zit er in de show?
1: Nou, de show is om te bezinnen.
2: Gezellig.
1: Om te beginnen gezellig. En het komt natuurlijk niet in de laatste plaats, omdat ik geflankeerd word door mijn schitterende... Ja, de vrouw die toch glans geeft aan deze show, Irene Moors.
0: Ja, wie wil haar niet in je...
1: Er wordt wel eens op geboden, maar ze zegt... Ja? Ook al krijg ik meer geld, ik blijf altijd hier zitten.
3: Ja, ik ben zo trouw, joh. Maar goed, we hebben iemand in de studio, Jasper. Hi.
0: Hi, hallo.
3: En die hing vroeger boven het bed van Eddie. Oh, nou, jij mag raden.
0: Ik kan het nog niet zien. Is het een uitklapper? Of...
1: Nee,
3: het is Imca Marina.
1: Oh, ja, zeker.
0: Daar mag je wel plek van maken.
1: Ja, die hing boven mijn bed. Tenminste, de poster uiteraard. Want, en je kent haar natuurlijk nog van. Waar hou jij van?
0: Koffie.
1: Ik hou van dansen en muziek. Ja, dat ken je toch wel?
0: Viva España.
3: Nou, doe maar niet.
1: Nou, dat zou ik niet. Ik heb daar wel even een reactie op.
2: Ach, maar dat kan toch niet?
0: Oh, jawel hoor.
3: We hebben een goed gesprek met Roel van Velsen. En we hebben een nieuw talent, want het nieuwe tv-seizoen gaat beginnen. En we gaan er even wat highlights uithalen en een gloedje nieuwe presentatrice aan iedereen voorstellen.
1: Ja, dat zeggen we nog niet wie het is. Dat houden we namelijk... Het zou zomaar eens de nieuwe Mies Bouwman kunnen worden.
0: Oh, maar een goed gesprek. Ik ga nu luisteren.
1: Heel verstandig. Hoi.
4: Dit is NPO Radio 2.
5: Ster.
6: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
5: NHA.nl. Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
7: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
8: Je veranda ontoveren tot nieuwe eetkamer. Een buitenruimte voor elk seizoen. Met de luxe glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Geniet je het hele jaar door van je tuinkamer of poolhouse. En vanaf nu ook wanden met dubbel isolatieglas. Kijk op terrasbeglazingopmaat.nl. Kies bewust, kies maatwerk.
7: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
9: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
10: Morgen zijn we er weer met een nieuw seizoen van Beste Zangers. Met in de eerste aflevering Clouseau, die bezongen wordt door hun muzikale collega's Yves Berendsen, Django McCoy, Lizzy, Desiree, V. Klaassen en Zoe Levi. Kijken dus Beste Zangers, morgen om 9:50 bij Avrotros op NPO 1.
11: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7 processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.

0: 30 augustus start de week tegen kanker.
1: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
2: Jij waarschijnlijk ook.
3: Iemand die je dierbaar is.
4: Of was.
5: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
4: En de beste zorg.
5: Voor wie geef jij?
6: Doneer op kwf.nl.
7: KWF. Tegen kanker voor het leven.
8: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
6: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
5: Doneer op kwf.nl.
7: KWF. Tegen kanker voor het leven.
8: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
9: Het is 4 uur, ik noem het professioneel. Ik bedoel, kom er maar om, vrienden. Eventjes meneer De Vries bedanken voor weer een show. Goed gedaan. Ik bedoel, voor een vrijdag zeker. Tijd voor het journaal. In van de betere zit niet Dekker zit hier. Fijn dat je er bent.
10: Ja, goedemiddag, Eddy. Bedankt. Feyenoord heeft kunnen achterhalen wie er vuurwerk heeft afgestoken tijdens de uitwedstrijd tegen Cambuur afgelopen zondag. Het gaat om tientallen supporters volgens de club. Hun uitkaart wordt ingenomen en ze krijgen een stadionverbod. Bij de wedstrijd werd vuurwerk in het vak met de supporters van Cambuur gegooid. 7 mensen raakten daarbij gewond. Oppositiepartijen onderhandelen komende dagen niet meer met het kabinet over de begroting. Dat heeft premier Jette gezegd. Eigenlijk zou de Prinsjesdagbegroting vandaag al klaar moeten zijn. Maar de deadline is verschoven naar maandag. Volgens Jette komt dat allemaal wel goed.
11: Er zijn de afgelopen weken en ook voor de zomervakantie allerlei gesprekken geweest met fractievoorzitters, met financieel woordvoerders, ook met inhoudelijk woordvoerders. En daardoor hebben we nu heel goed op tafel liggen wat er moet gebeuren. En het is nu aan de coalitie om de definitieve besluitvorming daarover te doen.
10: Deze maandag moet een concept van de Prinsjesdagbegroting bij de Raad van State liggen, zodat zij die kunnen beoordelen. De kist met het lichaam van de overleden Noorse koning Harald wordt vanavond naar het Koninklijk Paleis in Oslo gebracht. De kist blijft dan tot de dag van de uitvaart in de kapel van het paleis staan. Er is ook online een condoleanzenregister geopend. En ook bij het paleis in Oslo hebben veel Nooren al kaartjes met condoleances achtergelaten. Voor het gebouw ligt een grote bloemenzee. En de dode vrouw die gisteravond werd gevonden in een tuin in Bokstel in Brabant is een bekende van de verdachte. Volgens Omroep Brabant gaat de politie uit van een misdrijf. Een man van 66 meldde zich gisteravond bij de politie en is opgepakt. Buurbewoners reageren verslagen.
12: Ik woon hier 56 jaar. En er is een heel rustige buurt. En dat je dit dan op het dak krijgt, ja, daar schrik ik van.
10: Het slachtoffer was een vrouw van 66 uit Schiedam. De politie wil niets zeggen over de band tussen haar en de verdachte.
9: Het weer?
10: Laten we dat maar doen. We trekken stevige buien namelijk over met onweer en zware windstoten. Vanavond weer droog bij een graad of 15. Maar morgen dan is het weer wisselvallig en 22 graden.
9: Dankjewel, Sidney. Tot zometeen weer.
10: Tot zo.
9: Tot zo.

0: Goedemiddag, Tim.
1: Hey, Eddy. Goedemiddag. Bijna op de maat. Ja, leuk hè? Gezellig. Hartstikke idee.
0: Ja, bijna op de maat. Je moet nog even oefenen.
1: Goed, goed. Hey, Eddy. Het is druk onderweg. 720 kilometer momenteel. Kinderen. Onder andere de A2 Utrecht en Bos laat van zich horen. Tussen Culemborg en Zaltbommel. 12 kilometer, half uur extra. Dan de A4. Allereerst file vanuit België naar Rotterdam toe. Vanaf de grens tot aan Bergen-op-Zoom ongeveer 20 minuten. Ook de A4 naar Rotterdam vanuit Amsterdam file. Tussen knooppunt Hofvliet en knooppunt Ketelplein. 19 kilometer, een half uur extra. Ben ik er nog niet, de A15 staat er ook. Rotterdam-Gorkum, tussen Sliedrecht en Gorkum. 25 minuten. En tenslotte nog drukt op de A348 naar Arnhem toe. Ja, die bestaat ook. Tussen Reden en knooppunt Velperbroek, 2 kilometer. Daar duurt de reis ruim 20 minuten langer.
0: We hebben weer van je stem genoten. Dankjewel, Tim.
1: Heel goed, tot zo.
0: Tot zo, Timmy Schaap, zometeen hier in de show. Net als mijn vriendin. En die gaat nu zeggen wie erin zit.
2: Nou ja, de mensen moeten maar gaan luisteren. Het is zoveel, het is gezellig. Het is blijft er gewoon bij.
0: Ja, we kunnen beter opnoemen wie er niet in zit. Zijn we er klaar? Ja, dan moet je nagaan. Kortom, wij geven een gouden tip te weten.
3: We're lekker bij.
0: Tot zo.
3: Tot zo.
4: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor 5 euro. En kinder onesies, 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus, dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
6: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Nieuw Sun Intense Power Vaatwascapsules Voordeelbox voor maar €24,99. Voor iedereen die een schone vaat wil hebben.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: ICM biedt ruim 200 opleidingen en trainingen voor dromers die vooruit willen.
9: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
10: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
11: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
10: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
0: Ja, de wensweek komt er weer aan. Stefan, wanneer is dat ook weer?
12: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl.

Patty. Misschien ken je haar ook nog van... Zo schitterend allemaal, vrienden. Daar zijn we op deze laatste vrijdag alweer van de maand augustus. Lekker keur in de middag, diep in je neus. Tot 6 uur vanmiddag. Asfalt.

0: fantastische show. En we hebben er zin in, want we mogen het maar één keer per week doen. Vergelijk het maar eens met je thuissituatie. Als je vrouw zegt, nee hoor, we doen het één keer per week. Nou, dan vlieg je er natuurlijk tegen de boom op.
1: Het wordt een spannend weekend, Eddy. Wist je dat?
0: Ja, ga je stoppen?
1: Nee, ja. Ik overweeg het eigenlijk elke week. Maar ja, het nieuwe televisieseizoen gaat een beetje van start.
0: Okay, we hebben echt
1: allemaal nieuwe programma's. Taskmasker begint morgen. Make Up Your Mind begint. De Beste Zangers begint. Eva begint volgende week weer. Maar ook Renssen. Dus wat gaat dat dan weer doen?
0: Ja, weet je wel? Ik vond het een beetje raar dat wij in de tijd van de bezuinigingen, dat er ook mensen weggaan vanwege de bezuinigingen, dat ze bij de televisie met die tafel lopen te slepen door het hele land met Eva. Met een cameramensen en met geluid mensen. Ja. Het mag allemaal een centje kosten. Om die zien. Ze kan gewoon vanuit de studio voor een wandje gaan staan en we zijn er
1: maar
0: mee.
1: Ja, maar een beetje een promotiedingetje.
0: Nee, dat kost heel veel geld.
1: Wat ben jij nou weer aan dat knorren?
0: Dat kost wat jij per jaar kost. Dus ik vind er een hoop geld.
1: Ja, zegt de nieuwe generatie zou jou nu een Karen noemen. Maar dit geheel terzijde.
0: Ja, ik wil jou even voorstellen aan de mensen.
2: Irene Moors.
0: Dat heb ik al eens van gezegd. Dat jij maakt voor mij, je geeft glans aan de show. Dat heb ik al eens gezegd. Je maakt echt een verschil voor mij. En ik overdrijf
1: en nu
0: niet.
1: Komt er een bloedknap.
0: Ik twijfel wel eens. Ik denk bij mezelf. Meer nog dan ik eigenlijk toegeven wil. Lieve mensen, voor mij is Irene Moors, zeg ik.
2: Zij maakt het verschil.
0: Nou, is
1: ja,
0: dat niet leuk?
1: Ja, super lief. Maar ik wacht echt op de klap.
0: Ja, die komt zo meteen. Okay. Maar goed, dan gaan we even voorover staan. Dan zal ik je een klap geven zo meteen. Nee hoor. We hebben Roel van Velsen. Mensen, wordt een leuk gesprek. Dat weten we nu al. We hebben het namelijk opgenomen voor de zekerheid.
1: Ja, die gaat iets doen voor het goede doel met allemaal vrienden. Imca Marina is onderweg, maar ze is 85. Dus dat duurt nog eventjes. En we hebben natuurlijk nieuw talent in de studio. Ik zei net, het nieuwe tv-seizoen begint. Ook net 5 gaat helemaal nieuwe dingen doen met nieuwe sterren. Eén daarvan komt langs. En die gaan we uitgebreid voorstellen. En we hebben Eddy Beren.
0: Ja, hey, en weet je wat voor dag het is vandaag?
1: Het is vandaag vrijdag de 29e.
0: Nee, het is de dag. Het is de dag van de meisjes met rood haar.
2: Meisjes. Oh. Ja. Met rode haar.
1: Daar heb ik helemaal niks aan.
0: Ja, weet je wat het leuke is? Mijn eerste meisje was een meisje met rood haar. Jazeker, ja.
1: Hoe is het mogelijk?
0: Dat is een tijdje terug. Ik was met de klaar en had ze lasten van de rug. Dat begrijp ik ook wel. Het was de eerste, maar niet de laatste, kan ik je vertellen. Nee, 40, 45 jaar geleden. Ontzettende leuke meid. Prachtig meisje, zeg. En ik denk 21 was ze. Ik was 19 of 20. En nou, we hadden het leuk samen. Prachtig rood haar. Dat is wat dikker dan
1: ja, ik heb beeld. Ik heb beeld.
0: Je hebt beeld. Maar één dingetje vond ik niet zo. Dat was in die tijd nogal in zwang. Daar beneden. Zeg maar, waar de honden geen brood van lusten, daar zat ook heel veel haar.
1: Waar de honden geen brood van lusten?
0: Nou ja, ik tegenwoordig niet, maar toen wist ik er natuurlijk wel raad mee.
1: En welke kleur had dat?
0: Heel veel zij had dat.
1: Ja, maar wat voor kleur had dat?
0: Rood haar.
1: Ook rood.
0: En het is iets harder haar op je doosje dan normaal schaamhaar.
1: Oh ja, vertel eens.
0: Dus ik zat uit te putten op het bed, op de borst. Dus ik vind het er een hoop geld.
1: Ja, zegt de nieuwe generatie zou jou nu een Karen noemen. Maar dit geheel terzijde.
0: Ja, ik wil jou even voorstellen aan de mensen.
2: Irene
0: Moors. Ik heb al eens van gezegd dat jij maakt voor mij. Ja, je geeft glans aan de show. Dat heb ik al eens gezegd. Je maakt echt een verschil voor mij. En ik overdrijf
1: en nu
0: niet.
1: Komt er een bloedknap. Let op.
0: Nee, ik twijfel.

0: niet leuk?
1: Ja, super lief, maar ik wacht echt op de klap.
0: Ja, die komt zo meteen. Okay. Maar goed, dan gaan we even voorover staan. Dan zal ik je een klap geven zo meteen. Nee hoor. We hebben Roel van Velsen, mensen, wordt een leuk gesprek. Dat weten we nu al. We hebben het namelijk opgenomen voor de zekerheid.
1: Ja, die gaat iets doen voor het goede doel met allemaal vrienden. Imca Marina is onderweg, maar ze is 85, dus dat duurt nog eventjes. En we hebben natuurlijk nieuw talent in de studio. Ik zei net, het nieuwe tv-seizoen begint. Ook net 5 gaat helemaal nieuwe dingen doen met nieuwe sterren. 1 daarvan komt langs en die gaan we uitgebreid voorstellen. En we hebben Eddy Beren.
0: Ja, hey, en weet je wat voor dag het is vandaag?
1: Het is vandaag vrijdag de 29e.
0: Nee, het is de dag van de meisjes met rood haar.

0: voorover staan. Dan zal ik je een klap geven zometeen. Nee hoor. We hebben Roel van Velsen. Mensen, wordt een leuk gesprek. Dat weten we nu al. We hebben het namelijk opgenomen voor de zekerheid.
1: Ja, die gaat iets doen voor het goede doel met allemaal vrienden. Imca Marina is onderweg, maar ze is 85. Dus dat duurt nog eventjes. En we hebben natuurlijk nieuw talent in de studio. Ik zei net, het nieuwe tv-seizoen begint. Ook net 5 gaat helemaal nieuwe dingen doen met nieuwe sterren. Eén daarvan komt langs. En die gaan we uitgebreid voorstellen. En we hebben Eddie Beren.
0: Ja. Hey, en weet je wat voor dag het is vandaag?
1: Het is vandaag vrijdag de 29e.
0: Nee, het is de dag van de meisjes met rood haar.
2: Meisjes. Oh.
0: Ja. Met rode haar.
1: Daar heb ik helemaal niks aan.
0: Ja, weet je wat dat leuke is? Mijn eerste meisje was een meisje met rood haar. Jazeker, ja.
1: Hoe is het mogelijk?
0: Dat is een tijdje terug. Ik was met de klaren en had ze last van de rug. Dat begrijp ik ook wel. Het was de eerste, maar niet de laatste, kan ik je vertellen. Nee, 40, 45 jaar geleden. Ontzettend leuke meid. Prachtig meisje, zeg. En ik denk 21 was ze. Ik was 19 of 20. En nou, we hadden het leuk samen. Prachtig rood haar. En dat is wat dikker dan...
1: Ja, ik heb beeld.
0: Je hebt beeld. Maar één dingetje vond ik niet zo. Dat was in die tijd nogal in zwang. Daar beneden... Zeg maar, waar de honden geen brood van lusten, daar zat ook heel veel haar.
1: Waar de honden geen brood van lusten?
0: Nou ja, ik tegenwoordig niet, toen wist ik er natuurlijk wel raad mee.
1: En welke kleur had dat?
0: Heel veel zij had dat.
1: Ja, maar wat voor kleur had dat?
0: Rood haar.
1: Ook rood.
0: En dat is iets harder haar op je doosje dan normaal schaamhaar.
1: Oh ja, vertel eens.
0: Dus ik zat uit te putten op het bed, op de bedrand, en zij staat te douchen. En ze zegt vanuit de douche, Eddie, ja, ik heb al mijn haartjes geschoren daar beneden, hoor. Dus je weet wel wat dat betekent. Ik zeg, ja, is putje verstopt. Ja, dus.

Zo is het. We kunnen eindelijk gaan beginnen met kreunende mannen in de achtergrond. Waar zijn ze als je ze nodig hebt in de slaapkamer? Nou, ik ben al heel lang niet gezien hier. Dit zijn plaatjes waarvan je zegt, wat lekker, waarom horen we die niet ergens anders? Nou, die hoor je nu dus. Ja, we komen eraan. Momentje. De Commodores zijn hier bij Radio 2. Dit is...

0: Lionel Richie was de zanger, we kennen hem natuurlijk wel. De Commodores en dit, een Brick House, bijna afgelopen. Oké, okay, jongens, doe nog maar één keertje. Dan gaat hij maar één keer betalen, Brick House.
1: Hou aan, Brick.
0: Oeh. House. Ja, wat dacht je van deze?
2: Oh, twice.
3: Oh, die heb ik zo vaak opgeschreven.
0: Het gaat over Irene Moors, dit. Let op. Ja. En deze. Oh, zo lekker dit. Vannacht gaat ze weer beginnen. Irene aan de night shift. En nog één.

0: hebben we even geleend van mijn grote voorbeeld, Jeroen van Enkel. Die heeft dat ook gekopieerd uit Engeland, heel lang geleden. Maar iedereen weet dat het eigenlijk van de grote dikke Jeroen van Enkel is.
1: Ja, bij Veronica deed hij dat volgens mij heel lang geleden.
0: Ja, maar goed, dat is
1: het
0: lang
1: blijft
0: terug.
1: Een leuk vogeltje en hij fladdert nog steeds. Hij is niet dood. En hij gaat hier wat dingen roepen, toch? Hoe vaak moet hij roepen? Hoe vaak moet hij de roepen?
0: Drie keer, schat.
1: Drie keer. Oké. En wat moeten we doen als hij dan drie keer heeft geroepen?
0: Dan moet je meteen je telefoon pakken en dan bel je ons op.
1: Ah. Op 0800-1122.
0: Pardon?
1: Ik herhaal 0800-1122. Ja. Dus hoor je drie keer de vogel roepie roepie roepen, dan mag je bellen.
0: Ja, dus wanneer je het ook hoort. Wil je nog even het origineel horen uit Engeland? Waar
1: maar dat telt nog niet mee.
0: Nee, telt niet mee. Dat heette doen niet roekie roekie, maar toekie toekie.
1: Oh, dat is ook
0: een
1: leuk.
0: Ja, ook
1: wel
0: toekie toekie.
1: Maar nu doen we roepie roepie.
0: Nu. Dus zodra je hem hoort, pak je telefoon en meteen bellen 0800-1122. Oh!

0: Red is dat, mensen. En Sunrise, het is 4:55 op de grootste zender van Nederland. En we zijn er aan toe. Jazeker, want het is...
1: Het is alweer de laatste vrijdag van de maand.
0: Ja, hoe is dat? De laatste vrijdag alweer van augustus, vrienden.
1: De laatste vrijdag van de maand.
0: Ja, rustig aan, heren. Even voor de zekerheid, jongens. Je hebt dus nu pas één keer de roepie-roepie gehoord, hè?
2: Ja, ja.
0: Dus niet geen drie keer?
2: Nee. Het is nog maar één keer geweest. Dus pas na drie keer bellen, mensen.
0: Ja, dat is mijn fout. Ik zei namelijk nu bellen als je me hoort, maar mensen...
2: Ja, nee.
0: Ging je toen bellen? Nee, moet de derde keer. Hij moet nog twee keer voorbij komen.
2: Heeft geen enkele zin.
0: Oké,
2: we hebben nieuwtjes van de maand, hè?
0: Nou, roep eens wat, kind.
2: Nou, dan gaan we dan in een natuurpark in Canada. Er waren heel veel vossen daar. En die hebben meer dan 100 schoenen gestolen daar op die camping. Slippers, wandelschoenen, sneakers, alles ging mee. De bosjes in. Jazeker. En bij de camping staan inmiddels bakken vol met weer gevonden schoenen.
0: Zo de bosjes in.
2: Ja, die vos die dacht, dat is een lekker hapje. Natuurlijk. Toen dachten ze, nou bah, helemaal niet lekker. En dan liet ze het liggen en toen hebben ze het weer teruggebracht.
0: Moet je nagaan, moet je oppassen. Wat interessant. Want in het bos heb je dus, wat jij zegt, komen natuurlijk, er komen natuurlijk vossen. En wolven komen daar ook voor. Heeft er het kapje ook mee te maken gehad. Ja. Loopt ook in het bos inderdaad. Hoort wat geruis in het struikgewas. Dekt de bosjes open. Zit daar de wolf op zijn knieën. Zo.
2: Wat eng.
0: Ja, dat zei ze. Of bent u eng? Ze zegt, ga weg zitten schijten. Goed, dan hebben we nog een nieuwtje.
2: We hebben het misschien gemist wellicht.
0: We hebben het gemist. Een jongetje van 3 is helemaal alleen met de trein van Rotterdam naar Eindhoven gereisd. Moet je nagaan.
2: Ja, die is gewoon ingestapt.
0: Ja. En een NS-medewerker, die ving hem op. En zorgde dat hij weer helemaal met zijn moeder werd herenigd. Ja, hoe dat nou kon gebeuren, ik vraag me dat er dus af.
2: Ik dus ook. Daar kan ik dan echt even over zitten. Van, is die moeder iets anders gaan doen? Terwijl het kind die trein stopt. Maar dan laat je kind toch niet zomaar in de buurt van een trein komen? Want ja,
0: nee.
2: Ik heb hier vragen over.
0: Ik ken dus nog een jong kind. Als het nou een tiener is. Maar jij hebt toch ook een dingetje over een

0: Tine?
1: Ik heb, nou, die zijn echt al diep in de 20, maar maakt verder niet uit.
0: Kijk maar in je tekst.
1: Oh, wat bedoel je?
0: Het gaat over een tiener.
1: Oh, ik ga even naar het volgende nieuwsbericht. Wat iedereen wellicht heeft gemist. In Brazilië deed een vrouw van 38 zich voor als een tiener en trok zelfs in bij een pleeggezin. En dat deed ze om aan de autoriteiten te ontsnappen voor de een of andere reden. Nou, een familielid vertrouwde het niet en zocht haar op online. Ontdekte dat dit vaker gebeurde en heeft haar aangegeven. Sommige mensen willen jong blijven, maar dit was heel enthousiast, vonden we wel. En ik heb ook hier weer vragen bij, want dat zie je toch, dat het iemand van 38 is en geen tiener. Ik vind het een heel stom bericht.
0: Ja, maar goed, het gebeurt daar gewoon.
1: Het is nieuws geweest en misschien heb je het gemist.
0: Precies, het zou zomaar kunnen, mensen. Dus nog even tot slot. Het jongens, de mensen zijn al naar huis, zie ik. Dus we hebben een leuk dingetje erbij. Er is een... het van het orkest. Overal wordt het bezuinigd.
1: Ja.
0: Een Spaanse bezoeker, mensen.
2: Blauwe golven.
0: Ja, de Imca Marino. Die zit al in de gang, dus die gaan we zo wakker maken. Een Spaanse bezoeker van het pretpark Europa Park in Europa in Duitsland heeft officieel geklaagd, Irene.
1: Oh, jij ook?
0: Ja, want volgens hem haalt het park Spanje en Mexico veel te veel door elkaar in één Spaans themagebied. Dus waar de meeste mensen denken, leuk, achtbaan en Kuros. Kuros. En zei, hoi, wacht eens even, dit is namelijk cultureel decor, hier klopt iets niet. Ja. Toen zijn ze achteraan gegaan en daar hebben ze ontzettend veel gezeur en gezeik mee gekregen.
1: Gezeur en gezeik? Nou, die Spaanse bezoeker was daar not amused over.
0: Vind,
1: nou,
0: vind je dat daar niet een ontzettend leuk nieuwtje?
1: Nou, ik vind het allemaal volkomen misbaar. Ik had dit niet hoeven weten.
0: Nee, en je hoort het allemaal hier, terwijl we gewoon spelen.

0: Dat is The Informer en Snow. En zijn we aan sneeuw toe? Het weerbericht nu met mijn lieve...
1: Nou, het is flink nat buiten. Trekken stevige buien over met onweer en zware windstoten. Vanavond wordt het wel weer wat droger bij een graad of 15. Morgen. Ja, morgen wordt het wisselvallig en wordt het een graad of 22.
0: Ik druk op deze knop. Oh, gaat in Den Haag, vrienden. Wat, hij zit er klaar voor. Ja hoor. En hij werkt voor de ANWB. Ja. Schaap, goedemiddag.
2: Jazeker, hallo.
0: Fijn dat je er bent.
2: Dankjewel, jij ook. Het is druk onderweg, dus ik heb veel zijn tijd nodig, sorry. De A1 richting Amersfoort, tussen Soest en Amersfoort, een kwartier extra. Nog een ongeluk, 2 rijstroken minder daar. Dan drukt op de A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en knooppunt Del. 9 kilometer, een uur extra. Dan een kapotte vrachtwagen, die kom je tegen op de A5, Hoofddorp Amsterdam. Vanaf knooppunt Raasdorp kun je 20 minuten mentaal daarop voorbereiden. En een kapotte vrachtwagen, die zie je op de A20 Gouda Hoek van Holland. Die staat bij knooppunt Terbrechtseplein, maar vanaf Nieuwekerk aan de IJssel heb je 10 minuten aan vertraging daardoor.
0: Dankjewel, vriend.
2: Yes, tot zootjes.
0: Tot zootjes. Oh, de studio wel. Het kan ook af en toe een beetje een zootje zijn, maar vandaag is het netjes aangeharkt door Irene. Die heeft er echt een harkje mee genomen. Zometeen hebben we de beelden van. Sydney, heb jij nog een nieuwtje?
3: Ik heb altijd nieuws, Eddie.
0: Nou, hoor eens gaan.
3: Nou, daar gaan we dan. De nieuwe Noorse koning Hakon legt volgende week namelijk de eed af. De ceremonie staat gepland voor komende dinsdag, 1 september. Hakon is sinds vanochtend koning van Noorwegen nadat zijn vader koning Harald overleed. Hij was 89. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor gevaarlijke ecstasypillen. Die zijn herkenbaar omdat het hoofd van de Amerikaanse president Trump erop staat. Die pillen hebben een hoge dosis van de stof PMMA. Het oppeppende effect van die stof komt langzamer op gang en daardoor kan iemand sneller geneigd zijn om nog zo'n pil te nemen. En dat kan weer leiden tot een hoge hartslag en hoge koorts, wat levensgevaarlijk is. De wedstrijden van de WK roeien in Amsterdam zijn uitgesteld vanwege het weer, want ook boven de roeibaan van het Amsterdamse Bos hangt nog een flinke bui. En op het introkamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders opeens ziek geworden. Waarschijnlijk hebben ze namelijk voedselvergiftiging opgelopen. Een aantal studenten was zelfs zo ziek dat ze met een ambulance moesten worden opgehaald. Feestelijke avond eindigde dus in een domper, zeggen deze studenten.
4: Nee, het was niet zo'n feest. Het was
5: overal kot.
4: Ja.
6: Overal gekot. Ja, ik heb nog wel lekker gefeest, maar ik merkte dat wel heel veel mensen hier allemaal zaten. En die gingen niet zo goed allemaal. Die waren heel erg misselijk. Ja, ik zal maar niet in detail gaan, maar het zag er niet fris uit.
3: De GGD in Brabant doet nu samen met de GGD van België onderzoek naar de oorzaak van die uitbraak. De studenten waren daar namelijk op introkamp.
0: Gaat het een beetje, Irene?
1: Nou, maar zoveel mensen tegelijk die even wat moeten lozen, denk ik. Wat een rommel moet het zijn geweest.
0: Ja, je zelf moet opruimen.
3: Zag er niet lekker uit, nee. Zeker.
1: Dit geheel terzijde.
3: Ja.
1: Dat was het?
3: Dat was het.
0: Oh, ja. Dit was het al?
3: Dat was het al.
0: Oh, ik dacht dat je nog een leuk dingetje had.
1: Nee, dit was het.
0: Dat was het. Ik dacht dat je nog iets met Trump had, of dat was dat berichtje?
3: Ja, dat was het berichtje. Precies,
0: Dan ben jij fan van Trump?
3: Nee.
0: Nou, ik ben geen fan. Verdikke me. Okay, klein ogenblik. Heb je niet open doen? Ja. Hallo, wie is daar?
7: Hey, Eddie Cure, I would like to give you some advice.
0: Oh, Donald, yes.
7: From me, Donald Trump, you should grab them by the pussy. Or in your case, grab them by the balls.
0: Nou, dat vind ik dus niet kunnen. Nou, dat vriendje van mij die heeft jaren geleden ook gekotst. Nou, die was bijna aan overleden, want je kunt erin stikken. Mm-hmm. Dus je moet mensen goed helpen met achter ze gaan staan en dan zo hard drukken. Dat je dat alles wat erin verstopt, dat zie je gek te kijken.
8: Ja, dat is toch heel smerig.
1: Tegenwoordig heet dat de buikstoot. De
8: buikstoot?
0: Is dat Heinrich?
1: Voorheen Heinrich, maar het heet nu gewoon de buikstoot.
0: Ja, je moet een buikstoot geven mensen, want als mensen overlijden heb je een probleem. Zo op die dag komt er een skelet, komt bij de dokter.
8: Een skelet?
0: Een skelet, komt bij de dokter. Op de dokter zegt, had je niet eerder kunnen komen. Maar goed, daar gaat hij weer mee. Roepie komt nog één keer voorbij, hoor. Dus één keer nog. Ja, ja.

0: overleden, iedereen weet het. Jolene. Groot verdriet in Amerika en in de rest van de wereld. Wat een leuke, mooie, bijzondere vrouw was dat. En dit was één van haar hits, onder andere deze natuurlijk ook. Ja, zo lekker. Ja, wat heerlijk. Ja hoor, allemaal ontzettend lekker, maar we zijn heel altruïstisch.
1: Nooit van gehoord, wat een enige.
0: Ja, dat is, we geven het weg. Het tegenovergestelde van egoïstisch. Hè. Tijd voor een prijs winnen. Roepie, roepie. Ja hoor, we spelen het weer. Roepie. Goed, wij hebben natuurlijk drie keer de roepie roepie gehoord. Nou, dat is goed nieuws. En wie was nou de snelste? Nou, als jij de tegels zet, bijvoorbeeld als vak, dan is het leuk dat je Laura Tegels heet. Goedemiddag, Laura.
2: Goedemiddag.
0: Ach, uit Roermond. Is 29 jaar. Kun je in één zin zeggen wat er in vredesnaam zo leuk is aan Roermond?
2: Roermond is gewoon een hele leuke winkelstad ook.
0: Oh ja?
3: Lekker shoppen.
2: Ja, zeker.
0: Lekker shoppen, shoppen, shoppen.
2: Lekker shoppen, shoppen. Ja.
3: Wat is het laatste wat je hebt gekocht, Laura? Wat heb je voor het laatst geshopt in Roermond?
2: Oh ja, nieuwe kleren. Het schooljaar is weer begonnen. Ik ben docent, dus dan moet je er wel goed op staan.
3: Ja, als jullie moet je ook beeldig zijn.
0: Zeker. En wat geef je voor les?
2: Ik geef les op een praktijkschool. Dus dat zijn van allerlei vakken die praktijkgericht zijn.
0: Oh, dus je bent, je bent van meerdere markten thuis.
2: Van meerdere markten thuis,
0: wat een vriend had. Maar goed, wat ik überhaupt een vriend had, al kon hij niks. Maar goed, daar gaat het nu niet om.
3: Nee, Lara, jij bent uit de tombola eruit gevallen, want jij hebt hem drie keer gehoord, toch?
2: Ja, zeker.
0: Ja, je was de snelste. Laura Tegels! Jouw weekend kan niet meer kapot, want je krijgt de Eddybeer. Met hoeveel mensen ben je thuis, Laura, mag ik vragen?
2: Nou, ik ben alleen.
0: Ach, een kind. Ik zie dat je 29 was. Waar ik anders geaard, was ik vanavond naar je toegekomen. Gezellig, schat, met de koffie.
2: Nou, okay.
3: Weet je, het is wel zo, Laura, dat je dan nog één keer zelf die vogel na moet doen, tot slot.
0: Dat is waar.
2: Doe. Is dat echt zo? Nee, toch?
3: Ja, dat is echt zo. Nee, maar dan krijg je niks.
0: Doe maar.
2: Wat moet ik precies doen?
0: Roepie, roepie!
3: Ja, de roepie, roepie vogel nadoen.
2: Nou, vanuit dan.
3: Daar gaat hij.
2: Roepie, roepie!
0: Dankjewel. De prijs komt snel en de Eddybeer krijg je erbij, hè?
2: Nou, kijk eens aan. Toppie.

0: Dat is mijn dernier mot.
1: Lekker! Ik vind het zo fijn. Ik vind die jongen hebben we in de studio gehad. Ik vond dat zo'n ontzettende leuke man. Echt ontzettend leuk. Claude heet hij volgens mij. Goed.

0: Vanzelfsprekend. Vorige week hadden we... Wie hadden we vorige week?
1: Ik ben dat altijd kwijt. Het is, ik leef in
0: wie hadden we vorige week, Stefan?
1: Ik weet het echt niet meer.
2: Dan moet je hoor, zet je mij ook even... Billy Lans en Tino Martin.
0: Oh ja, dus we hebben de stoel net droog. Maar, en hier is nu Imca Marina is in de house! Ja,
1: Imca, een carrière van minimaal 65 jaar, denk ik zo'n beetje. Of is het nog langer?
3: Nog langer.
1: Hoe lang is het dan?
3: Ik was 3, toen stond ik op een stoel voor geld te zingen.
1: Dus 82, een carrière van 82
0: dus
1: jaar.
0: 3 jaar en dan ga je op een stoel staan voor geld. Mijn zusje is precies zo.
3: Ik was
0: die hoeft er niet bij te zingen hoor, Imca.
3: Ik was te koop.
0: Ja, daar is ook een woord voor.
3: Imca opoe.
1: Imca, Eddie en ik hebben een brandende vraag. Want je werd 85, groot feest in mei. Hè?
3: Ja.
1: Gerard Joling die reikte een prachtige cd-box uit met heel jouw oeuvre. Ja. Maar de brandende vraag is, waar waren wij? Waar waren Eddie en Irene?
0: Wij zijn niet uitgenodigd.
3: Ja, absoluut wel.
0: Nee hoor, absoluut
1: dat is niet waar. Nee hoor, we hebben echt niets gezien.
0: Nee.
3: 100%.
0: Ik heb nog geen bij mijn mailbox gekeken.
1: Ja, we hebben het nog doorzocht.
0: Ja, samen nog.
2: Oh, de management wordt aangekeken hoor. Het management wordt aangekeken.
0: Oh, is dat het management?
1: Ja.
0: Oh, dat kost de patiënten, hè?
1: Ja, maar Imca, we maken natuurlijk een grapje. Het geeft niks.
0: Grapjes,
1: want wij
0: gunnen,
3: maar dat is niet leuk, want ik ken Eddie al zo lang.
0: Dan doen we dat op je 90ste.
1: Ja, zo gaan we het doen. Maar was het een leuk partijtje en wie waren er?
3: Nou ja, de hele wereld was er.
1: Nou, behalve Eddie en
3: jongens, iedereen bleef hangen.
0: Maar de grootste sterren waren er niet.
1: En wie was er dronken?
3: Dat ga ik niet zeggen.
1: Nee, blijft dat geheim?
3: Ja, blijft geheim, want we waren allemaal een beetje aangeschoten. Behalve ik, want ik drink niet.
1: Nee, kan je nou op je eigen feestje.
0: Nou, dat is heel gek.
1: Maar Eddie, je hebt wel een cadeautje voor Imca, toch?
0: Ja, zeker, maar ze drinkt niet terwijl ze er wel plaat over gemaakt heeft.
4: Ja. Oh, vino, waar blijft de wijn?
0: Nou, geen wijn dus. Lieve Imca, jij bent natuurlijk al heel lang... sta jij gewoon bij mij hoog op het vaandel... of ik nou bij deze zender zit... waar jouw muziek niet zo vaak gedraaid wordt. Maar hiervoor ook bij NH wel. Ben je ook vaker geweest en dan bij andere zenders ook allemaal. Dus ik heb een hoge achting. Je bent ook een lief mens. En toen hebben wij besloten om kosten te maken... door een liedje voor jou op te nemen... van ongeveer 30, 40 seconden... waarin jij voorgesteld wordt aan de miljoenen.
3: Oh.
0: Zou je dat even willen horen?
3: Nou, ik ben zeer benieuwd.
0: Komt-ie aan hoor. Ben je klaar voor?
3: Ja.

0: toch enig?
1: Nou, waar halen jullie het vandaan?
2: Nou, we zijn in de studio gaan staan en met mijn
0: koor. Ja, het is AI inderdaad.
2: Oh ja,
0: nou ja, goed, leuk verhaal.
1: Maar het is prachtig.
0: Ja, vind je niet schitterend?
1: Ik wil het hebben.
0: Ach, nou, ja, jij krijgt hem opgestuurd van Stefan en dan kun je hem als ringtoon gebruiken.
1: Oh, ik moet hem hebben.
0: Ja.
2: De drie cd's in de box zijn verschenen onder de naam Viva Imca. Dat zijn hoogtepunten van die 82-jarige carrière. Wat, ja, dat is de logische vraag. Wat vind jij persoonlijk echt, en je moet kiezen, het hoogtepunt van je carrière?
1: Nou, ik wil als eerst even zeggen, sinds vanmorgen weten wij dat de box zeer, zeer goed uitverkocht is.
0: Oh.
1: En men overweegt bij Universal of ze nog iets uitzetten.
2: Nou, gelukkig. Nou,
0: dat
2: kunnen
0: we. Applausje waard, hoor.
2: Dus eigenlijk, mensen gebruiken dus nog een cd-speler, want het is echt gewoon een in je handenbox, hè? Dus gewoon, dus je kan het kopen en in je cd-speler doen.
0: Ja, maar die heb ik natuurlijk niet.
2: Maar, nogmaals die vraag, je moet antwoorden, wat is het hoogtepunt, vind jij zelf?
0: Ja, denk maar even.
2: Heb je dan nooit de vraag gekregen?
0: Nee, ik had gehoopt dat je zou zeggen vandaag, maar goed.
1: Nee, het hoogtepunt is... In de tijd dat Eddie met zijn moeder bewerkt.
0: Ja, ik ben met haar, met mijn moeder.
2: Echt waar?
0: Ik kom haar dus net op de gang tegen. Ik heb geen idee dat ze vandaag kwam. En ze zegt, nou weet je het nog? En met je moeder, wat een leuke vrouw was dat. Want ze had een stil verdriet. Ik zei, nou dat klopt.
1: Ja,
0: ja, die konden het heel goed bij elkaar vinden.
2: Ja, ja,
0: zeker weten.
2: Maar leuk dat het hoogtepunt is van je carrière in elkaar. Maar in ieder geval, wat ik nou weer zo grappig vind. Jij bent middels 85, hebt dat gevierd. En je hebt een liedje uitgebracht. Om dat ook te vieren. En dat heet Ik ben nog lang niet klaar.
1: Nee, en ik wil het ook opdragen aan iemand sinds een uur geleden.
2: Aan wie dan?
1: Zou dat mogen?
2: Ja, natuurlijk. En dan gaat Eddie hem daarna laten horen, denk ik.
1: Ik wil hem opdragen aan Johan Derksen.
2: Want?
0: Oh.
1: Nou, want ik vind dat... Johan, ik ben fan van hem. En ik heb een keer enorme onwin gehad. Toen zou ik in Football International een artikel krijgen. En toen ging ik even vanuit mijn vrouw zien... ontleden hoe corrupt en verschrikkelijk vreselijk fout het betaalde voetbal was. En dat is dus 1000 jaar geleden.
0: Ja, zeker.
1: Maar inmiddels ben ik natuurlijk ontzettend fan van Johan.
0: Ben je al eens geweest eigenlijk?
1: Nee. Ik ben
0: zou je het leuk vinden?
1: Ja,
0: dan ga ik gewoon weer dit bandje sturen.
2: Ja, dit is echt een uitnodiging. Haal Imca naar
0: kijk even in de camera, recht voor je. Ja, zeg even iets leuks.
1: Dag lieve Wilfred. Dag lieve Johan. Ja, ik durf het haast niet te zeggen. Maar u de tiet van Gun en van RTV Noord, Wilfred... niet mitaal leuk dat ik nog een keer langskom. Maar ik ben ook fan van Johan.
0: Nou, dat is toch enig.
2: En dan met dit nummer.
0: Ja,
2: nou, laat horen.
0: Ja, zo lange aanloop. Ik denk, god,
1: is... En ik vergeet nog één ding.
0: Oh.
1: Ik heb René van der Gijp getrouwd.
2: Maar dan moet het helemaal gaan gebeuren. Nou, ik zie het gebeuren.
0: Ja, ik zie het ook gebeuren. Maar ja, je hebt hem getrouwd. Maar hij dacht dat hij met jou getrouwd was. En zei hij nog van, met jou niet getrouwd. Ja, ik ben single van Imca Maria.

0: studio. Ik ga
1: beter zingen.
0: Ja,
1: dit is
0: heel
1: trouwens...
0: hard zo.
1: Is het ook 8 voor 5 op die dikke hier met Imca Marina, 85 jaar. Als je dat zo ziet, denk je nou,
0: het is
1: ze
0: toch
1: 60 is geloof ik ook.
0: Ze zei, wat zei je nou? Want mensen, iemand riep, ja, die Imca Marina, is die dood? En toen zei,
2: dat,
0: en toen
2: hoorde,
0: zei
2: ik
0: dat hoorde zij, en toen?
2: Nou, in Noord-Holland ergens, in de achterbarme huis. Nou, maar het leeft hij dan nog. Ik dacht dat hij dood was. Toen zei ik, nou, dan ben ik nog springlevend. Ik zeg, ik ben al lang niet klaar.
0: En zo is het gekomen.
1: En zo is het gekomen.
0: Leuk,
1: ach, dat is het ontzettend leuk.
0: En hoe hou je het vrolijk zo op deze leeftijd? Want het is natuurlijk allemaal niet makkelijk.
2: Nou, ik vertelde dat aan Mark Pepping. Dat is mijn lieve jongen uit Paterswolde. Die al jaren... producties maakt voor
0: mij. Oh ja, oké, okay, ja, de muziek
2: en,
0: ook.
2: En die heeft het ook geschreven.
0: Ja.
2: En daar heeft John Deerne nog zijn plasje over gedaan. Toen werd het echt een kanje.
0: Ja.
2: Maar Mark, die had zo graag meegewild.
1: Ja, dat hadden we ook leuk gevonden.
2: Die wilde Eddie zien.
1: Ja, dat begrijp ik. Dat zijn natuurlijk meer. Maar dat moeten we tegenwoordig wel een tikje sturen, hoor.
0: Maar ze blijft vrolijk dus met muziek maken. Maar het is, kijk, je bent op leeftijd. Dus hoe hou je het, behalve dat je gaat zingen, leuke muziek maakt, nog leuk als wat op je oude dag?
1: Ja,
2: ik heb net nog een huwelijksaanzoek gehad.
3: Oh,
1: die Stefan is ook een gekke meid.
0: Het is wie heeft jou ten huwelijk gevraagd?
2: Nou, iemand in mijn stamcafé.
1: Ah.
2: Een hele lieve oude heer met een uitzonderlijk goed karakter.
1: Oh, die heeft een centje op de bank. Dat zou ik maar gauw jou zeggen als ik jou was. Maar er komt ook een hoop gedoe bij.
2: Gerard Joling belde meteen op, s'nachts. Die zei, je doet het toch wel?
1: Ja, je doet het toch wel?
2: Nou, die knietjes blijven bij elkaar, hoor. Ja. Ja.
1: Ik zal je zeggen, dat kan je niet zeggen, hoor. Die is met zijn benen bij het geboren. Maar goed, dat is precies dat wat het is. Maar ook zo'n leuke gast.
2: Gerard,
1: ja, weet je, het is bijna alweer 5 uur. We moeten nu alweer afscheid nemen. Hè, verdikken me.
0: Ja,
1: ik had het leuk gevonden.
0: Ik vroeg me af, ga je nog op tournee met deze nieuwe hit? Of gaat je dat te ver?
2: Ja, zij heeft net een tourneetje afgesloten.
0: Meen je dat nou?
2: Ja, echt waar?
0: Ik vind het zo knap van je. Ik vind het zo goed. Ik heb ontzettend veel respect voor hoe je dat...
1: Nou, zeker. Dat heb ik ook.
2: En alles in de zin. Het moet geen werken worden. Het moet toch leuk
1: en gemakkelijk blijven. Maar goed, je verdient alle respect en krijgt heel veel liefde voor ons. Fijn dat je de moeite hebt genomen om te komen. En nogmaals, een staande ovatie. Imca Marina was hier! Dankjewel, lieve schat. Ja, natuurlijk is dat zo. Ja, zeker. Oh, nog een uur, dan is het tijd voor Van Enkel alweer.

0: Jackson. Don't stop till you get enough. Oeh. Zijn er zo meteen weer?
1: Zijn we lekker bij.
0: Wat mij betreft heel graag.
1: Tot zo. Keur in de middag.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Nu te zien in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Geniet inclusief gratis parkeren en drankjes van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
4: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
5: Nu bij Coolblue. Korting op Siemens volautomatische espresso machines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
4: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Leren mediteren? Zen.nl

0: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
1: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Joejoe.
5: Even gedag zeggen, joehoe.
6: Hi, schat.
5: Zo is het ook. Het is 1 minuut over 5. Dit is NPO Radio 2, de grootste zender van Nederland. Met het nieuws nu van exact 5 uur. En over exact gesproken, hij is exact op tijd ook. Zit niet kijken, sorry dat je er bent.
7: Ja, goedemiddag, Harry. Er worden flink meer mensen vermist na de overstroming in Nepal dan eerder gedacht. Er is na 2 dagen nog geen contact geweest met ruim 1900 mensen. Eerder werd nog gesproken van bijna 1000 vermisten. Onder hen zijn ook 3 Nederlanders. Als het aan het kabinet ligt, krijgen de inlichtingendiensten AIVD en MIVD meer mogelijkheden om mensen te volgen. Het gaat volgens minister Jezogus om Russische hackers of Chinese spionnen.
8: We hebben te maken met hele concrete dreigingen. Vanuit Rusland bijvoorbeeld, vanuit Iran, vanuit terroristische organisaties als IS. En die hebben het echt gemunt op onze vrije samenleving. En we willen graag dat inlichtingendiensten snel die dreigingen kunnen onderscheppen. Ons kunnen waarschuwen, dat we kunnen handelen. Ja, en daarvoor hebben we echt een nieuwe wet nodig. Dat maakt dat de inlichtingendiensten sneller en scherper en gerichter kunnen optreden.
7: In de nieuwe wet staat dat de inlichtingendiensten vooraf geen toestemming hoeven te vragen om mensen te volgen. Volgens Jezogus heeft de nieuwe wet weinig impact op de privacy van gewone burgers. Feyenoord is erachter welke fans vuurwerk afstaken tijdens de uitwedstrijd tegen Cambuur afgelopen zondag. Daar raakten 7 mensen gewond. Volgens Feyenoord gaat het om tientallen supporters. Hun uitkaart wordt ingenomen en ze krijgen een stadionverbod. Het onderzoek loopt overigens ook nog steeds. De politie zei vanmiddag dat er nog geen supporters zijn opgepakt. En Noorwegen rouwt om de overleden koning Harald. De regering heeft een periode van rouw afgekondigd vanaf vandaag tot aan de begrafenis. Er is online een condoleanceregister geopend. Volgens correspondent Rolien Kreton maakt het overlijden van koning Harald ook veel los.
9: Hij wordt de opa van heel Noorwegen genoemd. Mensen komen over het hele land bij elkaar. Stromen ook naar het Koninklijke Paleis in Oslo, jong en oud. Er zijn mensen die elkaar omhelzen, huilen. Er worden bloemen gelegd, lichtjes aangestoken. En ja, het is een heel groot verdriet voor de Nooren dat ze hem nu moeten missen.
7: De kist wordt vanavond naar het Koninklijk Paleis in Oslo gebracht. De kist blijft dan tot de dag van de uitvaart in de kapel van het paleis staan.
5: Het is tijd voor, hè? Nee. Zie je, als je met je vingers aan, mijn spullen zit. Ja, dat is jouw fout. Blijf met je vinger vanaf. Komt-ie. We zijn

0: Bij Romein, nou, dat is het niet vandaag, hè?
1: Ja, zeker. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. En dan wordt het eventjes droog. Vannacht dan nieuwe buien bij een graad of 15. En morgen ook wisselvallig in 22 graden.
0: Dankjewel, Zet.
1: Alsjeblieft. Verkeersinformatie
0: met de ANWB. En daar is die, hoor. Ja, Tim Schaap zelf, hè?
2: Zeker weten, ja,
0: goedemiddag. Ik wilde eerst iemand anders sturen, maar goedemiddag. Jij bent
2: ja,
0: er weer.
2: Ja, klopt. Ja, ik heb mezelf naar voren gewerkt. Nu mocht ik het doen vandaag.
0: Goed zo. Leuk, hè? Lange ellebogen.
2: Ja, zeker, zeker. Allemaal heel erg lang. Hé, het is druk onderweg, Eddie. 600 kilometer nog. Onder andere op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel. 21 kilometer en 50 minuten. Deels de gebruikelijke vrijdagdrukte, maar er gaat ook een flinke regenbui overheen daar. Dan de A1 richting Amersfoort vanuit Amsterdam. Bij Amersfoort West is de weg weer vrij na een eerder ongeluk. Nog een kwartier vanaf Soest ongeveer. Dan de A12, eerst richting Arnhem. Tussen knooppunt Lunette en Driebergen een kwartier door een ongeluk. Je hebt twee rijstroken minder. En tenslotte de A12 richting Den Haag, file voor Zoetermeer. Vanaf Gouda 20 minuten, ook daar een ongeluk. En je hebt één rijstrook minder, dat duurt tot 6 uur vanavond.
0: Goed zo, ik zou zo meteen even meekijken naar de beelden, Tim. Want we hebben een groot nieuw talent in de studio.
2: Oh, vertel.
0: Nee, kijk maar mee via de beelden.
2: Oh, dat kan ik niet wachten. Nou, ik ga even googlen.
0: Ja, tot zo.
2: Tot zo, joejoe.
3: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk. Want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
4: Ieder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
3: Nu bij Dirk, Milka Max. 2,99. Grote reep, kleine prijs.
4: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
5: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
6: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pepsi, Sisi en 7-Up. Een fles van 1,5 liter. 1 euro. En alle Melkunie Breaker per stuk ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
5: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
7: Van NPO Radio 2 tot 3FM en van True Crime tot humor. Met de NPO Luister-app hoor je alle NPO radiozenders en ontdek je podcasts voor ieder moment. Of je nou in de trein zit, aan het hardlopen bent of gewoon languit op de bank ligt, hoor alles met NPO Luister. Download nu de gratis app.
8: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola en Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas.

0: alle potten van 350 gram 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
2: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
0: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
3: Ach, vrienden, alweer het laatste uur. Je zou toch wensen dat het een uurtje extra kon? Ja.
4: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl.
5: Gaat die weer vinden? Lekker hoor!
6: Vrijdagmiddag oorlog.
5: Met wie?
6: Met Erik.
4: Keur in de middag.
3: Precies.

0: in het journaal gebeurt, wat is er in de krant. Maar wij kijken echt, wat gaat er viral? Wat is online het gesprek van de dag? En daar praten we over en geven we ook onze mening over.
1: Is dat iets wat Yvonne Kolderweijer ook gedaan heeft?
0: Nee, het is heel wat anders. Nee,
1: dat is juice, hè?
0: Dat was de juice. Dus zij ging echt roddelen, terwijl wij gaan een beetje ons mening geven over alles wat online gebeurt. Dus niet per se roddelen. Dat kan Yvonne.
1: Zij is wel goed terechtgekomen met haar juice, moet ik zeggen. Want ze werkt nu groot bij een computerbedrijf, hè?
0: Oh ja?
1: Bij Apple, nu Apple juice. Dat gaat wel
2: Dit is de plek waar oorspronkelijk Yvonne haar programma zou gaan doen. Door allerlei toestanden ging dat niet door.
0: Het is Talpa.
1: Zit je goed met John de Mol?
2: Ja. En toen is er gedacht, wat moet er dan gebeuren? Nou, dat wordt een stoetje. Dat is dus eerst Buzz en daarna komt True Crime Today. Maar ja, jij zegt dat, dat onderscheidt zich dus dat jullie doen online. Wat viral is gegaan.
0: Precies, ja. Dus inderdaad.
1: Noem eens wat.
0: Nou, vandaag hebben we bijvoorbeeld een vrouw. Die is al meer dan 10 miljoen keer bekeken. Omdat zij zou trouwen. En 9 dagen voordat ze zou trouwen, heeft haar man het uitgemaakt.
2: Want? Waarom?
0: Ja, hij wilde niet meer.
2: Maar?
0: Dus het huwelijk is afgeblazen. Maar zij dacht,
1: verschuwelijk.
0: 10 miljoen views, want wat heeft zij gedaan? Zij heeft al haar gasten gezegd en zegt, dit huwelijk gaat door, alleen mijn man is er niet bij. En is ze zich met zichzelf getrouwd. Ze heeft haar witte jurk aangetrokken.
2: Enig.
1: Dat doet mij een beetje denken aan die plaat van Miley Cyrus, Flowers. I don't need you, I can write my name in this
2: I can buy myself flowers.
1: Wat ontzettend goed dat je gaat trouwen, dat is toch wel...
2: Zing je dan met jezelf? Ja, maar Eddie, dit is voor jou de oplossing.
1: Dit is toch fantastisch. Over trouwen gesproken, heb jij trouwplannen?
0: Nou, ik ben wel dus recent ten huwelijk gevraagd.
1: Nee! Schitterend allemaal.
0: Het allerleukste wat er is. Dus ik heb het heel erg te doen met deze vrouw. Maar ja, ik...
1: Nou, te hopen dat hij niet nee zegt ook, zeg.
0: Nee, ja, dat als hij 9 dagen van tevoren uitmaakt, Mart, dan...
2: Dan weet je het.
0: Dan is het maar beter dat het voor het huwelijk is.
1: Hoe lang ken je hem?
0: Hoe lang? 11 jaar zijn we al samen.
1: Die gaat geen nee zeggen.
0: Nee, joh, die staat te trappelen.
1: Als ik nou hem gevraagd zou hebben, hè, wat is van Wiesje haar leukste kant? Wat denk je dat hij haar gezegd heeft?
0: Nou, ik denk dat het nooit saai is. Dus hij vindt het gewoon gezellig dat het altijd een feestje is elke dag. Ik heb gewoon zin om het gezellig te maken. Dus dat denk ik.
1: Nou ja, ik laat wel. En als ik gevraagd zou hebben wat jouw minste kant is?
0: Dat alles een troep is.
1: Ik hoor dat zo vaak. Ik had een tijdje geleden Afke Boven voor het NOS-journaal. Hier zit ook zo'n schat van een vrouw.
0: Ja.
1: Haar man was er ook. Ik stelde hem dezelfde vraag. Toen zei ze, ja, het is een schat van een vrouw. Ik hou van de dearly. Maar het is één grote klerenzooi daar. Dat verwacht je dus niet bij zo'n leuke tijd. Nee. Bij jou ook niet.
0: Nee, verwacht ik niet. Heb jij dat niet, Irene?
2: Ik hou er ook niet van, maar goed, we zijn nou eenmaal zo dat wij het dan weer moeten opruimen. Het is zo. Maar even over gezelligheid die jij weet te maken. Wie zit er gezellig bij aan tafel? Want met wie bespreek je het?
1: Ja,
0: echt allemaal leuke, jonge online figuren. Dus Defano Holwijn, Tim Sanders.
2: Met hele grote...
0: Grote namen, ja. En er komen ook mensen nog bij in het panel. Dat wordt volgende week bekendgemaakt.
1: Ik ben niet gebeld. Ben jij gebeld, Irene?
2: Nee, maar je hebt niet genoeg volgers.
3: Nee, klopt.
0: Sorry.
1: Een vernedering.
2: Ja, dat is het ook.
3: Ja, het is wel waar,
0: maar misschien kan je straks even viral gaan. Dan kunnen we erover nadenken.
2: Maar dat is dus het leuke. Kijk, het zijn een aantal influencers. Tot nu toe heeft dat eigenlijk niet zo gewerkt op televisie. Omdat er maar eentje werd uitgehaald. En die ging dan dingen presenteren.
1: Ja.
2: Dat lukte niet. Maar jullie gaan nu allemaal bij elkaar zitten. En ik vind dat wel interessant.
1: Ik ook, hoor.
2: En dan gaan
1: jonge mensen.
2: Ja, jonge mensen die... Ja.
1: En geen juice. Die het verneinigen is eraf. Want wij hadden nog een scoopje voor jou.
0: Oh.
1: Dat is nergens opgepakt. We hadden hier Helene van Rooyen.
0: Ja.
1: Precies waar jij zit. We hebben de stoel net droog eigenlijk.
0: Oh.
1: En die gaf hier dus een scoop weg. Die zei, ik ben klaar met schrijven.
2: Geen zin meer in.
1: Dit is mijn laatste boek.
0: Oh god.
2: Je zou zeggen dat het een viral moment zou moeten zijn. Ja, want het is een van onze grootste schrijfsters in Nederland.
0: Maar?
2: Niemand.
0: Niet opgepikt.
1: Dat zou leuk zijn voor jullie eerste show.
0: Ja, daar zouden we het eventueel over kunnen hebben. Al gaat het wel meer over wat er online onder de jongeren leeft. Dus als het niet is opgepikt, is het niet viral gegaan.
2: Ja, ik ben bang dat ze daar
1: een punt in. We gaan zo meteen verder op. Je moet eerst nog even een plaatje over jongeren gesproken. We hadden natuurlijk net, je kwam maar tegen in de gang, Imca Marina.
0: Ja, echt.
1: Ach, die is al 85 gehoord. Dat is dat behouden. Dat is nog goedkoper dan menige DJ hier. Maar in ieder geval, zo is dat. En een vriendinnetje van mij die is toevallig verpleger. En die heeft mij verteld van de week dat zij dus ook een vrouw van 85 in haar ziekenhuis had liggen. Verzorgingshuis, om haar een beetje te wassen. Want dat kan natuurlijk al lang. 85. Man is al 40 jaar geleden overleden. Dus ze had een nat washandje. Ze zegt, nou zal ik u, zal ik uw brievenbusje even lekker wassen, grootmoeder? Waarop zij zegt, nee, laat maar zitten. Er is al jaren geen post geweest. Dus dat is natuurlijk afschuwelijk, mensen.
0: Nee,
1: het is echt voor de jeugd, dit.

0: zo'n leuke vrouw. Ik heb vroeger met haar man en met de mol hebben wij Risk zitten spelen bij haar thuis. Mm-hmm. En toen werkte ik voor de televisie, dus ik kwam vaak met John over de vloer. Nou, John is natuurlijk voor onze gast geen onbekende. Even vragen, wat is dit?
1: Keur in de pitas.
0: Ik heb het wel eens verteld, hè, dat bam, pam, pam, pam. Dat is de 3-4 opmaten die door een Nederlander gemaakt is. Naar Hollywood is gestuurd op hun verzoek. En daar is dus dat hele nummer op gebaseerd. Dat is ongelooflijk. En hij heeft daar natuurlijk heel veel centjes voor gekregen. Dat zal spreken. Goed.
2: Ik ben dingen aan het verwerken.
0: Ja, gaat niet goed met je?
2: Ik ben Anita Meijer, Riske, John de Mol. Ja. Het kwam allemaal langs.
0: Ja, kijk, het is een bruggetje. Want John de Mol, want daar heeft onze gast natuurlijk ook mee te maken gehad. Wanneer was het eerste gesprek tussen jou en John? Belde hij je?
3: Nee, ik heb hem eigenlijk nog nooit ontmoet.
0: Dat meen je
3: toch? Ik meen het toch?
0: Maar dat kan toch niet?
3: Nee, ja, maar ik ga wel denk ik binnenkort koffie met hem drinken.
0: Oh, dan weet hij dat?
3: Nee, nog niet.
0: John, eventjes schakel mij. Ja. John, Riske komt dus naar je toe. Dus zorg dat je een goede koffie hebt, anders is ze piste af.
3: Ja, haver.
0: Oh. Haverkoffie. dat komt goed met komt goed uit.
2: Nee, ja, voor de mensen die net inschakelen, Buzz is een nieuw programma over dingen die viral gaan of die te zien zijn online. En dat komt op Net 5. Wie is de presentatrice? Laten we hier even leuk weer iets opgooien. Dus jij gooit iets op, een nieuwtje of zo. En dan, Eddie, moeten wij meepraten. Dat is zeg maar het concept.
3: Oké.
2: Daar gaan we.
3: Oké. Nou, vandaag gaat er een

0: jongen viral, want die heeft 3 dates gehad. En na 3 dates heeft hij een spraakmemo gestuurd met... het was heel erg leuk, maar je stinkt zo uit je mond.
1: Oh.
0: En dat heeft hij ook nog op TikTok gedeeld. Nou, ik vind het dan een schoft. Jullie?
1: Na alle 3 die meisjes, of 1 meisje, 3 dates?
0: 1 meisje, 3 dates. En hij heeft na die 3 dates naar haar gestuurd... jij stinkt uit je mond.
1: Maar waarom na 3 dates en niet na de eerste al?
0: Nou, maar waarom niet op het moment zelf?
2: Maar waarom na 3 keer pas, ja? Nee, maar dit is toch een schande?
1: Maar het is natuurlijk gênant om te zeggen... ik werk al 2 jaar met Irene.
2: Nee, maar dat is toch raar? Maar dan heb ik dan ook weer een idee van, denk ik... waarom gaat het allemaal dan via berichtjes en TikTokjes?
0: Dat
2: waarom
0: snap ik
2: dat
0: ook niet.
2: Ja.
0: Maar we hebben dit dus vandaag besproken. En dan zijn er mensen die zeggen... nou, het is allang stoer dat hij het heeft gezegd... en op het moment zelf was het te lullig geweest, dus beter achteraf.
2: Maar heb ik meteen een vraagje voor jou. Stel, jij bent ergens, Eddie, en je ziet iemand regelmatig en die stinkt naar zweet. Zou jij zeggen, goh, je moet even wat aan de odeur doen, of doe je dat niet?
1: Het ligt er aan over wat je bevriend bent. Ik heb het ooit een keer tegen een collega gezegd, ben ik beslist niet mee bevriend. En toen heb ik gewoon tegen gezegd, even de kleine tip, de uitvinding van de deodorant is jou blijkbaar voorbij gegaan.
2: Nou, ja, maar dat
1: was
2: is
1: 1. Maar als we bevriend zijn, bijvoorbeeld, als wij samen zouden sporten, bijvoorbeeld, ik heb jou nog nooit vies geroken, maar stel dat dat zo was, dan gaat eventjes een washandje
2: erlangs. Dan zou het gewoon zeggen, als je bevriend bent. Ja, ook tegen
1: ik zou
2: mijn
1: willen
2: man,
1: weten. Ook.
2: Als mijn man uit zijn mond stinkt, wat wel eens gebeurt als je lang niet eet, zeg ik ook, doe je heel even je tanden poetsen. Ik zou het wel zeggen.
1: Ik zei vanmiddag tegen jou, dus zei ik ga even een mintje pakken. Ik zei, ik zou er 2 nemen,
2: Ja, dat. Kijk, dat kan dus.
1: Dat kan bij vrienden.
2: Nou, en zo zijn we al 3 minuten hierover gaan praten en dat is dus hoe het gaat.
0: Zo gaat het eigenlijk.
1: Nog eentje.
0: Oké, nou, er is een vader en die is OnlyFans-ster.
1: Ja.
0: En nou is zijn zoon 18 geworden en die dacht, joh, dat beroep vind ik wel leuk. Ik word ook OnlyFans-ster. En toen zei die vader, nou, als je dat doet, laat het dan samen doen. Dus nu hebben zij samen een OnlyFans-account.
2: Ja, dus daar staan ze samen dus nakend.
1: Oeh.
2: Nou, wel met een slipje aan. Hun spierballen.
1: Dus niet naakt.
2: En nou ja, weet ik niet.
0: Wel ja, dat verschilt. Ze doen geen seksuele handelingen bij elkaar.
1: Nee,
0: maar ze hebben wel
1: ik.
0: Samen een account. Nou, ik vind dat wel een succes voor een familiebedrijf.
1: Ja, ik weet het eerlijk. Ik zou niet, als mijn vader nog had geleefd, ik had hem niet in zijn onderbroek willen zien.
2: Ja, maar het is wel deze tijd bedoelde.
1: Ja, vind je dat, ja?
2: Nou, die man die verdient daar dus geld mee. En die zoon denkt, nou, dat vind ik eigenlijk wel... En ik denk met z'n tweeën, wij hebben het er ook over. Ja, ga je toch allemaal even kijken. Dat levert allemaal een centje op. Ja, of het gezond is, ja.
1: Het is
0: wel unieke content.
1: Over content gesproken. We gaan nu alweer door met een volgende plaat. Die staat gewoon klaar. Mensen staan hier natuurlijk ook klaar.
2: Maar zo is dus hoe het gaat. En dit is even om aan te geven.
1: Ja, het begint in september, 7 september.
0: Ja. Absoluut.
1: Ben je net 5?
0: Ook goed.
1: Om hoe laat?
0: 19:30.
1: Dat is vroeger tijd.
0: Perfect.
1: Het is perfecte tijd ook nog.
0: Perfecte tijd.
1: Ik ga de eerste kijken en dan ga ik je meteen appen
2: wat
1: ik ervan
2: dan moet je
1: vind.
2: Ook de tweede kijken. Want de eerste is altijd even oefenen en de tweede is helemaal voor het echie.
1: Ja, is dat altijd zo?
2: Ja, vind ik wel. De eerste is nooit goed.
1: Oh, nou goed.
0: Maar jij mag maar na de eerste al appen hoor.
1: Oh, schat. Ik merk gewoon in het appverkeer dat gewoon, vooral dat heren, die staan gewoon te gillen. Want ze vinden je ontzettend leuk.
0: Nou, wat lief.
1: Ik ga het tegen Irene.
0: Oh.
1: Nee, schat.
3: Zeg, hoe lang hou jij die Eddie Keur op de radio vol?
4: 30 seconds.
3: Oh, vind ik nog lang.

0: Sherry Ann. Niets is alleen. Verdikke me. Wie is daar? Hallo.
1: Hey, Eddie en Irene, Sherry Ann. Wat een verrassing dat jullie me vorige week belden. En dat super dat jullie Niets is alleen draaien. Super bedankt voor de support op Radio 2. Ja. En ik zou zeggen, draai hem gewoon nog een keer.

0: Niets is alleen. En ja, we hebben hier natuurlijk een van de presentatrices van Baas zit. Een nieuw programma bij 7 september bij Net 5. En die vertelde me, hè, zo leer je van jonge mensen, leer je heel erg veel.
1: Wat leer je dan zoal?
0: Daar leer je onder andere, wat ik zei, is dit nummer ingekort? Nee, hou het kort. En toen zei je nog iets anders ook.
2: Ja, ik zei, ze zijn allemaal kort, want we hebben geen spanningsboog om naar lange liedjes te luisteren.
0: Ja, in tegenstelling tot de sauna mensen, hou het kort. Dat is echt ontzettend belangrijk. Ja, het weerbericht nu.
2: Vanavond trekken de buien naar het oosten weg en wordt het even droog. Vannacht nieuwe buien bij een graad of 15. Morgen wisselvallig en 22 graden.
0: Zo is het mensen. Ah, we gaan naar de weg. In Den Haag zit hij.
3: Op de weg, het zit me niet mee.
0: We zijn er weer aan toe.
3: In de middag.
0: Tim Schaap, goedemiddag.
4: Hey, goedemiddag Eddy. Als ik zeg 500 kilometer, wat zeg jij dan?
0: Dan zeg ik...
4: Ja, terechte reactie. Het is druk onderweg. De file met de meeste vertraging die staat op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Nieuwegein en Zaltbommel. 23 kilometer, maar liefst 50 minuten extra. Deels de gebruikelijke vrijdagdrukte, omdat heel veel mensen richting het zuiden gaan.
0: Ja,
4: maar ook nog door een grote fikse regenbui.
0: Moet je dus nagaan. Ik ga jou een prachtig weekend wensen.
4: Dankjewel, met jou ook.
0: Yo, dankjewel,
4: tot de volgende.
0: Hoi, hoi. Het weekend staat voor de deur. Maar eerst nog even wat nieuwe zaken op. Hè? Wij vatten dat samen als het NOS-journaal met Sydney Dekker.
5: Ja, goedemiddag Eddy. Het Rode Kruis heeft in een dag tijd al 740.000 euro binnengekregen voor hulp in Nepal. Gistermiddag opende ze giro nummer 6868. Volgens het Rode Kruis zijn 90.000 mensen op de een of andere manier getroffen door die overstromingen. Meer dan 120 kindergraven op een begraafplaats in Gouda worden voorlopig nog niet geruimd. Uitvaartorganisatie Dela wilde daar in november eigenlijk mee beginnen. Ouders van de overleden kinderen kregen daarover toen ook vorig jaar een brief. Maar veel van hen waren geschokt door die mededeling en daarom heeft Dela besloten om de graven in Gouda de komende 2 jaar nog niet te ruimen. De wedstrijden van de 5e dag van de WK roeien in het Amsterdamse Bos worden na een kleine 2 uur uitstel weer hervat. De finales worden nu naar voren gehaald vanwege dat uitstel. En de sluizen bij het Twentekanaal in Eefde gaan weer af en toe open.
0: Gelukkig.
5: Het geeft de twee schepen die daar al weken opgesloten liggen de kans om de IJssel nu op te varen, zegt Rijkswaterstaat.
6: Ja, gelukkig is de waterstand weer zo dat we nu weer proberen langzaam op te starten om de scheepvaart voor het Twentekanaal weer begaanbaar te maken.
7: Op dit moment horen we geluid op de achtergrond. Wat is dat?
6: Dat is het teken dat de sluisdeur dicht is en dat het schutproces gaat beginnen.
5: En dan kan je weer varen. Ja, in juli stopt de Rijkswaterstaat met het schutten van die sluis bij Eefde. Bij dat schutten stroomt dan veel water uit het kanaal de IJssel in. En door de lage waterstand kon dat niet goed worden aangevuld.
0: Dat was het alweer?
5: Dat was het alweer.
0: Ik heb het idee dat het korte nieuws is dan vorig uur.
5: Nou, dat is het niet hoor. Want het was even lang als een uur geleden.
0: Oh, ontzettend leuk.
5: Ja.
0: Dankjewel daarvoor.
5: Yes, alsjeblieft.
0: Dus over lang gesproken, misschien even leuk te vertellen. Ik zou dan wel eventjes een leuke grap kunnen gaan vertellen over mijn penis.
8: Doe maar even gewoon.
0: Nee, is te lang.

0: de studio. Wiesje, hele groot talent. Je gaat ook een grote toekomst tegemoet bij de televisie. Dat kan ik je bij deze verzekeren. En we gaan het over even met jou over iets hebben waar iedereen geen last meer van heeft. Over hormonen.
1: Jawel, heb ik heel erg veel last van, maar op een andere manier. Wiesje maakt een podcast. De naam van de podcast is Cyclus. En het gaat over onder andere hormonen. Maar dan zeg maar niet niks wat met de overgang te maken heeft. Maar gewoon wat met de jeugd te maken heeft.
0: Mag ik daar iets over vragen?
1: Ja.
0: Ik heb een korte vraag. Wat heb je er zelf van geleerd eigenlijk? Toen je dat allemaal het voorwerk dat allemaal deed?
2: Nou,
0: die hormonen.
2: Eigenlijk dat alles wat wij doen als vrouw komt door hormonen. En het heeft invloed op van alles. Dus bijvoorbeeld ook op je sportprestaties. Ik sport heel graag. En de ene week ben ik dan sterker dan de andere week. Mm-hmm. En dat kan dan komen door je hormonen. En sommige weken heb je ook meer kans op blessures bijvoorbeeld.
0: En opvliegers. Ik hoor vaak van mijn hetero vrienden. Maar dat weet je toch niet?
2: Nee, dat weet ik niet.
0: Dat je snel geïrriteerd bent. Dat je ineens boos wordt.
2: Nou, dat is een beetje rond die menstruatie. Ja, dat kan kloppen. Daar kunnen we niks aan doen. Maar gewoon een beetje aardig zijn.
1: Even een klein detail. Je bent opvliegend, dus boos.
0: Ja.
1: Of je hebt opvliegers.
0: Dat zijn twee verschillende dingen.
2: Opvliegers is als het ineens heel warm heeft. Dat komt meer daarvoor. En opvliegend komt meer bij mij voor. Omdat jij net zegt dat jij al in de overgang bent.
0: Nee, ze is nog steeds ongesteld hoor.
1: Nee, hou ze even lekker op.
0: Dat dacht ik eerder gezegd.
1: Het is totaal niet de bedoeling dat we het daarover gaan hebben. Nee. Het ging even over jouw podcast. Wat leuk is, want jij geeft eigenlijk jouw leeftijdsgenoot een beetje voorlichting over hoe dat zit. Want er wordt niet over nagedacht dat het onder de 40 ook...
2: Precies, eigenlijk waarom je zo'n last hebt van die overgang is omdat je veranderende hormonen hebt. Maar die heb je nu natuurlijk ook. Ja, juist door die hormonen kan je kinderen krijgen.
0: Zeker, en weinig mensen weten dat mannen ook hormonen hebben.
2: Ja, absoluut. Testosteron. Ja.
0: Testosteron.
2: Dat weten ze wel.
0: Ik heb ook opvliegers, word ik ineens heel vrouwelijk. Hi, hi.
3: Hi, schat.
0: Zeg ik dat soort dingen roepen.
1: Maar dat is dus ook waar jij mee bezig bent. Maar we hebben het toch nog heel even graag over Bus. Vanaf 7 september is dat. Hoe spannend is het om een totaal nieuw project te starten? Want je deed het ook met de RTL Tonight.
0: Zeker.
1: Helemaal met alle vreugde en weg was de show. Ja, dan ga je toch eventjes spannend ergens in nu.
2: Ja, nee, het is natuurlijk hartstikke spannend. Het is een beetje alsof je naar je eerste werkdag gaat en dan kan ook nog eens iemand meekijken. Nou, en niet iemand, maar meerdere mensen kunnen meekijken. Dus ik vind dat heel spannend, maar ik heb er vooral zoveel zin in. En we doen het met zulke leuke mensen dat ik denk, niet te veel aandacht aan die spanning en vooral heel veel plezier maken.
0: Ja, je moet samen lol maken. Dat komt namelijk op het scherm ook over. Ik heb in prehistorie zelf ook nog wel heel wat programma's mogen maken. En je merkt, als de sfeer in de studio goed is, geldt trouwens voor hier ook, hè. Dat is een beetje een pismoment hebben achter de schermen. Daar ben ik toch een beetje van. Mensen hebben dat door. Ja. Zitten ze op de bank, hè, Piet, zie je dat? Het voelt niet lekker. Dus ik denk dat dit een hele goede attitude is. 7
2: is
0: september
2: dat.
0: Bij Net 5. Nou, wij hangen gewoon aan het apparaat. En,
1: we gaan samen kijken, Eddy.
0: Ja, samen op de bank.
2: Leuk. Dat is heel leuk.
0: En je kunt ook zeggen, nou, voor jongeren is er bij Radio 2 ook nog een leuk programma.
2: Precies, precies. Dan kan je naar Keur in de Middag kijken.
0: Zo is het.
1: Ja, en wij moeten voor Bus zorgen. Zo moet het zijn.
0: En zo is het. Tof dat je hier was.
2: Dankjewel, ik vond het heel gezellig.
0: Guusje, helemaal heel gezellig!
4: In de middag.
5: Oh, nee, hè?
6: No more.
7: Oh, ja, zeker?
8: Ja, ik ben er ook wel klaar mee. Maar hij gaat gewoon door.
9: Ja, hij gaat door.
8: Zeg,

0: kwartier, nog 20 minuten, dan hoor je hier de grote Jeroen van Inkel in de show. We gaan hem ook in het programma betrekken natuurlijk, om ook aan zijn namens bekendheid te werken. Dat is wel belangrijk. Maar goed, zover is het natuurlijk nog niet. Wij gaan eerst eens eventjes praten met Roel van Velsen. En die kon niet, dus hij zei, mogen we het gesprek voor de show even opnemen. Hebben we ook gedaan, want daar is iets bijzonders mee. Dus daar moet je echt even naar luisteren. En dan is het dan zover. Ik moet je zeggen, ik zit al een tijdje achter hem aan.
1: Niet.
0: Jazeker, ik vind het een leuke man.
1: Is het ook.
0: En hij is een hele zachtaardige persoonlijkheid.
1: Ja, hij woont bij mij in het dorp.
0: Oh, weet hij dat ook?
1: Jazeker wel.
0: Ik heb eigenlijk stilgehouden. Zullen wij voor ik maar een lijn pak?
1: Ja.
0: Zeg maar even leuk voorstellen.
1: Ja,
0: ik heb namelijk een heel mooi liedje voor Roel gemaakt. Dus ik weet dat die hangt nu. Je hangt daar, Roel?
2: Ik hang onwijs.
1: Ja, dat komt
2: aan je lippen.
0: Aan mijn lippen notabene, hoor. Dat zei mijn zusje ook gisteren. Maar ik ga jou nu eerst een liedje laten horen, Roel, wat ik speciaal voor jou gemaakt heb.
2: Echt?
0: Komt-ie. Okay.

0: dat?
1: Ja, ik moet eigenlijk als artiest natuurlijk fel tegen het gebruik van de AI in muziekland zijn. Maar sorry, ik vind dit wel heel gezellig.
0: Jij gaat van AI uit. Ik heb het met mijn zusje gezongen, hoor. Ik weet niet hoe het
2: Nee, het is schrikbarend wat daar gebeurt. Maar het is wel leuk. Maar goed.
1: Ja, ja. Ik word er wel vrolijk van. Ja, ik kan niet anders zeggen. I can't lie. Hoe gaat het, Eddie?
2: Gaat het goed, hoor.
0: We kijken al een tijdje naar jou uit. En we hadden je het liefst in de studio gehad. En zei, nee, daar ben ik te bezorgd voor.
2: Ja, maar hij komt heus wel een keer. Maar het gaat om nu even om iets heel anders. Op maandag 7 september is er een groots benefietconcert in de Phil in Haarlem. Dat is een concertzaal. En de opbrengst gaat naar Stichting Muziekkids. En een van de artiesten die avond is natuurlijk Roel. En die gaat ons vast daar meer over vertellen. Roel, zeg ik het goed?
1: Het is een stichting die zich inzet om kinderen die langdurig ziek zijn en in het ziekenhuis moeten blijven om die muziek te laten maken al daar. Daar komt natuurlijk een hoop bij kijken. Want je kan natuurlijk zeggen, nou, ik ga met een gitaar langs de, langs de bedden. Ja. Maar muziek is gaan nog een stap verder. Je zegt, ja, dat doen we ook. Maar we willen ook een volledig functionerende studio hebben in dat ziekenhuis. Dat kinderen kunnen drummen, dat kinderen piano kunnen leren spelen of zelfs een liedje schrijven. En dus ook wel echt al, ja, dit is al een aantal jaren aan de gang en het is steeds groter aan het worden. En eigenlijk alle grote ziekenhuizen in Nederland zijn nu studio's of studio's in aanbouw. Ik ben zelf ambassadeur van de studio in Rotterdam.
2: Maar en, deze show is voor een studio in het Spaarne Gasthuis, voor die stichting. Maar wat is muziek zo helend dan voor kinderen die ziek zijn? Ja. Is daar iets over onderzocht?
0: Ja.
1: Ja, nee, zeker. En, als je liedjes kan schrijven, en dat gebeurt daar, de helden van Music Kids, de mensen die studio's runnen, die proberen ook met de kinderen liedjes te schrijven. En dat helpt ontzettend. Dus ik heb al een meisje gesproken, dat had gewoon een liedje geschreven over het feit dat ze zo baalde ze daar moet zijn. Ja. En dat ze niet anders wilde zijn dan de andere kinderen. Je kan je voorstellen hoe psychologisch goed dat is, als je dat kan uiten, als je dat woorden kan geven. Ja. En dus niet alleen lachen, maar ook misschien wel juist ook even huilen.
0: Ja. Het is maandag 7 september.
1: Mensen, kom naar de film. Het wordt echt tof.
0: Grote benefietenconcert op 7 september. Dus onder andere Typhoon, Karsu, Clemvenia, Do, Kwasi. Ja, ik moet het even uit mijn hoofd doen, maar dat is het ongeveer.
2: Ja. En dat moet 50.000 euro gaan opleveren die avond. En die kaarten zijn die er nog?
1: Er zijn nog wat laatste kaarten, inderdaad. Inderdaad, Do is er ook nog. En Nona. En het wordt echt heel vet. Dus iedereen doet, we doen allerlei samenwerkingen. En die zie je echt, alles wordt nu custom made. Ik hang net ook weer de producenten op.
0: Wat is
1: dit
0: echt iets?
1: Philhaarlem.nl kan je kaartjes
0: Daar moeten de mensen zijn, want dat willen de mensen uiteraard
1: of
0: weten.
1: Of doneren als je echt niet kan en je denkt, ik wil toch geld geven, kan je daar ook nog gewoon los doneren.
0: Ja, zo. Heel veel succes en heel veel plezier en heel veel liefde voor de kinderen daar op de 7e september benefietconcert in Haarlem.
1: Ja, Irene, ik zie jou weer bij de bakker.
2: Zeker.
0: Dag,
3: Eddie Keur en Irene Moors. Keur in de middag.
4: Zou je even uit de droom helpen? Wij zijn echt bitches als ik er zo over nadenk.
3: NPO Radio 2.

0: Eddie Keur en Irene Moors.
1: Is gewoon, ja, wat gewoon waardeloos is, die tijd daar naartoe. Als je het eenmaal bent en denk je, ik kan toch niet meer terug, dan maak je er maar wat van.
2: Dit is NPO.

0: Lekker plaatje hoor, van Alex Warren, alweer de laatste plaats. En Passenger, er was ook een groep die heette toevallig Passenger. Ook een leuke hit gehad. Zo lekker dit. Ja, zo fijn is dat. Maar het is weer tijd voor Van Inkel.
1: Gezellig.
0: Ja, heel gezellig hoor.
2: Het is tijd voor Van Inkel.
0: Met Rinkel de Kinkel.
2: La, la, la, la, la.
0: Ja, daar zijn ze weer, die violen, Jeroen.
3: Ja, heerlijk.
0: Oh.
3: Ja,
0: je houdt ervan, hè?
3: Ja, Kilo Utrecht Tango.
0: Ja, van violen ook, hè? Met de gek op.
3: Viola, je was gek op.
0: Einde van de show alweer.
4: Volgende week is Keur en Inkt.
0: Ja, ik toch even een serieus moment nu. We toch eventjes met elkaar zo terugkijken op de afgelopen jaren dat ik hier bij de NPO heb gezeten. En dat is mij uiteindelijk heel erg goed bevallen. Er is veel vertrouwen is er geweest, maar dit is de laatste show, moet ik zeggen. Dus voor een hoop mensen is dat een onverwacht moment.
3: De laatste show?
0: Die hadden gedacht namelijk later zou komen, of misschien helemaal niet. Maar
3: wacht even, ben je nou een geintje aan het maken? Of wat ben je aan het doen?
0: Ik ben even serieus. Oh, want weinig mensen weten dit nog. Ik zie de mensen hier ook in de studio ervan schrikken. Maar dat moest ik stilhouden. Daarom zijn we er dus ook volgende week niet. Dit is echt de allerlaatste show van augustus.
3: Ja.
5: Je maakt deze grap elke maand.
0: Nou niet elke maand, maar wel regelmatig.
5: En je vindt weer iemand die erin trapt.
0: Nou, ik zal je later in dit jaar uitleggen. Maar niet nu. Wij willen even vertellen dat het volgende week is het KWF Benspeak. En ik ben al dit jaar niet weg geweest. Ik ben echt bij één vrijdag heb ik er niet. Daarna begint ook het, dat is volgende week al, begint het nieuwe radioseizoen. En het goede nieuws is, daar maakt Keur in de middag gewoon ook dit jaar weer deel van uit. Dus dat vinden we alleen maar leuk. Wij zijn op 11 september zijn wij terug. Dat is in Nederland in ieder geval een hoera.
3: Even de agenda opschrijven. 11 september.
5: Dan
0: is
5: mee.
0: Ja, en dan is mijn lieve vriendin Irene Moors is er niet. Want die is er op vakantie.
5: Ik denk, een nieuw radioseizoen begint, ik moet weg.
0: Maar ze komt natuurlijk terug. En toen dachten wij, dat moet natuurlijk adequaat vervangen worden.
3: Ja.
0: En daar hoefde ik niet lang over na te denken. 2 uur lang dan op de plek van Irene hebben wij Paul de Leeuw zitten.
3: Nee.
0: En groter komen ze er niet.
3: Nee, zeker niet.
0: Ik appte hem, zou jij de 11e willen? Ik ben je man. Ik zei, dankjewel voor het aanzoeken. Ik bedoel, gewoon op de radio. Lieve man. Maar trouwens, je hebt een man, hè. Dus hij komt. Dus dat vinden we heel erg leuk.
3: Ja.
0: En daarnaast is ook Cilia Romli.
5: En Martijn Fischer, jij hebt heel veel mensen nodig om mij te vervangen. Ik snap
0: zeker,
5: dat.
0: Schat, maar
5: ik snap
0: zo dat. Is het
3: toch een beetje problemen om alles te geloven wat je nu zegt.
5: Nee, dat is allemaal waar.
3: Dit is ook allemaal waar. Dat Paul de Leeuw komt ook echt en zo.
0: Ja, die komt echt.
5: Nee, okay. Ja, ik lieg niet.
0: Nee, zij ligt niet nou net even. Want Cilia Romli wilde alleen maar komen als Irene er niet was.
3: Oh.
0: Dus nee hoor. Nee. Integendeel zelfs. Zijn allemaal fan van Irene. Nou ja, goed. Wie niet, laten we heel eerlijk
3: zijn. Irene is de bom.
5: De bam.
3: Ik ken al jaren.
0: De Erie top 10. Je schrikt ervan, zoek even op het erin zit.
3: Wie je erin zit? Ja, wil je alvast iets weten?
0: Graag. Ik vraag dat pas 2 jaar hoor, dit soort dingen. Dus,
3: ik ben helemaal van mijn apropos die mededeling van jou natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk. Je denkt zo vroeg al.
3: Kijk, er zit een zeer bekende televisiepresentator in. Die behoorlijk gecanceld is.
0: Ach, serieus? Wie is het?
3: Ja, daar doen we geen mededeling aan.
0: Oh.
3: Dan moet je zo luisteren. Maar het wordt wel spannend.
0: En Jesse Spreekkerman is weer terug van vakantie.
3: Ja,
0: we staan even op plak voor de mensen.
3: Ja hoor.
0: Ja hoor. En is er gewoon weer. Ah, wat heerlijk. Ons boerinnetje zit hier ook gewoon weer.
3: Ach.
0: Dat is toch hartstikke leuk. Hey,
6: heb jij nog geluisterd naar Jeroen de afgelopen 3 weken?
0: Ik moet je zeggen, ik heb de afgelopen 3 weken heb ik naar Jeroen geluisterd, moet ik echt zeggen.
3: Ja?
0: Ja, maar ik ben uiteindelijk naar Radio 1 gegaan.
6: Radio 1, waarom dat?
0: Voor de grappen.
3: Die waren wel beter.
0: Leuk, vind je het leuk, Jeroen?
3: Ja,
0: maar zoveel pijn om jou te vergeten.
3: Helemaal, je hebt ook helemaal gelijk.
0: Nee, je weet, ik vind je de beste hier, hè?
3: Ja, dat wist ik.
0: In de avond uiteraard. Ja, dus...
3: Goed.
0: Zeg, dat was het?
3: Ja, start een plaat.
0: Nee.
3: Je moet afscheid nemen. Je hebt geen tijd.
0: Nee, dankjewel. Veel plezier. Dankjewel, Stefan.
7: Graag gedaan, Eddie.
0: Hier eentje.
5: Tot over 2 weken.
0: Dan zijn we hier met Paul, Cilia en Martijn Fischer. Even bellen met de directie en de vraag. Ja,
8: wat
0: konden zij? Wat dan?

0: daarna zijn we gewoon retour in het nieuwe seizoen. Maak er een lekker weekend van. En wat bye ons betreft...
1: Love. Doei.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt:
5: ik red me wel hoor.
4: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan. Ook als die niet wordt uitgesproken. En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald of als vrijwilliger. Slachtofferhulp Nederland, waar je aandacht werkt.
6: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
7: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
9: Morgen zijn we er weer met een nieuw seizoen van Beste Zangers. Met in de eerste aflevering Clouseau. Die bezongen wordt door hun muzikale collega's Yves Berendsen, Django McCoy, Busy, Desiree, V. Klaassen en Zoe Levi. Kijken dus, Beste Zangers. Morgen om 9:50 bij Avrotros op NPO 1.
10: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
11: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
10: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB dit profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Heb jij nog dromen over wie je morgen zou willen zijn als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus, dat doen wij ook. ICM, je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
13: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: ICM biedt ruim 200 opleidingen en trainingen voor dromers die vooruit willen.
14: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
15: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
16: NPO Radio 2. Onderweg. De officiële opening van je weekend met George Harrison, ex-Beatle. Het is 6:02. Wat gebeurt er allemaal in de wereld, Sydney?
17: Ja, goedenavond, Jeroen. Partijleider Klaver van Pro vindt dat het kabinet er een potje van maakt bij de gesprekken over de Prinsjesdagbegroting. Het kabinet heeft daarvoor de steun nodig van oppositiepartijen. Maar het is ook zelf onderling het niet met elkaar eens. D66 en CDA willen bijvoorbeeld Pro tegemoetkomen in hun wens om de bezuiniging op allerlei uitkeringen terug te draaien. Maar dat ziet de VVD dan weer niet zitten. Pro-leider Klaver noemt het een crisis.
18: Als je vandaag had gewoon de begroting vastgesteld moeten worden. Die moet naar de Raad van State. Ik kan mij niet herinneren dat dat hier eerder zo is gebeurd. Dat het zo op het allerlaatste moment is aangekomen. En daar ligt een groot conflict onder. Ja, en dat zat ingebakken in dit minderheidskabinet.
17: Premier Jette zegt dat er geen sprake is van een crisis, maar noemt het wel spannend. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen. De kist met het lichaam van de overleden Noorse koning Harald wordt zometeen naar het Koninklijk Paleis in Oslo gebracht. De kist blijft dan ook tot de dag van de uitvaart in de kapel van dat paleis staan. De kist met koning Harald wordt onder meer begeleid door zijn zoon Hakon, die nu koning van Noorwegen is. Hij legt komende dinsdag de officiële eed daarvoor af. Zweden gaat Finland de komende maanden helpen beschermen tegen onder andere binnenvliegende drones. Zweden zet gevechtsvliegtuigen, marineschepen en radar- en luchtverdedigingssystemen in. Finland deelt van alle NAVO-landen de langste grens met Rusland. En het festival in Hilvarenbeek is nogal apart begonnen, want voor de muziek startte gingen bezoekers eerst nog een paar flinke uitdagingen aan. Bijvoorbeeld even een duik nemen in een ijsbad.
8: Heerlijk, even tot de ontspanning en dan volle gas gaan.
19: Ja, het is best wel koud. Ja, maar verder wel lekker.
20: Op een gegeven moment, als je instapt, voel je de pijn. Je voelt echt pijn, maar die blaas je gewoon weg op een gegeven moment. Hè.
8: Kom je helemaal relaxed, zonder prikkels, kom je het festival op.
17: En dat is dus precies de bedoeling van deze mentale wasstraat, zoals ze hem noemen. Dat je helemaal uitgerust en los van stress het festival opkomt. En dan kunnen ze gelijk ook knallen. Het Hardstyle Festival Decibel duurt nog het hele weekend.
16: Zou het een idee zijn om dat hier beneden het radiohuis ook te doen? Mensen voor
17: ik dacht dat jij een duik had genomen in het bad.
16: Zie ik er zo verrot uit? Nou, dankjewel.
17: Uitgerust en wel, wilde ik zeggen.
16: Oh ja, zo, dat was hem, ja. Oh, okay.
17: Het weer vanavond trekken de buien naar het oosten weg en wordt het even droog. Vannacht dan nieuwe buien bij een graad of 15. Morgen dan wisselvallig en 22 graden.
16: Mijn naam erbij zit good old Tim Schaap. Tim, wat gebeurt er allemaal? Tim?
21: Zeker, ja, van alles en nog wat, Jeroen. Het is druk onderweg. Er staat nog steeds 225 kilometer op dit moment. De drukte begint af te nemen, maar er zijn nog een paar opvallende zaken. Allereerst de A2, Utrecht Den Bosch. Die is de hele middag al druk tussen Culemborg en Zaltbommel. Nu 13 kilometer, goed voor 30 minuten. Ook de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Die staat ertussen, tussen Roelofarendsveen en Zoeterwoude. 5 kilometer, 20 minuten. En tenslotte nog een ongeluk bij Harmelen op de A12, Utrecht Den Haag. Vanaf knooppunt Lunetten een file van 20 minuten en 10 kilometer, want de linkerrijstrook is dicht.

0: Morgen zijn we er weer met een nieuw seizoen van Beste Zangers. Met in de eerste aflevering Clouseau, die bezongen wordt door hun muzikale collega's Yves Berendsen, Django McCoy, Busy, Desiree, V. Klaassen en Zoe Levi. Kijken dus, Beste Zangers, morgen om 9:50 bij Avrotros op NPO 1.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
2: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE, erkend, online, leren.
3: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate vaatwastabletten, 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
4: Ja, lieve luisteraars. Maandag gaat het gebeuren.
5: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl.
4: Hey, misschien moet ik jouw favoriete kroeg bellen volgende week. Om te vragen of het bier klaar staat. Geef het even door via de NPO Luisterapp. Op verzoek van Bas ga ik bellen met een kroeg in Groenlo.
6: Goedemiddag, Café de Krol met Zoe.
4: Hey, met Jeroen van Inkel, Radio 2, Café de Krook in Groenlo, klopt dat?
6: Ja, dat klopt.
4: Hey, ik wou even checken voorafgaande het weekend of het al gezellig is bij jullie.
6: Ja, heel gezellig. De standtafel zit vol.
4: Oh, die zit vol. Voor de rest hoor ik eigenlijk niet zo heel veel gezelligheid.
6: Jawel.
4: Kun je even de telefoon in de ruimte houden, zodat ik het een beetje kan horen?
6: Jawel.
4: Ja? Oh ja, ja, dat is veel beter. Zo hoor ik het goed. Gezellige bende. Oké, ik wens u een heel fijn weekend en een goede omzet.
6: Ja, bedankt. Doei.
4: Nou, zuig die lucht in je longen en gooi er maar uit.

gitaargeluid daar uit de radio komende van... natuurlijk Deep Purple, Woman from Tokyo. James Bond had daar wat vragen over. Smaken vrouwen uit Tokio anders dan Europese vrouwen? Ik weet niet of daar

0: Mooi, vrijdag 28 augustus. Ik meedoen met show 0800-1122 of de NPO Luisterapp. En je hoorde het al net bij Eddie Keur. Die sprak hem al even aan. Hij is weer terug. Jesse Swinkelman.
1: Hallo.
0: Yo. Hoi. Dus hoe voel je? Is het, ben je een beetje oké? Okay?
1: Ja, ik voel me hartstikke goed.
0: Goed zo.
1: Ik was natuurlijk maar een weekje ziek, hè? Ik hoorde van mensen dat je deed alsof je 3 weken ziek was. Maar...
0: je moet even uitleggen, je was op vakantie.
1: Ik was op vakantie en dat loopt soms zo in elkaar over. Ja, ik had gewoon geen zin om te gaan werken, dus ik denk, ik meld me even ziek. Prima.
0: Ja, je neus begint te groeien. Hij was echt ziek, dames en heren. Dat kan heel lullig zijn, maar goed. Fijn dat je er weer bent.
1: Dank je wel.
0: In ieder geval, hoor. Belangrijk nieuws voor wie dit weekend naar een wild feest gaat. Neem geen pillen aan in de vorm van Donald Trump. Zijn zeer gevaarlijke Trump-ecstasy-pillen in omloop, ook in Nederland dus.
2: They're orange and stamped with the president's face. Traffickers sometimes produce uniquely shaped or colored drugs as a marketing technique to encourage buyers to return for more.
0: Ja, maar ze blijken dus hartstikke gevaarlijk te zijn, ladies and people. Gezondheidsminister Sophie Hermans die waarschuwt voor oververhitting, stuiptrekkingen, bewustzijnverlies, je huid die ineens oranje wordt, je haar wat gek gaat zitten en je begint jezelf zwaar te overschatten. Je bent gewaarschuwd, hè? Zeg welkom, dit is de Rinkel de Kinkels, joh.
3: Wat een cadeau om hierbij te zijn.
0: Ga er maar even voor.

0: Ik weet niet, het lijkt wel of we het erom doen, maar ongeveer elke show, elke Ring op de Kerkel show, zit Michael McDonald wel in, op de een of andere manier. Of in een achtergrondkoortje, of dat hij de koffie langs kwam brengen, dat hoor je daar niet, maar dat deed hij ook nog. En ja, ik zit even te kijken, hè. Ik heb straks nog eentje waar hij ook in het achtergrondkoor zit. Ongelooflijk! Dit was met Kenny Loggins, dat je hem hoorde. En zo werd het 6:01. Sidney, wat gebeurt er allemaal in de wereld?
1: Ja, goedenavond, Jeroen. Het kabinet komt met nieuwe regels voor windmolens. Het gaat om de zogeheten afstandsnorm, over hoe ver een windmolen van een huis moet staan. Die norm wordt 2 keer het hoogste punt dat een wiek kan bereiken. Nou, even een rekensommetje, een windmolen van 200 meter hoog moet dus dan minstens 400 meter van het dichtstbijzijnde huis staan. Het kabinet hoopt dat met de regels de bouw van windmolens weer wat aantrekt. Rond deze tijd komt de kist met de overleden Noorse koning Harald naar het Koninklijk Paleis in Oslo. Nooren kunnen daar dan de komende tijd afscheid van hem nemen. En daarna volgen allerlei ceremonies, weet correspondent Rolien Kreton.
2: Ja, dan zal er een uitvaartplechtigheid in de Domkerk van Oslo zijn. Weet nog niet precies wanneer. En daarna zal Harald worden bijgezet in het Koninklijk Mausoleum naast zijn ouders en grootouders.
1: En komende dinsdag legt de nieuwe koning Hakon, de zoon van Harald, officieel de eed af. De 7e etappe van de Vuelta is gewonnen door de Noor Leknussund. Hij sprong 7 kilometer voor de finish weg uit een kopgroep en kwam in zijn eentje over de streep. Zijn ploeggenoot Johannessen werd op 1/2 minuut tweede. En de rode leiderstrijd blijft nog om de schouders van de Sloveen Pogacar. Ja, en het is toch nog eventjes zomer, hè, maar toch is een groep kinderen in Limburg al volop bezig met kerst. Ze oefenen alvast met André Rieu voor de grote concerten aan het eind van het jaar.
3: Ja, we hebben de hittegolf net achter de rug en jij bent al bezig met kerstmis.
4: Ja, daarom. Dadelijk gaat het sneeuwen, ja, dan moet ik op tijd zijn. Ja, ik heb het programma al helemaal in mijn hoofd, ja. Ja.
1: Ja, ze gaan nog zo eventjes door. Ze hebben nog even, hè. André Rieu die zoekt eigenlijk ook nog wel meer stemmen voor in het koor. Kinderen kunnen zich nog de komende 2 weken aanmelden om auditie bij hem te doen.
5: Ah, dat ga ik even doen.
1: Ja.
5: En jij? Jesse, ga je ook meedoen?
6: Ja.
5: We gaan ons even aanmelden.
1: Oké, okay, heel
5: goed. Dat we daar een belangrijke rol kunnen spelen in het koor. Ja.
1: Het weer vanuit het westen wordt het de komende uren overal droger. Vannacht volgen dan nieuwe buien bij een graad of 15. Morgen wisselvallig en 22 graden.
0: En hallo, Tim Schaap. Wat gebeurt er nog op de wegen?
7: Ja, helaas nog wel het een en ander. Het is niet bepaald filevrij. We zitten nog op 70 kilometer in totaal. Op de A2 de langste file van het land, richting Den Bosch vanuit Utrecht, tussen Culemborg en Zaltbommel. 11 kilometer en ongeveer 35 minuten. Ook de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag staat er nog bij. Tussen Roelevarensveen en Zoeterwoude nu 10 minuten over 4 kilometer. En tenslotte de A15 Gorkum-Rotterdam. Tussen Sliedrecht en Hendekido-Ambacht 4 kilometer, bijna een kwartier.
0: Fijn dat je weer even bij ons was, Tim.
7: Yes, graag gedaan.
0: Yo. En zo dadelijk komt het eraan, de officiële...

Soms krijg je echt een situatie dat de koers ongeveer per uur kan schommelen. De koers van je eigen waarde. Your self-esteem. The Offspring. Vrijdagavond. Lekker gewerkt de hele week. Onderweg naar huis. En dit is de muziek die je dan wil horen. Chris.

0: NPO Radio 2 met Christopher Cross, die hier hoorde. All right. Ik heb vanmiddag een klein oude mannen dutje gedaan. Had ik misschien beter niet moeten doen. Ik heb de hele tijd het idee alsof ik net... ja, ik ben natuurlijk ook een soort net wakker. Beetje slaperig voel ik me.
1: Heb je dan te lang geslapen?
0: Ja, er is een wet voor, hè, voor het dutje, 's middags, ja, toch?
1: 20 minuten.
0: 20 minuten, ja, maximaal. Ja. Nee, het was langer dan dat. Dus wellicht dat dat de reden is. Dat ik,
1: ken je ook de autosleuteltruc voor een powernapje?
0: Die moet je nog even uitleggen.
1: Dan ga je dus liggen op een bank of een bed. Wat je dan hebt, hou je autosleutel in je hand. En op het moment dat je je autosleutel laat vallen, dan ben je dus in je diepe slaap.
0: En dan word je wakker.
1: Maar je wordt wakker van het geluid. Slim. En dan heb je dus precies lang genoeg geslapen.
0: Oeh, dan ga ik de volgende keer proberen.
1: Is, ja, goed.
0: Ondertussen neem ik nog een bak koffie.
2: Dames en heren, ja, de IRI Top 10.
0: En dan gaan we dan. Wie of wat was irritant de afgelopen week? Dank voor de inzendingen. We hebben zelf ook hier en daar de dingen natuurlijk ingezet. Op nummer 10 vinden wij ouders die dichtbij school wonen, maar wel hun kinderen met de auto wegbrengen. Een grote irritatie van minister Karremans, want...
3: Wat je bij heel veel scholen ziet, en ik denk heel veel ouders dat wel herkennen, is dat natuurlijk die mix van auto's en fietsers, zowel kinderen, kleine kinderen die fietsen, als ouders die op de fiets hun kinderen wegbrengen, toch vaak wel tot gevaarlijke situaties leidt.
0: Ja, gevaarlijke situaties, maar dat komt natuurlijk ook afhankelijk van de grootte van de auto. Als iedereen met een Range Rover aankomt, of een dikke pick-up truck, nou, dan wordt het nog een iets ander verhaal, maar ik snap wel wat je bedoelt. Nummer 10 staat ze daar.
1: En natuurlijk niet die bakfietsen vergeten, hè? Die nemen ook veel ruimte in, de bakfiets.
0: Ja. Ja.
1: Nummer 9, daar vinden we het televisieprogramma Zendtijd op NPO 2, dus Zendtijd. In dit programma doen zweverige presentatoren rare yoga-houdingen voor. Het is totaal gericht op de havermelk-elite. En het past ook echt niet in deze tijden van bezuinigingen.
4: Welkom bij Zendtijd. Deze les staat in het teken van bloei. Die speelse energie in jezelf wakker maken.
1: Oh ja. Ja, wakker maken. Ja. Wakker maken. Heel raar programma.
0: Heel raar. Ja, lekker hoor. Dan gaan wij naar nummer 8. Matthijs van Nieuwkerk staat er, zei het net al bij Eddie. Omdat hij in de slachtofferrol blijft kruipen. Ja, dat is niet zo handig, niet zo sympathiek. Hij maakt een podcast waar zijn grote herentree in de media had... herentree in de media had kunnen betekenen. Johan Derksen beluisterde de podcast en concluderen...
5: Matthijs gaat nu echt slachtoffers, die ook heel graag in de slachtofferrol blijven, gaat hij mee praten. En dat zijn natuurlijk geen vrolijke gesprekken.
0: Nee, dus wat dat betreft had hij beter even mediaadvies in de Rinkel Bekinkelshow kunnen vragen.
1: Irrit op die nummer 7, daar vinden we Tom den Nooijer, wethouder in Oldenbroek. Hij poseert op een foto met een pro-Russische vlag, meerdere zelfs vlaggen, en een Russische officierspet op zijn hoofd. En ook wapens mochten niet ontbreken op de foto. Deze verslaggever die ziet een...
6: Kalashnikov, ook wel een AK-47 genoemd. En dit is een SVD, een scherpschuttersgeweer.
1: Ja, vrij extreem. Dus,
0: kunnen melden, het wordt nog extremer in die lijst. Blijf hier. Nummer 6, toeristen die illegaal dingen meenemen uit het buitenland. Vaak is dat gewoon pure domheid. Deze douane op Schiphol, die vindt dingen zoals...
7: vlees, groenten, wat gewoon niet toegestaan is. Daarnaast heeft men ook heel veel sigaretten meegenomen. En als derde zien we toch ook dat mensen nog steeds gewoon koraal meenemen van de vakantie.
0: Ja, moet je niet doen, doe het nou niet. Joh.
2: Are you ready for the weekend?
0: Wat er nog meer in staat in de IRI-lijst, dat hoor je zo dadelijk.
8: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
2: Dit is Pinky Swear van Davina Michel tijdens de NPO Radio.

0: Vida Michel volgende week in de KBF Wensweek, dames en heren.
1: Dames en heren, top 10.
0: En meteen verder met lijst nummer 5. Het Eurovisie Songfestival. Ja hoor. Het begint steeds meer een politieke aangelegenheid te worden. In plaats van een mooi muziekevenement, ooit werd het bedoeld als liedjesfestival. Vandaar ook de naam Songfestival. Maar het is natuurlijk verworden tot een waterhoofd van één groot politiek statement. En dus ja, maar de Belgische commentator Peter van der Veire, die merkt
2: aan heel veel dat het te moeilijker wordt. Het gaat al lang niet meer over wat nu het leukste, het mooiste, het fijnste liedje is. En dat is een probleem.
3: Nummer 4 in de Eri Top 10. Daar vinden we, daar is hij weer, Donald Trump.
0: Ja.
3: Hij blijft zich gedragen als een pestkop op het schoolplein. Want wie enige kritiek op hem heeft, die wordt met een handelsoorlog om de oren geslagen. Deze Canadese politicus die zegt:
4: President Trump is the type of person that would steal your lunch money the first day. He'd steal the toque off your head the second day. And the third day he'd steal your running shoes.
0: Ja. Mooie typering daar van deze meneer. Dan nummer 3. Fred uit B&B Vol Liefde. Begin deze week stuurde hij zijn date Ellen weg. En dat terwijl hij haar geen enkele vraag had gesteld. Ook is het bij Fred niet de bedoeling dat de vrouwen kritiek op hem leveren.
5: Ik ben geen steek verder. Hoe je bent, wat je hobby's zijn.
6: Ja, had je misschien zelf ook wat meer dan over kunnen vragen.
5: We gaan niet verwijten.
6: Nee, zeker niet. Maar goed.
5: Moet je niet doen.
6: Nee.
0: Wat een portret die man zegt. Die gaat echt wel. Volgens mij het hele land haat hem.
3: Ja, iedereen haat hem massaal. Die moet lekker op Bonaire blijven. Kan beter niet naar Amsterdam gaan, denk ik.
0: Nee.
3: Nummer 2, iedere voetbalsupporter die vuurwerk meeneemt en het afsteekt in het stadion. Die luizen niet alleen irritant, maar simpelweg enorme kneuzen. Voormalig profvoetballer Kenneth Perez die begrijpt niet
7: dat je zo dom kan zijn en dan ook nog trots op zijn. Ze snappen toch wel dat ze het verpesten voor zo ongelooflijk veel mensen. Dat wil je toch niet? Als je een klein beetje, echt niet heel veel, maar een heel klein beetje kan nadenken, dan doe je het toch.
0: Nee. Maar het goede nieuws is, ze hebben de gasten gepakt. Hè? Vanmiddag zijn ze gearresteerd.
3: Aan de schandpaal genageld.
0: Ze zijn een stadionverbod gekregen. En nog iets boeten, geloof ik, of zoiets.
3: Het zou leuk zijn als ze dan in plaats van rotte tomaten dan een vuurwerk naar hun hoofd krijgen op het dorpsplein.
0: Op het dorpsplein, ja. Met pek en veren het dorp uit. Een beetje dat stijltje bedoel je? Yes, sir.
8: Dit is de nummer 1 van de
9: Eri Top 10.
0: Ja, dames en heren, op nummer 1 daar vinden wij Raisa Blommestein. En de rest van Ongehoord in Nederland 10, van de 10. In de uitzending zonden ze een speech van Adolf Hitler uit, waarna ze concludeerden dat Hitler soms gelijk had.
10: Het is een kleine, wurzelloze internationale clique. Als internationale elementen aan te spreken zijn.
11: Dit is gewoon 100% waar volgens mij. En dan is het natuurlijk, als je dat zegt en je hebt net dat fragment van Hitler gezien, dan is iedereen, ja kijk, ze is het eens met een uitspraak van Hitler.
12: Hitler zegt dat gewoon heel goed.
3: Erg, hè? Dit is zo erg.
0: Man, dat het gewoon gebeurt. Op de publieke omroep gaan.
3: Dat ook niet ergens een eindredacteur is die zegt van, nou misschien een speech van Hitler van enkele minuten moeten we even laten liggen.
0: Even laten liggen, ja.
3: Oh.
0: Ik heb nog wel een ideetje voor een radio jingle pakket. Dat is de muziek die ze kunnen gebruiken om overheen te praten. Past ook wel bij ze.
3: Ja.
0: In het licht van dit wat ze hier gedaan hebben. Weg erbij, hoppa. Oké. En dat waren ze weer. Laat je niet te veel zien. Anders kom je in.

0: je vrijdagavond hoor je Another featuring 45 Ultra. En straks in Ringel de Kinkel, de Mystery Movie. Dan gaan we spelen met een romantische comedy uit 1989. En je hoort hoe een vrouw webshop Amazon heeft opgelicht voor een kleine 10 miljoen dollar.
1: Ontmoet ons straks weer.
2: Join us again.
1: Als we terugkomen met...
2: As we come back with Rinkel de Kinkel, Rinkel de Kinkel.
1: Met Van Inkel.
2: On NPO Radio 2.
3: Ster. Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
4: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
5: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
6: NHA.nl.
4: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
7: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
8: Morgen zijn we er weer met een nieuw seizoen van Beste Zangers. Met in de eerste aflevering Clouseau. Die bezongen wordt door hun muzikale collega's Yves Berendsen, Django McCoy, Lizzie, Desiree, V. Klaassen en Zoe Levi. Kijken dus, Beste Zangers. Morgen om 9:50 bij Avrotros op NPO 1.
7: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
9: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
10: 30 augustus start de week tegen kanker.
11: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
12: Jij waarschijnlijk ook.
10: Iemand die je dierbaar is.
11: Of was.
10: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
11: en de beste zorg.
10: Voor wie geef jij?
13: Doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sasas.nl/effect.
13: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
10: Doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: NPO Radio 2.
16: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet komt met nieuwe regels voor windmolens. Het gaat om de zogeheten afstandsnorm, over hoe ver een windmolen van een huis moet staan. Die norm wordt 2 keer het hoogste punt dat een wiek kan bereiken. Een windmolen van 200 meter hoog moet dus minstens 400 meter van het dichtstbijzijnde huis staan. De afgelopen jaren worden er minder nieuwe windmolens op land gebouwd, vooral door onduidelijkheid over de normen. Het kabinet zegt dat windmolens hard nodig zijn en hoopt dat met de regels de bouw weer aantrekt. De Amerikaanse Centrale Bank waarschuwt dat de inflatie nog steeds te hoog is. De Fed hint daarmee op mogelijke renteverhogingen. Voorzitter Kevin Warsh deed dat tot nu toe juist niet, zegt economieredacteur Bart van der Heijden.
17: Op de achtergrond spelen ook nog zorgen mee over de onafhankelijkheid van Warsh. Trump, die hem aanstelde, pleit al jaren voor renteverlagingen, zodat de Amerikaanse overheid en Amerikanen goedkoper geld kunnen lenen.
16: Investeerders twijfelen of de Fed-topman de inflatie onder controle krijgt. Ook deze week waren er aanvallen op de Oekraïense kerncentrale Zaporizhia, die in Russische handen is. Volgens het VN-atoomagentschap waren er 3 aanvallen waarbij zeker 2 mensen gewond raakten. Het stralingsniveau bleef normaal. Vorige week werden er ook al aanvallen gemeld bij de kerncentrale. Het VN-atoomagentschap noemt dat onacceptabel en roept Rusland en Oekraïne op om terughoudend te zijn. Op de WK roeien in Amsterdam heeft Nederland goud gewonnen in de dubbel 2. Melvin Twellaar en Simon van Dorp waren op de bosbaan sneller dan de duo's uit Servië en België. Het is voor het Nederlandse tweetal de eerste grote titel. Ze roeien pas sinds dit jaar samen. Het weer dan nog, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. Vanavond wordt het droog, maar vannacht volgen dan opnieuw buien. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen vooral in de middag buien en dan wordt het een graad of 22.
0: Tim Schaap bij de ANWB. Wat kun jij ons nog melden, Tim?
6: Ja, helaas hier en daar nog wat vertraging, Jeroen. Allereerst de A12 en de A76. In beide gevallen files voor de Duitse grenscontrole. De A12 is nu goed voor 20 minuten. De A76 voor zo'n 10 minuten. En eindelijk is die A2-file een beetje aan het oplossen. De weg vanuit Utrecht naar Den Bosch. Tussen Beest en Zaltbommel nu nog 10 minuten. Eerder was dit ongeveer 3 kwartier. Dus we komen van ver. After these messages,
0: we'll be right back. Ja, even boodschappen doen, dan komen we meteen terug. Een romantische comedy uit 89 is de hoofdrol in Mystery Movie Show.
12: Aanstaande maandag.
0: Kom zo.
18: Chris?
19: Ja?
18: Hoef jij niet te werken vandaag?
19: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
18: Dus, heb je nu...
19: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
18: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
20: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
21: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
22: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
21: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
23: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
24: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
25: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
23: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
26: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt:
1: ik red me wel hoor.
0: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan. Ook als die niet wordt uitgesproken. En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald of als vrijwilliger. Slachtofferhulp Nederland, waar je aandacht werkt.
2: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu heel

0: bakker.nl.
1: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
2: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl. Rinkel de kik.

0: Unbelievable. Yo.
1: Electronic Motherfuckers werd dus rond, stond voor IMF.
2: Rinkel de Kinkel. NPO Radio 2.
1: Ladies, people, goedenavond. Dit is de officiële vrijdagavondshow van Radio 2. Doe mee met de show via 0800-1122. Of NPO luisterrecht die je daarvoor kunt gebruiken, eventueel.
3: Het staartje van de zomervakantie is nu echt aangebroken. Kinderen in de regio Midden-Nederland die moeten komende maandag weer aan de bak. In de regio Noord zijn de scholen al 2 weken begonnen en Zuid ging vorige week van start. En deze vader is daar
4: stiekem wel blij.

0: mee. De Kings volgens mij ook. 6 weken is best wel weer lang. En zij hebben er zin in. En voor mij dan ook wel weer wat meer structuur. Dus,
1: ja. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen. En dit weekend kun je op zoek naar de...
2: Creature of the night. Above Gotham looms its greatest hero.
3: Where are you?
1: I'm Batman. Gebeurt daar allemaal. In veel Europese landen wordt aandacht besteed aan de vleermuis, the bat. In Nederland wordt bijvoorbeeld de Nacht van de Vleermuis georganiseerd. En dat is leuk, want...
4: Het is het enige vliegende zoogdier wat wij kennen. Wereldwijd eigenlijk. Ze zijn nu goed te lokaliseren, omdat het paartijd is.
1: Ja, dat is handig om te weten. En het is ook leuk, hè? Om weer een landelijke epidemie los te laten op de mensen.
5: Ja, ik heb veel vleermuizen in mijn tuin. En als ik dan s'avonds daar zit wat te drinken, lekker een beetje te chillen, ben ik toch even bang dat ze me dan bijten. Want die vliegen toch, zo ontzettend hard, die
1: hard,
5: dieren.
1: Ja.
5: Oh, man.
1: Nou, wat dus heel erg is, is als we bijvoorbeeld in je haar terechtkomen, wat wel eens gebeurt.
5: En ik heb nogal veel haar.
1: En jij hebt nogal veel haar.
5: Dat wil je niet hebben.
1: Ja, en om ze dan daaruit te krijgen. En dan pikken ze ook op je schedel. En dan maken ze van die... Nee, heel leuk hoor, het vleermuis. De Nacht van de Vleermuis.
5: Oh,
1: ja, echt heel leuk. Daar zijn we goed bezig mee.
6: De tempelpoort is geopend.
1: Ja, geopend.
6: Iedereen kan op het moment dat het je uitkomt een eerste blik in de tempel en een kennismaking met je geboortestraal aanvragen vanaf nu.
1: Ja, dat wil ik dan graag aanvragen, die geboortestraal.
2: NPO

0: vader is daar
1: stiekem wel blij mee. En de kindjes volgens mij ook. 6 weken is best wel weer lang. En zij hebben er zin in. En voor mij dan ook wel weer wat meer structuur.
2: Ja, ja, ja. Ik kan me wel iets bij voorstellen. En dit weekend kun je op zoek naar de
3: Creature of the Night. Above Gotham looms its greatest hero.
4: Who are you?
2: I'm Batman. Gebeurt daar allemaal. In veel Europese landen wordt aandacht besteed aan de vleermuis, the bat. In Nederland wordt bijvoorbeeld de Nacht van de Vleermuis georganiseerd. En dat is leuk, want
5: het is het enige vliegende zoogdier wat wij kennen. Wereldwijd eigenlijk. Ze zijn nu goed te lokaliseren, omdat het paartijd is.
2: Ah, dat is handig om te weten. En het is ook leuk, hè, om weer een landelijke epidemie los te laten op de mensen.
0: Ja, ik heb veel vleermuizen in mijn tuin. En als ik dan s'avonds daar zit wat te drinken, lekker een beetje te chillen, ben ik toch even bang dat ze me dan bijten. Want die vliegen
2: toch,
0: zo ontzettend hard, die
2: hard,
0: dieren.
2: Hard, hè? Ja, ja, ja.
0: Oh, man.
2: Nou, wat dus heel erg is, is als we bijvoorbeeld in je haar trekken.

0: Leuk, want...
1: Het is het enige vliegende zoogdier wat we kennen. Wereldwijd eigenlijk. Ze zijn nu goed te lokaliseren, omdat het paartijd is.
0: Ah, dat is handig om te weten. En het is ook leuk, hè? Om weer een landelijke epidemie los te laten op de mensen.
2: Nou, ik heb veel vleermuizen in mijn tuin. En als ik dan s'avonds daar zit wat te drinken, lekker een beetje te chillen, ben ik toch even bang dat ze me dan bijten. Want die vliegen
0: toch,
2: zo ontzettend hard, die
0: hard,
2: dieren.
0: Hè? Ja.
2: Oh, man.
0: Nou, wat dus heel erg is, is als we bijvoorbeeld in je haar terechtkomen, wat wel eens gebeurt.
2: En ik heb nogal veel haar.
0: En jij hebt nogal veel haar.
2: Dat wil je niet hebben.
0: Ja, en om ze dan daaruit te krijgen. En dan pikken ze ook op je schedel. En dan maken ze van die... Nee, heel leuk hoor, het vleermuis. De nacht van de vleermuis.
2: Oh.
0: Ja, echt heel leuk. Daar zijn we goed bezig mee.
3: De tempelpoort is geopend.
0: Ja, geopend.
3: Iedereen kan op het moment dat het je uitkomt een eerste blik in de tempel en een kennismaking met je geboortestraal aanvragen vanaf nu.
0: Ja, dat wil ik dan graag aanvragen, die geboortestraal.

0: Achter de schermen van Rinkel de Kinkel doen wij best wel veel preppen voor het hele weekend voorbereiden. Noemen wij preppen. En mijn regisseur, producer, die roept... Ja, Art Rooijevers is vandaag jarig. Maar dat heeft ermee te maken dat we nog meer shows doen. Want die is pas morgen jarig.
1: Ja, die is morgen jarig. Ja. Ja, ik zit stiekem een klein beetje morgen al voor te bereiden.
0: Wie er wel jarig zijn vandaag is Shania Twain. Wordt 61 jaar. En Leon Rimes, die wordt 44 jaar. Ze moet wel even toegeven, dit zijn twee dames. Daarvan heb ik wel eens gefantaseerd. Dat ik die alle twee... Tegelijkertijd zou draaien op de radio. En of dat dan mooi is, nee, ik weet niet. Nee. Daar heb ik wel heel lang over gefantaseerd.
1: Ja, wat als je de een op het ene kanaal doet en de ander op het andere kanaal?
0: Dat zeg je wat. Wacht even. Goede ideeën staan hier. Ja. Zo had ik de eerste gedacht. Dan gooi ik die ene helemaal naar links en die andere helemaal naar rechts. Dus, dan heb je Shania hier op links. Ja, links en ja. Lian. Ik weet het niet hoor. Nou.
1: Ja, het is wel overzichtelijker, vind ik.
0: Overzichtelijker, dat is wel een ding dat zeker is. Maar ja, je hebt soms sommige fantasieën moet je maar beter niet uit laten komen.
1: Nee, je moet er echt nooit over hebben.
0: Dan wel een apart verhaal over Dolly Parton. Zij verloor ooit een Dolly Parton lookalike contest. Ja, dat zijn voor die dingen. Charlie Chaplin en Elvis Presley ook. Het schijnt best wel iets gebruikelijks te zijn dat dat gebeurt. Dus. En dat terwijl Charlie Chaplin de Elf totaal niet op Dolly Parton lijken. Nee. Hij heeft echt zo. Okay.
2: Can you imagine?
0: Yeah.
2: Extraterrestrial disc jockeys? Like listening to radio waves from space?
3: Omdat je juist meer wil voelen.
0: Weekend, dus je mag ongegeneerd dansen. Lekker een track uit het Kinkel Dance Archief gehaald. Niels van Gogh brak in 1998 door met

0: Zo, lekker om het weekend te vieren met Rinkel de Kikkel. En je mag ongegeneerd dansen. Dit was Niels van Gogh en Pulvertown. Hele weekend kan je deelgenoot worden van deze radioshow. 0800 1122. Je hanteert op een open deurbeleid. Hallo, met wie?
1: Hallo, met Henry.
0: Wat kan ik voor je betekenen, Henry?
1: Het antwoord instuurt op die filmvraag.
0: Oh nee, ja. En je weet dat we dat nog moeten spelen, hè?
1: Ja, zo ben ik helemaal bedacht ook.
0: Ja, je dacht ik bel vast gewoon.
1: Ja.
0: Ja, maar we moeten de vraag nog stellen. Dus ik hoor je heel graag straks, Henry.
1: Oké, dank je.

0: stevige buien, soms met onweer, zware windstoten. Vanavond wordt het droog, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Winkel de Kikkel op vrijdagavond. Leuk dat je luistert. Fijn dat we mogen delen in jouw avond. Het is vandaag de dag van de roodharigen. Dat is speciaal in het leven geroepen voor, inderdaad, je raadt het al, mensen met rood haar. En als je nog een concert wil opzoeken, Ilse de Lange, die staat nog in Amersfoort, Openluchttheater. Het zal al uitverkocht zijn, maar Ilse de Lange komt ook de komende week in Doorn langs bij onze KWF Wensweek. En in Rinkel de Kinkel maak je altijd kans op een zogenaamde eyecatcher. We doen dat in het onderdeel Mystery Movie. Een fragment uit een film. Eigenlijk, de muziekje wat ik hier voordraaide kwam ook uit een film. Mensen vragen er wel eens naar. Ik kwam met de film A Star Is Born met Barbra Streisand. En dus we zitten helemaal in de filmhoek hier op dit moment in Tijd en Dimensie. We draaien een fragment uit de film en je mag meteen bellen. 0800-1122 kom je direct bij ons in de show, in de uitzending. Het gaat om deze film.
1: She tells me about the men that she goes out with, and I can talk to her about the women that I see.
2: You tell her about other women.
1: Yeah, like the other night. Made love to this woman, and it was so incredible. I took her to a place that wasn't human. She actually meowed.
2: You made a woman meow?
1: Yeah, that's the point. I can say these things to her. And the great thing is, I don't have to lie, because I'm not always thinking about how to get her into bed. I can just be myself.
2: You made a woman meow?
0: Yeah, you made a woman meow. 0800-1122. Uit welke film kwam dit fragment? Mag duidelijk zijn. En Arno Kantelberg, je mag het niet meedoen. Sorry, als je nodig zit, leuk dat je nog even luistert. Oh. Ik vind het fijn dat je een vriend van de show bent geworden. Maar hij kan een opticien beginnen, denk ik. Met al die. Oh, hallo, met wie?
3: Hallo, met Henry Bruel.
0: Ja, daar is hij weer.
4: Oh, Henry, daar was je weer.
0: Wat goed. Je bedoelt een tweede poging. Nou, vertel, uit welke film kwam het?
3: De Sea Devil.
0: Nee!
3: Oh!
0: Oh, jammer zeg.
3: Jammer? Ja. Nee. Oké, okay, bedankt.
0: Yo, no worries, dankjewel voor het bellen. En voor het luisteren naar de grote vrijdagavondshow. Hallo, hallo, met wie?
5: Hi.
0: Hi.
5: Met Daantje.
0: Hey, Daantje, dat is lang geleden. Hey. Ja. Volgens mij heb je echt jaren geleden voor het laatst aan de telefoon gehad, Daantje.
5: Maak je een grap, Jeroen? Nou, ik ben wel een heel groot fan vanaf Decibel. Ik ben een Amsterdammer, dus het kan wel kloppen.
0: Ik heb je door de jaren heen minimaal 1 of 2 keer aan de telefoon gehad. Zeker weten. Toch? Of vergis ik me nou wel?
5: Ja, ik denk het.
0: Ja,
5: maar ik weet het wel. Het is When Harry Met Sally.
0: When Harry Met Sally, hoppa. Hoppa, ja hoor. Geweldige film. Denk je dat die film nog door de keuring zou komen, anno 2026, Daantje?
5: Ik hoop dat er ooit een remake komt met de dingen van nu. Want het is een geweldig script van Nora Ephron. Dat is echt geweldig.
0: Dat weet ze ook nog. Ja, het is inderdaad een super script. Super leuk. En wie zou je dan in de hoofdrollen zien, Daantje?
5: Brad Pitt misschien?
0: Brad Pitt? Ja.
5: Tegenhanger.
0: Ik zou Eva Green zou ik wel in de vrouwelijke hoofdrol zien.
4: Of Margot Robbie, wat dacht je daarvan?
0: Oh, Margot Robbie.
5: Ja,
0: dat is ook zo'n actrice.
5: Dat is ook wel een goede keuze.
0: Ja. Hey, ik weet niet of je nog weet wat je moet roepen, maar je krijgt een leuk cadeautje van ons. Nee, anders doen wij het wel voor je. Je krijgt van ons de Rinkel de Kinkel. Eye Catcher.
5: Oh, dan moet je luid spreken. Dankjewel.

kijken of er nog wat gebeurt rond de groep Cat's Eye. Want er is altijd wat aan de hand met deze ladies. Iemand is depressief, een concert wordt gecanceld wegens een blessure, weet ik veel wat allemaal. Gelukkig hebben wij nog de opnames, gewoon de tracks die we kunnen draaien. Je hoorde.

0: Het is toch wel het een en ander gaande vrienden in de wereld van showbiz en samenleving in het algemeen. Een vrouw uit Atlanta is veroordeeld voor het oplichten van de webshop Amazon. Nou, persoonlijk vind ik dat je zo'n groot bedrijf, zo'n instituut waar miljarden verdiend worden, gewoon wel een beetje een paar euro lichter mag maken.
1: Ja, Jeff Bezos kan het in principe leiden, hè?
0: Ja, dat daarom. Is wel zo, ja. Maar oké, dit gaat een beetje ver. In totaal wisten $10 miljoen van het bedrijf afhandig te maken. $10 miljoen. En dat geld, dat gebruikten ze
2: to buy cars and real estate. They say that she submitted fake invoices to Amazon through fake vendors on the platform. She even forged a judge's signature to try and defraud a second company.
0: En wat krijg je dan als je zoiets flikt?
1: 16 jaar gevangenisstraf, je moet het natuurlijk terugbetalen. En ze moet ook haar woning afstaan, want die is natuurlijk waarschijnlijk betaald met dat geld.
0: Oh, maar elke oplichter heeft een B-plan. He, dus er staat ergens op een Zwitserse Luxemburgse bankrekening. Staat er nog een miljoentje.
1: Dat zou maar zo kunnen, want nu weten we dat ze het met twee bedrijven heeft geprobeerd. Ja, maar dat, wie zegt dat het twee bedrijven waren?
0: Ja, ik wou zeggen, daarom. Dus misschien ken je Ellen Pompeo nog.
3: Dit was een actrice. En die ken je vermoedelijk van deze serie.
4: Life is tough, but full of opportunity for the interns at Seattle Grace Hospital.
5: Who can better understand what you're going through than your fellow interns?
4: Grey's Anatomy, coming soon to ABC.
0: Ja, dat is echt zo'n ouderwetse Amerikaanse tv-promo. Wel te gek. Ze speelt nog sinds 2005 de hoofdrol in Grey's Anatomy. Maar nu heeft ze ook de hoofdrol te pakken in een nieuwe ziekenhuisserie. Dat lijkt me moeilijk. Twee van die series die allebei min of meer over hetzelfde gaan. Dat je je teksten niet door elkaar haalt.
1: Nou, ik denk dat het vooral voor de kijker verwarrend is.
0: Nou,
1: want
0: dat.
1: Dan ga je die serie kijken. Not a Sound heet die nieuwe serie.
0: Oh ja, Not
1: a Sound. Als je daar dan gewoon al zeppend langskomt, dan denk je, oh, Grey's Anatomy is weer gaande.
0: Ja,
1: verwarrend.
0: Verwarrend, allemaal witte pakjes aan.
1: Allemaal witte pakjes. Het is een beetje alsof Michael C. Hall, Dexter, dan
0: Dexter,
1: een seriemoordenaar gaat spelen in een andere serie.
0: Nee, dat kan niet. Dat moeten we niet hebben. Nee. Maar zij gaat dus een verpleegkundige spelen op de spoedeisende hulp. En die serie gaat heten Not a Sound. En er is ook een hele knappe man. Dat is altijd met dit soort series, hè? Die is dan de chirurg. En die is heel makkelijk te identificeren. Als hij langskomt lopen, dan hoor je. Ja. Hoor je zijn instrument, hoor je heel duidelijk. Dus toch mensen. Vrijdagavond. Er mag gelachen worden. En ook genoten worden van The Dutch.

0: Ja. Komt er even hard aan. Zo'n mooie plaat. Ja, het is moeilijk, moeilijk momentje. Dat je weet dat hij is afgelopen. Hij is afgelopen, mensen.
1: Dat spijt me. Dat spijt me. Dat spijt me. Dat spijt me. Voor Nederland.
0: Gelukkig hebben we nog 1x6.

dat je ineens weer weet waar ze de goede muziek draait. NPO Radio 2, In Excess en Tim op het Broek. Dat zo meteen diep in de jaren 90. Hij laat je oren kriebelen. En morgenochtend rinkelde kinkelde weer vanaf.

0: responsibility whatsoever.
1: NPO.
2: NPO Radio 2.
1: Oké, doei.
3: Ster.
4: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
3: NHA.nl.
5: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op aanzichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice, nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
6: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucie Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op concertgebouw.nl.
7: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
8: Goed, het is gelukt.
7: Wat is er gelukt?
8: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
7: Fluitje van een cent dus?
8: Nou, het was wel wat meer dan dat.
9: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.

0: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
2: Nu hou hè, dus niet straks.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
0: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Hero Cassis, diverse smaken per fles, maar 1,29.
2: Nu haal hè, dus niet straks.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Dit is NPO Radio 2.
5: Het is 8:00, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee van de drie Nederlanders die worden vermist na de natuurramp in Nepal en Tibet waren op bedevaart. Ze waren op de weg terug vanuit Tibet toen de overstromingen begonnen, meldt de Telegraaf. Sindsdien is er geen contact met hen geweest. De twee zijn volgelingen van een Indiase spiritueel leider. Ze horen bij een groep van 80 mensen die een reis maakten naar een berg die als heilig wordt gezien. De derde vermiste Nederlander is volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken een vrouw die in Nepal woont. Het Twentekanaal gaat deels weer open voor de scheepvaart. Vanaf morgen kunnen er weer schepen door de sluis bij Eefde. Die was sinds eind juli afgesloten vanwege de droogte. Bij het testen van de sluis konden vandaag 2 schepen naar de IJssel varen die er al die tijd vast hadden gelegen. Vrijwillig, zegt Rijkswaterstaat.
6: Voordat we begonnen te stremmen hebben we alle schippers geïnformeerd en bedrijven, zodat wij dichtgaan, zodat ze nog de tijd hadden om eventueel het Twentekanaal te verlaten, zodat ze hier niet opgesloten zouden.
5: De sluis bij Eefde gaat voorlopig 5 keer per dag open. De Nederlandse hockeymannen zijn niet door naar de WK-finale. In Amstelveen verloren ze de halve finale met 4-3 van Spanje. Nederland stond een groot deel van de wedstrijd met 1-0 voor, maar in het laatste kwart kreeg Telgekamp een gele kaart, waarop Spanje een aantal keer scoorde. Op de WK roeien in Amsterdam heeft Nederland goud gewonnen in de dubbel 2. Melvin Twellaar en Simon van Dorp waren sneller dan de duo's uit Servië en België. Bij de vrouwendubbel 2 haalde Nederland zilver. Roos de Jong en Bente Boonstra werden nipt verslagen door Ierland, zag commentator Frank Wielaert.
7: Dit zal ze toch tegenvallen dat het net niet gelukt is, want ze hoorden bij de favorieten, maar de halve finale was al zo ongelooflijk spannend en het is de finale ook geweest. Ierland is dus wereldkampioen, Nederland zilver.
5: Het weer, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. In de loop van de avond wordt het droog, maar vannacht volgen opnieuw buien. Morgen vallen de buien vooral in de middag bij een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
8: Ster. Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
9: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
10: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
11: Je veranda ontoveren tot nieuwe eetkamer. Een buitenruimte voor elk seizoen. Met de luxe glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat geniet je het hele jaar door van je tuinkamer of poolhouse. En vanaf nu ook wanden met dubbel isolatieglas. Kijk op terrasbeglazingopmaat.nl. Kies bewust, kies maatwerk.
10: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
12: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair, volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
13: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
14: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
13: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
14: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
4: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via NPOradio2.nl. Pulse 19.

0: Call Me Bad en I Wanna Sex You Up.
1: Pulse 90s. Tim op het Broek, NPO Radio 2.
0: Hey, goedenavond, welkom bij Pals 90's. En misschien heb je het al vernomen, misschien heb je het al gelezen. Er gaan wat dingen veranderen. Dat betekent dat Pals 90's gaat verdwijnen. Deze week nog en volgende week kun je nog genieten van 2 uur lang het beste uit de jaren 90. En vandaag stappen we in de hitlijst van 28 augustus 1991. Met ook weer echt een keur aan verschillende muziekstijlen. Hè. Straks hoor je bijvoorbeeld Extreme, More Than Words. Hun meest extreme plaat. Maar ook Prince en de New Power Generation, Get Off, ga je straks horen. Dat is het jaar waarin Boris Yeltsin president wordt in Rusland. Op tv is Vrienden voor het Leven te zien. En in de clubs klinkt dit nummer.
2: 38.
3: In order to play with this record, you must tune your bass to ours.
4: Look out.

0: hit in de Amerikaanse discotheek. Lisa Lisa en Curl Jam en Let the Beat Hit 'Em. En deze stond ook in de hitlijst van 1991. Origineel uit 1978, maar nu in een remix.
1: 33.
0: Dit is Duncan Brown en The Wild Places.

0: Dit weekend ook een nieuw album uitgekomen van Prince. Het album Timeless. Met allemaal onbekende nummers van Prince. Die daar eerder uitgebrachte tracks. 10 in totaal. Dat bestrijkt zijn hele carrière van 1977 tot zijn laatste tournee in 2016. En waarschijnlijk is het een in de reeks van vele onuitgebrachte albums van Prince die eraan zitten te komen. Want hij heeft een hele grote kelder, een groot archief. En daar schijnt 1000 uur aan onuitgebracht materiaal te liggen. En dat willen de erfgenamen natuurlijk van Prince maar dolgraag uitbrengen. Dat is natuurlijk wel een beetje discussie onder de fans. Had Prince dat zelf ook gewild? Nou, hoe dan ook. Het is in elk geval nu uit. En Get Off stond in de lijst in 1991 van het album Diamonds and Pearls. Prince en een nieuwe Power Generation. De hitlijst van vandaag, maar dan in 1991.
1: 26.
0: Met straks nog muziek van Extreme, More Than Words. Nee, ken je deze al?
2: Things that make you go hmm.
0: Precies. C&C Music Factory.
3: Things that make you go.

waren heel veel mensen die vonden dit prachtig. Het stond hoog in de hitlijst. 25 in deze week. Extreme, More Than Words. Ik dacht, dan gaan we een beetje naar een concert van Extreme. Gezellig. Schuifelend bij die prachtige romantische muziek. Een beetje het Triggerfinger effect zou je kunnen zeggen. I Follow Rivers, ook zo'n rustige cover. En dan ga je naar Triggerfinger en dan bam, blazen ze je van je sokken. En dat deed Extreme exact hetzelfde.

kietelen je oren. En we brengen je helemaal terug naar de jaren 90 in Paul's 90's met de hitlijst van 28 augustus 1991. Dat weet je nog van dat jaar, van die zomer van 1991. Deel het met ons en laat het even weten met de NPO Luister-app. Als je het over de hardere muziek hebt, dan werden de jaren 80 nogal gekenmerkt door een heel uitbundige vorm van metal met lange, zwiepende haren, enorme gitaarsolo's, hier en daar zelfs wat glitter en rock'n'roll gedrag. Maar begin jaren 90 ontstond er ruimte voor een wat donkere soort metal, die ook wat eenvoudiger was. En daarmee werd het ineens ook geschikter voor de radio. Neem nou die Black Album van Metallica. Het zet een grote doorbraak bij het grote publiek. En dit is een van de grootste hits van dat album, waar ook dus Nothing Else Matters op staat bijvoorbeeld. Dit is Enter Sandman, Metallica, op nummer

The Black Album. Daar stond hij op met Metallica en The Sandman. Ik weet nog, deze videoclip was regelmatig te zien op MTV in die tijd. Oké. Okay.

Ah, de Eurohouse. De Eurohouse begon langzaam maar zeker op te komen. Sonic Surfers hoorde je en Beat of Zen. Op plek 20 in de hitlijst van 28 augustus 1991. En daarvoor nog DJ Jesse Jeff en The Fresh Prince. En Summertime kreeg nog een berichtje binnen van Bas. En die zegt, jeetje, wat een mega irritant piepje eigenlijk in dat vorige nummer, Summertime. Ik denk, beste Bas, dat je daar nu pas achter bent gekomen. Want hoe ouder je wordt, hoe meer van die piepjes je gaat ontwaren in nummers.

0: bekende film met Arnold Schwarzenegger, The Terminator. Ik heb het over Guns N' Roses en You Could Be My. Maar we gaan ook snaren plukken. Snaren plukken? Jazeker, met Level 42. In False 90's, de hitlijst van 28 augustus 1991. Heb jij herinneringen aan dat jaar in die zomer? Geef het door met de NPO Luisterapp.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
3: Leren mediteren. Zen.nl.
4: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
5: Leren mediteren. Zen.nl.
6: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
7: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstoppen.nl.

0: Unie.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
1: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
2: De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt:
3: ik red me wel hoor.
2: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan. Ook als hij niet wordt uitgesproken. En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald of als vrijwilliger. Slachtofferhulp Nederland, waar je aandacht werkt.
4: Dit is NPO Radio 2.
5: 9 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij de slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. En ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Het lichaam van de overleden Noorse koning Harald is aangekomen bij het paleis in Oslo. Langs de route stonden duizenden mensen. Correspondent Rolien Creton.
6: Voorafgaand aan de begrafenis zal het publiek de gelegenheid krijgen om in stilte langs de kist te lopen en Harald een laatste eer te bewijzen. En ja, dan zal er een uitvaartplechtigheid in de Domkerk van Oslo zijn. Weet nog niet precies wanneer.
5: Harolds opvolger koning Haakon legt komende dinsdag de eed af voor het Noorse parlement. Het kabinet komt met nieuwe regels voor de bouw van windmolens. Afgelopen jaren was er onduidelijkheid over en daardoor viel de bouw van windmolens bijna stil. Er is nu een nieuwe afstandsnorm die gaat over hoe ver windmolens van huizen af moeten staan. Die afstand wordt 2 keer de hoogte van de windmolen, inclusief wieken. De Nederlandse hockeymannen zijn niet door naar de WK-finale. In Amstelveen verloren ze de halve finale met 4-3 van Spanje. Nederland stond een groot deel van de wedstrijd met 1-0 voor. In het laatste kwart kreeg Telgekamp een gele kaart, waarop Spanje een aantal keer wist te scoren. Commentator Krijn Schuitenmaker.
7: Spanje dus, de ploeg van voormalig Nederlandse bondscoach Max Caldas, gaat voor de 3de keer in de historie naar de WK-finale tegen Duitsland of Argentinië. En Nederland gaat spelen tegen een van die twee ploegen om brons.
5: Het weer dan nog. De buien trekken het land uit, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 16. Morgenochtend is het een tijdje droog, maar in de middag opnieuw regen. En dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
8: Gaan we naar de ANWB, waarschijnlijk.
9: Ja, zeker.
8: Ja, was wel stil. Hallo.
9: Ja, toch nog een file op de late avond. De A76, Geleen richting België. Daar sta je in de file tussen Geleen en de Belgische grens. Je doet er 10 minuten langer over.
10: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.

0: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
1: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
0: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
1: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
2: Morgen zijn we er weer met een nieuw seizoen van Beste Zangers. Met in de eerste aflevering Clouseau, die bezongen wordt door hun muzikale collega's Yves Berendsen, Django McCoy, Wizzy, Desiree, V. Klaassen en Zoe Levi. Kijken dus, Beste Zangers, morgen om 9:50 bij Avrotros op NPO 1.
3: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
5: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl. Pulse 90's.
6: Apro Tros.
7: Op je radio, NPO Radio 2.
6: 18.

0: Ja! Guns N' Roses, You Could Be Mine.
1: De hitparade van 28 augustus 1991. Ja, You Could Be Mine uit natuurlijk Terminator. I want your booth, your cloth. Fantastisch. Ik kan die film echt zo vaak zien. See live. Ik zit tot 10 uur Dijk met jou samen in de hitlijst van de jaren 90. Dit keer dus 1991. Augustus, de zomer van dat jaar. De maand waarin het World Wide Web voor het eerst werd opengesteld. Nou, de gemiddelde mensen had echt nog geen flauw idee wat hij er maar aan moest. Maar een paar nerds die hadden het allemaal helemaal in de gaten. Wereldwijde web. Michael Schumacher, die debuteerde in de Formule 1 in 1991. En de Sovjet-Unie begon uiteen te vallen met de onafhankelijkheid van onder andere Oekraïne en Moldavië. En in de hitlijsten hoorde je muziek van onder andere Seal, Cher, André Hazes, zeker weten. Maar ook een nummer dat eigenlijk uit de jaren 70 komt. Driver's Seat van Stiff and the Tears. Maar werd gebruikt in de reclame voor een autoradiobedrijf hier in Nederland. 16. En omdat hij dus in die reclame zat, kwam hij ook terug in de hitlijsten. Driver's Seat, Stiff and the Tears op 2.

0: Ja! Guns N' Roses, You Could Be Mine.
1: De hitparade van 28 augustus 1991. Ja, You Could Be Mine uit natuurlijk Terminator. I want your booth, your clothes. Fantastisch. Ik kan die film echt zo vaak zien. See lies. Ik zeg tot 10 uur duik met jou samen in de hitlijst van de jaren 90. Dit keer dus 1991. Augustus, de zomer van dat jaar. De maand waarin het World Wide Web voor het eerst werd opengesteld. Nou, de gemiddelde mensen had echt nog geen flauw idee wat hij er maar aan moest. Maar een paar nerds die hadden het allemaal helemaal in de gaten. Wereldwijde web. Michael Schumacher die debuteerde in de Formule 1 in 1991. En de Sovjet-Unie begon uiteen te vallen met de onafhankelijkheid van onder andere Oekraïne en Moldavië. En in de hitlijsten hoorde je muziek van onder andere Seal, Cher, André Hazes, zeker weten. Maar ook een nummer dat eigenlijk uit de jaren 70 komt. Driver's Seat van Stephen & Tears. Maar werd gebruikt in een reclame voor een autoradiobedrijf hier in Nederland. 16. En omdat hij dus in die reclame zat, kwam hij ook terug in de hitlijsten. Driver's Seat, Stephen & Tears op 2.

Dit keer dus 1991, augustus, de zomer van dat jaar. De maand waarin het World Wide Web voor het eerst werd opengesteld. Nou, de gemiddelde mensen hadden echt nog geen flauw idee wat hij er maar aan moest. Maar een paar nerds die hadden het allemaal helemaal in de gaten. Wereldwijde web. Michael Schumacher die debuteerde in de Formule 1 in 1991. En de Sovjet-Unie begon uiteen te vallen met de onafhankelijkheid van onder andere Oekraïne en Moldavië. En in de hitlijsten hoorde je muziek van onder andere Seal, Cher, André Hazes, zeker weten. Maar ook een nummer dat eigenlijk uit de jaren 70 komt. Driver's Seat van Sniff & Tears. Maar werd gebruikt in een reclame voor een autoradiobedrijf hier in Nederland. 16. En omdat hij dus in die reclame zat, kwam hij ook terug in de hitlijsten. Driver's Seat, Sniff & Tears op 2.

1993 kwam Seal met zijn debuutalbum. Geproduceerd door de legendarische Trevor Horn, de man achter The Art of Noise bijvoorbeeld. Maar produceerde ook Frankie Goes to Hollywood en dat soort bands. Je hoorde de beginning van Seal. Het is tijd voor de top 10 van deze lijst van 28 augustus 1991. 10.

basis en zomer in de lijst. Die van 28 augustus 1991. Met straks de Gypsy Kings, Paila May. Ja, weet je dat nog? De groep uit twee zigeunerfamilies uit Frankrijk. Mijn ouders kwamen, grootouders uit Spanje. Zo zat het in elkaar. Je hoort ze straks. Na Bump the Bass, het is Winter in July.

0: En in 1991 hadden zij een grote hit met Wind of Change. In de winter van dat jaar. Maar later in de zomer kwamen ze nog een keer terug met...
1: 4.
0: Wind of Change werd Send Me an Angel.

klinken alsof hun verstandskiezen zijn getrokken, maar het waren gewoon Duitsers. Hè? Scorpions en Send Me an Angel. De top 40 van 28 augustus 1991. Met zometeen op nummer 3. Cover, dit is het origineel. Jazzmuzikant Ronnie Love.

0: Heavy and the Boys. Now that we found love. Op nummer 2 in de hitlijst van 28 augustus 1991. En straks is hier Jasper de Vries met Alles kan op vrijdag. Jasper,
1: hallo, hallo.
0: Bij welk radiostation zat jij in 1991?
1: Lokale omroep in Manningsveen.
0: Oh, echt waar? Ja? Ja. Hoe heette dat station? Weet
1: je RTW.
0: RTW?
1: Ja, 1991. Nee, toen was ik nog niet begonnen daar.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ik ben volgens mij 94 begonnen daar.
0: Oh,
1: 91 zat ik nog... alles van de cassette, met een cassettebandje denk ik op te nemen uit de computer.
0: Oh, heerlijk man, heerlijk. Ja. Wat ga je zo meteen doen trouwens in de show?
1: Alles kan op vrijdag. En wij zijn natuurlijk eigenlijk heel erg nieuwsgierig naar... als je nou je week mag samenvatten in één liedje... welk nummer zou dat dan mogen zijn?
0: Toch vind ik een hele goede zeg.
1: Wat zou dat voor jou zijn?
0: Nou, ik zit even heel goed na te denken wat dat zou kunnen zijn. Ik denk, moet ik echt even, overval je me echt even mee? Dat is zo goed.
1: Deze van Bruin?
0: Deze. Die draag ik jou dan op het thema. Ja, uit de film Robin Hood, hè, 1991. Allemaal massaal gezien in de bioscoop. Behalve wij twee, volgens mij.
1: Ja, zeker.

0: is NPO Radio 2.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Wat een grote zaal! Als opa maar niet gaat hoesten. Oh, de deuren gaan dicht. Stil, opa, het begint.
3: Nationale Kindertheaterweek is deze herfstvakantie in het theater bij jou in de buurt. Neem gerust je opa mee.
4: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
2: Wauw, dat was te gek. Morgen gaan we weer naar het theater. Oké, opa?
5: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
6: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
0: Dit is NPO Radio 2.
8: 10:00, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Spaanse regering wil hulp van de Europese grenswacht Frontex in de exclave Ceuta. De grenswacht moet onder meer gaan helpen bij het controleren van migranten. Eind vorige maand werd de exclave vanuit Marokko bestormd door tienduizenden migranten, van wie er duizenden nog in Ceuta zijn. Hulporganisaties zeggen dat de hulp maar moeilijk op gang komt in het door overstromingen getroffen gebied in Nepal en Tibet. Veel slachtoffers zijn nog onbereikbaar, zegt het Rode Kruis.
9: Door de grote overstroming is er veel modder in het gebied en kunnen we niet met gewone auto's of met vrachtwagens over de weg. Dus de enige manier waarop we naar mensen toe kunnen is met een helikopter om ze dan op te halen en ze naar een veiligere plek te brengen.
8: Dat gaat erg langzaam. Mensen moeten daardoor dagen wachten op hulp. Het Twentekanaal gaat deels weer open voor de scheepvaart. Vanaf morgen kunnen er 5 keer per dag schepen door de sluis bij Eefde. Die was sinds eind juli afgesloten, omdat door de droogte het waterpeil te laag was. Inmiddels is de situatie volgens Rijkswaterstaat verbeterd. Bij het testen van de sluis konden vandaag 2 schepen naar de IJssel varen die al die tijd vast hadden gelegen. Rijkswaterstaat bekijkt nog of de sluis vaker per dag open kan. De politie in Brabant heeft 3 mensen aangehouden voor stroperij. Bij de illegale jagers zijn jachtgeweren en munitie in beslag genomen. Ook werden jachttrofeeën gevonden, waaronder opgezette beren, roofvogels en schedels van giraffen en apen. Bezit daarvan is verboden als de verdachten niet kunnen aantonen dat ze legaal aan die spullen zijn gekomen. Volgens de Brabantse inspectiedienst SSIB werden 2 verdachten aangehouden in Helvoort en van de 3e verdachte is geen woonplaats bekend. Het weer, het is nu vrijwel overal droog, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar 1 graad of 16. Morgenochtend is het een tijdje droog met wat zon, maar in de middag volgt opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Ja, alles kan op vrijdag en daarom kunnen we zometeen ook gewoon lekker beginnen met een nummer dat er ooit begon als een donker protestlied over clubs in Los Angeles die allemaal dicht moesten. Welk nummer het is, binnen een paar minuten dan kom je erachter.
11: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Op zoek naar spannende dates? Bezoek passievoor2.nl.
14: De hete zomer, Creon rolluiken.
15: Geluidsoverlast?
14: Creon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
16: Creon rolluiken.
17: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap
18: de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
19: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
20: Van NPO Radio 2 tot 3FM en van True Crime tot humor. Met de NPO Luister-app hoor je alle NPO radiozenders en ontdek je podcasts voor ieder moment. Of je nou in de trein zit, aan het hardlopen bent of gewoon languit op de bank ligt, hoor alles met NPO Luister. Download nu de gratis app.
21: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
0: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl.

0: ik zing nog iedere avond voor mijn dochtertje Slaap Verder aan Slaap. Maar eigenlijk moet ik dat een beetje moderniseren. Want dit is eigenlijk een heel oud slaapliedje met een modern jasje toch wel. Rockabye, het is eigenlijk een iets. Niet alleen maar dat de moeder die haar kind in slaap wiegt, maar ook de moeder die letterlijk alles doet om haar kind een toekomst te geven. Dus ik ga hem nu ook thuis herzien. Dus denk ik ook iets met een beat eronder. Kijken of ze dan nog wel slapen daarna. Geen idee. Hey, goedenavond.
1: Van Kruisten.
2: NPO Radio 2.
0: Ja, en die is er vanavond niet, want die geniet nog eventjes van zijn laatste vakantiedag. Volgens mij die nog heeft. En zondag komt hij zich weer melden. Zondagmiddag om 4:00, dan hoor je Klaas weer gezellig. En ja, ik mag eventjes op de winkelpas hier eventjes wat platen een beetje oppoetsen. Even een drupje water geven en een beetje lief tegen ze praten. Dan komt het vast weer goed. Hey, wat gebeurde er afgelopen week allemaal? De regio Zuid ging weer naar school. Dolly Parton domineerde toch wel een beetje het nieuws natuurlijk. Hè. De koningin van eigenlijk iedereen wel een beetje in muziekland. En wie had er een hekel aan er? Nou, eigenlijk niemand. Volgens mij, ik heb echt alleen maar, dat is natuurlijk wel vaker als iemand overlijdt. Maar bij Dolly had ik het gevoel, er is ook niks naars over haar te melden. En natuurlijk, we kregen een nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal, het voetbalelftal. Xavi Hernandez, maar hoe spreek ik het nou eigenlijk ook alweer goed uit?
3: What is the correct pronunciation of your first and last name?
4: Xavi Hernandez.
3: Xavi, okay.
4: Yeah.
3: Sorry.
4: Xavi like chocolate.
3: Yes, okay, thank you very much.
0: Chocolate, ik moet iedere keer aan chocolate denken als ik nu naar het Nederlands elftal kijk. Ja. Hey, we hadden natuurlijk tragisch nieuws, de vloedgolf in Nepal, die zorgde voor veel slachtoffers. Het WK roeien was er, het WK hockey. Vrouwen die staan morgen tegen Argentinië in de finale. De mannen die verloren vanavond de halve finale van Spanje met 3-4, dus die strijden alleen nog om het brons. En Maarten van der Weijden, ja, hij moest wel weliswaar zijn zwemtocht staken, maar hij haalde toch 7 ton binnen voor onderzoek tegen kanker. En daar gaan we natuurlijk komende week ook mee aan de slag hier. Maar dan is het tijd voor de Wensweek. Maar goed, dat is allemaal volgende week. Ik ben gewoon heel nieuwsgierig. Met welk liedje wil jij deze week eigenlijk een beetje afsluiten? En het weekend openen? Dus ja, bedenk eens eventjes, welk nummer vat nou even jouw week volledig samen in een...

nummer. Laat het weten via die NPO Luister-app en dan kunnen we dat zometeen met elkaar delen. En mag jij het weekend aftrappen hier, dus met jouw nummer wat ja, voor jou de samenvatting is van de afgelopen week. En dit herken je misschien ongetwijfeld wel als je ooit op een feestje hebt gestaan waarvan je denkt van, ik ken eigenlijk helemaal niemand. Ik sta me een beetje in een hoek en ik voel me een beetje ongemakkelijk. Laat de tekst van dit nummer dan eventjes goed op je inwerken. Van Buffalo Tom, I'm Allowed.

Laat het weten via die NPO Luister-app en dan kunnen we dat zometeen met elkaar delen. En mag jij het weekend aftrappen hier, dus met jouw nummer wat voor jou de samenvatting is van de afgelopen week. En dit herken je misschien ongetwijfeld wel als je ooit op een feestje hebt gestaan waarvan je denkt van, ik ken eigenlijk helemaal niemand. Ik sta een beetje in een hoek en ik voel me een beetje ongemakkelijk. Laat de tekst van dit nummer dan eventjes goed op je inwerken. Van Buffalo Tom, I'm Allowed.

0: Ja, een energiek jaar had ze. En er gaat een hoop dan bij de los worden gemaakt bij Bente. En ja, alles is een beetje in een stroomversnelling terechtgekomen. Niet alleen qua carrière, maar ook de relatie. Nou, dat moet je af en toe zoeken naar balans. En dit is dan een beetje de vertaling daarvan. Hè. Een beetje persoonlijke chaos in een vrolijk popnummer, zoals ze het zelf heeft gezegd.
1: Alles kan op vrijdag.
0: Even de week lekker afsluiten en dat weekend omarmen. En Jeroen, hi, goedenavond.
2: Hey Jasper, goedenavond.
0: Jij bent een professioneel behanger.
2: Hoe weet je dat?
0: Ja, we hebben kennis hier over mensen, dat wil je weten. Ja, nee, het is een beetje boek van Sinterklaas wat we hier hebben.
2: Nee, ja. Gekkigheid. Ja, klopt. Ja, en behanger, er zijn schilders, want ik heb een schildersbedrijf en ik schilder ook. Maar ik behang ook heel veel. Dus ja, dat klopt.
0: Ja, en maar wat doe je als je in je hart kijkt nou het liefst? Behangen of schilderen?
2: Ja, in mijn hart behangen.
0: Ja?
2: Ja, dat is ontzettend rustig werk. Meteen resultaat, dus je hoeft niet te schuren en te gronden.
0: Oh ja, ja, ja.
2: Zelfs overal waar je het niet wil hebben. Niet dat mij gebeurt, maar ja, dat heb je toch altijd wel eens, hè? Ja. Want de gouden regel is, een druppeltje verf valt altijd naast het kleedje. En dat heb je met behangen, heb je dat natuurlijk niet. Dat is heel schoon werk, dus ja, behang.
0: Ja, nee, ja, als jij het doet waarschijnlijk inderdaad.
2: Als ik
0: het zou doen, dan zitten de klotters aan de muur en dan hangt er nog steeds geen rolbehang tegen de muur aan.
2: Jasper, je hebt ook punaises, hè? Plop, plop.
0: Oh. Hé, hey, dat is een gouden tip. Die ga ik erin gooien, ja.
2: Krijg je gratis van me mee. Nee,
0: oké, ik ga morgen gelijk punaises halen. En alsnog dat barretje in de kinderkamer er tegenaan.
2: En anders kerel, gewoon even bellen. Doe ik voor je, met liefde.
0: Oké, ik hoor al een vriendenprijsje, daar komen we al uit. Hé, hey, maar jij wil de week wel toch even een beetje achterlaten. En ja, wat had je in gedachten qua muziek?
2: Ja, ik zat eerst aan Paperback Writer van de Beatles te denken, maar ik had toch eigenlijk, ja, ook een beetje behang in de behang zien. Want toen dacht ik eigenlijk gewoon aan Wallpaper van Stay Gold.
0: Oh.
2: En ik vind dat, ja, dat is toch lekker, man. Toch even voor vrijdagavond zo, huppakee. Fijn,
0: ja.
2: Heel
0: ja.
2: Fijn.
0: En staat dat bij jou wekelijks aan tijdens het behangen dan?
2: Wallpaper? Nee.
0: Nee?
2: Nee, gewoon Radio 2. Hartstikke
0: oh, gelukkig, gelukkig, gelukkig. Hé, hey, aan jou dan om de week af te sluiten en het weekend open te rammen.
2: Jasper, klein verzoekje, klein galmpje.
0: Oké, komt-ie.
2: Dan verklaar ik hierbij officieel de week voor gesloten en het weekend voor geopend.

niet alleen maakt Jeroen normaal gesproken mensen blij met een strak vastgeplakt behangetje, maar in dit geval ook mensen blij met zijn keuze die hij eventjes liet doorkomen. Steakhold en wallpaper. Ja, Jennifer die zegt, oh heerlijk wallpaper, heb ik al lang niet meer gehoord. En ook Judith, oh, even de aanvragen nog brengen. Sorry, ik ben zijn naam kwijt, dat is Jeroen, we hebben zijn nummer. Als je nog een strakke behanger zoekt, we hebben hem hoor. Ik was wel blij dat hij niet André van Duin aanvroeg, met de rol van de behanger is altijd langer. Dan toch fijn dat hij dan deze koos. Hey, even tot rust komen met Post Malone en Circles.

De ode aan Elvis, die nergens in het nummer genoemd wordt. Maar jij en ik weten het natuurlijk wel beter. Hè? Waar Alain normaal zo voor zingt. Black Velvet op NPO Radio 2. En alles kan op vrijdag. Zonder Klaas, maar met Jasper. Hi. Hey, ja, iets positiefs doen voor de mensheid. Hoe mooi is dat? Als artiest kan je dat natuurlijk doen. Hè? Mooie muziek maken waar mensen dan een goed gevoel bij krijgen. Chris Brown had ooit het gevoel. Die had zoiets van, ja, er gebeurt al zoveel narigheid in de wereld. Mensen moeten eigenlijk bij elkaar komen. En dat mooie gevoel met elkaar delen. Dus zijn grootste boodschap in het leven was, laat anderen je niet naar beneden halen. Laten we elkaar omarmen. En af en toe tegen elkaar zeggen hoe geweldig we wel niet zijn. Ja. Het leidde tot een nummer waar die Benny Benassi bij inschakelde. Het nummer wat mij er ooit voor heeft doen bewegen om het zo hard een keer te zetten in de auto dat ik vervolgens alleen maar dit nog uit mijn speakers hoorde. Dit gevoel. Want dit is wel zo'n vrijdagavondgevoel dat je denkt, oh ja, dit moet wel even een tandje harder, harder, harder, harder, harder, harder. Dus misschien dat het bij jou zo dadelijk ook dit kan opleveren. Kom

Young, Love of the Common People. En daarvoor het nummer waarmee ik ooit mijn eigen speakers heb opgeblazen. Maar Manuela die stuurt nu ook over Beautiful People van Chris Brown en Benny Benassi. Ja, dit is de plaat op de snelweg voor mij. Alleen gaat mijn rechtervoet dan net iets te diep. Oh, nou, ik hoop dat er niet ergens een flitscamera aan stond.

en het is de keuze van Jasper. Maar ja, anderhalve week oud mag toch ook nog wel, hè? Dat voelt nog wel redelijk nieuw. Dat je het plastic nog bijna om de hoek van de plaats zou hebben. Ja, ik ben er al anderhalve week verliefd op. Ik ben niet de enige. Tim Op het Broek is er ook helemaal van gecharmeerd. Draait hem ook al heel veel. De nieuwe van Fontaines D.C. En dat blijft zo'n heerlijk mysterieus. En wat dan sowieso een beetje om de hele band heen hangt. De muziek die ze maken heeft iets mysterieus. In oktober komt er een nieuw album uit. En ze willen maar niet vertellen waar dit nummer over gaat. Ik ben er dan toch gefascineerd door van... Wat wil je er nou eigenlijk mee zeggen? Wie is nou toch die Marianne waar jullie over zingen? Maar ja, Graham Chatham, de zanger, die heeft zoiets... Nee, ik hou dat graag in het midden. Maar laat je me toveren. Door heerlijke, ja, ook een beetje, zoals Tim het ooit een keer zei... Dat vond ik wel een mooie vergelijking. Die Depeche Mode vibes, dat heeft het inderdaad ook wel. Marianne, Fontaines D.C.

van Madonna, Danceteria. Waarin ze de dancemuziek, de elektronische muziek toch wel weer omarmt. In de 90's had ze toch ook een beetje die spirituele fase met Ray of Light. En toen kwam opeens dit natuurlijk voor de film Austin Powers, waar toch een beetje die disco groove in zat. Beautiful Stranger. Hey, zo meteen gaan we doen. Ik zie hem hier al klaarstaan. De grote kan met briefjes. Ik heb de instructie al gekregen hier van Klaas. De alles kan. Ja, en wat zit erin? Ja, wat komt eruit? Dat is de vraag. Dat is de alles kan. Er zit een vraag in. Stel dat, dan kan er een vraag gaan komen waarbij je op een verjaardag wel eens een keer een goed gesprek met elkaar zou kunnen hebben. Ja, dat goede gesprek proberen we zo meteen ook met elkaar aan te gaan knopen. Maar eerst dat verhaal van, ja, dan blijft dat een mooi verhaal vinden. Stel, je bent de nieuwe zanger van AC/DC en je allereerste opdracht is, hier heb je cassettebandje, schrijf maar een tekst en doe maar wat leuks. En toen kwam Brian Johnson in beeld, die dacht, wat zal ik eens eventjes doen? Oké, ik ga eens eventjes een beetje puzzelen. Weet je wat? Ik heb het volgens mij wel. Binnen 20 minuten had hij het helemaal voltooid. En, opdracht was binnen hoor. En inmiddels is het natuurlijk een legendarische klassieker voor ze geworden. You should

0: is NPO Radio 2.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Van NPO Radio 2 tot 3FM en van True Crime tot humor. Met de NPO Luister-app hoor je alle NPO radiozenders en ontdek je podcasts voor ieder moment. Of je nou in de trein zit, aan het hardlopen bent of gewoon languit op de bank ligt, hoor alles met NPO Luister. Download nu de gratis app.
3: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann. Biologische wijn voor een mooiere wereld.
6: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken.

0: Bolero.nl. Mis niks en sla je slag. Bolero.
1: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
0: Hallo.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: Manik Sampersen met het NOS Journaal. Spanje vraagt om hulp van de Europese grenswacht Frontex bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook zou Frontex extra tolken moeten leveren voor het vertalen van de gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. De meeste waren al snel weer vertrokken, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta aanwezig. Spanje mag hen niet zomaar uitzetten, maar wil ze ook niet allemaal naar het vasteland overbrengen. Frontex bood al eerder hulp aan, maar die werd door Spanje geweigerd. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstromingen in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. Ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Contact leggen met slachtoffers lukt niet omdat de stroom is uitgevallen. De Nederlandse hockeymannen moeten op het WK in de wedstrijd om het brons tegen Argentinië. Dat duel wordt morgenmiddag gespeeld in Amstelveen. Argentinië verloor in de halve finale van Duitsland. Nederland ging in de halve finale met 4-3 onderuit tegen Spanje. De hockeymannen stonden een groot deel van de wedstrijd voor, maar het ging mis na een gele kaart voor Telgenkamp. De Nederlandse vrouwen spelen morgenmiddag ook tegen Argentinië in de finale. In de Eredivisie is vanavond één wedstrijd gespeeld. Fortuna Sittard won uit bij FC Groningen met 2-3. Door de winst staat Fortuna nu op de ranglijst boven Groningen. Het weer. Vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog met wat zon. In de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ja, die alles kan, die staat me aan te staren. We gaan er zometeen een briefje uitgrabbelen en dan de vragen opgooien. En zometeen Ierse roots gemengd met soul en pop. Oh, wat zou dat zijn?
3: Ster. Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
5: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij Sazas krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het Sazas-effect. Kijk op sazas.nl/effect.
6: Van NPO Radio 2 tot 3FM en van True Crime tot humor. Met de NPO Luister-app hoor je alle NPO radiozenders en ontdek je podcasts voor ieder moment. Of je nou in de trein zit, aan het hardlopen bent of gewoon languit op de bank ligt, hoor alles met NPO Luister. Download nu de gratis app.
5: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sazas.nl/effect.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Jojo.
10: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van 2500 euro.
11: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
12: Nu te zien in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Geniet inclusief gratis parkeren en drankjes van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
13: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl.

0: is eigenlijk de ultieme vraag van iemand die volwassen is geworden. Hè? Wanneer zijn we eigenlijk gestopt met in een boom te spelen en ons eigenlijk druk te maken over geld? Dus eigenlijk een mooie missie voor het weekend. Klim eens wat vaker in een boomhut. Of knutsel een boomhut, als je daar het geduld voor hebt. Hey, alles kan op vrijdag zonder Klaas, maar met Jasper. En hij staat hier al me aan te staren, dus ik ga hem er toch maar eens bij pakken.
1: NPO Radio 2.
2: De Alles Kan.
0: Ja. Elke vrijdagavond pakt Klaas namelijk de alles kan erbij. En dat is een kan waarin eigenlijk van alles kan. Op vrijdagavond zitten er namelijk hele filosofische briefjes in. Het is de bedoeling dat ik er dan, volgens mij, Yvette, je steun toeverlaat vanavond hier. Antoinette is het nu normaal gesproken, die is er ook niet. Er kan dus een vraag uitkomen. En dat kan zo heel breed.
3: Gaat alle kanten op. Uit. Ja. Dus, maar het is aan het lot wat jij nu gaat pakken.
0: Nou, eens even kijken. Ik zei dat al een beetje, krijg een beetje zo'n Champions League loting gevoel erbij. Maar hier zitten geen hete ballen in. Dus,
3: nee, dat zijn gewoon gevouwen briefjes.
0: Ja, en ook geen smeergeld zit hier aan vast. Ja. Nee. Dit vind ik een interessante. Okay. Alles kan. Wie zou jij nog één keer 5 minuten willen spreken? Heb jij daar een idee bij, Yvette? Wie zou jij nog één keer 5 minuten willen spreken?
3: Ik zou 5 minuten is wel heel kort. Maar ik zou het wel leuk vinden om dan nog van mijn opa en oma te horen hoe het vroeger was toen zij jong waren.
0: Ja?
3: Ja. Omdat het zo'n andere tijd was en nu gaat alles heel snel. En
0: want ze zijn er, neem ik aan, niet meer als dan mag interpreteren.
3: Ze zijn al 15 jaar overleden.
0: Maar waar ben je dan nieuwsgierig naar? Wat ze...
3: Hoe het was om toen op te groeien.
0: Ja.
3: Omdat het nu zo anders en snel en groot is. En... Ja.
0: Vluchtig.
3: Ja.
0: Ja.
3: Ja. En jij, heb je al een idee?
0: Er schieten gelijk alle artiesten door mijn hoofd. Ja, dat is mijn afwijking natuurlijk. Wat zouden we toch bij de radio doen zonder artiesten? De eerste die gelijk oppopt is David Bowie.
3: Oh ja.
0: Ja. Maar ik ben ook bang dat als ik daar 5 minuten... Dat ik ook 5 minuten lang alleen maar stamelend en stotterend daar tegenover zou zitten.
3: Een beetje starstruck.
0: En niet zou weten wat ik zou moeten vragen. Maar ik zou wel van hem willen weten hoe die de gave heeft gehad om altijd zichzelf te blijven vernieuwen. Mensen ook op een verkeerd been te zetten. En ook de gave gehad om kunst te kunnen maken, muziek te kunnen maken. Hoe doe je dat? Geef me even een cursus. Ja. Ik wil ook zo graag van David Bowie zijn in mijn leven. Maar ja. Maar wat ik zeg, ik ben bang dat ik dicht zou slaan bij zo iemand. Dus, maar ja, dat zou voor mij er wel eentje zijn. Dus aan jou als lieve luisteraar dan ook de vraag. Wie zou je nog 1 keer 5 minuten willen spreken? Dus denk eens even goed na. Je hebt er ook eventjes de tijd voor. Dus deel het maar eventjes via die NPO luisteraar. Dus 5 minuten lang. En er hoeven echt geen levensvragen te hoeven worden gesteld. Ik vind het ook interessant van hoe was het leven vroeger? Ook wel een heel mooie insteek. Maar kom maar op. Denk maar eens na. Wie zou je nog 1 keer 5 minuten lang willen spreken? Ondertussen krijg je ook wat bedenktijd. En die vullen we in met David Guetta en Teddy Swims. Gang, gang, gang. Maar eerst zetten we ook eventjes Aerosmith aan het werk op deze vrijdagavond.

0: David Guetta, Teddy Swims en Tones en I natuurlijk. Gang, gang, gang, gang.
1: NPO Radio 2.
2: De Alles Kan.
0: Ja, wie zou je nog één keer 5 minuten lang willen spreken? 5 minuten kan lang duren, maar als je met de juiste persoon zit, dan kan het ook opeens voorbij vliegen. Basti zegt, ja, Bob Marley. Gewoon samen een jointje delen en niks zeggen. En blowen doe ik al 30 jaar niet meer, maar voor hem zou ik een uitzondering maken, ja. Wauw, ja, zit je tegenover Bob Marley, wat moet je zeggen? Celeste vind ik ook wel mooi. Mijn oude buurmeisje, ze is vroeger verhuisd en ik ben haar adresgegevens kwijtgeraakt. Kan haar ook via social media niet meer vinden. En Stefan die zegt, ik zou Dolly Parton wel 5 minuten willen spreken. Ja, deze vrouw is natuurlijk het levende bewijs dat je van je armoede kunt opwerken naar de top. En daar dan, daar al die tijd er goed in kan blijven hangen natuurlijk. En Rudy, hi.
3: Hallo.
0: Hi, en wie zou jij graag nog een keer 5 minuten willen spreken?
3: Meatloaf.
0: Oh, en van waar dat?
3: Wel, ik heb hem 4 keer gezien, 3 keer in Hawaii.
0: Ja.
3: En 1994 was de eerste keer. En dat was de Back into Hell Tour. En vreemd genoeg stond Bad of Hell niet op het programma. Zo, het concert was afgelopen. En plotseling was er een grote explosie op het podium. En een chopper, een motorbike, came out van de vlammen. En een grote opblaasbare vleermuis met licht uit zijn ogen.
0: Ja.
3: Kwam achter van het podium. En Meatloaf was zo klein. En dan begon het hele spektakel, Bad Out of Hell. En ik heb nog nooit zo genoten. Zo, ik zou hem willen vragen hoe hij daartoe gekomen is. Waarom hij dat zo gedaan heeft. En,
0: om op die manier op te treden of om überhaupt als muzikant om zo bombastische muziek te maken ook?
3: Ja, want vele mensen weten niet dat hij klassiek geschoold is. Want hij heeft een hele goede stem. En normaal gesproken hoor je altijd te schreeuwen, maar hij kan ook heel ingetogen zingen.
0: Ja, dat is niet de kant inderdaad die heel erg belicht is van hem. Maar ja, natuurlijk alles wat hij heeft gemaakt en wat je zegt, hij komt natuurlijk uit die klassieke hoek. Ja, dat begint dan wel steeds meer in te dalen als je dat dan hoort, hè?
3: Ja.
0: Ja, 5 minuten met Meatloaf. Ja, het is helaas niet meer te regelen. Maar ik vind het wel een mooie gedachte dat je daar nog eens een keer dat tegenover zou zitten. En dan toch die vraag. En wat hoop je dat hij dan zou zeggen?
3: Dat hij me uitlegt hoe hij aan muziek gekomen is. En hoe hij voor die personage heeft gekozen. Want hij heeft natuurlijk ook een hele band om zich heen. Carla de Vito en anderen. En ja, ik zou langer dan 5 minuten kunnen doorgaan.
0: Ja. Ja. Wij zitten hier al bijna 5 minuten over te praten, kan je nou? En heb je Meatloaf nog niet eens gesproken?
3: Ja,
0: en wat een desillusie,
3: ja.
0: Hè?
3: Ja.
0: Hey Rudy, nou, ik zou in je dromen dan vannacht eens kijken of je dan nog een goed gesprek met hem kan hebben, ja?
3: Oké, dankjewel.
0: Ja, okay.
3: Voor
0: het bellen.
3: Goed
0: weekend, hè?
3: Oké, jij ook.
0: Oh, dit is zo'n lekkere vergeten paar om een keer te draaien. De Blow Monkeys. En hoe heet dat ding ook alweer? It doesn't have to be this way. Oh ja, dat is het.

Nou, Horan, This Town en daarvoor The Blow Monkeys. It doesn't have to be that way. Een zanger, dat vond ik fascinerend, die noemde zichzelf Dr. Robert. En arrogant gezegd vond hij altijd dat ze de perfecte mix maakte van pop, new wave, jazz, soul en funk. Ja, nou ja, geen spel tussen te krijgen. Maandag gaat hij beginnen hier op NPO Radio 2. De wensweek voor KWF. Altijd een bijzondere week tijdens de KWF Collecteweek. We kunnen niet vaak genoeg zeggen natuurlijk. Geef ook gul als er mensen komende week bij aan de deur langskomen. Wij gaan dan in actie komen om wensen uit te laten komen. En we doen dat voor mensen die te maken hebben of hebben gehad met kanker. En dan kan je eigenlijk aan alles denken. En ondertussen vragen we ook aandacht voor het KWF. Natuurlijk alles wat daarbij hoort. En je kan ons ook gezellig komen opzoeken in Doorn. Want daar zijn we. We hebben diverse workshops komende week. Zo kun je leren radio maken van Jeroen van Inkel. Ik denk dat ik me daarvoor ga inschrijven. Het lijkt me echt wel interessant om dat eens een keer te leren. Van echt iemand die het kan. Er is een voetbalclinic en er zijn ook optredens. Maandagavond beginnen we, nou ja, maar niet zomaar een band. Een band die vandaag ook uitkwam met nieuw werk. Ze hebben ook aangekondigd dat er weer een nieuw album aan zit te komen. En ik verheug me nu al op het optreden dat ze maandagavond vanaf 8:30 gaan geven. En deze gaan ze ongetwijfeld doen. De nieuwe single van Direct, My Friend.

0: rest zal ik je besparen. Nou ja, dan wil ik dan toch één zo'n klassieke toch ook wel uit de Gerig Hoor-serie toch even meepakken. Eén zo'n legendarische uitspraak.
1: Welkom op de Hutterheugde.
2: Ja, dat zeg ik. Welkom op de Hutterheugde.
3: De Huttenkuttenvreugde.
2: Welkom op de Huttenkuttenberg.
0: Ja, en daarna moest Gerig zelf aan de baden. Ja.
4: De NPO Radio 2 App Service.
0: Ja, het is vrijdagavond. Alles kan op vrijdag. Ook als Klaas er niet is. En als ik er ben, ik ben Jasper. En ik sta voor alles open. Je mag alles aanvragen. Zeg maar een nummer met een diepere lading. Misschien wel een nieuw nummer waarvan je denkt... oh, die moet je echt eventjes nog gedraaid hebben. Dat wordt misschien wel een toekomstige herfstparel. Misschien een liedje om eventjes lekker mee in slaap te vallen. Of misschien nog wat extra energie van te krijgen. Zeg maar, het is allemaal welkom. Via die NPO luisterapp. Ouderwets bellen mag ook 0800 1122. We'll be right back.

0: Ja, en we gaan dat weekend zometeen lekker in. Bas, hi, hi, hi.
1: Hey, Jasper.
0: Ja, het is, jij komt toch wel met een dame waar eigenlijk de hele week over is gegaan natuurlijk, hè?
1: Ja, zeker. Ja, dat was een hele mooie documentaire over haar. Van,
0: Over Dolly Parton, hè? Daar hebben we het over, uiteraard.
1: Ja, Dolly. Ja, Dolly. Ja.
0: En, wat jou het meeste nu pakt als je alles over Dolly Parton voorbij hoort komen?

0: het was gewoon een heel mooi mens. Lieve vrouw, heeft ze miljoenen boeken naar kinderen gestuurd en uit armoede opgegroeid. En ja, miljonair geworden. En ja, miljoen platen verkocht.
1: Ja. Ja. En ja, ik zei het ook vanavond al eerder, door iedereen zo geliefd en zo omarmd worden, dat is toch mooi hè, als je dat gegeven is.
0: Ja, zeker.
1: Ja. Hey, ja. Het mooiste uitspraak, er zijn er heel veel geweest de afgelopen week, die vond ik zelf persoonlijk inderdaad dat ze had gezegd van, it cost me a fortune to look this cheap. Die zal ik ook nooit meer vergeten. Los van die fantastische muziek. En ja, Susan, draai nog gewoon nog iets. Ja, je kwam eerst met Jolien. Die heeft Eddie vanmiddag al gedraaid. En ja. toen had je zoiets, nou, pak maar gewoon iets, toch?
0: Ja, iets uit je platenkoffer.
1: Uit de platenkoffer. Nou ja, joh, dat is lastig. Maar ik zat eventjes aan deze te denken. Deze is zo mooi. The Last Thing on My Mind is toch wel Dolly Parton voor ons allemaal.

0: er nooit uit onze gedachten weg zou gaan natuurlijk. Dolly Parton, The Last Thing on My Mind. Hey, alles kan op vrijdag. Het is bijna klaar. Niet voordat we nog één laatste sprong hebben gedaan.
1: Hey, you! Don't watch that! Watch this! This is the heavy, heavy monster sound!

0: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Van NPO Radio 2 tot 3FM en van True Crime tot humor. Met de NPO Luister-app hoor je alle NPO radiozenders en ontdek je podcasts voor ieder moment. Of je nou in de trein zit, aan het hardlopen bent of gewoon languit op de bank ligt, hoor alles met NPO Luister. Download nu de gratis app.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
0: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
5: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu, 40 gig data voor maar 1 euro.
6: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
7: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
8: 30 augustus start de week tegen kanker.
9: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
10: Jij waarschijnlijk ook.
11: Iemand die je dierbaar is.
12: Of was.
13: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
12: en de beste zorg.
13: Voor wie geef jij?
14: Doneer op kwf.nl.
15: KWF. Tegen kanker voor het leven.
16: Wat een grote zaal! Als opa maar niet gaat hoesten. Oh, de deuren gaan dicht. Stil, opa. Het begint.
17: De Nationale Kindertheaterweek is deze herfstvakantie in het theater bij jou in de buurt. Neem gerust je opa mee.
14: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
13: Doneer op kwf.nl.
15: KWF. Tegen kanker voor het leven.
16: Wauw, dat was te gek! Morgen gaan we weer naar het theater. Oké, opa?
18: Fix die ruit voor je vakantie.
19: Opgelost. Autotaalglas.
20: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
21: Dit is NPO Radio 2.
22: Middernacht, het begin van zaterdag 29 augustus. Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook willen ze extra tolken voor het vertalen van gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. De meeste waren al snel weer vertrokken, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta aanwezig. Frontex bood eerder al hulp aan, maar die werd toen door Spanje geweigerd. De politie in Brabant heeft 3 mensen aangehouden voor stroperij. Bij de illegale jagers zijn jachtgeweren en munitie in beslag genomen. Ook werden jachttrofeeën gevonden, waaronder opgezette beren en roofvogels en ook schedels van giraffen en apen. Bezit daarvan is verboden als de verdachten niet kunnen aantonen dat ze legaal aan die spullen zijn gekomen. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Doordat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij slachtoffers komen. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 579. En de Nederlandse hockeymannen moeten op het WK in de wedstrijd om het brons tegen Argentinië. Dat duel wordt komende dag gespeeld in Amstelveen. Argentinië verloor in de halve finale van Duitsland. Nederland ging in de halve finale met 4-3 onderuit tegen Spanje. De Nederlandse vrouwen spelen ook tegen Argentinië in de finale. Dan het weer. Vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met wat zon. En in de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
21: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: 1 uur, Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. En in ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel 76 miljoen dollar aan steekpenningen hebben gekregen. Wat zijn straf wordt, is nog niet bekend. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. Ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo wordt onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat ook. In de Eredivisie is afgelopen avond 1 wedstrijd gespeeld. Fortuna Sittard won uit bij FC Groningen met 2-3. Door de winst staat Fortuna op de ranglijst nu boven Groningen. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon. En in de middag opnieuw regen en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: 2 uur, Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. In ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel 76 miljoen dollar aan steekpenningen hebben gekregen. Wat zijn straf wordt, is nog niet bekend. In Engeland is een 41-jarige man omgekomen door een ongeluk tijdens het Big Church Festival. Een groot bord, onderdeel van het decor van het podium, viel op de festivalgangers. 6 anderen raakten gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het bord kon vallen. De organisatie van het festival heeft besloten het evenement te beëindigen. Big Church is met zo'n 35.000 bezoekers een van de grootste christelijke festivals van het Verenigd Koninkrijk. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook willen ze extra tolken voor het vertalen van gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. Frontex bood eerder al hulp aan, maar die werd toen door Spanje geweigerd. De Britse overheid heeft een tijdelijk exportverbod ingesteld voor een schilderij van Rembrandt dat in particuliere handen is. Het ministerie van Cultuur probeert te voorkomen dat het schilderij van de Nederlandse grootmeester naar het buitenland vertrekt. Het gaat om het portret van Katrina Hoogzaad, geschilderd in 1657. Het Britse ministerie van Cultuur hoopt met het verbod te regelen dat een Brits museum het werk koopt, zodat